Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit week in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

Jocht hij het duurste van het duurste, maar nooit wie het goed. Jocht hij een Maserati, dat wie dij te min.

alles verlend. Ik had geen zin meer op de bank. Ik kreeg van die alleen nog stank voor dank. Mister vertrok in mijn wereld uit de pijn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zangeres Dolly Parton leed kort voor haar dood aan kanker, dat meldt haar mediateam. Welke vorm van kanker ze had, is niet bekendgemaakt. Vanwege het overlijden van Parton hangen bij het Witte Huis de vlaggen half stok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld in haar geboorteplaats in Tennessee en op andere plekken. Parton verkocht wereldwijd meer dan 100 miljoen platen en is daarmee een van de best verkopende artiesten in de geschiedenis. Haar bekendste hits zijn Jolene en 9 to 5. De countryster overleed gisteren na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen. Dat meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor het persbureau en waren bezig met een reportage over Israëlische activisten die Palestijnen proberen te beschermen. Een van de journalisten zou met een stok in het gezicht zijn geslagen. Verder zouden 5 activisten gewond geraakt zijn. De Israëlische autoriteiten hebben nog niet op de beschuldigingen gereageerd. Milieuactiegroep Extinction Rebellion zegt niet van plan te zijn te stoppen met het blokkeren van snelwegen. Justitieminister Van Wil zegt dat betogers op de snelweg voortaan strafrechtelijk worden vervolgd. Het is gevaarlijk, zegt Van Wil na een overleg met burgemeesters, het OM en de politie. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Actiegroep Farmers Defence Force reageert dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op snelwegen te vervolgen. Het weer hier en daar wat bewolkt en bij een graad of 13. Komende dag ook bewolkt met lokaal onweer, 's middags geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

bewust slechts Hollands tegen jou gepraat. Zodat jij bij de bovenlaag zou horen, die ver boven die Friese boeren staat. Al ben je dan vernoemd naar Pake Battle, wij noemen jou toch keurig steeds Bart-Jan.

Als jij Hollands praat, dan krijg je vast meer vriendjes onder die elite importjeugd. Je beweegt je dan meer in gegoede kringen, waardoor je zelf vanzelf ook steeds meer deugt. Voor verkering is de taal geen barrière. Een rijke luisdochter is vast voor jou bestemd. En dat is veel beter toch voor jouw carrière dan vrijen met zo'n Friese trin als Mem. Waar komt

was niet goed. En dan kom je zomaar thuis op Friese klompen. En je praat in het dorp met alle kinderen Fries. Je beste maat is Ruurt van Wiggelenhondsje. En op je kamertje vond ik het maandblad piest. Je gaat van tennis af en bent nu aan het kaatsen. En gisteren kwam je met een meisje aan. En wel met Sjitske van die hazenstreupergaatsen verdwenen.

0: met Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Steeds meer artiesten reageren op het overlijden van Dolly Parton. Popster Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. Kelly Clarkson noemt Parton een ongelooflijk talent en dat ze haar zegt dat ze haar gaat missen. Vanwege het overlijden van de countryster hangen bij het Witte Huis de vlaggen halfstok en worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons standbeeld en haar geboorteplaats in Tennessee. Parton leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Ze was 80 jaar. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niets zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. Op de bezette westelijke Jordaan-oever zijn 3 Franse journalisten en een groep activisten aangevallen, meldt persbureau AFP. Ze zouden zijn belaagd door Israëlische kolonisten. De journalisten werken voor AFP en volgden Israëlische activisten die Palestijnen proberen te helpen. Een van de journalisten werd met een stok in het gezicht geslagen. Volgens de Palestijnse Rode Halve Maan zijn 5 activisten behandeld aan verwondingen. De Israëlische politie meldt dat de gebeurtenis wordt onderzocht. Fleur Jong heeft als eerste para-atlete verder gesprongen dan 7 meter. Jong is regerend wereld- en paralympisch kampioene op de 100 meter en bij het verspringen. Gisteravond sprong ze 3 keer verder dan haar eigen wereldrecord. Bij haar 4e sprong kwam ze tot 7 meter en 6 centimeter. Maar bij de wedstrijden in België zijn geen dopingcontroles en daarom is het geen officieel wereldrecord. Het weer, het is helder bij een graad of 12. Komende dag eerst bewolkt, 's middags geregeld zon en maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: uitdagen tussen Tolven en Ian bij Omroep Friesland op radio?
1: Nou in Friesland.
0: Maar het nijste nijs uit Friesland.
2: Ja, dat jou dan.
0: Verslag jou eens die trofregje.
3: Wat gong de toen troddy hennen?
0: Sportnijs van de profs om te beginners.
4: Je hebt zachtere ballen.
0: Het waberjocht.
5: Het is nou heel mooi.
0: En nijs van de social media.
6: Dus het is eigenlijk een hele efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
1: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
7: En een keer.
0: Omroep Friesland. Nou in Friesland.
8: Het is perfect.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten, echt vrolijk was ik niet.

Kom, liedje, zong van mij, nu mast u gauw op bed. Beer bolo is verdien, die neeg is binnen zet. Nog even kroepen, ja, het liedje lucht bloed om. Maar lekker

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. En de Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster iedereen aan zich wist te verbinden. Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok en in Partons geboorteplaats in Tennessee worden bloemen neergelegd. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. Bij een Amerikaanse aanval op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee zijn 4 mensen omgekomen. Dat meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. Burgemeester Bruls van Nijmegen wil geen Feyenoord-fans in het NEC-stadion als niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur. Dat zei de burgemeester bij WNL Goedenavond Nederland. De wedstrijd NEC tegen Feyenoord is volgende week zaterdag. Feyenoord-aanhangers gooiden zondag vuurwerk naar Cambuur-fans. 7 mensen raakten daarbij gewond. De politie bekijkt camerabeelden om de daders op te sporen. Actiegroep Farmers Defence Force zegt dat er heel goede redenen nodig zijn om boeren die protesteren op de snelweg te vervolgen. Justitieminister Van Wil zegt dat de snelweg geen plek is voor betogingen. Het is gevaarlijk en strafbaar en dus worden betogers voortaan vervolgd. Eerder deze maand kwamen 2 mensen om toen een auto botste op een file die was veroorzaakt door boerenprotesten. Het weer helder bij een graad of 13. De ochtend begint bewolkt met lokaal onweer. Vanmiddag dan geregeld zon bij maximaal 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moon.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moon.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was fleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moon.

0: Vannacht is er weer.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Zes uur. Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het overlijden van Dolly Parton maakt wereldwijd veel los. Gisteravond werd bekend dat de Queen of Country, zoals ze werd genoemd, is overleden. In Amerika gaan de vlaggen een week lang half stok en er worden bloemen neergelegd bij onder meer Partons stambeeld in haar geboorteplaats in Tennessee. Ook veel artiesten reageren op het overlijden. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En zangeres Sabrina Carpenter zegt dat Parton een engel op aarde was. De countryster leed aan kanker en overleed na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80 jaar. De VS heeft weer een aanval uitgevoerd op een vermeende drugsboot in de Caribische Zee. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. De regering Trump voert regelmatig aanvallen uit op vermeende drugsboten. Volgens AP zijn bij 68 aanvallen het afgelopen jaar ruim 200 mensen omgekomen. In het onderzoek naar de dode vrouw die werd gevonden langs de Maas in Venlo is iemand opgepakt. Over de identiteit van de verdachte kan de politie niet zeggen. De dode vrouw werd zaterdagmiddag gevonden in de bosjes langs de Maas. Het gaat om een vrouw van 40 uit Venlo. De politie doet nog onderzoek naar de doodsoorzaak, maar gaat uit van een misdrijf. Getuigen worden opgeroepen zich te melden. NEC is er niet in geslaagd om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. De voetbalploeg uit Nijmegen verloor ook de uitwedstrijd in Noorwegen van Bodø/Glimt. Het werd 3-0. De doelman van NEC kreeg al in de 3e minuut een rode kaart. NEC gaat nu spelen in de Europa League, het tweede Europese clubtoernooi. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. En het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dankjewel, het is 12 minuten nieuws seizoen. Dit is Friesland van de Moorn van 26 augustus 2026. Fijn dat je erbij bent. We beginnen, ken ik net oors, met Dolly Parton.
1: Friesland van de Moorn.
0: Mijn Harm Wijstra.

0: Nu doet je nog een zandig disse van Dolly Parton. Baby, I'm burning.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: Dolly Parton, 80 waard. Een icoon in de muziek is verstomd.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene.
0: Ja, die zal misschien ook nog wel even voorbij komen. Als hij 8 uur, dan praten we met Gerbrecht van Dekken. Zij had op dit tijd een speciaal programma met liedjes van Dolly Parton. En we hadden de gemeente hier van Smellingeland, want die erop de wethouder op het matje van het faillissement van een WMO-vervierder. De wethouder die zoet het net goed informeren, maar zelfs spreekt ze dat je in.
4: Er komt nog een evaluatiemoment, de raad is zelf aan zet. Als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
0: Maar de koe Cambuur, want Cambuur die mij het vuurwerk zit, die kan de veiligheid van het publiek het garanderen en daarom kan ze geen uitsupporters ontvangen. Nou, Snijn, gaat het ten koste van FC Twente en daar balen ze.
5: Wij zijn er geen onderdeel van en dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor ons supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Goedemorgen en welkom bij Friesland van de Moorn. Ik hoop je net dat er het zeer teleurstellend vindt dat ik hier ben.
6: Nee, zeker net, Adam.
0: Fijke Wouda, goedemorgen.
6: Ja, goedemorgen. Ja, Nederland gaat de winter in mijn litsere gasvarie als Weenske. Ja, en we hebben het vanzelfs nog even uitgebreid oer Dolly Parton.
1: Friesland van de
0: Moorn. We doen een vrij droge dij. Een zinnen die er aardig bij en er loopt wat hege bewolking. Hoort is warm, het is vanmiddag is aan 24 graden. Morgen een afwisseling van zinnen en wolken. Het is super wat broeierig waar. Het wordt 26 graden. De hege luchtvochtigheid is waar ervoor. Hoe dij is droeg, maar jongens, dan volg je er dan weer buien. En daar zit buien met hagel en tong erbij. Freed krijgt een lege drukgebiedgrip op huis. En dan stekt er weer wat meer op en dan er ze nog dan ik een bui.

0: kadans en steeds hoor je de wind.
1: Om het nog een oren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is net terjocht om de gemeente Smellingen te verwijten dat het drachtentaxiebedrijf kort door een simpel failliet ging. Wethouder Sarah Aldaray zei dat Justrion op een extra risicoekomst hoe de probleem met WMO-verviering in haar gemeente. De oppositiepartijen ELP, FNP, VVD en SGP die in het debat omvregen. En voor die partijen hier het faillissementen voorkomen best dat de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Maar de wethouder verklaarde dat zij in haar eerste weekend als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
3: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
4: Ja, dat had ik zei, maar alles om dien om te beziekjen dat bedrijf kort toch geen te litten.
3: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
4: Ja, maar dat zei toen de Wierdslid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig west.
3: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen helaas.
4: En er is nou een nieuwe vervierder, dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is weer regelen, maar won nog maar wat bennenziektes, wil ik.
3: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normale bedrijven wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
4: Wie een aantal partijen, een aantal Rietsleden, zei ik van ja, het college van BNW hier is wel wat jij er informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen. En wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
3: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet en daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd en we hebben ook gezegd er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
4: Je woont WMO-vervier zelfs graag in je portefeuille?
3: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn per se in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten en te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
4: En dan wel eens toch de oude tijd van waar ben ik om begonnen?
3: Nee. Als je deze taak aangaat, nee, het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid en we gaan zorgen dat we vooruit gaan. En we wachten op het evaluatiemoment.
4: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
3: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Hier is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was allemaal met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
4: Ja, want je wil je lessen uitlokken?
3: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Absoluut.
4: Wat is voor jou dan de belangrijkste les? Weet je dat al?
3: Nee, dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ik zat net een paar dagen op dit dossier toen dit gebeurde. Ik denk dat het heel goed is. En dat is ook het signaal wat de raad heeft meegegeven. Van neem ons wat actiever mee in die informatiestroom richting de raad. En daar zullen wij zeker wat mee doen. Dat heb ik ook toegezegd in het debat.
0: En dat zei de wethouder van Smellingenlaan, Sarah Aldaray, in uw verslagjouwer, Onno Valkenaar.
1: De media van de morgen.
0: Maar Riet vreeg het nou al over de maasvogel los litten kennen.
5: Nou al?
0: Ja.
5: Ah, hij sleept nog.
0: Ja, hij is nog lekker te koersen, hè?
5: Ja, door straks even.
0: Maar er is de zin ook de koers waar je hem krijgt.
5: Nou,
0: met de prijs niet, hè?
5: Ja, want die koren nou
0: verroren. Ja, ik ben 2 dagen voort en ze hebben me verroren.
5: Het is ik wat. Wist ik net voor haar.
0: Nee. Maar Mariet, ik let hem verleden aan de vogel. En dan zullen we zien of we de prijs kosten die hem krijgt.
5: Nou, bloe hartje vooral, zoek ze.
0: Ja.
5: Nederland geeft de winter in bij een lietere gasvarie als Weenske. Dat meldt nu.nl. Het vuldoel, ze heet het dan zo mooi, voor de gasopslag is net langer helder. Het gasunie tjin de nice site zijn. Dat smiet bij een gewone winter net direct probleem op. Maar het maakt het Nederland wel kwetsbaar bij koude winters en onverwachte steuringen. De Nederlandse gasbergingen die winnen op 24 augustus voor 44% vult. In dezelfde periode van 2023 wie dat 94%. Vrienden hier wie 63%. En toen, die nuddel, ik hield iets verder naar onderen van die gasvarie.
0: Ja.
5: Dus toen wien er ik al zorgen dat we nou nog minder in de bergingen. Hè. Maar ja, even zien, Gasunie die zei het is voor de komende winter, zal er net te min gas beschikbaar wijzen. En de leveringszekerheid komt net in gevaar. Nou, lippen ze dan maar onhoren.
0: Hoop ik dat er een heel strenge winter
5: komt. Oh ja, ik net. Dat zit in de geld.
0: Ja, mooi, dikke halve sterren toch.
5: Dat is wel lekker inderdaad.
0: Ik denk dat het net zo vier komt, maar...
5: Nee, die kans is wel heel iets. Maar goed. Nou, we maar het oude wachtje. Ja, nou maar vanzelf even heel Dolly Parton. 80 jaar is ze worden. En ze is kwart voor haar deur. Het ze kwart om kanker het ze gewoon. Dat het de familie nou niet schrik bekend maken. Na dapper een korte strijd tegen kanker te hebben gevoerd, heeft Dolly vandaag in het Vanderbilt Ingram Cancer Center, omringd door haar dierbaren, het aardse leven verlaten, zei de familie. Onze geliefde Dolly Parton heeft haar leven en carrière gewijd aan het verspreiden van vreugde, gelach, hoop en integriteit in alles wat ze deed. Haar ongeëvenaarde vrijgevigheid raakt het leven van talloze mensen die ze nooit zou ontmoeten, maar toch stond ze altijd klaar om een helpende hand te bieden. Ze had in 2016 Beagley zet ze miljoenen ophellen voor slachtoffers van een bosbrand.
0: Ja.
5: Ze hebben wel volle vaker het ze yield inzamelen. Dat maak het ik onder Nederlandse artiesten. Biggie Whalen maakt het een soort last. Country muziek heeft dan een van zijn grootste sterren verloren. Ik heb er geen woorden voor. Ik ben alleen maar verdrietig. En Leo Blokhuis, die is een muziekjournalist verzels. Die zegt, ja, ik ben een objectieve beschouwer van haar. Maar ik ben een groot fan van haar. Ze was zo'n levenslustige vrouw. Ze heeft glazen plafonds gesloopt. Ze was een van de eerste vrouwen die zowel zakelijk als creatieve eigen weg heeft gekozen. Blijf we dat net via? Dat is weer zakelijk. Ik heel, heel goed. Ze hebben meer dan 3000 noemers gekregen. Ik vond voor oren. Ze heeft nog in een film, of meerdere films, zet ik voor spelen. Julia Roberts, die kent haar van Steel Magnolias. Dolly was een betoverende, heerlijke vrouw. Haar gekend hebben is een verrijking van mijn leven. En ze kregen nog heel lang trok in.
0: Had je een keer in onrekking met Dolly Parton kwamen, dan wie je verkocht waar dan zijn.
5: Ja.
0: Dan liet dat die net wel los.
5: Nee. Nou ja, zelfs de Muppets die stond stil.
0: De Muppets?
5: Ja, ze wie ik een paar keer bij de Muppets wie ze te zien.
0: Ja.
5: Er zal nooit meer zo iemand zijn als Dolly Parton. Ze stond als zangeres, songwriter, actrice en filantroop aan de top. Ze bracht licht in deze wereld en we zijn dankbaar voor elke seconde die we met haar op en achter het podium mochten doorbrengen. President Trump die had opdracht doen om de Amerikaanse vlag een week lang heel stak te hingen. Dit is een verlies voor miljoenen mensen. Er was nooit iemand als zij. En die zou er ook nooit zijn. Ze heeft wel humor trouwens. Ze maakt er ook geen geheim van. Dat ze net vies weer van een plastische ingreep.
0: Deze had wel wat ingrepen hier en daar hoor.
5: Nou ja,
0: pluspunt hier en daar.
5: Ja, precies. Dat zei ze wel mooi, Harm. Maar ze zei het zelf, zei ze daarover. It takes an awful lot of money to look this cheap. Dus het kost hand voor geld om te zeggen keer uit te zien. En ik had ze zijn dat ze een keer mij die had om een Dolly Parton drag queen lookalike wedstrijd. En hier is een verlen. Ze zei net iemand hier in de gaten dat de echte Dolly Parton mij die. Ze dachten gewoon dat ik een klein homoseksueel ventje was en ik kreeg het minste applaus. Nou, dat had ze voor de rest van haar carrière een heel soort hoorn. En terwijl.
0: Ja, een legende wie het.
5: Zeker.
0: Zeker in haar soort. FC Twente, die maat snijden tegen grote frustratie supporters thuisletten in de wedstrijd in Ljouwert in Cambuur. De burgemeester zocht net zitten dat Cambuur op die het maatregels nam had om nieuwe incidenten verder te komen en had de komst van uitsupporters daarom verbinden. Daar hebben we daar snor. We praten ook met schroer Michiel Hoek. Hij stuurt 108 vrouwen een boek. Maar eerst zit de muziek van Echo Smith in Friesland van de Moor. Dit ben de Cool Kids.

0: Zomerminuten voor Jelverson. Ja, dus de Echo Smit en Cool Kids.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Het weren van supporters van FC Twente. Bij de eerstvolgende wedstrijd van SC Cambuur is er 4 bij terug. Supportersverenigings had geen begrip voor het besluit van burgemeester Voort van Oosten van Ljouwert om uitsupporters takong te weigeren. Van Oosten leidt uit.
3: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Ja, die club die weet dat er werk aan de winkel is. Bij Cambuur wordt het werken en nijtocht hoe maatregels, vertelt directeur Jesse Bersma.
4: Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week, met de gemeente weer in overleg gaan. Plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren, aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
5: En hoe gaan jullie dat garanderen?
4: Dat zeg ik net, hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren, maar nog sterker fouilleren, nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
0: Ja, dat had dus consequenties voor de supporters van FC Twente, want die bent daar de teleurstelling van harmdirecteur Dominique Scholten. Snij net wel ook om jullie uit.
6: Waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van en dat is sportief nu gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
0: Teleurstelling bij FC Twente. Zij ben Snijn dus net welkom in Ljouwert. We spelen de FC Twente in Cambuur. En maar eens even afwachten hoe het dan voor in sportief jongen, want we hebben het net zo meer hoe sprutsen, maar Cambuur staat nog heel niet op 0 punten. Misschien dat ze een puntje pakken, kindertje in FC Twente. Snijn, het vervolg van die wedstrijd. Aangezien is hier het Nijs uit Friesland, maar eerst muziek van The Whispers and The Beat Goes On.

0: Snijn in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
3: Het is op het kop, Arno Jelverson. Het Nijs uit Friesland, Fijkenwouda. Goedemorgen.
4: Goedemorgen. De provincie Friesland wil op kwarte termijn om tafel met landbouwminister Jamy van Essen over het stikstofbeleid van het kabinet. De provincie had de minister aan juni in een brief vregen om oelis, maar op die brief is op nota geen reactie kwam. Deputeerde Matthijs de Vries is daar teleurgesteld over.
5: Wij vinden echt dat wij op kwarte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om een tafel matten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
4: In de stikrijden in bij Oude Geers, Zuidwest-Friesland, is juist een trekker volgens uitbaand. Bij de brand kwam een soort reek vrij die in de vier omkrieten te zien wie. De brandwacht had het vuur blust, tagliek maar een stikrijden dat in de brand stier. Hoe de trekker in de brandvliegende koe is net bekend. Het is neffens wethouder Zara Aldaraj net terjochte om de gemeente Smellingeland te verwieten dat het drastische taxibedrijf Kort de Aurono Simmer failliet gie. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen was hier als de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Aldaraj stelt dat ze het maximale dienen haar om het faillissement vaart te komen.
6: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
4: Het Nederlandse volleybalteam, mijn vriendin Hester en Marit Jasper, had een plaats voor de achtste finales van het EK. Na eerdere overwinningen op Roemenië en Portugal, wie Nederland no Spanje, maar 3-0 de baas. Nederland is met deze overwinning al kwalificeren voor de achtste finales, maar er moet eerst nog 2 groepswedstrijden spelen, het in België en Azerbeidzjan. Waar het tegenstander in de achtste finale wordt, is nog net bekend.
3: Dankjewel Fijke, meer Nijs, kun je altijd een vinden in uw zap en ik op omroepfriesland.nl.
0: Friesland van de Moor.
2: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland.
1: Nou goed, Jochen Oeren, is dit Friesland van de Moorn? Nou, dan hebben we contact met het Nationaal Park Drents-Friese Wold. Die bestaat 24 jaar. Die zoen daar al een prachtige jubileumjoen voor haar. Maar die gang leest net terug vanwege extreem waar. Jong, precies is het op het ei. Nou, dan kunnen we mooi een Tjitske vragen wat voor waren ze er jongen bij haar. Tjitske, goeiemorgen.
2: Goeiemorgen.
1: Eerst maar eens even het begin van de dij, want hoe starten we?
2: Ja, nou, we starten heel kalm. Helder is het ik. En dat merken we dan ik van die temperatuur. Dat we in het eerste weer legere temperaturen hebben. Bakken vindt, zien komma fjouw, Frieske Piel, dan weer over komma zon. Maar er stiet ik wel een stevige eerste wien in het kustgebied. En daar liggen de temperaturen dan zelfs weer een stuk heger. Maar 15 graden op de eiland, wat in mei die eerste wien, hoe dat warme zeewet erin geeft. Nou, dwaaien via de 12,4, dan wordt zit op 13,8. Akkum dan weer een 12, een hele en Laaksem zit op 12,9 graden. En via de heldere omstandigheden dus, nou, de zinnen die je er haast en die lit de boel dan ik wel mooi opwarm. Je zei, jouw bij de mantiet is het dan zo'n zontje of 18 graden. Wel binnen er wat wolken onderwijs, dus die scoren dan ik vind het eerst maar uw kant op, maar de zinnen die het er wel het grootste oordeel joert. De eerste wind die is nu nog zwak ontmatig, maar die wordt van de medie wel bij matig ont vrij krachtig en bij het opwarmen en die mix van wolken en zinnen, ja, krijgen we toch ook wel een vlegerige wien. Nou, en al meer als smiet dat een temperatuur op van zo'n 23 rond 24 graden van een beetje een hele noffelijke en onaangename simmerdij zoekt ze. Jong dan, jouw bij de jong die het nog een gratis jongetje en dan is het eerst nog helder waar. Maar die wien die zal steenbloeien, ik in het kustgebied. Nou, en in de trogsnijd hebben we dan zo'n 13 à 14 graden. Maar in de nacht wat wolkenvelden.
1: En dan morgen?
2: Nou, morgen dan hebben we de warmste dagen van de week eigenlijk. Maar wil ik de luchtvochtigheid een stuk hegen. Dus dat betekent dus dat we morgen dus te krijgen hebben met brotsig simmerwaar. De zuideerstelijke wind is eerst matig rond vrij krachtig. Ja, en dan hebben we dus een temperatuur die het vrij vlot oprint. 26, 27 graden. Dan hebben we in de midden een wind die het omgaat naar het zuidwesten. Zwak ontmatig. En dan zoeken we er in de midden alles even een bui oes kennen, maar de grootste waarveroringen verwacht ik toch wel in de joen en in de nacht, en dan benammen in de nacht, dan hebben we te krijgen met stevige tongerbuien, maar kans op hagel en windstierten, en die scoven nu het zuiden dus Oerhus provincie hennen. En ja, daar hebben we eigenlijk de dagen daarna ik nog wel last van. Want ja, het smiet toch wel echt een waarsverroring op. Of vreet ik nog stevige buien in de een van de dij. Al liep het er te wol op dat we de dij nog droeg uit einzetten zullen. Zuidwestelijke wien is dan matig rond vrij krachtig. En dat smiet op vreet nog een 23 graden op. Maar van sneuren al, ja, dan is het toch wel echt alle dagen wikselend. Maar wolkenzinnen en enkelde buien. Op sneuren een zuidwestelijke wien die matig rond krachtig is. Dus die er ik nog een stevige gewien. En dat komt omdat we in de jonte te krijgen hebben mij een steuring die het aardig dicht bij ons deel loekt en de verzwaardigt dat er een windkracht size en zo'n voor in het kustgebied komt te steen. En dan op snijden ik weer wolken zinnen en buien en dan ik weer een zuidwestelijke wien en op sneuren nog zo'n 21 graden, snijden weer zo'n 22 graden en in de nacht een gratis vuufje als minimum temperatuur. Dus ja, het waar verroert het wel, maar joert hebben we nog een hele onaangename simmerdij.
1: Tjitske, dankjewel voor nou, ons straks.
2: Ja, ontduizend.

0: Venderwerf en Skever en Sagoer. Het is 20 minuten van zon nou.
1: Friesland van de Moorn.
0: Het wie een flinke teleurstelling doet verwoldering aan juni vanwege het extreme waar op het allerlaatste moment allast waard. 600 bezoekers hier haar aanmelden voor deze bijzondere jubileum van 25 jaar Nationaal Park Drents-Friese Wold. Zo al je plak vinden in Iepenlof Theater De Koele in Appelskeer. Maar joen is er een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Ik praat erover bij boswachter Lisander van Ozanen. Een goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Ja, dat zal een behoorlijke teleurstelling zijn geweest hoe jullie destijds het evenement moesten schrappen, hè?
2: Ja, dat was echt wel een domper, hoor. Dat lees je zo naartoe. En dan moet je eigenlijk dus gewoon echt de stekker eruit trekken. En dan iedereen gaan bellen en mailen en dat het niet door kan gaan. En dat voelt zo zuur en naar.
0: Hoe waren de reacties? Want dat kon echt niet toen, hè? En toen jullie Sander Vot. Ja, er gaat even iets mis met de verbinding. Ja. Nou, we zullen hem aansnemen op het Nijbelje. En dan zullen we nog even haaroeren dat jubileum van Nationaal Park Drents-Friese Wold. Het zit net mij. Het evenement waar doe ik al net trok in. En de verbinding die is ik wat wiebelig. Nou, we zullen dat even herstellen. Ik zie het even te zien. De eerste Maasvogels die haar al melden. Mariet en ik het zeert.
3: De Maas!
0: En ik ga goed naar huis vijken, want ik had de kloer zien gekregen.
4: Heb je hem hier? Heb je de koren voen?
0: Nou, ik had het zonder koren dienen. Ik had gewoon mijn hurde hand hier.
4: Oké. Oh. Ik denk al van Jerk, maar ja, dat wie het.
0: Ik denk elke keer die koren te verhoren. Dus ik had een beste beuk op Joen. Maar ik zet er een thermoskanne of een t-shirt in. Nou, de aaiwekkers zijn op.
4: Oh, ben die op?
0: Altijd, die zitten net in, hoor.
4: Nee.
0: Dus de keuze is een t-shirt of een thermoskanne.
4: Ja.
0: Als het is, yes.
3: De Maas!
0: Dan moest even appen naar 0620 Fjouwer Jochen. En volgens mij hebben wij contact met Lisander van Ozanen. Lisander, goedemorgen.
2: Goedemorgen, ja,
0: ja,
2: we zijn er weer.
0: Ja, het evenement zelf wel, want het moest in 2 keer. Een herkansing vanavond.
2: Ja.
0: Was het een teleurstelling destijds dat het voor het publiek ook dat het niet kon?
2: Ja, dat was echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer, die keken er opzijs uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig, maar het blijft natuurlijk heel zuur als het dan niet door kan gaan. Maar het was gelukkig niet voor niks. Dat was ook weer een fijne gedachte. Want het ging die avond nog behoorlijk tekeer. Dus ik ben wel blij dat het allemaal niet voor niks is geweest.
0: Nee, het gaat gewoon.

0: niet gekund. Nou gaat het vanavond opnieuw gebeuren, want vanavond zijn de weersomstandigheden beter.
1: Ik heb nog niet naar de weerapp durven te kijken vanochtend, maar volgens mij zijn de berichten prachtig.
0: Nou, ja. De weervrouw vertelde net dat het een stuk beter wordt, dus dan moet het door kunnen gaan, lijkt me.
1: Ja, nou, heel fijn, ja.
0: Want wat staat er vanavond op het programma?
1: Nou, we hebben eigenlijk een heel leuk gemengd programma in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Waar we eigenlijk de gast zijn bij de historische vereniging, die altijd prachtig dat Openluchttheater runt. En daar mag ik een verhaal vertellen, waar ik mensen wat mee kan nemen in mijn beleving, mijn natuurverhalen. We hebben praktisch filosoof Elke Wis. Bekend van boeken als Socrates op sneakers. En ze heeft ook onlangs een nieuw boek uitgebracht, Even tussen mij en mij. Waarin ze mensen eigenlijk meeneemt in een hele praktische manier eigenlijk om meer diepgang te krijgen in gesprekken, om met elkaar in gesprek te zijn. Ook om een stukje, misschien wel polarisatie, zeg maar, tegen te gaan. Hè. Wees nou eens nieuwsgierig naar de ander, waarom de ander eigenlijk er anders in staat. Dus we gaan even kijken hoe Elke ons ook kan inspireren om misschien ook wel met een andere bril naar de natuur te kijken, met een andere bril naar andere mensen te kijken die er misschien anders in staan. En we hebben Jason Staal. Jason Staal is een magnifieke singer-songwriter die prachtige nummers schrijft. En die vertolkt wat eigen nummers, ook samen met VCE. Want VCE is eigenlijk het orkest hier uit gemeente Westervelde. Dus net aan de andere kant van de grens. Dus we hebben zo'n 55, 60 man orkest die ook een prachtige muziek brengt om eigenlijk een hele avond tussen sprekers muzikaal begonnen mooi in te lijsten. We sluiten de avond eigenlijk een beetje af met een film van Henkie en Netta Bos van Nighthawk Productions. Die hebben eigenlijk een 20 minuten natuurfilm in elkaar gezet met allemaal prachtige beelden uit de Drentsche Vissche Wold. En daar gaat ook VCE, dus het orkest, die gaat daar de soundtrack, zeg maar, live onderspelen. Dus dat wordt een mooi bombastisch spektakel. Wat mensen, denk ik, nog lang nablijft, hoop ik.
0: Op een prachtige plek in het Openluchttheater daar in Appelscha. Dat orkest, had hij deze agenda nog vrij? Want dat is, je geeft het al aan, een flink gezelschap.
1: Ja, nou ja, dat heeft best wel een tijd geduurd voordat we tot een nieuwe datum kwamen. Want het gaat dus letterlijk andersom. Hè? Want wat we de eerste keer gedaan hebben, is je hebt een idee en het ga je tot uitvoer brengen. Dus je komt dan tot een locatie. En als je een locatie hebt, nou dan ga je met de locatie samen kijken, met het orkest. Want dat is eigenlijk dus inderdaad de langste agenda van iedereen. Kom je tot de datum en daar is eigenlijk Elke Wis op gevraagd. Daar is Jason Staal op gevraagd. Zodat je eigenlijk je programma gaat rondbreien op een datum die er dan ligt. Maar vervolgens heb je dus een heel programma. En dat hele programma, dat wil je eigenlijk behouden. En dan moet je met elkaar weer een andere datum gaan kiezen. En dan wordt het een hele puzzel om dat in vakantietijd natuurlijk te doen. Met Jason Staal, die op heel veel festivals te vinden is met Mooi Wark, wat hij mee op tournee gaat. Dus zo moet je met elkaar tot een nieuwe datum komen. Nou, gelukkig hebben we dat kunnen vinden. Maar dat heeft dus inderdaad best wel wat voeten in aarde gehad om dat goed voor elkaar te krijgen.
0: Uiteindelijk moet het vanavond allemaal bij elkaar komen. Ik wens jullie een hele mooie en heugelijke avond, Lisander.
1: Nou, dankjewel. Ja, we gaan er een mooi feestje van maken. We hebben er allemaal onwijs veel zin in. En we maken er gewoon wat moois van.
0: Lisander van Ozanen, wie dat? Hij is boswachter in het Nationaal Park Drentsche Vissche Wold. Joen dus, de herkansing van 24 hier, dat Nationaal Park. Dat is alweer in De Koele, in Appelscha.

0: watermelon sugar. Harry Styles en Watermelon Sugar.
1: Omroep Friesland.
2: Friesland van de Moor.
0: De Ljouterskrouwer Machiel Hoek die komt met een bijzondere actie. Hij stuurt morgen 108 exemplaren van zijn nieuwste boek. Nee, 108 Vrolita. De titel van het boek is De vrouw die het universum droeg. En het is een vervolg op zijn eerste boek, Het meisje dat de wereld veranderde. Dat uiteindelijk 40.000 exemplaren van verkocht binnen. Machiel Hoek is aan de telefoon om meer over deze actie te vertellen. Een goeie morgen.
3: Een goeie morgen. Goeiemorgen.
0: Ja, Machiel, wat is het thema van dit boek?
3: Het thema van het boek is eigenlijk de disbalans in onze maatschappij op heel veel vlakken. We zijn de verbinding tussen hart en hoofd in heel veel gevallen verloren. Tussen jong en oud, maar met name de balans tussen mannelijk en vrouwelijk. Het mannelijk is onze maatschappij wereldwijd erg dominant. En na het schrijven van het eerste boek, Dat meisje dat de wereld veranderde, dat ging over vrouwelijke energie, was voor mij nog een vraag. Het is al heel lang uit balans. We zijn al millennia lang is er natuurlijk sprake van een onevenwichtigheid tussen het mannelijke en het vrouwelijke. Hoe komt dat? Hoe is het ooit zo gekomen? En tijdens het schrijven van het boek kwam ik eigenlijk tot een antwoord wat mijzelf verraste, maar waarvoor voor mij ook alles op zijn plek viel. Alles klopt. Het is een bijzonder antwoord waar eigenlijk alles mee weer verbonden wordt. En daar gaat dit boek in verhaalvorm over.
0: Je stuurde 108 invloedrijke vrouwen nou een exemplaar. Waarom dat getal 108?
3: 108 is een heilig getal in heel veel oude tradities en samenlevingen. Hindoeïsme, boeddhisme. Het is een combinatie van astronomische en wiskundige en spirituele betekenissen. Bijvoorbeeld de afstand van de aarde tot de zon is 108 keer de diameter van de zon. En de afstand van de aarde tot de maan is 108 keer de diameter van de maan. Dat wisten de hele oude oersamenlevingen, wisten dat al. En een mala of een gebedsketting telt 108 kralen. Als je aan het mediteren bent, dan ga je die kralen door je hand laten glijden en hoef je niet te tellen. En na 108 heb je een soort cyclus volbracht. Nou, dit boek gaat ook over inademen, uitademen. En dat 108 getal, wat in het boek ook dus vaker voorkomt, vond ik een mooie link om te zeggen, ik kan een boeklancering geven, maar ik kan ook doen wat er met het eerste boek gebeurde. Dat werd eigenlijk van lezer tot lezer overgedragen. En daar dacht ik, daar begin ik nu mee. Ik leg het boek in handen van 108 vrouwen. Juist ook omdat de boodschap hierover gaat.
0: En het is ook heel wat oors als een traditionele boeklancering werd. Nou ja, net het meeste hoorn is misschien, hè?
3: Misschien, maar inderdaad, dat vond ik ook. Ik denk, ik doe het op deze manier.
0: Ja, dan gaat het boek naar al die vrouwen. Kun je een paar namen verklappen waar dat boek in de brievenbus krijgen?
3: Ja, die vrouwen weten dat zelf niet, maar dat is natuurlijk, dat zijn vrouwen die eigenlijk nu of in het verleden iets betekenen of betekend hebben aan ook het, dat herstel van die balans. Een bekende naam als Hedy Dancona is natuurlijk iemand die dat decennia lang gedaan heeft, maar uiteraard is prinses Maxi of koningin Maxima natuurlijk een vrouw die heel erg werkt aan de verbinding en het oplossen van armoede. Linda de Mol is zo iemand, maar er zitten ook heel veel namen tussen die minder bekend zijn. Een aantal Friese namen die ik trouwens nu niet even kan reproduceren, maar een hele mix van namen.
0: Ja, en
3: als een soort steen in de vijver.
0: En wat hoop je dat die vrouw je met het boek doggen? Want het maakt dan echt van moelen op moelen ging kretsers door het boek?
3: Dat zou mooi zijn natuurlijk. Het is dus, ik gooi een steentje of ik laat een steen in de vijver vallen. Dan krijg je zo'n kring met rimpelingen. En wat er dan mee gebeurt is ook aan anderen. Want de boodschap in het boek van het verhaal, het gaat erover. Bijvoorbeeld Sisterhood. Ik kijk daarnaar als mens, maar als man. Sisterhood vind ik een heel mooi begrip, maar ik heb het idee dat het in de praktijk niet echt heel beleden wordt. Dit verhaal gaat daar ook over. Biedt daar ook hele mooie handvatten voor. Maar ik deel dat en heb ook daarmee het idee van als deze boodschap of dit verhaal vrouwen aanspreekt en ze daarmee willen delen, graag. Maar ieder op haar eigen manier.
0: Bij uw vorige boek kijk ik opvallende acties nog heugen. Liekers een grote advertentie in het Landelijk Dijblad. Vergezen boeken deal in Amerika. Zit dat nou ook weer om te komen?
3: Ik ben kennelijk een beetje wat. Dat vind ik. Ja, graag wel. Ik vind het gaat mij niet zozeer. Ik zet mezelf graag op de achtergrond. Maar als je een boodschap wil verspreiden, moet je op de voorgrond treden. En dan soms wat afwijkend doen. En daar ben ik wel van, ja.
0: Ja, en dan valt het op. En dan die stien in de vijver kan dan misschien ook wel wat bereiken.
3: Dat hoop ik. Dat hoop ik oprecht, ja, als mens.
0: En ben je al op de bus dienen, die 108 boeken?
3: Die gaan vandaag in gouden doosjes allemaal op de bus. Het leuke is natuurlijk in Friesland dat je op Postplaza, dat vroeger een mooi, je kunt het bij zo'n mooi postkantoor aanbieden, maar nu moet het ergens op zo'n PostNL. En dat is prima.
0: Ja. Machiel Hoek, dankjewel en een soort succes met je boek.
3: Dank je wel.

0: Shanna Spiro en Great Expectation. Het is hard zo'n oren.
1: De media van de morgen.
0: Dan kijk ik naar een grote verwachting van Feike. Wat staat er in de kranten, Feike?
2: Een bijzondere rioogzaak. Matrozen kijken live mee naar seksende collega's.
0: Hé? Hey?
2: Ja, er was een feestje op een marinefregat. MS van Amstel. En het feestje was heel gezellig. En een matroos hield wel heel gezellig met zijn vrouwelijke collega. Dus die denken van, nou, we zien even de machinekamer op. Rustig plakje. Maar er was een andere matroos die zei dat. En die denkt van, ja, uit een soort van dronken nijskierigens. Ja. Ben ik even mij, Ron. Die zei het al een keer gebeuren. Ik via een camerasysteem wat er in die machinekamer hing. Ja,
0: ik ben handig om het te doen misschien.
2: Nee, want die matroos die erbij belutsen weer, die wist het ik. Want hij was een van de technici aan boord. Dus hij wist ik wel dat hij camera's hong. Ja, misschien had hij toch wat te dronken geweest. Of om dat goed om uit te denken. Dat zullen we net weten. Maar in elk geval, het was dus de Shin op een scherm. Die collega van hem, die had even beelden zelf van maken. En op een gegeven moment, die shirt om hen. Dan stien er nog tien oren matrozen, die stien er om hen. En doet het steltje weer omkomen toen wie er een soort gegniefel en alles. Dus die vrouw die viel haar heel ongemakkelijk. De man die wie er wat nonchalant roept, maar ze maakt nou toch hij en die man die beelden maken had, die maakt er nou toch voor de rechter komen. En de officier van justitie die zei het ik van je werkt bij de technische dienst en je wist precies in welke rond de camera hong. En dat heb ik wel erkend, inderdaad. Dus in kwarten dan zullen we hier wel meer oeieren. Ja, dan gaan we nog even naar Frankrijk. Want Frankrijk blikt zijn wonden na historische bosbranden. Het was echt verschrikkelijk verzeld. Een heel soort skeer. Mensen zijn verstoren, verwoenen rekken. Toeristen die blunden voort. Huizenbaan nou. Bewenders die zitten met de hand niet hier. Ik ben alles kwijt. Mijn ouderlijk huis en mijn werk. Ons huis is verbrand. Onze auto is verbrand. Ja, het enige dat we kunnen hopen is dat de toeristen volgend jaar terugkomen. Ja, dat zijn die reacties daar in Frankrijk op die vreselijke natuurbrand. En nou wie er van de weekend natuurlijk ik nog die tornado daar.
0: Ja.
2: Die had een compleet dorpje zo wat voortvagen.
0: Wat een natuurgeweld wie dat.
2: Het was een enorm natuurgeweld. En ja, dit is nog maar het begin, zegt een zaakkundige. Want ja, door die hele klimaatverandering zullen tornado's tenijden. Die kennen we alleen maar van Amerika in principe. Nou, onze waarvrouw Tjitske, die weet er alles van. Onze tornado chaser. Maar die kent daarna in Frankrijk blowen. Want dan moet ze net met z'n vier voort. Want het zal vaker voorkomen. Terug dus toch die oren waasomstandigheden.
0: Nou, dat ben je mooi kleren, mij.
2: Ja.
0: Het is alweer zo'n uren. Heeft het iets om te schikkelen met de collega's in Hilversum van het NOS-journaal?
3: Personeel tekort. Zit net langer met de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moest om denken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of vesteren is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
4: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
5: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
6: Dit is Omroep Friesland.
7: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
8: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De afgelopen jaren zijn er in Nederland meer dan 10 situaties geweest waarbij een kind voor langere tijd werd gemarteld. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. Kindermarteling is de meest vergaande vorm van mishandeling. Slachtoffers worden bijvoorbeeld opgesloten en daders halen plezier uit de macht over een kind. Zoals bijvoorbeeld gebeurde met het pleegmeisje uit Vlaardingen. Uit vonnissen van rechtbanken blijkt dat er de afgelopen 5 jaar zeker 12 rechtszaken over kindermarteling zijn geweest. Wereldwijd wordt bedroefd gereageerd op het overlijden van Dolly Parton. Beyoncé noemt het een eer dat ze met Parton heeft mogen samenwerken. En Elton John noemt haar een unieke en onvervangbare artiest. De Nederlandse muziekjournalist Leo Blokhuis zegt dat de countryster de allergrootste was.
9: Zij heeft het glazen plafond doorbroken voor vrouwen. Niet alleen in de country, maar in de popmuziek. Zij was een vrouw die zelf wist wat ze wilde. Zij was er heel vroeg bij als zelfstandig componiste in een tijd waarin liedjes werden geschreven door mannen die aangereikt werden aan vrouwen.
8: Bij het Witte Huis hangen de vlaggen half stok. Parton leed aan kanker en overleed gisteren na een kort ziekbed. Dolly Parton was 80. Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Het is niet gelukt om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken voor NEC. Gisteravond verloor de Nijmeegse ploeg opnieuw van Bodo Glimt. Het werd 3-0. NEC gaat nu naar de Europa League en daar zijn de fans ook wel blij mee.
10: Je bent natuurlijk gewoon trots op NEC. Ja, het is gewoon mooi. Het is gewoon jammer.
11: We kunnen wel heel verdrietig worden, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ja, iemand moet ook gewoon de Europa League winnen. Ja, dat zijn wij overduidelijk.
8: En dan nog het weer, bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook kans op regen en onweer. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dankjewel, we gaan verder met Friesland van de Moorn. We zijn in afwachting van de Moaasvogel. Ik hier maar even jarenlitten, maar dit is er nog een keer bij wijze van proef, hè?
12: De Moaasvogel!
0: Dus meestal maar nou net appen.
2: Nee, nog net. Nog even wachten.
0: En er zitten 2 prijzen in de kloers, want we gaan iets varie het probleem.
2: De wekker is er net, de draaiwekker.
0: Nee, en de prijzen van Flin Wieken, die ben ik nog net verstuurd. Tineke, die wie een beetje teleurstelt, die zei ik ga Flin Wieken prijzen wonen, nog ja. Even zien. Maar dat komt er al in hoor.
2: Ja,
0: dat zit al in de pijplijn, maar ja. het had zimmer verkoosje best. Dus het wordt wat langer voor die prijzen wel in die kloersen komen. En voor dat maar uiteindelijk worden ze verstuurd.
2: We zitten er bovenop.
0: En ooit brengen Fijken niks samen.
2: Dan komen we langs.
0: Zelf bij Del. Ja. Dat is ook een leuke prijs trouwens. Dat wij hem losbrengen.
2: Ja, of net.
0: Of net. Nou, Aarsen, dan zijn we het hou meer vrouwen in de politiek. En er is muziek van Stevie Wonder. Part-time lover komt er aan.
13: Hé, wat is dat?
14: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
13: Doe maar duur.
14: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
15: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
16: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
14: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
17: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
18: Zijn we er al?
17: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
19: Oh ja, verzekering.
17: En weer door met de Ora autoverzekering.
20: Draag bij aan een beter milieu met een Remon waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remonwaterontharders.nl.
21: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
22: Hey,
20: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
23: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen het wel betalen?
24: Rustig, adem in,
23: uit. Ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken.
24: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Friesland van de Moorn.
25: Mijn Harm Wijstra.

0: Halve minuut nog zo'n waar het met Stevie Wonder en Part-Time Lover.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: Bij Harm Wijstra.
0: D66 in Smellingeland beziekt het politieke mannenbalwerk dat te trofbrekken met een vrouwelijke listloeker.
3: Het is eigenlijk te bizar voor woorden, maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is.
0: En Sportclub Cambuur, die mij zo lang dat het de veiligheid van het eigen publiek niet garanderen kan, geen uitsupporters ontvangen. En daar balen ze van in Twente, want die komen snijn op visite bij de Ljouwers. Fijke Wouda, die er ook nog heel iets. Fijke, goeiemorgen.
4: Ja, dit mannenbalwerk houdt nog even staan voor eerst. Ja, de Nederlandse staat die dreigt voor honderden miljoen euro's het skip in te gaan door fraude met exportkredietverzekeringen. En snel die blokkades worden tenij strafrechtelijk vervolgd.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Nou, dit mannenbalwerk wordt al trop brutsen, Fijke, hè?
4: Ja, nou ja, ja, maar ja, Tjitske is gewoon hier van u. Dus.
0: One of the guys.
4: One of the guys. Tjitske
0: Wiebenga, goeiemorgen.
5: Een goeiemorgen. Nou, joh, krijgen we een noffelijke simmer daarmee. Geregeld zinnen en een enkelte stapelwolk. Het bloed droeg en mij de matige hond soms krachtige, vrij krachtige eerste wien. Warmt het op naar 23 rond lokaal 24 graden. Jong helder waar en zo'n jochentje graden. Vannacht binnen de wolkenvelden en is het op zijn kort 13 graden. Morgen is het brotsig warm. Mij wolkenvelden zinnen en op de meeste plakken droeg. De wien wordt zuidwestelijk en maakt dan maximaal zo'n 12 graden. En in de nacht volg je stevige tongenbuien.
0: Meer vrouwen in de politiek. Het is een frase die geregeld voorbij komt. Maar met name de lokale politiek, dat bloot toch wel een mannenbalwerk. En in Smellingen hielendal, want alle fractievoorzitters daar, die binnen man ontjoerd. Want bij D66 neemt Jantine Meister Klaasema het stokje oer van fractievoorzitter Roy Postema.
6: Ik lis het del en ik weet zeker dat Jantine dat mij verder dwan zullen kunnen.
7: Maar je bluwe rietslid?
6: Ja, vanzelfs. Ik had natuurlijk beloofd om de kies om je te wijzen. En ja, Jantine en ik binnen te gerne kiezen en dat bijt ik te gerne aan.
7: Dus vind je het net lastig om dat fractievoorzitterschip del te lezen?
6: Nee, absoluut niet. Ik vind dat ik uw taak als politieke partij in deze gemeente om op te komen. Ik voor Fralje. En Fralje had een hele wichtige stem. Ja, maar ze haar hier in de gemeente. En ik weet zeker dat Jantine dat heel goed dank in.
7: Nou, dan geven we naar de nieuwe fractievoorzitter. Stel jezelf ik maar even voor uit je wolle.
3: Ja, ik ben Jantine Meister Klaasema. Nu raadslid voor D66 Smallingeland. En vanaf volgende week fractievoorzitter.
7: En er zit dus een beetje een verhaal achter.
3: Ja, wij zijn bij D66 natuurlijk altijd wel heel erg van inclusiviteit en emancipatie. En wij hadden sowieso al het idee van, nou, er mogen meer vrouwen in de politiek. En nu het besef ook kwam van, god, er zijn nu helemaal geen vrouwelijke fractievoorzitters. Dus dachten we, dan is het nu wel echt hoog tijd om daar verandering in te brengen.
7: Zit er nog net zo heel lang in de gemeente Ria, als ik het goed af?
3: Dit is mijn tweede periode. Dus vijfde jaar nu, ja.
7: Wat is dat in Smellingen, dat alle fractievoorzitters man binnen?
3: Ja, ik schrok er ook even van. Ik stond er ook niet zo bij stil. Vorige periode waren er wel wat vrouwen en daar zijn nu allemaal schuivingen geweest. Gelukkig wel twee vrouwelijke wethouders deze periode. Maar nu geen vrouwelijke fractievoorzitter meer. En straks gelukkig wel weer.
7: Maar goed, dan ben je aas de enigste vrouw tussen alle fractievoorzitters. Dan heb je een oerlis, een presidium, oerlis van alle fractievoorzitters. Zit ik de burgemeester bij, dat is ik een man. Zit je dan als enigste vrouw?
3: Ja, niet best eigenlijk. Nee, het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is. Dat ik er niet meer als enige vrouw zit.
7: Maar hoe zou dat nou komen? Dat zo'n situatie blijkbaar ontsteert?
3: Ja, dat is sowieso lastig. Kijk, er zijn nu nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek. Zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal. Want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld. Dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
7: Heb je bepaalde zaken die je nou vooral agenderen willen de komende tijd?
3: Nou, waar we ook wel een beetje mee bezig waren is de veiligheid van vrouwen op straat. En niet alleen vrouwen, natuurlijk ook gewoon überhaupt de veiligheid. Is iets waar wij ons wel druk om maken. Nou ja, en we willen het gewoon een stukje mooier maken voor iedereen. Zorgen dat iedereen mee kan doen, dat iedereen zich gehoord voelt. Dat er nou ja, goede woningen komen. Ik kan hier de hele avond over doorpraten, denk ik. Maar we willen Smallingeland een stukje mooier maken voor haar inwoners.
0: Zei de Jantine Meister Klaasema. Zij is dus de nieuwe fractievoorzitter van D66 in Smallingeland.
1: De media van de morgen.
0: De fractievoorzitter van Friesel van de Moorn, Bijke Wouda. Goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, burgemeester. ja, de Nederlandse steed die dreigt het op te draaien voor een skeer van honderden miljoen euro's. Er is op grutte schaal fraude pleegd met Nederlandse exportkredietverzekeringen. Het ministerie van Financiën heeft intussen in één zaak onjef te dienen. Uitname van een verzekeraar, Atradius DSB. En alleen nog dat skeerde bedrag is al 130 miljoen euro. En er zijn dus meer van dit soort van zaken. En ja, met help van vervalse accountantsverklaringen en alles binnen dus is de fraude pleegd met die exportkredietverzekeringen. Diverse klanten van dat Atradius die hebben dus dat dienen. En ja, Nederlandse bedrijven die zaken doen, maar risicovolle partijen in het buitenland, die kennen hun risico's dus terug dat Atradius oordekken litten. En de Oerhiet, die stiert dan garant. Want ja, ze zitten van, dan kunnen we de Nederlandse export onjaaien. Maar ja, bedrijven maakt ze daar dus, of ja, crimineel, om het zo te zeggen, die maakt ze daar dus misbruik van. En dan dreigt dus de rekening uiteindelijk bij de Nederlandse staat, bij u is dus, de belastingbetalers, te lang te komen. Dus ja, dat wordt wel nieuwsgierig wat eruit komt, uit die onjuiste. Dan hebben we de burgemeesters, het ministerie, de korpschef van de politie en justitieminister David van Wil, met elkaar opraat, dat bij een blokkade van sneldieken of het spoor, ja, in de regel, ja, daar zit er weer een escape in,
0: dat is
4: strafrechtelijk ja, optreden wordt.
0: In de regel.
4: In de regel.
0: Wij ja, zijn wat resoluut.
4: Ja, dus is gewoon, het is verbinden, hard op.
0: Ja.
4: Dus nou ja, dat, de onleiding is de recente acties met trekkers. Bij boerenprotesten. Ja, bij een van die acties daar is een deerlijk ongeluk gebeurd. Achterin de file, die het alle gedachten ontstier, terug zijn trekkerprotest. En ja, FDF, Farmers Defense Force, die zei van, nou, er zijn wel heel goede redenen nodig om boerenprotest op sneldieken strafrechtelijk te vervolgen. Die zijn er nu niet, althans is dat nu niet gebleken. Dus ze zijn er nog net zo voor. En ja, als het zo is dat het ongeval tot deze beslissing van het OM heeft geleid, dan is die beslissing onzorgvuldig en ondeugdelijk gemotiveerd. Want juist in verband met het ongeval is een automobilist aangehouden op verdenking van een strafbaar feit. Het ongeval is blijkbaar niet veroorzaakt door een protesterende boer. Dus zij wiezen dat OA het recht op vrijheid van demonstratie omvat volgens rechtspraak ook snelwegblokkades, in het bijzonder met trekkers. Dat zei dus het FDF. Ze zeggen dus dat het Europese Hof in een oorzaak al bepaald heeft dat een mogelijk verbod van demonstratie per geval besjongen worden maat. En dat een verbod van de demonstratie net bijvoorbeeld al bepaald worden maat. Dus en ik, milieuactiegroep Extinction Rebellion, die neemt de onkundiging voor kennisgeving aan. De organisatie zei het net van doel te wijzen om op te houden met deze vorm van protest. We zitten in een klimaat- en ecologische noodtoestand. Het is meer dan nodig dat de regering en grote bedrijven gaan doen wat nodig is. Nou ja, wat zij willen. Wat denken wat nodig is. Ja, nee, ja. Dat...
0: Ja, even liet ze nu al.
4: Ja, precies. Zolang zij dat niet doen, zullen wij doorgaan met vreedzame burgerlijke ongehoorzaamheid om de nodige maatregelen af te dwingen. En hiervoor worden wij op dit moment al strafrechtelijk vervolgd met een rechtszaak op 26 augustus. Dat is goed.
0: Nou, het laatste woord is er dus nog net.
4: Oefen. Nee.
0: Wij moeten een beetje om eens worden denken, dan houden we misschien nog wat rond te horen. Want Mariette, die stuurt al een suggestie.
2: Lang.
4: Oh, de lange platen. Ja.
0: Die zijn harm ook best, dan kunnen we misschien een lange plaat draaien.
4: Ja.
0: Maar, dan mogen we net een volle praten.
4: Nou.
0: En we zitten nog met Matthijs nog even iets van Dolly Parton. Want we halen hier gewoon, maar misschien...
4: Ja, daar kennen we wat bij.
0: Dat de Harkers ook nog een favoriet had. Dan kist die ek even nog een strooi aan op 0620 voor jou. Jochen. En als die voegelvleen... Ja, dan kist ik nog
4: vlees winnen. We krijgen nog er ook aan.
0: Je
4: maakt me goud erop.
0: Ja, en we moeten daar eens nog Cambuur gaan. En hoe het BMO-vervier in Smallingeland. Nou,
4: poeh.
0: Eerst maar eens even muziek, hè. Van Santana.

0: Santana en Well Alright.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Supportervereniging's die ben het net eens met besluit van de burgemeester van Ljouwert om uitsupporters te weren bij thuiswedstrijden van Cambuur. Het is snijntje in FC Twente het geval, want Voort van Oosten, dat is de waarnemend burgemeester in Ljouwert, die zei het net een oor besluit nemen te kennen als uitsupporters weren.
2: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Werk om de winkel dus bij Cambuur. De benijtocht hoe maatregels rondom dat uitvak, vertelt directeur Jesse Bersma.
3: Wij gaan nu als Cambuur een plan van aanpak maken voor daarna. Dat houdt in dat nu de eerstvolgende wedstrijd daarna is gepland tegen NEC. Dat is 13 september. En dan gaan wij heel snel, dus dat zal begin volgende week met de gemeente weer in overleg gaan, plan van aanpak presenteren van datgene wat we willen gaan doen. Dat zijn we nu allemaal aan het evalueren, aan het bekijken. Ik heb dat net nog besproken met iemand om te kijken wat we kunnen doen om garantie te geven, in ieder geval de garantie te maximaliseren dat dit zich niet gaat herhalen.
4: En hoe gaan jullie dat garanderen?
3: Dat zeg ik net, hè. We gaan een x-aantal maatregelen gaan we afwegen en gaan we bespreken. Dus dan moet je denken aan fouilleren, maar nog sterker fouilleren, nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
0: Maar dat gaat dus consequenties voor FC Twente. Die ben snijn Tahar een grote teleurstelling. Net welkom in Ljouwert. Maar het wolle altijd een welkom is in Friesland van de Moorn is de Maasvogel. Dirk Houtsma stuurt, ja, die zal haast wel heers wezen. Want zo vaak hebben we hem Jert van de Moorn. Ja, nou, voor de meesten niet met Jert, heb het wutje Maasvogel even onder op Friesland. Dan maken ze kans op mooie prijzen.

0: Sutherland Brothers and Quiver, Jotje en Seizensanter. Ja, dat is The Arms of Mary. Aas die het Nijs uit Friesland.
1: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja. Zolang de sinners kiept.
2: Huishoudelijke apparaten gaan jaren langer mee met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Allemaal in het Concertgebouw. Ook de beste orkesten, dirigenten en solisten. Met dit najaar onder andere Jaap van Zweden, Janine Jansen, Cecilia Bartoli, Lucie Horsch en Daniel Barenboim. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
7: Oké, we gaan.
8: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt CompuTrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. CompuTrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op CompuTrain.nl.
9: Hé, wat is dat?
10: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
9: Doe maar duur.
10: Nee joh, deze Jackery kost nog geen €800. Bij Greenwave. Greenwave.
11: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
12: Ik betaalde €100 online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
13: Dit is Omroep Friesland.
14: 92.2 FM.
0: Ja, een nieuw soort mensen die halen even een app. Carol die stuurt The Coat of Many Colors. Dat is een leuke nieuw van Dolly Parton. En Louis die zei, ik ga de Marsvogel net niet. Nou, dat is ook een prestatie. Want
15: ja, nou.
0: Hij werd ontladen. Hij zei, ik app toch stiekem. Want ik kan heel goed onderhoorn om de omroep erop te krijgen. Maar ik ben hier in Grijns. Mag jij in? Zo, hij is in Grijnsland aan het werk.
15: Ja, maar is het nou zo dat ze u daar in Grijnsland een beetje blokkeren of zo? Nou, dat kent toch net?
0: Zo klinkt het wel, man.
15: Hier vraagt je.
0: Laatst wie nekkel met een omroepauto in Grijns, die houden direct spontaan.
15: Die houden dus, ja, die, ja, precies. Dat, wat is er de?
0: Nou. Het is 12 minuten nu jouw wacht. Hier is het Frieske Nijs eerst, met Feike Wouden. Feike, goeiemorgen.
15: Ja, goeiemorgen. De provincie Friesland wil op kwarte termijn om tafel met landbouwminister Jamie van Essen door het stikstofbeleid van het kabinet. De provincie had de minister aan juni in een brief vregen om oelis, maar op die brief is op nota geen reactie kwam. Deputeerde Matthijs de Vries is daar teleursteld door.
16: Wij vinden echt dat wij op kwarte termijn met het kabinet en in dit geval met de minister van Landbouw en Natuur en Visserij om de tafel moeten om te praten over de brief van het kabinet, maar ook over de Friese aanpak waar wij mee bezig binnen.
15: Omwenners van de koolvinder bij Estrijn krijgt advies om net te visken en te zwemmen in het water. En dat voor eerst ik net te broeken voor het besproeien van de tuin. Uit onderzoek van Wetenschap Friesland en de gemeente Zuidwest-Friesland doorblikken dat er te min zoerstof in het water zit. En dat het alle gedachten te krijgen met versmarging van het oervlakte water. Het onderzoek instelt naar meldingen van omwenners over dierde visk en stjonkend water. Het is neffens wethouder Zara Aldaraj net terjochten om de gemeente Smellingeland te verwieten dat het drachtste taxibedrijf Kort de Aurunum Simmer failliet gie. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen best hier als de gemeente taxibedrijf meer betalen hier. Aldaraj stelt dat ze het maximale dien had om het faillissement vast te komen.
17: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
15: Op het parkeerterrein bij het tankstation langs de Woordwijk bij de Pijn is juist een auto in de brand vlijn. De bestuurder hier bij het tankstation Boodschappen dien en zegt doet hij waarom kwam de vlammen uit de auto komen. De brandwacht had vuur blust en wist ik nog fiskusark van de eigenaar uit de kofferbak te redden. De oorzaak van de brand is net bekend.
0: Dankjewel Fijke. Meer nieuws kun je altijd vinden in nieuws app en ek op omroepfriesland.nl.
18: Bouw of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
19: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
20: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
21: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
22: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
21: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
23: Friesland van de Mol.
24: Mijn Harm Wijstra.

0: Omroep Friesland. Het is 4 minuten hoe je al wacht. Want Jochen Oeren is dit nog Friesland van de Moon. Als dan hebben we het over de gemeente Smellingeland. Had hij nou wel of net schuld aan het faillissement van een taxibedrijf. Aron de Simmer daar in Drachten. Maar eerst het waard, Jitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Ik krijg mooie foto's van de sinsopgang binnen. Ja. Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, inderdaad, een mantie die uiteindzetten is met hele mooie kleuren vanuit het eerste wei. Maar die kleuren die worden veroorzaken door een wolkenveld. Waar de zinnen, ja, nou, hier op Jereveen wel wat erheen prikt. Maar het is nou wel de bewolking die het wat doorheerskert. En ja, dat hele wolkenveld, dat zet heel stadig aan richting het noordwesten daar. Het zal ik wel voor een pad wel wat oplossen. Dus ja, in het westelijke pad van de provincie, daar zitten ze aarzend wel aardig in de zinnen. Wielst het eerstelijke pad, nou, dacht ik nog wat bewolking te krijgen had. En nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben wat wolkenvelden, we hebben ik nog een rondte voor de zinnen. En ja, er stiet een eerstelijke wind bij. Nou, zwak ontmatig in die zilvermiddel. Je matig rond vrij krachtig worden. Nou, de temperaturen die we uiteindelijk verwacht kennen is Sajelwe de Mant die het zo'n zontje of 18 graden. En die komt dan uiteindelijk uit op zijn 23 rond 24 graden van de middag. Een prima simmerskadij dus. En dan joen, dan hebben we te krijgen mij, nou ja, toch een jochentje graan, zei jou waar de joen tiert. En dan is het ook weer aardig helder, dus dan ben die wolkenvelden wel wat oplost. En futskoot en verder, ja, de wien die zil dan steenbloeien, zeker in het kustgebied. Boppelaan zakken er wel wat aan. Vannacht wolkenvelden en dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 à 14 graden.
0: En dan morgen?
1: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk te krijgen met de warmste dag van de week. Maar dan hebben we ik alweer te krijgen met een zuidwestelijke streming. En die viert warme en vochtige lucht op ons aan. Betekent dus ik dat, nou ja, je het viel het al een noffelijk en onaangenaam simmersk. Maar morgen dan is het echt wel brotsig en neer. En dan kunnen we ik al rekken horen met een lokale bui in de midden. Maar zullen het op de meeste plakken nog droog wezen. Zuidwestelijke wind is dus matig en vrij krachtig. En die wordt in de midden. Dus zuidwestelijk, zwak ontmatig. En dan zo'n 26 of 27 graden als maximum temperatuur. Brotsig waar. En het brotsige waar, ja, dan weet ik dat we ergens lekker maar harder kennen. Nou, liek het dat voor u, provincie Safir, u te komen, dat we pas

0: is en dan nog een maximumtemperatuur van zo'n 23 graden. En dat hebben we benamen te danken aan dat de man die het nog droeg en mijn zin misschien waren uiteindelijk zetten stil. Maar dan in het weekend, ja, dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen en buien. De zinnen die zullen dus ik zeker wel zien litten. Zwaar ervoor dat we op sneeuw 21 graden hebben en op snijen 22 graden. Maar in de joentiet en in de nacht naar snijen hebben we over te krijgen maar een stevige wind in het kustgebied. Daar mogelijk windkracht 6 als zo'n terug een lege drukke gebied wat dan krijgt wat westelijk van ons deel loopt. Nou ja, het waartype wordt echt oors van vreed aan. En dat wordt onkundige terug zwieren tongenbuien in de nacht naar vreed.
1: Tjitske, dankjewel en een hoffelijke dij, hè?
0: Ja, hetzelfde, dankjewel.

0: I'm Alive van Celine Dion, Jerst.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Nou, ik ga goed naar eens kijken. We zijn ook al live in Grenzland, hè?
3: Ja, we krijgen heel veel reacties van mensen uit Grenzland. Die zeggen, ja, ho, even, je bent echt wel te jaren hier. Dus, nou, gelukkig maar.
0: Lambert van Duin, die zit in het Hoge Land. Louis zei, ja, als ik dan de stad Grenz inrijd, dan is het oer. Maar hij had nou via, denk ik, de app, u zat af voor.
3: Ja.
0: En er zijn meer mensen die zeggen van, ja, maar we zijn er gewoon, hè. Bouwkjes het ik ken die gewoon jaren vanuit Grenz.
3: Heb ik met dat DAB Plus te krijgen? Dat is in regio's verdeeld.
0: Ja.
3: Want we kregen van Texel al een heel soort telefoontjes. Dat wist ik net, maar op Texel een heel soort mensen die hebben er Omroep Friesland op staan. En die moet nou dan via de FM luisteren.

0: via de DAP is het daar dan in, de DAP Plus, net langer te krijgen. Maar ik wist dus net dat we, ja, ik weet wel een soort harkers, hè, maar net dat ze ik op Texel zitten.
1: Oh,
0: ja,
1: nee.
0: Dat was voor mij een verrassing.
1: Ja, nou, en Boukje die had het me haast vroeger gelijk nog even, Jet, zei ze. Dus die door ik naar mij op de prijzen.
0: Blinder, ja.
1: En dan ben er een heel soort mensen die al een plaat instuurd hebben van Dolly Parton. Nou had die vrouw, ja, hoeveel duizend versjes maken zijn?
0: 3000. Dus... Maar ik verhoorden, maar ik was zelf natuurlijk, maar ik verhoorden. Dus ja, er zijn enorme hits zitten daartussen. Dus ja, daar is ik keuze genoeg.
1: Ja, Till We Meet Again is hoe wel mooi in wezen. Had ze mij en jou opnam als een tribute en Oscar van Bonnie Tyler, zei het hierin. Dat voel dan ook wel weer op haar slaan kunnen. De Joker stuurde. Ja, dat vind ik een goede suggestie.
0: Ja.
1: En Jacob zei in stereo en RDS in Manchem. Kijk,
0: ja,
1: daar zijn we ook zeer mee ingenomen, Jacob, dat het daar ook doorkomt, het signaal.
0: Vraag. Ja.
1: Nee, maar er komen mooie suggesties binnen van Dolly Parton. En ik moet eigenlijk net Jolene draaien, want die draait iedereen al goed.
0: Ja, nee, absoluut. Absoluut.
1: Net dat het een minder plaat is trouwens. Nee.
0: Oh, trouwens, we hebben verleden week op de week hebben we nog Lynyrd Skynyrd draait. Lange de plaat.
1: Freebird.
0: Freebird, maar Dolly Parton heeft daar dus een cover van maken, kennelijk.
1: Oh, dat wist ik niet.
0: En dat is ook een mooie lange plaat. Die suggestie doet Aldert Prins nog.
1: Ja, want we ben ik nog op ziek. Nee.
2: Lekker lang.
1: Lange plaat, dus.
0: Ja.
1: En dan maar ik nodig een keer stilhouden, dus wij zullen trom met Nijs.
3: De exacte tijd is...
1: Kwartiervragen.
3: Heegste tijd om eruit te komen.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: Friesland van de Moon.
1: Smellingeland had geen schuld aan het faillissement van taxibedrijf Kort, Aron Simmer. Dat vindt de wethouder Sarah Aldaray. Die zei dat Juste Jon op een extra riesgeer komt door de problemen met WMO-vervier in Smellingeland. De oppositie, ELP, FNP, VVD en SGP, die hier een debat ontvregen. Want nevens die partijen, het faillissement te voorkomen west, had de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Maar de wethouder die wil daar neer van weten. Ze zei, Smellingen had het maximale dienen om een faillissement vaart te komen.
4: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
5: Ja, dat had ik zijn. Maar alles om dienen om te beziekjen dat bedrijf Kort toch in te litten.
4: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
5: Ja, maar dat zei toen de Wierdslid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig west.
4: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
5: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is weer regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, geloof ik.
4: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft een normale bedrijf wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
5: Wie een aantal partijen, een aantal Rietsleden, zei ik van ja, het college van BNW, hier is wel wat jij er informeren kan. Want Kort had november Flinier al onder bel lutsen en wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
4: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet en daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd en we hebben ook gezegd er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag, dan doen we dat.
5: Je woont WMO-vervier zelfs graag in je portefeuille?
4: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn per se in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten en te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
5: En dan wel eens toch de oude tijd van, waar ben ik om begonnen?
4: Nee, als je deze taak aangaat. Nee, het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid. En we gaan zorgen dat we vooruit gaan. En we wachten op het evaluatiemoment.
5: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
4: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Hier is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was allemaal met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
5: Ja, want je wil je lessen uitlokken?
4: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Absoluut.
5: Wat is voor jou dan de belangrijkste les? Weet je dat al?
4: Nee, dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ik zat net een paar dagen op dit dossier toen dit gebeurde. Ik denk dat het heel goed is. En dat is ook het signaal wat de raad heeft meegegeven. Van neem ons wat actiever mee in die informatiestroom richting de raad. En daar zullen wij zeker wat mee doen. Dat heb ik ook toegezegd in het debat.

0: Shalina Gomez en We kennen het net op Nijdwan. Nou, dat doen ze jongen in Appelskeerwol.
1: Het is nog petit, maar
2: Harm Wijstra
1: is al wekker.
2: No do nog.
1: Van Seizoen Jochenoren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het wie een flinke teleurstelling doet verwoldering eind juni vanwege het extreme waar op het allerlaatste moment allast waard. 600 bezoekers hier haar aanmelden voor deze bijzondere jubileum van 25 jaar Nationaal Park Drents-Friese Wold. Zo al je plak vinden in Iepenlof Theater De Koele in Appelskeer. Maar joen is er een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Ik praat erover bij boswachter Lisander van Ozanen. Een goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, dat zal een behoorlijke teleurstelling zijn geweest toen jullie destijds het evenement moesten schrappen, hè?
3: Ja, dat was echt wel een domper, hoor. Dat lees je zo naartoe. En dan moet je eigenlijk dus gewoon echt de stekker eruit trekken. En dan iedereen gaan bellen en mailen en dat het niet door kan gaan. En dat voelt zo zuur en naar.
0: Was het een teleurstelling destijds dat het ja, voor het publiek ook dat het niet kon?
3: Ja, dat was echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer. Die keken er opzijds uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet hadden ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig. Maar het blijft natuurlijk heel zuur als het dan niet door kan gaan. Maar het was gelukkig niet voor niks. Dat was ook weer een fijne gedachte. Want het ging die avond nog behoorlijk tekeer. Dus ik ben wel blij dat het allemaal niet voor niks is geweest.
0: Nee, het had gewoon niet gekund. Nou gaat het vanavond opnieuw gebeuren. Want vanavond zijn de weersomstandigheden beter.
3: Ik heb nog niet naar de weer-app durven te kijken vanochtend. Maar volgens mij zijn de berichten prachtig.
0: Nou, de weervrouw vertelde net dat het een stuk beter wordt. Dus dan moet het door kunnen gaan, lijkt me.
3: Ja, nou, heel fijn. Ja.
0: Want wat staat er vanavond op het programma?
3: Nou, we hebben eigenlijk een heel leuk gemengd programma in Openluchttheater De Koele in Appelscha. Waar we eigenlijk te gast zijn bij de historische vereniging. Die altijd prachtig dat Openluchttheater runt. En daar mag ik een verhaal vertellen. Wat ik mensen wat mee kan nemen in mijn beleving, mijn natuurverhalen. We hebben praktisch filosoof Elke Wis. Bekend van boeken als Socrates op sneakers. En ze heeft ook onlangs een nieuw boek uitgebracht, Even tussen mij en mij. Waarin ze mensen eigenlijk meeneemt in een hele praktische manier eigenlijk om meer diepgang te krijgen in gesprekken, om met elkaar in gesprek te zijn. Ook om een stukje, misschien wel polarisatie, zeg maar, tegen te gaan. Hè. Wees nou eens nieuwsgierig naar de ander, waarom de ander eigenlijk er anders in staat. Dus we gaan even kijken hoe Elke ons ook kan inspireren om misschien ook wel met een andere bril naar de natuur te kijken, met een andere bril naar andere mensen te kijken die er misschien anders in staan. En we hebben Jason Staal. Jason Staal is een magnifieke singer-songwriter die prachtige nummers schrijft. En die vertolkt wat eigen nummers, ook samen met VCE. Want VCE is eigenlijk het orkest hier uit gemeente Westervelde, dus net aan de andere kant van de grens. Dus we hebben zo'n 55, 60 man orkest die ook een prachtige muziek brengt om een hele avond tussen sprekers muzikaal begonnen mooi in te lijsten. En we sluiten de avond eigenlijk een beetje af met een film van Henkie Netta Bos van Nighthawk Productions. Die hebben eigenlijk een 20 minuten natuurfilm in elkaar gezet met allemaal prachtige beelden uit de Drents-Friese Wold.
0: En dat wordt dus een hichtepunt. Joen in Appelskeer.
1: De media van de Moor.
0: Wat doggen de collega's? Fijke, houdt het al in de gaten?
4: Nou, absoluut. De WNL-talkshow Goedenavond Nederland, daar wie Hubert Bruls wie daar. Hij is burgemeester van Nijmegen en hij zei het, als er geen vertocht nodig houden worden voor het vuurwerkincident bij SC Cambuur, dan ben Feyenoord supporters net welkom in Nijmegen wanneer de Rotterdamse club tegen NEC speelt. En dat zal op zaterdag 4 september wezen. Het is de eerste uitwedstrijd van Feyenoord weer. En ja, als er net in onholden wordt, dan zullen de gasten die dit hebben gedaan dan gewoon over 2 weken naar het voetbal kunnen komen kijken. Hoe leg je dat uit aan een 9-jarige dat je zoiets kunt doen en dan gewoon door kan gaan?
0: Nou, hij had er wel een punt.
4: Nou ja, hij zegt, het is moreel, jongen, is dit net juist. Als ze de doens ontspringen.
0: Nou, dat gevoel had ik ook.
4: Ja.
0: Hoe dus, ziet ik er zelf weg, Snij?
4: Je bent helemaal viraal gingen, begreep ik.
0: Ja. Ja, maar ik, meestal weten we wel mijn voorkeur van ja. De club. Ik had trouwens heel net een hekel aan Jaren Vinger, maar ik ben gewoon nee. Een Cambuur, jongen.
4: Ja, nou ja,
0: kom ik wel voor uit. En ik ja. Zit in die, op die Oosttribune. Ik zit net tegen bij dat uitvak.
4: Nee.
0: Ik zei het wel wat rondkom. En ik zei die vlaggen omheen gingen. En ik zei al, dit gaat in.
4: Dus ik heb mis. Ja.
0: Dan ga ik altijd mijn telefoon in klauwen.
4: Ja.
0: Ja,
4: nou ja, dat.
0: Dus ik ga. Maar. Ik schrok er echt wel van, dus ik ga net ja. vier seconden had ik die telefoon en ik weer uitdrukt. Want ik heb het gevoel, nou ja, ik hier mijn familie niet onder mij, ja, ja. Mijn dochter. Ik denk, ja. Hoe komt dit? Dus ik ga maar vier seconden filmen,
4: ja.
0: Die ga ik op mijn social media zetten. Maar daar ben je in de Nederlandse media mee aan de haal gegaan. Dus dat is in tussen 100.000 keer besjoen. En elke jongen komt op SBS, komt die vier seconden van mij voorbij.
4: Heeft wel wat royalties oud honger?
0: Nee, helemaal niks.
4: Ah, dat hier is even... Nee. Wat kent zij dat dan, Sama Broeken?
0: Ja, dan vragen ze van, we zetten je naam erbij.
4: Oh ja, tuurlijk.
0: Dus heel Nederland weet nou dat ik daar zie het. Ja. Arm Wijstra weer direct.
4: Zelfs ik boet in Nederland, begreep ik.
0: Dat zit ook op een hooligan site, ja.
4: Oh jee.
0: In Tsjechië.
4: Tsjechië?
0: Ja.
4: Wat heeft die nou bij mijn Feyenoord?
0: Nou, daar zitten hooligans en die zoeken dit als voorbeeld. Want dat is natuurlijk de andere kant, hè.
4: Oh, dus we...
0: Die Rotterdamme ja. Hooligans die zijn van, ah, die mensen in die auto gaan ze net zo onstellen.
4: Ja, ach, kan gebeuren. Je krijgt een stukje vuurwerk tegen je aan. Kan gebeuren.
0: Ja, tuurlijk. We hebben door zijn familie vaak dan hij staan uit vaak. Ja. Dus toch vreeg je een probleem.
4: Ja, tuurlijk.
0: Ze draaien het heel lang om.
4: Ja.
0: Het begint toch
4: ja.
0: bij die mensen die met de vuurwerk naar binnen gaan. Maar goed.
4: Nou ja.
0: Zo.
4: Nou. Zullen we maar, nice.
0: Zullen we maar naar Hilversum Skeerkelie? Want anders is het wet led, hè?
4: Weer wet led, ja.
0: Dan pakken we straks die horenmedia er nog even bij.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
6: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
7: EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
8: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
7: Kom naar EasySit in Burgen. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling, blijkt uit onderzoek van de NOS. Bij kindermishandeling gaat het vaak om verwaarlozing, maar bij kindermarteling is opzet in het spel. En haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind. Middellandredacteur Milo Hornstra vertelt over wat voor situaties het gaat.
14: Vaak is het schoppen en slaan, maar ook veel opsluiting in garage, in een kelder. Bij pleegmeisje uit Vlaardingen was het in een kooi met stroom erop. Ze krijgen geen eten soms. Ik heb best wel wat gelezen hierover. Ja, soms duizelt je echt wat voor mishandeling er allemaal voorbij komt.
13: Volgens deskundigen zijn er waarschijnlijk veel meer slachtoffers van kindermishandeling. Kindermarteling, excuus. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Het Amerikaanse leger heeft in de Caribische Zee opnieuw een vermeende drugsboot aangevallen. Daarbij zijn 4 mensen omgekomen, meldt persbureau AP. Of er daadwerkelijk drugs aan boord waren, is niet duidelijk. Het Amerikaanse leger heeft daarvoor geen bewijs geleverd. Feyenoord-fans zijn volgende week mogelijk niet welkom in het stadion van NEC. Burgemeester Bruls van Nijmegen zei in Goedenavond Nederland dat het uitvak leeg blijft als er niemand wordt opgepakt voor het vuurwerkincident bij Cambuur.
15: Kijk, het eerste wat je moet doen, ze hebben dat ook afgesproken, is daders pakken. Als dat lukt, dat is natuurlijk het beste. Hè? De persoonsgerichte aanpak is het beste. Maar als dat niet lukt, moet dat je ook durven zeggen dat uitsupporters een volgende keer of volgende keren niet welkom zijn. Ja.
13: Zondag gooide Feyenoord aanhangers vuurwerk naar supporters van Cambuur. Daarbij raakten 7 mensen gewond. Het weer bewolkt met in de loop van de ochtend lokaal kans op onweer. Vanmiddag geregeld zon, maar ook dan kans op onweer en regen. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Nog een volhoede Friesland van de Moorn. We hebben de winnaar van de Maasvogel. We hebben nog een lange plaat. We staan nog stil bij het versterren van Dolly Parton. En er is muziek van Nick Kershaw.
16: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jo dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06-83-242-162. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
17: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
18: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de band is er genoegd van. Om 9 uur wordt het stadskotnieuw voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
17: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
11: Friesland van de Moorn.
1: Mij Harm Wijstra.

0: Nicky Kershaw en Wouldn't It Be Good.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: Mij Harm Wijstra.
3: Jolene, Jolene, Jolene, Jolene. I'm begging of you, please don't take my man.
0: Koningin van The Country, Dolly Parton, is op 80-jarige leeftijd verstorven. Ja, er komt een appje binnen van Gerben. Mooi maasvogel, voor je Dolly Parton, je hoort net. Dan is Gerben zelf net zo'n maasvogel.
4: Nee, we hebben het gebreid gewoon. En het laatste woord er ik nog net toe zijn.
0: Nee. En Utsupporters, die roept de gemeente Ljouwt op om het besluit om de takking het Kooistadion te verbieden en om te draaien. En daar is het laatste woord nog net toe zijn. Hebben we het aan snack. Hoor Fijke, je bent er ook nog gewoon lekker bij, dit oren.
4: Jazeker. En ik ben hier gelukkig nog gewoon oer de aard van 30 koekje hen rieden. Maar ja, snel dikken, die zullen het dan vaker dichtmatten vanwege rustje in de portaal Boppe de Dijk. En opscoren een uitsturing van Omroep Ongehoord Nederland, waarin zijn we dat Adolf Hitler soms stieren wel een punt hier.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: We beginnen bij het waar, in het kwats. Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
5: Goeiemorgen. Nou, joh, krijgen we een noffelijke simmer daarmee geregeld zinnen en een enkelte stapelwolk. Het bloed droeg en mij de matig hond soms krachtige, vrij krachtige eerste wien. Warmt het op naar 23 rond lokaal 24 graden. Jong helder waar en zo'n jochentje graden. Vannacht binnen de wolkenvelden en is het op zijn kort 13 graden. Morgen is het brotsig warm, mij wolkenvelden zinnen en op de meeste plakken droeg. De wien wordt zuidwestelijk en mij dan maximaal 22 graden. En in de nacht volg je stevige tongenbuien.
0: Een icoon. Oorskeer we gaan net omschrijven. Dolly Parton, de Amerikaanse jongeres van hits als Working 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. Ze is net meer. Juster is ze op 80-jarige leeftijd verstorven. Dolly Parton, wie de hele wereld misschien wel een voorbeeld, een verbinder en ook een bronne van inspiratie. En dat geldt ook van jongeres Gerbrecht van Dekken. Gerbrecht, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen.
0: Ja, juster wie daar dan toch dat berjocht wat eigenlijk een beetje wel in de loft hangt, hè?
6: Ja, het ziet wel wat om te komen, maar toch weet ik wel weer een schok, vond ik, hè, toen ik het juist jonge. Ik dacht, oh, dat kind toch net.
0: Nee, dat kind toch net in die, want Dolly Parton lieke onsterfelijk, hè?
6: Ja, en ik denk dat ze dat ik is, ja, want die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen en die muziek die ze achterlid, maar ze wie ik zo'n energie, bron van energie, en dat dacht dus van, nou, die wordt wel 100, maar toch niet.
0: Bel je die net zonder reden, want toen stierst op het punt om te beginnen met een voorstelling oer Dolly Parton, wij van Dremen. Dan komt het dubbel binnen, denk ik. Hè? Want dan had hij helemaal verdiepen in haar lippen de laatste tijd.
6: Ja, we hadden al een eer spelen. We hadden al aan heel veel theaters en zalen oor die in vorig jaar, sinds 4 oktober. Dus we zijn al het hele jaar met haar bezig. Dus ja, het viel inderdaad wel eens een stukje wat dan voortvalt. En het zal ik wel heel bijzonder worden, de tour die het nou nog komen gaat. Want ze hier al een plakje in huis had, maar dat zit nou nog wel wat steviger, denk ik.
0: Waar is dat verdij begonnen?
6: Ja, ik ben al mijn heel leven fan van Dolly Parton. Ik vond al country muziek heel mooi en ja, kan bij Dolly uit. En ja, en later leerde ik wat beter kennen dat de persoon erachter ik nog echt formidabel is. Dus toen koos ze van mij echt naar misstukken. En ik dacht, als ik nog eens een keer de theater zien ging, mijn voorstelling, dan mat dat oer haar gaan.
0: Nou had ze saffel maken. Ze had echt duizenden liedjes, net alleen voor haarzelf, maar ik verhoorde maken. Maar eerder in je specifiek noemde van zij van ja, dat is de Dolly die ik zien wil in die voorstelling die ik doch.
6: Zij is die al een hele kar om 20 nummers eruit te zieken. Dat is wel slagen, maar voor mij is die altijd Bob Owen, The Grass is Blue. Dat vind ik een van haar mooiste nummers. Ik heel erg Dolly-achtig skreun. Die zit vertaald ik in het programma. Komt die waarom en ja.
0: Ja, ik kan een liedstukje er even van hier, hè? Voor de meesten even in het sfeer gekomen. Hoe stoer dat door?

0: Nou, wie Dolly ook wel een verbinder, hè? Zeker in Amerika. Hoe sjoft u naar haar rol als, ja, als ambassadeur in haar nieuwe lidmaatschap?
1: Ze weer heel erg inclusief, hè? Iedereen houden van Dolly en Dolly houden van iedereen. En ze sprutst hij net zijn in uit. Dus ik denk van Amerika had wel een groot verlies leiden, denk ik. Nou, hoe het erin leidt, dat de grootste verbinder van Amerika, denk ik, nou net meer is. Maar ik weet zeker dat ze echt wel dingen achterlitten met mensen met vierde kennen.
0: En
1: zeker wel.
0: Ja, en die voorstelling liet ze uiteindelijk ook achter. Maar is nou ook nog ja, dingen aanpassen omdat ze verstoren is? Of steert alles als een hoes?
1: Het zit wel als een hoer. Ze hebben ze misschien textueel iets uit het heden, he, naar het verleden matten. Maar dat de voorstelling kan gewoon terug in. En ik ben blij dat ik nog een jaar lang zo'n mooi eer betoon om zo'n prachtige vrouw aan mij.
0: Gerber van Dekken, dankjewel.
1: Dank je wel. Goedemorgen verder.
0: We gaan verder met orenzaken kijken.
2: De media.
0: En we pakken
2: er
0: eigenlijk nog even hier van Dolly.
3: Ja, zeker. Ja, er komen wel even ziekjes binnen van deze.
0: Er komen zoveel reacties op binnen.
3: Ja.
0: Ja, dan maken we aan een keuze, meidje. Dat is arbitrair.
3: Dat wordt nog.
0: Maar ik denk dat Arjen in Noord voor ik nog even niet pakt.
3: Dat denk ik wel, ja. Ik ken haast net oors. Ja, sneldieken die zullen tenij vaker dichtmaten, omdat de portalen boppen de dik, die binnen het langer veilig. Rijkswaterstaat die beheert toezenden van die, die witte bogen, heel oude sneldieken kennen. Maar ondernemers die hebben bij lange net genoeg capaciteit om ze te onderhouden of te renoveren. En dat zei het De Telegraaf. Portalen moeten eens in de 25 jaar geconserveerd worden. We hebben een grote uitdaging om dat allemaal te doen. En als het onveilig wordt en we niet op tijd kunnen conserveren, dan moet een portaal weg, zei het Rijkswaterstaat der Oe. En ja, zo zeg ik, het is gewoon simpelweg net helder. Komende weken gaat Biggelik snel die A2 in de nacht van Manje op 10 keer dicht, want dan moet zo'n portaal futhelder worden. Ja, dat ding rust het. Is 8 ton zwier. En het zou dus uiteindelijk omvallen kennen. Ja, die was net op auto.
0: Nee.
3: Dus ja, en eigenlijk ben die portaal die ben natuurlijk cruciaal voor de terugstreaming van het verkeer. Want ja, dan hing je van die matrixbord nog camera's. En zonder die apparatuur kan Biggelik spitsstrook net iepen. En dat betekent dus dat de oerlijst net behind bloed daar in je nacht van reparatie of futhelgen. Dus we hebben weer een probleem, Bi.
0: Nog een.
3: Ja, nou ja, maar die infrastructuur gaat net echt lekker vanzelfs. Dan is er ook nog opscore ontstien door een item van Ongehoord Nederland. Daarin is een taspraak van Adolf Hitler besprutsen. En ja, er was op een gegeven moment zijn dat hier in taspraak hoorde de globalistische elite. En daarna was zijn dat de Duitse dictator ik wil eens gelijk hier.
0: Oh.
3: Ja, toch OM-commentatoren. En die gingen daarna in discussie hoe de strijd in het globalisme. Nou, toen is dit dus zijn. Nou, er werd nou ik wel erkend dat er te min rekening gehouden is met de gevoeligheden. Dat werd nou dus zijn, terug de omroep. Terug de leiding.
0: Ja.
3: En Peter Flemmings is dat, algemeen directeur. Hij zei, die twee mensen die dat besprutsen, die herren wel afstand nam van de gruwelijkheden die onder Hitler hebben plaatsgevonden. En er is ook geen sprake geweest van verheerlijken of vergoeilijken van Hitlers handelswijze. Maar ja, we hadden meer rekening gehouden bij de gevoeligheden rondom dit onderwerp. Dus voort al een politieke reactie voor zelfs. Pro-CDA en D66, ja. Die wil ON uit het publieke bestel zetten. Maar ja, zo makkelijk is het nou, ik ben het. Want er gaat een heel proces om vrouwen. Of de NPO met een fysiek dwaan, of het commissariaat voor de media. Een woordvoerder van het ministerie zei het ik al. We begrijpen dat dit vragen en discussie oproept. Juist bij zulke historisch en maatschappelijk gevoelige onderwerpen mag worden verwacht dat die zorgvuldig worden gepresenteerd en van voldoende context worden voorzien. Maar ja, dat ON leidt al langer onder vuur, vooral van links. Hè? Want ja, het is wat een rechtse omroep. Ja, daar heeft het bij links net zo op. Hè? Dus dan wordt het toch weer een politiek speeltje. Maar goed, het tiental klachten binnenkomen en dat zal nog serieus onderzocht worden.
0: Sjoerd Blomhoff stuurt een berichtje. Die zei die show van Gerbrig, die hebben we van het winterjongen. Dat is prachtig. Dat is de moeite waard om heen. Mooie eerbetoon aan Dolly Parton. En Reinder, die zei The Code of Many Colors. Die scan je kan wel even draaien. Reinder Nauta. Nou, die hak erbij pakt. Maar dan komt Griffjoerd nog meer materiaal van Dolly voorbij.

0: Dolly Parton in The Code of Many Colors. Uitsupporters binnen voor eerst net meer welkom bij Sportclub Cambuur. Dat besluit had waarnemend burgemeester Voort van Oosten bekendmaken. Maar eerst veilig worden in het stadion, zo zei hij. Onleiding is vanzelfs het vuurwerkincident in de wedstrijd met Feyenoord van Aronde Snijn. Het incident kreeg het nou ook in Nijmegen een stutje, want daar binnen de Feyenoorders dit weekend net welkom bij de wedstrijd in NEC. Had de verantwoordelijken van het incident in de oud net onhouden worden, dat zei de burgemeester daar. Ik praat erover met Frank Krielaars. Hij is voorzitter van het supporterscollectief. Dat zijn de vertegenwoordigers van de supporters importeren mij die beleidsbepalers. Een goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe kijken jullie als supporterscollectief aan tegen het besluit van de burgemeester van Leeuwarden?
1: Ja, we vinden het een besluit wat ergens wel te begrijpen valt. Hè. Ik snap dat als je in Leeuwarden op de tribune hebt gezeten en je hebt vuurwerk op je afgekregen, dat je daar verwacht dat er maatregelen getroffen worden. Maar we vinden het ook heel jammer dat het weer maar onschuldigen treft, het besluit. Hè. Dus daar zijn we in het voetbal helaas erg goed in, om mensen te straffen die niks gedaan hebben. En in dit geval zijn dat de Twente supporters, die zich de afgelopen tijd volgens mij hartstikke goed gedragen hebben. En waar er echt geen verwachting is dat er iets soortgelijks gaat gebeuren als afgelopen zondag. En wij hebben een beetje de insteek dat absoluut moet je de daders van afgelopen zondag straffen. En hard ook. Hè. Dat kan echt niet wat daar gebeurd is. Maar de groep die je moet straffen moet zo klein mogelijk zijn. Dus in eerste instantie de daders. Als dat niet lukt, nou, dan zou je inderdaad kunnen denken over Feyenoord. Hè, dus wat er nu in Nijmegen gebeurt. Ja. Ik hoorde het je net al zeggen. Zo moet je steeds verder. Maar zo klein mogelijk en zo min mogelijk mensen straffen. Maar wel de mensen die iets gedaan hebben, die moeten absoluut gestraft worden.
0: Dus eigenlijk zeg je van het besluit van de burgemeester van Leeuwarden richting de Twente supporters, dat zou terug moeten gedraaid worden?
1: Ja, in onze ogen wel. Hè. Dus ik begrijp het dus inderdaad heel goed dat je wil evalueren wat is daar misgegaan. Hoe kunnen we dat in de toekomst voorkomen? Het is helaas ook niet de eerste keer nu dat in een nieuwe uitvak bij Leeuwarden, in Leeuwarden het misgegaan is. Hè. Ik ben er zelf vorig jaar geweest. Wij vonden het als Willem II supporters, wat ik dan zelf ben, juist super fijn. Heel mooi uitvak. Vrij zicht, goede ontvangst. En dat is in onze ogen hoe je met supporters om hoort te gaan. Maar ja, dan moeten we het als supporters natuurlijk ook zelf wel waarmaken. Erg frustrerend dat dat nu een aantal keer niet gebeurd is in Leeuwarden. En begrijpelijk dat je dan gaat evalueren hoe je dat moet veranderen. Maar om dan nu zo rigoureus de Twente supporters niet welkom te heten, dat is dan weer het tegenovergestelde.
0: Ja, het blijft een lastige discussie. Bent u niet bang dat dit middel vaker zo gaat ingezet worden door burgemeesters?
1: Ja, daar ben ik heel bang voor. Uitsporters, er wordt wel heel snel geroepen, nou dan laten we geen uitsporters toe. Maar het overgrote deel van de supporters is gewoon een keurige iemand, net als jij en ik, die zich heel goed gedraagt en die gewoon een leuke voetbalwedstrijd wil zien. En we moeten er naartoe dat we die ook gewoon in principe altijd welkom heten. En we moeten er naartoe dat we degene die het voor ons verpesten, dat we die uit onze stadions weten te weren. Daar gaan we niet de goede stap in maken en dat lukt niet goed genoeg. En als reactie daarop weren we dan maar iedereen. En dat vinden we nergens in onze maatschappij logisch, behalve bij voetbalsupporters.
0: Jullie zitten als supporterscollectief aan tafel met beleidsbepalers. Wat geven jullie daarin aan? Er is deze week weer een rapport over vuurwerk in stadions actueel verschenen. De situatie met Cambuur Feyenoord is geweest. Maar wat is op korte termijn een oplossing dan?
1: Nou, we hebben zelf bijvoorbeeld een roadmap gemaakt over hoe je met uitsporters om kan gaan. Dat je het eigenlijk weer normaler moet maken om met elkaar om elkaar tegen te komen. Hè. We zetten nu eigenlijk alleen maar in op scheiding. Als wij naar een uitwedstrijd gaan, dan word je weggehouden bij de andere supporters. Terwijl het juist eigenlijk heel leuk is om eens een praatje te maken met elkaar. En om een beetje een biertje te drinken met elkaar. En wij zetten in op een andere behandeling van supporters. En uitgaan van het goede en niet van het kwade. We moeten tegelijkertijd niet naïef zijn. Hè. Er zijn mensen die naar het voetbal gaan die andere intenties hebben. Die dit soort acties mooi vinden en willen uitvoeren. We moeten dus ook kijken naar hoe we die kunnen weren. Of in ieder geval die acties kunnen voorkomen. Nou, daar praten we over mee. Daar geven wij onze visie op. En daar wordt ook wel naar geluisterd. Maar in onze ogen wordt er ook heel vaak nog over ons gepraat zonder dat we aan tafel zitten.
0: Je ziet nu ook een beetje een domino effect ontstaan tussen al die burgemeesters. Uiteindelijk is de groep uit Rotterdam nog niet gestraft. Wat is jouw verwachting? Zouden die nog gestraft worden? Want ja, ze stonden onder een vlag met een bivakmuts op.
1: Nee, dat is het probleem wat we vaker zien. Hè. Ze kruipen met z'n allen onder een vlag met een bivakmuts op. En daardoor kunnen we die individuelen niet straffen. Ja, wat ik net al zei, dan moet je de groep zo klein mogelijk maken. En dan moet je gaan kijken misschien wel naar hoe je dan de groep die onder die vlag is gekropen. Misschien moeten we die dan een iets lichtere straf dan dat je zou geven als je echt weet wie het is. Hè. Want ik denk dat je die personen gewoon strafrechtelijk moet vervolgen. Maar dan moet je die groep misschien zeggen dat die voorlopig niet welkom zijn. Want ja, iedereen die in een stadion komt, die weet wat er gebeurt op het moment dat er zo'n vlag over de tribune gaat.
0: Frank Rielaars, voorzitter van het supporterscollectief. Dankjewel voor jouw reactie.
1: Graag gedaan.

0: Cameron Whitecomb en The Kingdom of Fear. Het is 12 minuten van jou van Johan. Het Nije Zuid-Friesland komt er aan.
1: Van de middag bij Omroep Friesland van Fjouwerland Zuis.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, Nijs en Eftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme-offensief.
1: Als toen de wijs wist naar huis.
6: Help, dit is eng.
1: Als van het interesseerde is.
6: Hé, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat opruchten waard.
1: Van de middag van Fjouwerland Zuis.
6: En dan maar voorstappen.
1: Om de wijs.
7: En nu dit.
10: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
11: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
12: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
13: Je vermindert eczeemklachten met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
14: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
13: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
14: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
15: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysen.
16: Zo fijn dat Par en Ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
17: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
15: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
17: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
3: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
1: FM.
0: Het is 1 minuut over Jan van Jongen. Het Frieske Nijs, nou, Fijke Wouda, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Omwenners van de koolvinnen bij Jesterheijn krijgt advies om net te visken en te zwemmen in het water.
0: Nijs, nou, Fijke Wouda, goeiemorgen.
18: Een goeiemorgen. Omwenners van de koolvinnen bij Jesterheijn krijgt advies om net te visken en te zwemmen in het water. En dat voor eerst ik net te broeken voor het besproeien van de tuin. Uit onderzoek van Wetenschap Friesland en de gemeente Zuidwest-Friesland doch blijken dat er te min zuurstof in het water zit. En dat het een halve dag te krijgen met versmaring van het oervlakte water. Het onderzoek wie instelt naar meldingen van omwenners over dere visk en stjonkend water. De fractie van D66 in de gemeente hier van Smellingeland zet van 1 september als enige fractie een vrouw aan het roer. Jantine Meijster-Klaasema neemt dan het fractievoorzitterschap over van Roy Postma. De hier van Smellingeland is nevens Klaasema een mannenbalwerk.
19: Nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek, zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal, want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld, dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
18: Op het parkeerterrein bij tankstation Lons de Waard, waar bij de pijn is, juist er een auto in de brand vlijn. De bestuurder hier bij tankstation Bad Schippendien en zegt dat hij waarom kwam, de vlammen uit de auto komen. De brandwacht had het vuur blust en wist ik nog fiskersark van de eigenaar uit de kofferbak te redden. De oorzaak van de brand is net bekend. Supporters van FC Twente binnen komende snij net welkom bij de eerstvolgende thuiswedstrijd van SC Cambuur. Na het Feyenoord-hooligans het oude weekend tribunes bestoken met vuurwerk, daar hebben we zo'n Cambuur-supporters verwoenen. Waarnemend burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Leeuwarden het besluit om geen Twente-supporters daar te steken.
20: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
18: De club weet dat er werk om de winkel is. Er wordt het werk om maatregels, zei directeur Jesse Bergsma.
4: Dan moet je denken aan fouilleren, maar nog sterker fouilleren, nog beter daar in acht nemen. Ervoor zorgen dat het uitvak wat je daar ziet nog beter beschermd blijft tegen de rest van de vakken. Dus dan gaan we allemaal maatregelen treffen en dat gaan we presenteren aan de gemeente. En op basis daarvan zullen zij dan moeten besluiten of dat voldoende is, of dat afdoende is, om de veiligheid van de supporters te garanderen.
18: Maar dit heeft dus consequenties voor de supporters van FC Twente.

0: Grote teleurstelling van directeur Dominique Scholten.
1: Waardeloos. We zijn net geïnformeerd dat de lokale driehoek heeft besloten om geen uitsupporters toe te staan zondag. Alles naar aanleiding van de wedstrijd van afgelopen zondag van Cambuur tegen Feyenoord. Wij zijn er geen onderdeel van. En dat sportief natuurlijk gewoon niet goed voor onze supporters, voor onze club, voor onze spelers, voor onze staf. Dus ja, ik vind het zeer teleurstellend.
2: Ja, dat snap ik.
0: Teleurstelling alom, kun je nou zeggen.
2: Nou, vreugde alom, dan het komende jaloeren nog.
0: Zullen we dat maar even doen?
2: Als de winnaar van de Maasvogel weer ombellen.
0: Ja, lange plaat.
2: Nou, en nog wat nice. En ja, de kranten van deze morgen.
0: Nou, dat wordt nog wat.
2: Zo.
3: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebit. Bel je nou mijn Kunstgebit en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebit aan huis.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
5: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries skriuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres. Werkcentrum Friesloon is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of een die tij wekker houdt.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toet in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
11: Friesloon van de Mol.
12: Mijn Harm Wijstra.

0: Nou, Jochen Oeren, is dit Friesland van de Moor. We praten aas en ek over de gemeente Smellingen. Want koe die voorkomen dat een taxibedrijf wat WMO vervieren in die gemeente die failliet gaat. Daar hebben we het aas en ek over. Maar eerst het waard, Sjitske Wiebinga, goeiemorgen.
1: Een hele goeiemorgen.
0: Ik krijg mooie foto's van de sinds-opgang binnen. Ja. Wat voor morgen hebben we?
1: Nou, inderdaad, een mantie die uiteindzetten is met hele mooie kleuren vanuit het eerste wei. Maar die kleuren die worden veroorzaken door een wolkenveld. Werd de zinnen, ja, nou, Jereveen wel wat erheen prikt, maar het is nou wel de bewolking die het wat doorheerskert. En ja, dat hele wolkenveld, dat zet heel stadig aan richting het noordwesten daar. Zil ik wil voor een pad wel wat oplossen. Dus ja, in het westelijke pad van de provincie, daar zitten ze aarzend wel aardig in de zinnen. Wils het eerstelijke pad, nou, dacht ik nog wat bewolking te krijgen had. En nou ja, dat is eigenlijk ook wel een beetje het waarbeeld voor de rest van de dag. We hebben wat wolkenvelden, we hebben ik nog een rondte voor de zinnen. En ja, er stiet een eerstelijke wind bij. Nou, zwak ontmatig in die zilvermin. Je matig ont vrij krachtig worden. Nou, de temperatuur die we uiteindelijk verwacht kennen is Sajelwe de Mant die het zo'n zandje of 18 graden. En die komt dan uiteindelijk uit op zijn 23 ont 24 graden van de midden. Een prima simmerskadij dus. En dan joen, dan hebben we te krijgen mij, nou ja, toch een jochentje graan, zei jou waar de joen tiert. En dan is het ook weer aardig helder, dus dan ben die wolkenvelden weer wat oplost. En futskoot. En verder, ja, de wien die zil dan steenbloeien, zeker in het kustgebied. Boppelaan zakken er wel wat aan. Vannacht wolkenvelden en dan een minimumtemperatuur van zo'n 13 à 14 graden.
0: En dan morgen?
1: Ja, morgen dan hebben we eigenlijk te krijgen met de warmste dag van de week. Maar dan hebben we ik alweer te krijgen met een zuidwestelijke streming. En die viert warme en vochtige lucht op ons aan. Betekent dus ik dat, nou ja, Juwet vielt het alige noffelijk en onaangenaam simmersk. Maar morgen dan is het echt wel brotsig en neer. En dan kunnen we ik al rekken horen met een lokale bui in de midden. Maar zullen het op de meeste plakken nog droog wezen. Zuidwestelijke wind is dus matig en vrij krachtig. En die wordt in de midden. Dus zuidwestelijk, zwak ontmatig. En dan zo'n 26 of 27 graden als maximum temperatuur. Brotsig waar. En het brotsige waar, ja, dan weten we dat we ergens lekker maar horen kennen. Nou, liek het dat voor u, provincie Safir, u te komen, dat we pas in de nacht te krijgen hebben. Maar die stevige Rijn- en Tongenbuim, waarbij ik mogelijk en of hagel mogelijk is. En zwieren wienpoesten.

0: vroeg en mijn zinskien waren de uiteindelijke sale. Maar dan in het weekend, ja, dan hebben we echt een mix van wolken en zinnen en buien. De zinnen die zullen dus ik zeker wel zien litten. Zwaar te voor dat we op sneeuw een 21 graden hebben en op snijen 22 graden. Maar in de joentiet en in de nacht naar snijen hebben we over te krijgen maar een stevige wien in het kustgebied. Daar mogelijk windkracht 6 à zo'n terug een lege drukke gebied wat dan krijgt wat westelijk van ons deel loopt. Nou ja, het waartype wordt echt oors van vreed aan. En dat wordt onkundige troggen zwieren tongenbuien in de nacht naar vreed.
1: Sitske, dankjewel en een hoffelijke dij, hè?
0: Ja, hetzelfde, dankjewel.
2: De Maas!
1: De vogel die had vlijn en dat hadden we witten, want Fijk en ik die komen er haast net erom heen en zoveel mensen melden haar als Maasvogel.
3: We hebben er een dijtaak bij.
1: Ja, maar dat is toch niet echt een goed teken. Want ja, dat jouw doen dat meestal dat er hier een kwartier bij binnen om erbij te wijzen deze dij. En om er op Friesland weer om te zetten. En dat vinden we mooi.
3: Dat het goed naar huis herken wordt.
1: Zeker. En Greetje Bakker is hier van die betierde Maasvogels. Greetje, goeiemorgen.
4: Ja, goeiemorgen. Goeiemorgen.
1: Hoe betiert wie het in Bolzert?
4: Nou, de wekker ging om 6 uur.
1: Ja.
4: Want wij moeten oppassen, of wij mooie oppassen ja, in Zwolle, op een paar keer bedbeslissers. Dus wie het noemde wijs in Zwolle daar.
1: En doe jij dus de vogel voorbij fladderen?
4: Ja, ja. Het, ik denk, nou, ik doe gewoon eens een keer een gokje.
1: Ja.
4: Dus, ja.
1: Nou, en dan best ik nog de lokkige, want de prijzencomputer had niet eruit halen.
4: Nou, geweldig. Ja, nou, helemaal mooi.
1: Doet dat alle waarsjes, Greetje, oppassen in Zwolle of nee?
4: Nee, één keer in de 14 dagen.
1: Oh ja, ja.
4: En dan geven we dan vanuit Zwolle geven we dan de jongste dan naar Blijswijk, want daar pas je dan de tongetjes op Treienpaak en Beppensissers.
1: Oh, dus dat is een hele oppasroute.
4: We hebben een oppasroute, ja, ja. En ze werden hier net in, nou, er werden net in van de Bern in Friesland, dus we rieden een rondje Nederland één keer in de 14 dagen.
1: Maar dat is prachtig om te dwaan, toch?
4: Ja, heerlijk. Heerlijk, ja. Blij dat we dat dwan mooi en dwan kennen.
1: Ja, en dan onderwijs wel om op Friesland hak dus in de gaten.
4: Ja, ja, zolang wat er het hoort.
1: Ja, ja, nou.
4: Hey, in Zwolle, daar gaat het nog correct. We gaan het nog correct. En dan is het gebeurd. En dat is behoren. Wat we behoren binnen, dan missen we mek.
1: Ja, ja. Ja, in de stad Grenzen is het ook van de morgen even problematisch. Het kind als dat Grenzen in Ries dat het dan gebeurd is. Maar dan,
4: ja,
1: dan
4: maar dat moest
1: er net wezen. Nee, dat moest er net wezen. Nee. Daar is ik me in, Greetje. Ik ga hier een thermoscan of een t-shirt voor jou lezen.
4: Nee, ik wil graag de thermoscannen.
1: Nou, sturen wij de thermoscannen naar Bolzert. Daar kist thee en koffie en alles in warm houden. Dus dan komt hij op een mooi plak en oppassen dan maar, hè?
4: Ja, dankjewel. En je hebt een goede sturing.
1: Dankjewel.

0: Nou, zo mogen dit nog net met waar, maar komt bijvoorbeeld Peter Zoon vertellen, Tjitske. Zwart boend jerst en het zult stwarmje.
1: Om het njoggen oeren.
2: Friesland van de Moor.
0: Het is net de jochte om de gemeente Smellingland te verwieten dat het drafste taxibedrijf kort de orde simpel failliet gier. Dat zei de wethouder daar juster op een extra riesgeerkomst door het probleem met het WMO-vervier in Smellingland. De oppositiepartijen die vonden dat het faillissement te voorkomen weer. Maar wethouder Sarah Aldaray die verklaarde dat zij in haar eerste week als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
3: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar ja, we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
4: Ja, dat had ik zijn, maar alles om dien om te beziekjen dat bedrijf kort toch in te litten.
3: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
4: Ja, maar dat zei toen weer het lid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig geweest.
3: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Dat had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen, helaas.
4: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is wij regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, geloof ik.
3: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft normaal een bedrijf wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
4: Wie een aantal partijen, een aantal reedsleden, zei ik van ja, het college van BMW, hier is wel wat jij er informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen en wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
3: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet en daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd en we hebben ook gezegd er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag dan doen we dat.
0: En dat onderzoek dat komt er, dat had de wethouder thuis zijn. En we blijven nog even in Drachten bij de gemeente hier van Smellingeland. Want daar wordt van 1 september al het mannenbalwerk erop rutsen. Alle tien fracties gaan nu nog een mannenfractievoorzitter. En dat is de reden voor D66 om daar wat om te doen. De mannelijke fractievoorzitter Roy Posma die draagt het stokje vrijwillig oor aan Jantine Meister Klaasema.
5: Ja, wij zijn bij D66 natuurlijk altijd wel heel erg van inclusiviteit en emancipatie. En wij hadden sowieso al het idee van, nou, er mogen meer vrouwen in de politiek. En nu het besef ook kwam van, god, er zijn nu helemaal geen vrouwelijke fractievoorzitters. Dachten we, dan is het nu wel echt hoog tijd om daar verandering in te brengen.
4: Zit er nog net zo heel lang in de gemeente, Ria, als ik het goed af?
5: Dit is mijn tweede periode. Dus 4e, 5e jaar nu, ja.
4: Wat is dat in Smellingeland, dat alle fractievoorzitters man willen?
5: Ja, ik schrok er ook even van. Ik stond er ook niet zo bij stil. Vorige periode waren er wel wat vrouwen en daar zijn nu allemaal schuivingen geweest. Gelukkig wel 2 vrouwelijke wethouders deze periode. Maar nu geen vrouwelijke fractievoorzitter meer. En straks gelukkig wel weer.
4: Maar goed, dan ben je aas de enigste vrouw tussen alle fractievoorzitters. En dan heb je een oerlis, een presidium, oerlis van alle fractievoorzitters. Zit ik de burgemeester bij, dat is ik een man. Zit je dan als jongste vrouw?
5: Ja, niet best eigenlijk. Nee, het is eigenlijk te bizar voor woorden. Maar dat is nou eenmaal wat het is. En we gaan er gewoon voor zorgen dat het volgende periode anders is. Dat ik er niet meer als enige vrouw zit.
4: Heb je bepaalde zaken die je nou vooral agenderen wollen de komende tijd?
5: Nou, waar we ook wel een beetje mee bezig waren, is de veiligheid van vrouwen op straat. En niet alleen vrouwen, natuurlijk ook gewoon überhaupt de veiligheid. Is iets waar wij ons wel druk om maken. Nou ja, en we willen het gewoon een stukje mooier maken voor iedereen. Zorgen dat iedereen mee kan doen, dat iedereen zich gehoord voelt. Dat er goede woningen komen. Ik kan hier de hele avond over doorpraten, denk ik. Maar we willen Smallingeland een stukje mooier maken voor haar inwoners.
0: Dat zei Jantine Meister Klaasema. We zullen nog een lange plaat draaien.
2: Lekker lang.
0: Het werd Supertramp en The Long Way Home, de suggestie van Jelle.

0: Nou, dan maken ze maar hoe Dokkum weer om. Take the long way home.
1: Ja, even een omwaai.
0: Even bij Dokkum om, nou.
1: Ja.
0: Supertramp.
2: De media van de morgen.
0: De krantenfeiken, wat had je te melden, de Friese krant?
1: Ja, het Fries Dijkblad, die het inderdaad, ik het nijs, he, geen uitpubliek zondag bij Cambuur. Nou, daar is al een heel soort zijn, ik in deze uitsturing. Dan hebben ze verderop in de kranten aandacht voor Louis en Björn. En die rennen de Alversterrentocht geblinddoekt. 1200 kilometer non-stop hut draven, dat is al een uitdaging. Maar Louis van Eck en Björn van Loon, die zullen het ook nog eens blinddoekt dwaan. En ze willen ze geld inzamelen voor onderzoek naar erfelijke eegontwaningen bij bijen. Ja, dat is ik weer een. Ja, ze zijn al druk aan het trainen. Ja, moet je voorstellen dat je als kind blind of slechtziend de wereld moet ontdekken. Nou, zei hij dus, een blinddoek heeft ze dan voor onder het draven.
0: Nou, dat rint net echt.
1: Nee, maar volgens mij is het zo dat Ian het dan zijn ding op en hoor die
0: horen bij de hand
1: en dat wisselen ze dan al. Dan, oh.
0: Ja, dat laat mij helpen.
1: Ja, hoor, dan wiet een kwart al stand dan, ja, denk ik.
0: Ja.
1: Nou, dan Ljouwerter Kranten. Ja, vanzelfs ik onderdacht voor Dolly Parton. Voorop, mooie foto van Dolly Parton. Verstoren op 80-jarige leeftijd. Provinciaal geduld met stikstofaanpak raakt op. Ja, we vinden dat we zestaren gewoon willen een reactie van de minister krijgen. Meijen. Dat zei de debattière Abel Kooistra. Ja, het geduld rekken dus wel eens op. Want ja, ze wonen echt met de landbouwminister van Essen praten over het stikstofplan. En ik op de effecten die dat plan op Friesland heeft. Maar het kabinet geeft geen sjoegen. Nou, dat is net best. Dus nou, dan heb ik nog een verhaal over. Ja, zij is conclusies uit. Nee, vuurwerk onderziek. Minder incidenten, maar ze willen wel grutter. Feyenoord springt er mij afstand uit. Efter de vuurwerkactie zit vaak een hele organisatie. En alleen nog goed verjeren is net genoeg. En de meeste supporters willen geen vuurwerk. En ons plan ontbreekt het net. Dat zijn de zes conclusies.
0: Mooi.
1: Nou, de Kevin. Ja,
0: ben net zo'n mooie conclusies trouwens. Ik weet wel dat Arjen Overmark een echte vuurwerkliefhebber is. Maar die stekt er net al in stadions.
3: Nee, ja, nou helemaal niet meer. Hè. Dat maakt het meer nou. Dus,
0: nee. Als het al in leveren was het dan hier? Nee,
3: dat ga ik al hier al op afstutsen vanzelf. Dat had ik al te horen zien te komen. Nee, dat...
0: Ik kan er wat.
3: Pedikjes dan.
0: Ja.
3: Nogelijke muziek bij de koffiehaas.
0: Ja.
3: Even de worst. Ja. En, dus, ja, oké. Okay, dus zei het al, misschien komt er al wat voorbij. Van Dolly in nodig voor bij Arjen. Laten we even dobbelen bij de muziek van Dolly Parton op de muzikale dobbelsteen. Dan komt er zeker wat voorbij. Dus dat doorwekken.
0: Nou, daar is een in nodig voor soort willen, Arjen. En,
1: ben je in de rug mijn kanaal?
0: Mijn kanaal?
1: Toch, of net? Ja, vuurwerk.
0: Nou, mijn kanaal. Nee, ben ik er dan ben ik er weer. Goeie.

0: iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
0: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Vodafone. Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
2: Je verlaagt je energierekening met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
3: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
2: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
4: Leren mediteren. Zen.nl.
5: Nu bij Velderhof. €650 in ruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
8: Leren mediteren. Zen.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Het is 9 uur, Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In 5 jaar tijd zijn bij de rechter zeker 12 zaken behandeld waarin sprake was van kindermarteling. Dat blijkt uit onderzoek van de NOS. De term kindermarteling is vertaald uit het Engels en wordt officieel nog niet in Nederland gehanteerd, zegt deze klinisch psycholoog.
12: Het is een soort kip-ei. Als er geen naam voor is, dan kun je het ook niet makkelijk herkennen en gaan registreren. Ja, ik denk dat met de kennis die we uit Amerika hebben, zouden we inmiddels wel toch moeten nadenken over hoe noemen we dit eigenlijk in Nederland en hoe kunnen we het dan gaan onderzoeken en gaan registreren.
11: Waar het bij kindermishandeling vaak gaat om verwaarlozing, is bij kindermarteling opzet in het spel en haalt de dader plezier uit het wreed behandelen van een kind, zoals het opsluiten, vastbinden en fysiek mishandelen. Opnieuw is een opslag van de Russische webwinkel Wildberries aangevallen door Oekraïne. Dit keer eentje ten zuidoosten van Moskou. Rusland zegt dat er 16 drones betrokken waren bij de aanval. Er ontstond een grote brand, maar er raakte niemand gewond. Oekraïne kiest de laatste tijd vaker magazijnen van grote webwinkels als doelwit. Bij een brand in een ziekenhuis in de Pakistanse hoofdstad Islamabad zijn 15 pasgeboren baby's omgekomen. Volgens Pakistanse media brak de brand uit toen een airco ontplofte op de verloskundige afdeling. Waarschijnlijk kon maar 1 baby worden gered. De brand in het ziekenhuis is inmiddels geblust. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer, steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. Ook willen ze betere werkomstandigheden, zoals bijvoorbeeld klimaatbeheersing, zegt deze onderhandelaar.
13: Het lijkt erop dat Schiphol en de beveiligingsbedrijven zich niet realiseren dat er elk jaar weer een zomer eraan komt en dat de beveiligers in enorme hitte moeten werken en 's winters ook weer in de kou.
11: Het weer nog, vanmiddag geregeld zon, maar vooral in het zuiden ook kans op regen en onweersbuien. Het wordt 23 tot 27 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Mooi, dankjewel. Het is nodig voor Rob Friesland, mooi is het harkest. Robbie Williams zit eraast in My Something Beautiful. En we zetten lekker uiteind. Start me up. De Stones, hoor een minuutje.
15: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
16: Werkcentrum Friesloon is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
17: Hoe kom ik je waai?
16: Of in die tij wekker had.
18: Hoe kom ik aan het werk?
16: Vragen die toet in toekomst keer.
19: Waar kan ik veel over werk leren?
16: Vragen die praktisch binnen.
20: Hoe vind ik personeel?
16: En vragen des alle dagen mij omrinst.
20: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
9: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesloon Burk het Vadij.
17: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
18: Nul de Voor.
20: My Arjen Overmaat.

Robbie Williams en Something Beautiful. In de zomer van 2003 klonk dit op de radio. En hoe wil dit een hit voor Robbie? En hoe hits Sprutzen? Nou, deze jongeres is echt de country hit op dit stuit. Ze komt dit LPM uit zijn gezin, waar echt elke nieuw jongekin. Als maar de koelkast doorslaat, dan klinkt het al muzikaal. En ze is al heel groot in Amerika, in het Tuusloorn. Maar ook neemt ze de vrouw toe. Ellen Langley is haar naam. Just

con Dias. Nee, na, ik nodig voorbeeld met Friesland. Het origineel sel van het jest trog Europa toeren. Nederland dochter Danette on, maar Duitsland en België is hier wel op het lijstje. Bob Dylan, nou ik het dan hoor. En dit is een prachtige versie van Blown in the Wind in het Friesk. Trog Ernst Langhout en Johan Keus. Roezend in de wind.

0: safe to show. Half Monsters and Men, Little Talks, Fries Grijs en Razen, My Fijker.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/Freun.
2: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
3: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
4: Altijd onderweg en weinig tijd? Tijd voor de Leapmotor C10 Pro Max. Meer dan 500 kilometer elektrisch rijbereik en 800 volt snelladen. Dat betekent minder laadtijd en meer tijd voor wat echt belangrijk is. Kies ook voor toptechnologie met een fiscale waarde vanaf slechts €42.500. Boek jouw proefrit op leapmotor.nl. Leapmotor. Gewoon een slimme keuze.
5: Leren mediteren? Zen.nl.
6: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach. Een nies. Een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
9: Oplopende schulden. Stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
10: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
11: Nee, Attent met ds.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Jouw vertier is het. En het Fries Kanijs, Fijke Wouda, goeiemorgen.
14: Tweebaaksdijk. Oh, ja, mag ik even op mij?
0: Ja, nee, het is maar goeiemorgen, dan komt het goed.
14: Goeiemorgen. Op de Tweebaaksdijk in Bolzert is niet krijg een ongeluk gebeurd. Waarbij een persoon slim verwoende rekken is. Het is een eenzijdig ongeluk. Help Jens, niet waarom Jochen Oeren hen oproepen voor het incident. Er is hulpverlening op locatie, liet de politie weten. En meer is er op dit stuit net bekend maken. Omwenners van de koolvinnen in Jesterijn krijgt advies om net te visken en te zwemmen in het water. En dat voor eerst ik net te broeken voor het besproeien van de tuin. Uit onderzoek van Wetenschap Friesland en de gemeente Zuidwest-Friesland doch blijken dat er te min zuurstof in het water zit en dat het alle gedachten te krijgen. Maar versmarging van het oervlakte water. Het onderzoek weer instelt naar meldingen van omwenners over dere visk en stjonkend water. De fractie van D66 in de rier van de gemeente Smerlingenloon zet van 1 september als enige fractie een vrouw on het roer. Jantine Meister-Klaasma neemt dan het fractievoorzitterschap oer van Roy Posma. De rier van Smerlingenloon is nevens Klaasma een mannenbolwerk.
15: Nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek, zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal, want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld, dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
14: De iconische country-zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd verstoren. Ze is voor een soort meezing een voorbeeld, een verbinder en ik een banner van inspiratie. Het nice is dan ik het onkwam. Dat is ik het geval bij Gerbrig van Dekken, die momenteel met de vaststelling Wij van Drim over Dolly Parton terug de provincie toert.
16: Die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen en de muziek die ze achterliet. Maar ze wie ik zo'n energie, bron van energie en dat dacht dus van nou die wordt wel 100, maar toch niets.
14: De supporters zijn voor eerst net welkom bij SC Cambuur, het kooistadion wat eerst veiliger weer om vatten komt dat er op een heim een vuurwerksketten wordt, die kan zouden eens naaien gebeuren. Dat zei burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Ljouwert. Frank Krielaars is vastzitter van het supporterscollectief dat de supporters van Sint-Wurg importeren met de oerheden. Hij kan hem wat bij de maatregel voorstellen, maar vindt wel dat nou een grote groep supporters troffen wordt.
17: En wij hebben een beetje de insteek dat absoluut moet je de daders van afgelopen zondag straffen, en hard ook. Hè. Dat kan echt niet wat daar gebeurd is. Maar de groep die je moet straffen moet zo klein mogelijk zijn. In eerste instantie de daders. Als dat niet lukt, nou, dan zou je inderdaad kunnen denken over Feyenoord. Dat is wat er nu in Nijmegen gebeurt. Zo moet je steeds verder. Maar zo klein mogelijk en zo min mogelijk mensen straffen. Maar wel de mensen die iets gedaan hebben, die moeten absoluut gestraft worden.
14: Het waar, Joe droeg, mijn soort zinnen. Het wordt zo'n 24 graden. Stier is een zwakke eerstelijke wind die in de midden oorlog naar matig en in vlagen vrij krachtig. In de jonge nacht wat meer bewolking, maar ik dan blote droeg.
0: Mooi, dank u wel, Fijke Oeren Oeren. Dan Jevriwer, meer Warenijs, omroepfriesland.nl of in uw app. Als een lekker meisje, jongen, mijn Mattia Bazaar en Ticento. En Bert Hering had het bladje van de kalender aan het omslaan. Over 12 minuten.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
3: DJ'en op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
6: De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com. Stap eenvoudig over en bespaar op je zakelijke energiekosten. Vergelijk op gaslicht.com.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
13: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
18: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
19: Leren mediteren? Zen.nl.
18: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
20: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
21: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
20: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
21: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Node voor.
23: My Arjen Overmaat.

0: steeds beter.
1: Een boskwitskinnen.
0: Een trosmarren, die vlugger.
1: En zelfs het type van de liedstekken is samakelijk.
0: Maar de beste muziek op radio.
1: Trouwen nog het 8.12 FM.
0: Omroep Vissalo.
1: Oortol.

bij die fun van Omroep Friesland. Mijn Mattia Bazar, Renti Sinto en nog Bertie Rink en Julie July. Het is nieuwtje in Sijzersanter. Fleetwood Mac is drokdwaalde bij de opnames van het album Rumors. Jongen, wat een album is dat trouwens. En dat ging net zo soepel als dat album Yes. Het is, dit is geweldig, maar hoe dat al je daar stond kwam is... Eigenlijk is het heel knap. Want wat stien ze onder druk? Alle relaties in die band, die wien stikken. Een hele soort drank en drugs. En dan machine al nog de studio in. Hè? En dan uiteindelijk dus Rumors opnemen. Dat is heel knap. Maar Stevie Nicks hier op een gegeven moment even een moment van... Oh jongens, ik keer het even net mee. Ik moet even rust houden. Dus ze zochten ergens in die opnamestudio. Voen ze een door. En daar heb je een aparte ruimte. In die studio is die een zwart fluweel, een bank en een piano. En ze zetten haar cassettebandje op. En ze voelen een simpel ritme. En doen ze kreunen in 10 minuten. Misschien wel een van de mooiste liedjes van Fleetwood Mac. En Stevie Nicks. Dreams.

0: Pieter Wilkens, en Paak zien wij mooi, man. Ja, het zien jullie goed, hè, Pieter? Zo'n 60 er weer. Nou, Pieter, lokweenske. En dat is nog maar heel lang mooi muziek, maatje, Bleost. En tige tank voor de muziek die je al maken hast. Mooi. Ja, dat is nog maar heel lang op het podium staan, Maistek. Dat is bij deze vrouw, ja, kind dat net meer. Maar Joet, daarom zit Joet in de quiz. Joet in 2000 Sanchin, stien ze voor het de laatste keer op het podium. En na 58 jaar is ophouden. Maar optreden, doe. De vraag is, de quiz keer door zoon. Waar jij hier?
1: Brandend zand en een verloren land. En een leven vol gevaar.
0: Nou, voor mooie prijzen, we hebben de mok, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. De vraag is, waar jij hier?
1: Brandend zand en
0: ik was aan classic, als mijn spielje wordt jaloerd via de app van de Omroep of via de WhatsApp 0620 4 Njoggen Njoggen Ian Njoggen Njoggen. Soul Asylum, no, Runaway Train.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielt.
2: Personeel tekort. Zit net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland. BALT.nl.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze al bijna vol. Het kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de Gasunie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. De politie in Zeeland doet de komende uren onderzoek op de N-weg, waar in juni 4 mensen om het leven kwamen. 3 kinderen en de directeur van de basisschool. De slachtoffers uit Aksel werden op de fiets naar een schoolkamp geschept door een auto. De bestuurder werd na het ongeluk in Zeeuws-Vlaanderen aangehouden. Hij had te hard gereden. De politie wil nu onder meer controleren hoe hard hij reed. De man werd op de dag van het ongeluk meerdere keren geflitst. Vanwege het politieonderzoek is de weg afgesloten tot vanmiddag 1 uur. Ook vandaag zijn de rijen waarschijnlijk langer op Schiphol, omdat beveiligers weer korte werkonderbrekingen houden. Dat doen ze vandaag 5 keer. De werkonderbreking duurt steeds ongeveer een kwartier. De beveiligers willen minder werkdruk, pauzes en makkelijker verlof. De problemen zijn volgens de beveiligers de afgelopen maanden groter geworden, omdat er op Schiphol een tekort aan personeel is. Reddingsdienst KNRM heeft vannacht bij de boulevard van Vlissingen 2 mensen uit een lichtboei gehaald. Daar waren ze opgeklommen, maar door het opkomende water konden ze niet meer terug en hun telefoon was leeg. Mensen op de Vlissingse boulevard waarschuwden de hulpdiensten. Op de kant werd het tweetal opgewacht door de politie. Het weer zonnig en op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking. Het wordt 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm. 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Even zien, ja, maar een bak vol prijzen. Leukste keuze bij de koffieaars. Een header of letter, de mok, de koekjes en de koffie of theelepel van Omroep Friesland. Kiest winnen als meispielist. Dit is het kwalificatiefragment. Waar we het ook zongen, jongens.
8: Brandend zon. En een verloren land en een leven vol gevaar.
7: Ah, dit is wel echt een classic, dit als je wist waar het is. Jou loert via de app of de WhatsApp 0620. Vjouwer, Njoggen, Njoggen, Ian, Njoggen, Njoggen. Dan kist aan mij spiel je. Maar jij erop letter, naar de muziek van Samber en Jimmy Cliff zat.
9: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
10: EasySit.nl, dan zit hij al goed.
11: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het keunskebit. Bel je nou mijn Kunstgebit aan Huis 06 83 242 1. Zorgeles leidt je mijn Kunstgebit aan Huis.
10: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
12: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: De garage in jou omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Elsen.
14: Nul de Voor.
15: My Arjen Overmaat.

0: Summer and My Body Isn't Ready in Jimmy Cliff en Reggae Night. Nou, wij binnen zeker Revarde.
1: Jedder of letter?
0: Chris. En ja, die spiel ik, Mike Klaas van der Veer uit Caribe. Klaas, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Live contact met de keukentafel, had ik begrepen?
2: Ja, wie zet de koffie erin?
0: Ja, nou, dat is een goed idee, want dit is de leukste kus bij de koffie, dus dat is helemaal goed. Mij de vrouw?
2: Ja, zeker.
0: Nou, mooi. Dus eigenlijk dubbele eren. Dubbel komen ze nou eigenlijk.
2: Ja, we hebben dubbele eren. Ja,
0: mooi.
2: Ja.
0: Ja, nou, dan mag het toch goed komen. Want je ziet het al dichtbij. Want ja, je hebt dit dus.
3: Brandend zand en een verloren land. En een leven vol gevaar.
0: En dat is de eerste stap. Waar is dit? Ja. De vraag.
2: Anneke Greunlo,
0: ja,
2: met Brandend Zand.
0: Helemaal goed. Officieel nou in de quiz. Hoe kwamen we nou bij Anneke Greunlo? Nou, wie joert in 2000 zandje dat ze voor de laatste keer op het podium stier. En hij 58 in carrière is ze ermee ophouden. En dus dachten we, we hadden uw zoon joert. En ja, Brandend Zand was er dan ook goed bij. En nou, get it voor de prijzen, Klaas. Want ik draaide niet correct Reggae Night van Jimmy Cliff. Dat komt in 83. Maar ja, Anneke Greunlo en Brandend Zand. Jedder of letter?
2: Ja. Wie jedder?
0: Ja, de vrouw zei ook jedder, jedder.
2: Ja.
0: Maar dat is hartstikke goed. Ja, dat ben ik volle jedder. 62.
2: Ja, dacht ik al.
0: Ja, dat is mooi oudhout. Helemaal goed. Ja. Mooi. De mok al in je bezit. Nou, voor de koekjes vraag 2. En dan, wij blowen bij je hetzelfde song, dat baant maar. Maar het is een andere versie.
3: Branden zand en nergens water. Branden zand.
0: Ja, heel goed, ja. Gert Timmerman, zeker, ja. Brandend Zand. Maar ja, deze uitviering dan. Jedder of letter als Anneke Greunlo.
2: Oh, letter, dacht ik.
0: Ja, zeker. Njotje zantig. Goed. Ja. Mooi, die koekjes er ook al bij. Nou, voor de koffie of theelepel. Nou ja, je ziet nog de koffies. Ik denk dat het dan maar een koffielepel worden had. En van het banende zon naar een circle in the sand.
3: Circle in the sand, round and round. Never ending love is what we found.
0: Ja, dit liedje. Jedder of letter? Als de jongeren.
2: Letter.
0: Letter. Nou.
2: Ja.
0: Ah jongen, ja, het is helemaal goed. 88, Linda Carlisle, Circle in the Sand. Nou, dat hier een mooi rap.
2: Ja, net.
0: Alle prijzen naar Gerieptij, hè?
2: Geen goed.
0: Ja, zeker. We sturen alles om. En ik draai Anneke Greunlo ook nog even.
2: Mooi.
0: Lekker bakje daar.
2: Ja, en goeie uitzending verder.
0: Dank je wel.
2: Hoi. Hoi.

0: mooi. Anneke Greunlo, Brandend Zand. Kwalificatiefragment voor een quiz. Jetter of letter, MC, wat is dit?
1: Goedemorgen.
0: Ja, Jilke, hoi.
1: Heb ik nog een mooi plaatje van Dolly Parton. Mooi IJsland en de stream. Nou, wil jij het wel?
0: Ja, dank je wel.
1: Bedankt.
0: Nou, misschien een goed idee, Jilke, om Aasen te dobbelen maar de muziek van Dolly Parton. Door Aasen en Olven, ja. Dus als je alvast suggesties hast voor de dobbelsteam, muziek van Dolly Parton, zetten we er even een size noemers op en dan dobbel je weer. Dan komt er Ian tevoorschijn. Islands in the Stream zetten we dan voor die erop. Maar Aasen en Olven, dobbel je even maar de muziek van Dolly Parton. Eerst is hier nog Briekebeck, wel op Friesland. Er is Dien Stapke.

0: Acta, en daar ben ik. En het regent zonnestralen. Het is Joet, de dij van de hoen. Maar waar had het tijdens het regen? Dat je hoen naar het pension mat. De hoen of het baaske? Daar hebben we het aan toe. Wie hoenen scoren de dolle, weten ze er alles van. En Jere, hoe de simmerverkoersje West had. En het Frieske Rijs krijgt daar zijn nek van Fijken.
1: Krijgt allemaal in de mail.
2: Hij is vergees en hij is super actueel.
3: De Nijsbrief van Omroep Friesland.
4: Eén keer in de week het belangrijkste Nijs. En als bonus...
5: Nijskerige programma en online tips van de Omroep.
2: Scroll die nou in. Omroepfriesland.nl/Nijsbrief.

0: Leveringvuurwerken.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook Dvorak's 9e symfonie door het wereldberoemde Pittsburgh Symphony Orchestra en Manfred Honeck. Topviolist Augustin Hadelig soleert in Barber's Vioolconcert. Op 7 september. Bestel op concertgebouw.nl.
2: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
3: Rustig, adem in,
2: ja, maar misschien kunnen we toch minder lenen dan we denken?
3: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
2: Hé, hey, wat is dat?
4: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
2: Doe maar duur.
4: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
5: Nu bij Velderhof. 650 euro inruilkorting.
6: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke.
7: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
6: Oké, we gaan.
4: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
8: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxer. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2
11: FM. Jelf Alven is het. En daar is Feike bij het Frieske Nijs. Hoi Feike.
12: Een goeie morgen. Bij een eenzijdig ongeluk op de Tweebaaksdijk bij een Bolzut is van de morgen vrachtwagenchauffeur zwier verwoenen rekken. Slachtoffer botste er een onbekende oorzaak in een BM rekken bekniepen in zijn cabine. De brandwacht had de man bevrijd. Hij is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dijk is vanwege het ongeluk dicht voor oorverkeer. De iconische country-zangeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd verstoren. Ze wie voor een soort meesing een voorbeeld, een verbinder en ik een banner van inspiratie. Het nice is dan ik het onkam. Dat is ik het geval bij Gerbrecht van Dekken, die ik momenteel met de vaststelling Wij van Dremen hoe Dolly Parton terug de provincie toert.
13: Die vrouw verdwijnt nooit weer uit het harten van heel veel mensen en de muziek die ze achterliet. Maar ze wie ik zo'n enige bron van energie en dat dachten ze van nou die wordt wel 100, maar toch niet.
12: Heb je een flinke teleurstelling? Doet verwoldering eind juni vanwege het extreme waar op het laatste moment al als gebeuren maast. 600 bezoekers hier naar een oormelden voor deze bijzondere jubileumjoen van 24 hier Nationaal Park Drents-Friese Wold in Ibenloftheater De Koele in Appelskea. Jong krijgen de belangstellenden een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Boswachter Lisander van Ozaan zegt nog even waarom op die jong dat het evenement al zijn worden maast.
14: Ja, dat was echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer, die keken er opzijds naar uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet hadden ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig, maar het blijft natuurlijk heel zuur dat het dan niet door kan gaan.
12: Nou, jong dus, een nieuwe kans. Utsupports ben voor eerst net welkom bij SC Cambuur. Het kooistadion wat eerst veiliger werd om vat te komen dat er op een nijmeij vuurwerk schetten werd, liek als Aurone Snijen gebeurde. Dat zei burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Ljouwert. Frank Krielaars is voorzitter van het supporterscollectief dat de supporters van Sint-Wurgt importeren bij de oerheden. Je kan hem wat bij de maatregel voorstellen, maar vindt wel dat nou een grote groep supporters troffen wordt.
15: En wij hebben een beetje de insteek dat absoluut moet je de daders van afgelopen zondag straffen. En hard ook. Hè. Dat kan echt niet wat daar gebeurd is. Maar de groep die je moet straffen moet zo klein mogelijk zijn. Dus in eerste instantie de daders. Als dat niet lukt, nou, dan zou je inderdaad kunnen denken over Feyenoord. Dat is wat er nu in Nijmegen gebeurt. Zo moet je steeds verder. Maar zo klein mogelijk en zo min mogelijk mensen straffen. Maar wel de mensen die iets gedaan hebben, die moeten absoluut gestraft worden.
12: Ja, waar dan nog? Joet droeg maar een soort zin. Het wordt zo'n 24 graden. Er stiert eerst een zwakke, eerstelijke wind die het in de midden onloopt naar matig en in vlagen vrij krachtig. In de joen en nacht wat meer bewolking, maar ik dan blote droeg.
11: Oké, dankjewel Feike. We hadden aanstaan oer hoen. De dij van de hoen, ja. Hoe? We hadden hoen het eigenlijk.
12: Ik let hem even op mijn werk.
11: Het is dij van de hoen, is het, ja.
12: Ja.
11: We hebben wien wel benieuwd hoe gaat het rond op zo'n hoenenpension. En hoe is het dan voor de baaskes vooral, hè? Als ze de hoen achterlitten of weer ophelgen, wat aanstoer. En dit is leuk, Gries en Gries, Johannes Rietma, alle dagen dij. En dit is misschien wel een beetje fout, maar stiekem ook wel weer lekker. Ja, het is Boy Meets Girl, Waiting for a Star to Fall en de Yes to 12 minuten van.
0: DJ op een festival, skydiven, roadtrippen door Albanië, varen, hiken. Dit wil je niet missen. Een hartinfarct kondigt zich namelijk niet altijd aan en kan onverwacht mooie momenten verstoren. Ken jij de risicofactoren? Lees meer op verstopjeniet.nl. Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door Amgen.
10: Mensenrelatie, Radboud Visser.
16: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
10: Jazeker.
17: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
2: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
18: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
2: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
18: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
17: Ook op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
19: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
20: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
19: Of,
21: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
19: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
21: Hé, hey, wat is dat?
22: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
21: Doe maar duur.
22: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
23: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
4: Ik betaalde 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
24: Nul de Voor.
25: My Arjen Overmaat.

0: 12.00 FM.
1: Het lijsten ijs.
2: De actuele sport.
1: Het Faberjocht.
2: En die favoriete muziek.
1: Uw radiostation.
0: Van alles wat
1: Twitter
0: en
1: Jerry. Omroep Friesland.
2: Alles wat er speelt.

0: Griets en Gries, Joris Riepa en alle dagen die...
1: Omroep Friesland.
2: Node voor.
0: Het is jouw internationale dij van de hoen. En noten de simmer van Koonsje de krekt op zit. Binnen wel benijd eigenlijk hoe het Koonsje voor de hoen wie. En misschien ook wel voor de baaskes. De hoen die dan net mij ging naar Frankrijk, Spanje of de camping. Nou, die koest dan wel naar je hoenenpensioen. Hoenerscoren de dolle uit de triemen brengen. En Nienke Suutersma is van de dolle. Goedemorgen, Nienke.
3: Ja, goedemorgen.
0: Is dan de rust weer een beetje weeromkeerd daar?
3: Ja, wel wat. Ja, ja, van hectische zomer west.
0: Ja, is het echt weer? Is het zo droog west?
3: Ja, het is wel een stuk droger dan voorheen. Want er ben natuurlijk een hele grote hoen die kwam sinds de corona.
0: Oh ja, dat hem echt voornamelijk er dan juist meer hoen na je pensioen gingen binnen.
3: Ja, er ben natuurlijk een hele grote mensen die normaal net een hoen onskaffen. Die gaan nou een hoen kopen omdat ze met de coronaperiode natuurlijk alle tijd gingen om een hoen op te voeden. En in die periode konden ze natuurlijk rut brengen. En ja, toen kwam het werk weer. Dus toen heb ik een hele hoop, maar het kwam in bijvoorbeeld ook dagopvang. Dus net hier de vakantie, maar ook de dagopvang is hier in Friesland ook heel wat in opmars kwam. En hondenuitlaatservice en dat soort dingen.
0: Ja, hondenuitlaatservice wist ik wel. Maar dat je een hoen voor een dag even voortbrengt, dat wist ik dan wel net. Grappig.
3: Ja, een hele druk broek van maken.
0: En wat is nou de echte, de drogste piek BM? Is dat dan de bouwvak? Mag ik daar rond denken?
3: Ja, de bouwvakken zijn echt extreem. De mensen die proberen nu al te boeken. Maar wie had dan echt dat ze maar jij hier van de verjaardag boeken kennen. Want dan ben je de verste klanten die we dan eigenlijk nog nee verkeerd hier matten. Dus wie een jij hier van de verjaardag beginnen te boeken. Maar dan is het echt, dan gaat het als een trein. Iedereen die begint vol te reserveren. En het is binnen een paar weken is de bouwvak altijd wel vol. Ja.
0: Wat hoeveel hoen kennen je hem hadden?
3: Ja, dat verschilt heel erg. Ja, we gaan nooit in Wurg wel heel wat proefdagen. Dus we willen wel weten wat voor hoen dat we krijgen. Hey, want je wil natuurlijk geen gevechten gaan. Dus het is eerst wel dat we weten willen, wat er is. Ja, en we gaan kennels van 12 treien. Dus de kennen, ja, soms hebben we 12 hoen erin, maar soms ook wel fjouwen. Dus het is maar kret, de hoeveelheid die gaat dan wel natuurlijk omheen. Dus of fjouwen in de kennel gaat. Maar het wel kennen. Dus sommige hoenen die kennen het. Men hoort in de kennel van een jouwse hun net delden, maar de bloezen bij het sinds je maat het wel vliegen. Ja, dus we hebben 30 kennels die we dan voor het vliegen broeken. En dan hebben we nog 10 die we dan broeken alleen voor de dag opvang. Dus ja, dan, ja, het kan heel wat verschillen. Het lijkt me krijg wel wat voor hoe dat het heel wat tuzelen is soms.
0: Maar ze maten dus eerst een dag op proef.
3: Ja, ja, want die willen wel dat de hoen op zijn gemak is. En dat uit spanning en stresskerst natuurlijk ook dingen krijgen. Dat kan hoen onverwachts reageren en dat wil je ook net. En je wil de mensen mijn goed gevoel op vakantie letten. Want als ik wel een hoen bracht, mensen vinden het altijd spannend. Er zijn wel mensen die brengen de hoen gewoon goed om te leren.

0: Want hoe heb je brengen de hond voort? Ja, en zo wil je mensen net op vakantie sturen. Je wil dat de mensen een goed gevoel met vakantie wonen.
1: Ja, en hoe is dat dan voor de hond? Hè? Want die brengst dan... En is dan hoe dan voor het reistig? Hoe je dat eigenlijk? Want ja, je had toch niet keer al je hond als hond om je heen?
0: Ja, mijn hond is een roddelier. Dus als je een hond onder de hond, dat knapt eigenlijk heel wat op. Ja, ik heel vaak honden die bijvoorbeeld heel angstig zijn en die komen hier met vakantie en die hond had even een hond weg en die komt als een hele noffelijke hond bij weer om. Dus het is voor de hond is het eigenlijk weer even hond wijzen. En dus voor hond is het vakantie. He, dus dat een hond goed socialiseerd is en als er dat net is, dan wordt er hier wel tussen de hond.
1: Dus die hond vindt ijs hast dat het vakantie dan weer aan is, hast schande om weer uit de roedel te gaan.
0: Nou, die hadden alles, dan wil ik mijn hond weer ophellen. En dan zeiden ze even hooit zien de baas en dan herinneren ze weer aan.
1: Oh,
0: maar dat is best wel leuk om te zien.
1: Maar dat is voor jou eigenlijk een compliment dan?
0: Ja, absoluut. En maar ook is ik wel heel wat van hem, dat de mensen het heel spannend vinden. En de mensen dat bijvoorbeeld heel drok, ja, dan wordt de hond natuurlijk ook heel drok. He, dus het is wel, en mijn hond ben wel kret als mijn band op kamp. Je wordt wel heel waardig hier. En want je bent veel constant, want je had je sliepen oors. Er is altijd even een oorbeloertje tussen. Dus het is altijd, het is wel een beetje oors. En hoe werd je wel heel waardig? Het is soms wel hoe die gewoon 2 dagen wonen. En die komen maar van hun vakantie.
1: Ja, je mag het ook al je maar even lezen, zo'n hoen. En daar ben je toch nou weer de geschikte persoon voor. Er bent zelfs naar Amerika west voor een cursus.
0: Ja, dat is mijn droom. Ja, ik ben een Cesar Milan weg. Die was vroeger op televisie met de Ghost Whisperer, zeg maar.
1: Ja, de Dog Whisperer, toch?
0: De Dog Whisperer, ja. En dat volg ik als ben vroeger altijd al met mijn mem. En dat vind ik natuurlijk altijd geweldig. En toen ik het station begon, wil ik het wel goed doen. Dus ik wil wel opleiding doen van gedrag. En toen ben ik eerst bij Aniek Winters hier in Nederland kwam. En die had ik naar hem daar west. En daar had ik zo allemaal gestruddeleerd van het gedrag. Dat ik echt sommige dingen al leer hier van mezelf, van de trimtafel. Dat je nog meer eigen dieren dacht, ja, je maakt meer mij. Dus dan ben ik naar Matthijs Gauws west. Ik ben alle opleidingen die ik in Nederland vind, ik hoor wat denk de hakbaton, dat ben ik henne west. En toen ik hier eigenlijk wel een beetje van, ja, wij maken nog meer uitdaging hel. Ja, en toen kwam het onbad op Facebook, zeg ik, van wie komt dat Derek henne koor. Ja, toen had die man was je...
1: Ja, en toen ben je beginnen hier dus, naar Cesar Milan. Wat is nou het belangrijkste, was mijn naam hast, die cursus?
0: Ja, rustig bedoel. Het is toch echt... hij gaat nog een stapje verder, hij mediteert, daar zit ik gewoon bij. Zo, dat is mijn denkje, nog red benet, daar ben ik te druk voor. Maar het is rustig wezen. En Leeuwen was zeist, hè? Kred waren als af, daar komt ze met mij.
1: Nou, ik jij het wel, Nienke. Ze hangen goed plakt bij de dol in de trio. Dat zit wel goed, maar die hoort. Leuk dat je moet vertellen worst.
0: Nou, dank je wel voor jouw tijd.
1: Fijne dag, hoi.
0: Ja, hoi.
1: Tijd voor Genesis. That's all you know the for. Just as I thought.

Dode voor in Genesis, that's all. Ja, nou Alvin, dan dobbel je voor mij de muziek van Dolly Parton. Eerst er toch niet in Samar het Nijs dat ze verstoorn is. Dus we pakken de Dolly Dobbelsteen. Wat is een veske van Dolly Parton dat echt op die dobbelsteen mat en dobbelwazen? Size vlakjes, size keer komen ze om die favoriet op de dobbelsteen te zetten. Dus wat is die favoriet van Dolly? Wat is een mooi liedje van Dolly? Welke was graag jaren? Even terug via de app van Omroep Friesland, maar ik via de WhatsApp 0620 4 9 9 1 9 9. Muziek van Dolly Parton naast een Elven op de dobbelsteen. Alex Ward.

0: op Friesland.
1: Twa Njord op punt 2 FM.
0: Alles wat er spielet. Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
2: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orrebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ook voor de bijen is er genacht van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Orrebongen.
3: Voor een nieuwe Jeep, Heimer, service en auto's, is de van Elseny.
4: Werkcentrum Friesland is te vervragen om werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
5: Hoe kom ik je waai?
4: Of in die tij wekker had.
6: Hoe kom ik aan het werk?
4: Vragen die toet in toekomst keer.
7: Waar kan ik veel over werk leren?
4: Vragen die praktisch binnen.
8: Hoe vind ik personeel?
4: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
9: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
4: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesland werkt het vandaag.
10: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Zweden is een tweede verdachte aangehouden voor betrokkenheid bij de dodelijke zwaardaanval op een middelbare school. Afgelopen weekend deed de politie een inval in de buurt van Stockholm, meldt de Zweedse krant Aftonbladet. Daarbij werd de tweede verdachte gearresteerd. Hij wordt verdacht van poging tot moord en medeplichtigheid aan moord. Hoe hij de 18-jarige hoofdverdachte zou hebben geholpen is niet bekendgemaakt. Bij de zwaardaanval afgelopen vrijdag kwam een meisje van 17 om het leven. 3 jongens raakten gewond. Door de hoge gasprijzen is de Nederlandse gasvoorraad kleiner dan andere jaren. De opslagen zijn op dit moment voor 45% gevuld. Vorig jaar was het 63% en een paar jaar geleden zaten ze eind augustus al bijna vol. Dat kan problemen opleveren bij storingen of als het een koude winter wordt. Maar de GasUnie is niet bang dat er een tekort komt aan gas. Vandaag zijn er op Schiphol opnieuw werkonderbrekingen. Beveiligingspersoneel legt op 5 momenten korte tijd het werk neer om betere arbeidsomstandigheden af te dwingen. Gisteren leidden de acties tot lange rijen op Schiphol. 2 maanden na de verwoestende aardbevingen in Venezuela gaat het vliegveld van Caracas weer open voor commerciële vluchten. De schade is voor een groot deel hersteld. De aardbevingen kosten aan ruim 6.500 mensen het leven. In Londen wordt binnenkort een schilderij van Piet Mondriaan geveild. Het werk, Compositie 3, werd geschilderd in 1920. In die tijd begon Mondriaan met zijn abstracte werken met felle kleuren en zwarte lijnen. Veilinghuis Christie's rekent op een recordopbrengst. Het veilingrecord voor een Mondriaan staat nu op 43 miljoen euro. Dat bedrag werd 4 jaar geleden neergelegd voor zijn werk Compositie 2. En het weer zonnig, op de meeste plaatsen droog. In het zuiden eerst meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Ja, het is Drokjer in de beruchte box van de Omroep. We dobbeljazen bij de muziek van Dolly Parton. Dolly Dobbelsteen, wat mag hij nou echt opsteen? Wat is nou een mooi liedje van Dolly? Of een lekkere hit, als het even nog doen. Sword Islands in the Streams komt binnen, zeg ik. Gary onder oren, Coat of Many Colors, Ingrid ten Haaf, vind dat wel mooi. Islands in the Streams, Simone weer. Toch maar Jolene, Ed, Theo Kupers. Ja, en oude Always Love You is zo'n mooi liedje uit Maaike. Elke luurde Maaike dan weer voor You Are. Skitterend. Nou ja, wat is die favoriet? Dan zetten we maas. Misschien wel op het dobbelsteen. Size vlakjes, size kikkons. De doublures plakken we al hier bij elkaar. Dus wat is die favoriet van Dolly Epetrog? Dan komt ze als Aasen misschien wel voorbij. Die favoriet dan, hè?
13: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
16: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
3: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor elsen in.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ontzoon noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit hij jou goed.
6: Nul de Voor.
8: My Arjen Overmaat.

0: Gewoon. Welkom
1: bij Omroep Friesland.
0: Alles wat er speelt.
2: Yes, yes.
0: 92.2 FM.
1: Het laatste nieuws.
0: De actuele sport.
1: Het wapenjocht. En

0: Zo is het. Vol gas wel weer op Friesland en terugzetten is Tour. En ik nog Raccoon. En No Mercy. Ja, de Dolly Dobbelsteen, Dolly Parton. Gisteren, niet in het Nijsjusterjoen. Dolly Parton verstoor 80 hier. Dus, ja, nee, oké, okay, dan maakt nog even Dolly op de Dobbelsteen. Vreeg die Krek, wat is die favoriet? Wat is een mooi liedje van Dolly? Welke mat er echt op? Nou, het is heel drok kwest in de beruchte box van Omroep Friesland. En deze size binnen het Wurren op Ian.
1: Islands in the stream, that is what we are. No one in between, how can we be wrong?
0: Onder oren Jilke Evert, Gerry, Simone en Annie. En deze zit op 12. Deze de meeste onvrege is. Trouwens. Jan, Jaap, Ilse, Willy, Jetske, Marie en Ingrid. The Code of Many Colors op draaien.

0: Joke en Dirk hadden deze onder oren onvreeg op Sijs. Sorry, op vier. Deze. Nee, dit. Nee, waar is vier verkeerd? I Will Always Love You, kan ik nog wel vertellen. Die ben ik even kwijt. Maaike, Gabe en Hielkje. En op Sijs hadden we deze set. Waar is Sijs? Sijs, kom op, Sijs.
1: Jolene.
0: Theo, Jan, Niels en Tineke. Nou ja, dan komt de trombone op de dobbelsteen. Welke van Dolly Parton zullen wij eens even draaien? Daar dobbelt de Dolly dobbelsteen. En het is nummer 4, en dat is I Will Always Love You. Dus dat is de favoriet van Maaike, Gabe en Hielkje.

Golden Earring, Going to the Run en Dolly Parton. Therefore, my I will always love you op de dobbelsteen. Daarnaast een kisselkoor, een mooie moedje daar in de hemel. George Kooijman en Dolly. Frieske Nijs in Drassen, Mafijke Wouda. Night Chapel Run. Good luck, babe.

0: Snij in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
2: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
2: Nee, Attents met ds.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf 22,50 per maand. Ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
6: Vodafone. Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
7: Ik mag graag tuinieren.
8: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
9: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
10: Ik niet.
6: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
11: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt... Oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
12: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
6: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
13: Boek nu de theatersensatie Harry Potter tijdens de Theatertiendaagse. En ontvang elke tweede kaart halve prijs. Een spectaculaire show vol magie, spanning en avontuur. In het AFAS Circus Theater Scheveningen. Pak nu jouw kans op theatertiendaagse.nl.
14: Dit is Omroep Friesland.
15: 92.2 FM. Er is Jelve Tolven. Maar hij zit er al klaar voor, Fijke Woudreiziger. Maar het Frieske Nijs, goeiemorgen, Fijke.
16: Een goeiemorgen. Bij een eerzijdig ongeluk op de Tweebaksdijk in Bolzert is van de morgen een vrachtwagenchauffeur zwier verwoenen rekken. Het slachtoffer was er een onbekende oorzaak in een BM rekken bekniepen in de cabine. De brandwacht had de man bevrijd. Hij is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dijk wier vanwege het ongeluk dicht voor oorverkeer. En wie een flinke teleurstelling doet verwoldering eind juni vanwege het extreme waar op het laatste moment al als gebeuren maast. 600 bezoekers hier naar Hanoi melden voor deze bijzondere jubileumjoen van 24 jaar Nationaal Park Drents-Friese Wold in Iepenlofttheater De Koele in Appelskea. Jong krijgen de belangstellenden een nieuwe kans, want dan wordt het programma inhellen. Boswachter Lisander van Ozanen is een van de organisatoren en die zocht nog even waarom op die jong dat het evenement al zijn worden maast. Nou, dan met die.
17: Even voor. Ja, dat is echt wel heel naar en zuur, hoor, zeg maar. Heel veel mensen die vinden het ontzettend jammer. Die keken er opzijst uit. We zijn er ook nog eigenlijk die avond zelf naar het theater toegegaan. Om mensen op te vangen eigenlijk die ons bericht niet hadden ontvangen. En de hapjes waren al besteld, dus we hebben nog hapjes uitgedeeld. Dus dat was wel leuk en gezellig. Maar het blijft natuurlijk heel zuur als het dan niet door kan gaan.
16: Ja, die had wij natuurlijk in. De bekende horecaondernemer Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve is bekend van restaurants Spinoza in Ljouwert en op Hadsum bij Dron Riep en wie jarenlang vastzitter van Horeca Friesland. Hij maakt uit Twaalien bekend dat hij vanwege zoensprobleem op Horemast met zijn werk. Van der Erve is 59 jaar geworden en zat dadelijk in ons programma Nooit Friesland meer Jeroen. Utsupporters ben vereerst net welkom bij SC Cambuur. Het kooistadion moet eerst veiliger worden om vat te komen dat er op een nij met vuurwerk smieten wordt, liek als Oudroene Snijen gebeurde. Dat zei burgemeester Voort van Oosten van de gemeente Ljouwert. Frank Krielaas is voorzitter van het supporterscollectief dat de supporters van Sint-Wurgt importeren bij de oerheden. Hij kan hem wat bij de maatregel voorstellen, maar vindt wel dat nou een grote groep supporters troffen wordt.
10: En wij hebben een beetje de insteek dat absoluut moet je de daders van afgelopen zondag straffen. En hard ook. Hè. Dat kan echt niet wat daar gebeurd is. Maar de groep die je moet straffen moet zo klein mogelijk zijn. In eerste instantie de daders. Als dat niet lukt, nou, dan zou je inderdaad kunnen denken over Feyenoord. Dat is wat er nu in Nijmegen gebeurt. Zo moet je steeds verder. Maar zo klein mogelijk en zo min mogelijk mensen straffen. Maar wel de mensen die iets gedaan hebben, die moeten absoluut gestraft worden.
16: Ja, waar dan, joh, droeg mijn soort zin. Het wordt zo'n 24 graden. Stiert een zwakke eerstelijke wien. Letter in de midden loekt die jongen matig en soms vrij krachtig. In de jong en nacht wat meer bewolking, maar ik dan blote droeg.
15: Dat prult als de simmer. Dank u wel, Fijke. De Roes Prutsen, een nieuwe single van James Blunt. Hey, daar wie er in hier weer. Heat tastes like summer. En die draai ik aasen. Nai Casey de Sunshine Band. Nou, 12 minuten.
18: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
19: Hey, wat is dat?
20: Een plug-in batterij. De oplossing tegen terugleverkosten.
19: Doe maar duur.
20: Nee joh, deze Jackery kost nog geen 800 euro. Bij Greenwave. Greenwave.
21: Oma! Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
22: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
23: Ik betaal de 100 euro online en de rest bij levering. Ga naar green-wave.nl.
22: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
24: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen? De technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
25: Hey ondernemer, bespaar op je energierekening. Vergelijk nu ook zakelijke energiecontracten op gaslicht.com en stap eenvoudig over. De beste energiedeal voor de zaak? Vergelijk op gaslicht.com.
26: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
27: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: is toevallig. Zult er hiertjes al binnenkomen van Willem. Danny White, toetsenist van Matt Bianco uit zijn hiertje joet. Zo'n 60 hierna. Yeah, yeah. Aan zijn meer hiertjes. Waar is de Jere wat de Vries nou je biedt aan, hè? Ja, goeie, mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Hoi.
0: Wat ga je biedt aan?
1: Ik ben even een speeltje ontwaan op de computer.
0: Ja, is het een grote strategy game of wat game is het?
1: Nee, jong, gewoon even lekker solitair. Wist wel eventjes wat de kaarten voor het spelen.
0: Ja, dat is toch eigenlijk al een klassieker van je welste, die solitair.
1: Ja.
0: Ben je nou de solitair kampioen?
1: Nee, hè, absoluut net. Ik ben net fanatiek.
0: Oh, maar toch... Sanonan even.
1: Ja, even gewoon even een speeltje tussen terug. We stonden even de holle leeg, maar even gewoon lekker zitten en kleren.
0: Ja, ik begreep het. En had je een jonken solitair nog horen speeltjes?
1: Ja, Forest Rescue en June's Journey. Dat is ik heel leuk.
0: Wat is dat?
1: Maar dat is, dan is dingen opziek je en dan krijg je dan bouwst een eiland op, maar dat is heel leuk.
0: Ja, oké. Okay.
1: Ja.
0: En hoe vaak speel je dat dan?
1: Nou, in je krippendaai.
0: Ja, oké. Okay. En hoe lang kijk misschien beter, Freegi?
1: Oh, dat lijkt eraan. Als ik tijd heb, dan kijk ik samen wel horen hoe het erachter zit.
0: Ja, maar dat gaat vaak wel schat, hè? Dan ben je al in één keer zit je daar in dat June's Journey. Hoe heet dat nou? Wat zijn je nou?
1: Ja, June's Journey. Ja.
0: Nou ja, dan ben je samen horen verder.
1: Ja.
0: Maar goed, had je de tijd gehad, dan jouw het gealieneerd.
1: Nee, daarom een wet iets, dus dat is wel lekker.
0: Het is net dat je in Wolfenstein 3D onder het shitten binnen, dat net.
1: Nee.
0: Nee, speeltjes net, oké, nee.
1: Nee.
0: Nou ja, en dan ga je aan zijn June's Journey hoorn. Ga je dan verder een plan, Jude?
1: Ja, straks even wat verder en een bibliotheek.
0: En is dat dan, maar dat hoezen, de casino in de verven, of dat, oké, okay, net dat je een grote Picasso-del zette.
1: Nee, dat doe ik wel willen, maar dat is, ik mag graag niet voor je, maar het is, daar heb ik de fijne techniek net.
0: Nee, oké, okay. Dus dan wordt het roege geword, wordt het dan, wat zul je bij het einde gaan, wat moet er gebeuren?
1: Een pitwaren.
0: Oh ja, en komt er nog een kleurkop of in de bijts?
1: Nee, gewoon kleurken. Beetje wit. Gebroken wit of zo.
0: Het jet als Ral

0: Een jochtig, weet ik het, 16? Nee, dat is wiet. Wat hebben we dan? Wat zei je, Helje? RAL, wat zet je erop?
1: Daar zet ik wat op.
0: Nou ja, RAL 1910, wat is dat, gebroken wit?
1: Oh, dat weet ik net, dat toekennen.
0: Oh, je show op. Ja. Nou, succes en misschien letter nog even de June's Journey hiervoor.
1: Oké, dankjewel. Hoi.
0: Doei.

0: Lana Del Rey. Video games. June's Journey valt ook onder de videogames. Hast tolvoeren, Simone is ons coach voor Nooi in Friesland. Hoi Simone.
1: Hoi.
0: Hast die programma zo.
1: Wij zullen het nog even hebben over dat debat juster in de gemeente Smellingeland. Dat gie over het WMO-vervier, dat taxibedrijf kort, dat gie failliet. En ja, dat het een soort paniek en stress opleveren, ook voor de mensen. En daar wie juster joen een debat over. Er komt nou een onderzoek van de gemeente. Maar de oppositie vindt dat een beetje wij van WC1 vinden dat.
0: Ja, ja.
1: Verder praat ik nog met Maarten van Tuinen. Hij is van de supporters club van Cambuur. Die vinden eigenlijk dat die Twente supporters nou best wel komen kennen. En Corné van der Erve, dat is een horecaman. Hij wie ik hier voorzitter van Horeca Friesland, is verstoren. En mij in dit goed kind praat ik over hem. En de Gondelveert, daar zeggen we ik nog even. Want dat is morgen mij weer in Oudeboon.
0: En dat is altijd een heel oeheden en een heel groot baard.
1: Ja, zeker. En een soort werk voor al die mensen daar.
0: Op 1 minuut en eerst het Sino in Friesland om mij, Simone. Willem Breusma die had de Jitjes vertrouwd voor Mien Tank. En Willem denkt, oh, wat gaat het hier? We hebben 20 jaar verliest die basehunter mij bood een Anna op in. Ja, zo rap je dit niet. 26 augustus en ik ben Jitjes van Vic Dana, de frontman van de Fleetwoods. Maar solo ik een hit mij Red Roses for a Blue Lady. 84 hier. Alan Parker van Blue Mink is 82. Valerie Simpson van Ashford the Simpson is 80. Bob Cowsill van de Cowsills, zo'n 70. Otto Kroijmans van de Time Bandits, onder andere toetsenist. En The Scene, 74. Michael Chadwood van T-Pau, 72. Dr. Alban, Yo Sentiment, 69 hier. En Danny White, ja, die krijgt al, hè, van Matt Bianco, de toetsenist, zo'n 60. Martin Meiland, ik, jeetje, 64. Shirley Manson van Garbage, de frontvrouw, 60 hier. En Adrian Young van No Doubt is zo'n 50. Maar ik zeg nog dit mooie liedje stingen. Althans die hike dan maar koppelen aan de County Crows. Want Dan Vickery, dat is de gitarist van de County Crows. 60 hier, joh. En dit is net een Christ liedje. Nee, het is een heel mooi liedje. A Long December.

0: op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er speelt.
2: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
3: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
4: Easysit.nl, dan zit je goed.
5: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
6: Hoe kom ik je waai?
5: Of in die tij wekker had.
7: Hoe kom ik aan het werk?
5: Vragen die toe in toekomst keer.
8: Waar kan ik veel over werk leren?
5: Vragen die praktisch binnen.
9: Hoe vind ik personeel?
5: En vragen des alle dagen mij omrinst.
10: Hoe blauw ik zo in mijn werk?
5: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
4: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
11: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken toen vuurwerk af dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoordleiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt over anderhalve week tegen NEC. En een week later tegen PEC Zwolle speelt Feyenoord zonder eigen supporters. Bij het verhoor door de coronacommissie heeft Fleur Agema gezegd dat de Tweede Kamer in coronatijd steeds te laat werd geïnformeerd over kabinetsbesluiten. Toenmalig PVV-Kamerlid zei dat er soms pas een debat was nadat nieuwe maatregelen al waren afgekondigd. Er was dan geen ruimte meer om bij te sturen. Agema vindt ook dat de Tweede Kamer de belangen van mensen niet heeft kunnen behartigen. Ze noemde daarbij de sluiting van scholen en de manier waarop er met mensen in verpleeghuizen is omgegaan. Voor onderzoek naar long-covid wordt een landelijk onderzoeksprogramma opgezet. Dat moet voorkomen dat kennis over corona en aanverwante besmettingen verloren gaat. Het overheidsgeld dat beschikbaar was gesteld voor onderzoek is op. Naar schatting 500.000 mensen in Nederland hebben long-covid. In Apeldoorn worden zo'n 100 woningen ontruimd vanwege de ontdekking van een mogelijk drugslab in een flat. De politie stuitte daar vannacht op. Vanwege de ontmanteling van de gevonden chemische stoffen werd vanochtend besloten dat veel bewoners hun huis uit moeten. Onderzocht wordt of het inderdaad in Apeldoorn om een drugslab gaat. Het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Morgen zon en broeierig warm, 23 tot 29 graden. In de avond regen en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
13: En dadelijk zit naar Zuid-Friesland in Nooi Friesland. Maar je omdenken voor WMO-vervier in Smellingenlaan en het debat erover. Maar ik de gondelbouwers van Oudeboorn en supporters van Cambuur.
14: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
15: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en waar moet het om denken? Daarover gaan wij graag met die inpeteer. Show of vesteren op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
16: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's, is de voor Elsen hier.
17: Hebben jullie hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kunnen? Bel je dan met Kunstgebit aan huis via 06-83-242-162. Zwargelisleidje, mijn Kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
18: Noe Friesland.
19: Simone Scheffer.

0: Lessons in Love, die kippen vol broeken. Level 42, wie dat?
1: Van Tol woont in Oren.
2: No in Friesland.
0: En het wie de Iepener van deze No in Friesland van Waasdi 26 augustus. Welkom, fijn dat je er binnen. De komende oren omtinken voor het WMO-debat justerjoen in Smellingeland. Er komt nou een onderzoek naar de gang van zaken. U viert troch de gemeente zelfs de vernuivering van oppositiepartij ELP.
3: Het is nog een beetje de slachterkeurtje naar eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee.
0: We zagen bij de laatste tarierings van de Gondel 14 Oudeboorn.
4: En nou komt het echt op de laatste liedse dingetjes aan. En dat kost wel een hele protestiert, maar maakt de gondel ik echt wel oud.
0: En verder's horecaman Corné van der Erve is verstoorn. Aast een Petero, dit is een markante man. En de supporters van Cambuur vinden dat de fans van Twente welkom ik in de matten snijn. En natuurlijk, net te vieren het mediahoesjog mooi Fijke Wouda tussen nou en Ienoer. En nu eerst het waar in het kwad met Jitske Wiebinga. Goeiemiddje, Jitske.
5: Een goeiemiddje. Nou, de zinnen had nou op de meeste plakken de oer gaan. En is het mij een matig rond vrij krachtige eerste wien een gratis 22. Van een beetje is er ook een mix van wolken en zinnen. En wordt het dan maximaal 23 rond lokaal 24 graden. Jong helder waar en dan een gratis jochentje. Vannacht binnen de wolkenvelden en is het op zijn kost een gratis tretje. Morgen is het brotsig warm en bloed het meest droeg mijn wolkenvelden en zinnen. Het wordt dan maximaal 22 graden. Bij een meest zuidwestelijke streming en volg je drie in de nacht enkel de pittige tongenbuin.
1: Ont in oren.
2: No in Friesland.
6: Omroep Friesland.
0: Het is er om 8 minuten naar 12. Het is net ter jochte om de gemeente Smellingland te verwieten dat het Drachtster taxibedrijf Korto rond de Simmer failliet gier, zei het college. De oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen was hier als de gemeente taxibedrijf Kort meer betellen hier. Maar wethouder Zara Al-Darai stelt dat ze al het maximale dienen.
7: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van, kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
0: Een evaluatieonderzoek moet nou uitwijzen wat er correct misgegaan is met dat WMO en leerlingen vervier. Zei het Tassijn, Zara Al-Darai, onder de gemeente hier, dat er een onderzoek komt hoe dat faillissement van het Drachtster taxibedrijf Kort. De gemeente Smellingland zal dat onderzoek zelfs uitvieren en wil dat al in september presenteren onder de gemeente hier. Dat is al haast. Aan juni gaat het Drachtster taxibedrijf failliet, werd door het WMO en leerlingen vervier drie gestilte vallen. Neffens fractievoorzitter Ince de Vries van de ELP hier het faillissement van Kort net nedig west als de gemeente dit bedrijf beter betellen hier. Wethouder Zara Al-Darai is dat net maar eens, maar zei nou dus dat dat evaluatieonderzoek er komt. En daar moet fractievoorzitter Ince de Vries het dan maar dwaan.
3: Dat was het enige wat wij als vier partijen die dit debat onverregen gingen naar uitslepen konden. Omdat de coalitiepartijen, en dat is zeker logisch en terecht. Nou, terecht weet ik net, maar wel logisch dat ze achter een wethouder staan gingen. Maar er waren natuurlijk weinig informatie om en er waren een grote vragen. Omzield en die moeten nog heel duidelijk volkomen in het evaluatierapport.
8: Dat wordt een evaluatie die wordt tot de gemeente zelfs uitviert.
3: Ja, wij hier graag een extern bureau hebben willen, omdat wat ik onjoeg, het is nog een beetje de slachterkeurtje in eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee. Ja, dan kan je wel trots zetten, maar dan heeft het geen effect. Dus ik ben nog eerst tevreden met een evaluatie. Ik heb wel duidelijk onjoeg dat wij daar wel hege verwachtingen voor hebben, wat het college zelf ik onjoeg heeft, omdat er een hele grote informatie is wat wij ik al hebben, maar dan net alle gedeeltje maar drieën, maar wel relevant is ik voor het hele proces. Dus dat moet in dat evaluatierapport klip en klaar naar boeten komen, waardoor we alsnog een parlementaire enquête wat mij betreft.
8: Ik had wel een wethoudster, Sjoen en Jert Joen, ja, die had zijn van ik had naar eer en gewissen handelen, ik heb bezocht het maximale te doen.
3: Ja, nee, dat is prima. Deze wethouder is ik pas op 24 juni begonnen. Dus het hele voortraject via Pieter van der Zwan, eigenaar van dit dossier. En het is natuurlijk van het grootste gedeelte misgong in de tijd van Pieter van der Zwan. En mevrouw Alderij als no-wethouder moest redden wat het redden voel. En nou ja, daar vinden we ik wel wat van. Maar het is natuurlijk net terecht dat we dit helemaal op het konto van mevrouw Alderij. En dat hebben we toen in het debat ik publiek laten dat dat net de bedoeling weer.
8: Ik jouw je maar het waan. Je bent correct geïnstalleerd als wethouder en dan ontploft dit dossier.
3: De normaal sprutsen soort wijze moeten dat er een goed overdrachtsdocument wie je wet alle ins en outs wie te kent hier of wie te mutten hier. Alleen dat weet wij net dat er wolf net weer duurt. Daar kan ik in orde doen.
8: Het gaat natuurlijk om een belangrijk maatschappelijk belang. Vervier van kwetsbare groepen. Ja, leerlingen van speciaal onderwijs, meesten met een handicap. Hoe gaat dat nou?
3: Ja, had je het een beetje volgen, maar dan zit ik dan in uw oorlevering. Binnen natuurlijk een hele grote frustraties en ergernissen. Wij trokken de planningen schienen net te kloppen, de ritten schienen net te kloppen. En een hele.
8: Wat bennenziektes, hè, maar de nijen vervieren.
3: Ja, laten we dat vooral hopen dat het bennenziekte is. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar gesteld is voor Doornbos. En daar mag je in de kort ik heel aan helpen ken, want via zijn bedrag weer 400.000 en Doornbos krijgt nog 830.000 extra.
8: Jo binnen van mening van dit faillissement hier in het Neder geweest.
3: In uw beleving en uw eigen net, de evaluatie zal het uitwezen, maar dat er in 2022 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het stadterie wijzen moest, dan kan je een blind hinder kennen dan Sjen. Dat het nooit goed komen zo, maar de tarieven die het kort verrieden moest.
0: En dat zei Inse de Vries van de ELP, oppositiepartij in Smellingland, in uw verslagjouwer Onno Valkena.
2: Nooi Friesland,
1: media oersjoch.
0: En uw mediaman is Faike Wouda. Goeiemiddag, Faike.
9: Hoi Simone, goeiemiddag. Het is juist bekend worden he, dat Barge Masters hier bij het ministerie, de politietop en minister David van Weel, die zeggen, blokkades van de infrastructuur, de sneldieken, dan wordt er strafrechtelijk optreden. Nou, Nederlandse politiebond die zei nou van, mooi dan dat doggen, maar waar moet dat waan? Want wij hebben meesken net. Dus die lieden nou al de neetklok. Ze zeggen altijd echt, dan moet er extra personeel bij, want oorswit de bestuurlijke afspraak in de praktijk op een extra opdracht voor politiemeesken die het nou al overvregen worden, structureel. Dus het budget meer capaciteit, net alleen voor het ontrommen van een diek. Het gaat ook om het opzetten van omleidingen, het verjochten van aanhoudings, de logistiek van het afvieren van verdachten en het aannemen van verhoren en het dwaan van verder onderzoek. Dus daar komt nog heel wat achter wij. Ja, en daar is net in versjongen nee. In dit besluit vanzelfs. Dus ze zegt het ken wel, maar dan moet er meesten bij.
0: Ja, duidelijk.
9: Dus, ja, dat is heel duidelijk. En ik in Engeland heb ze te krijgen met natuurbrand. En dat denken ze nou, dat ze er wat op voen. Hè? Een hele zware drones, die gaat loft in. Die wordt met AI bestuurd. Dus die drones, die kan met elkaar communiceren. Die kan dan een brand zelfstandig opsporen. En die kan dan ik, zeggen van, wat voor blusmiddelen en alles broekt worden, inzet worden. Ja, om wetter ik u te starten en alles. Ze zijn al volop dwaande met testen daar in Lancashire. En ik de Universiteit van Bristol, die is erbij belutsen, tegen met de brandwacht dus. En met een druk op de knop kunnen meerdere drones opstijgen om ze te bestrijden. Zo'n zwarm is dan inspireerd door de natuur. Net zoals je vogels in groepen door de lucht ziet vliegen, een collectief mechanisme dat informatie met elkaar deelt. Er is niet één leider en toch botsen ze niet tegen elkaar aan. Dat kunnen we ook met drones, meerdere drones die in de lucht met elkaar samenwerken en met elkaar communiceren.
0: Heel bijzonder.
9: Heel bijzonder. Ja. Als het werkt, dan maar we er blijven mee wezen. Ja, zeker. Ja, dan hebben wenners van een wenswaarcomplex in Eindhoven. Die willen al weken teisteren terug ratten. Er is een rattenpleeg in het complex. Ja, dat is echt. Ze schieten en pissen alles onder. Ze fretten om God van de bewenners. En daar ben vaak ik oudere meesten die het zwaarig nedig hebben. En er is zelfs een vrouw van 80 die ze al in een vinger bieten. Terug zijn rat. En die vrouw die is nou even tijdelijk ziet die een oor appartement. Dat is heel onder schermen maken. Haar eigen appartement. En toen dachten ze van, ze kende weer in. Nou, ze kwam binnen. Het eerste wat ze shot is een rat.
0: Oh, yes.
9: Ja, en het is zelfs al zo dat de verpleging die wat ik gewoon meestal niet eens meer langs te komen. Want ze zegt, die ratten, daar zitten wij ik net op te wachten.
0: Yes.
9: Nou, we gaan weer even om naar Engeland. Want daar had een man, die had de politie bellen. Het alarmnummer van de politie. Jochen is dat er. En die hier wel een heel bijzondere reden om te bellen. Want hij hier per ongeluk blikjes alcoholvrije gin tonic kocht.
0: Oh.
9: Ja, en hij dacht dus dat de politie daar wel even wat ontwaan koe. Dus hij zei van ja, dit ken het. Personeel van de supermarkt, die wil ik net dat ik het ruil. Nee, want hij hier er al van dronken. Dus dat koe net inderdaad. En die man zei, ja, het lijkt tussen de alcoholische dranken. Kunnen jullie een auto sturen om bij een discussie te bemiddelen? Nou, ze wil even duidelijk maken dat net de bedoeling wie je. Dus, maar het is wel een groot probleem. Want ja, haast een treden van de oproepen is geen neetgeval. En elk onnodig belletje zorgt ervoor dat we de telefoon niet kunnen opnemen van iemand die mogelijk in levensgevaar is. Ze drinken PFA-beelden bij. Britten die bellen het neetnummer of mij vragen hoe een taxi of hoe let het is. En ze ben ik een keer bellen, Trinien, die zei, het klokje op mijn magnetron doet het net langer. Kan je me even assisteren? Nou, ja. Wat moet je ermee?
0: Helemaal niks.
9: Nee toch?
0: Nee. Dankjewel, Feike.
9: Dankjewel.
0: Dadelijk praat ik met de voorzitter van de sportsclub van Cambuur. Want die vinden eigenlijk dat die Twente supporters komende snijden best wel bij de wedstrijd komen kunnen.

0: toch hartstikke leuk. Spice Girls, Stop. Collectief straffen is niet de oplossing. Dat is de reactie van de kern van Cambuur op het besluit dat Utsupporters nou net welkom binnen bij de wedstrijd Cambuur FC Twente. Nou, we weten het al een jaar, Arune Snijn wint er ongeregeldheden met vuurwerk in dat Utvak, met Feyenoord, de Rotterdammers, die smeerten mammachtig vuurwerk. Zo mensen rekken daarbij verwoenen. En dat mij net weer barren. En daarom had burgemeester Fons van Oosten nodig zijn dat het Utvak Snijn leeg bleef.
1: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
0: Dat is duidelijke taal van de burgemeester bij Cambuur. De directie die het zijn dat ze dat begrijpen en dat ze ermee aan de slag zullen. Feyenoord het intussen bekendmaken dat ze de komende 12 wedstrijden hun supporters net naar uitwedstrijden te nemen. Maar goed, wij hebben het over ons eigen Cambuur. Maarten van Tunen van de kern van Cambuur, goeiemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Ja, wat de burgemeester kreeg zei van nou, er binnen geen Twente supporters welkom. Dat vind je net een goed idee?
2: Nou, we vinden het niet, zeker niet fair inderdaad. Dat er werk aan de winkel is, dat is een understatement. Dat moet zeker, hè? Dat is zeker het geval. Maar je moet ook niet collectief mensen gaan straffen. En in dit geval Twente supporters die er helemaal niks mee te maken hebben. Wij pleiten juist wel voor hardere straffen, maar dan echt op individuele basis.
0: Ja, maar blijkbaar is dat heel moeilijk, hè?
2: Ja, dat blijkt inderdaad.
0: Ja.
2: Dat begrijp ik ook, hoor, dat het heel moeilijk is. En toch zullen we daar meer naartoe moeten, hardere straffen.
0: Ja, nou, dat is ik een duidelijk statement. Maar nou, het elke nien, de Feyenoord neemt geen supporters mee de komende 12 wedstrijden. De burgemeester zei het. Bij Cambuur zelf snappen ze eigenlijk, ik wil dat die Twente supporters, zolang dat het net veilig is, net welkom binnen. Wat wil je hem nog berikken, met je statement?
2: Nou, in eerste plaats, we hebben een statement geplaatst. En dat in eerste plaats, wat wij het allerbelangrijkste vinden, dat is natuurlijk dat de veiligheid van supporters, en dan met name onze eigen supporters natuurlijk, gewaarborgd is. Als je ziet hoe het afgelopen zondag ging, je wil het niet zien of horen. Ik heb filmpjes teruggezien, ik heb slachtoffers gesproken. En het kan gewoon echt niet. Het is gewoon echt ridicul. Er bestaat ook geen enkele discussie over. Het mag gewoon absoluut niet. Het is ook vaker gebeurd. Dat moet heel hard aangepakt worden. Er moeten maatregelen voor komen. Dat is ook heel goed. Dat zal ook gaan gebeuren. Hoe weet ik ook nog niet. Het is allemaal nog vrij vers. Dat is absoluut het belangrijkste. En daarnaast, ja, het collectieve straffen, daar geloven we gewoon niet in. Nogmaals, ook omdat wij weten, en dat geldt ook bij Cambuur, het geldt ook voor andere clubs, dat er heel veel goedwillende supporters tussen zitten, die er echt niks aan kunnen doen.
0: Maar dat veiligheidsaspect, Maarten, dat is toch echt van belang. Als het in iertier drie keer misgiet bij Cambuur, dan moet je misschien toch die risico's uitsluiten en het eerst van elkaar hebben voordat je weer uitsupporters der. En in elk geval supporters die er misschien net onbekend staan dat ze heel vriendelijk binnen.
2: Nee, dat klopt. Dus we hebben ook we hebben absoluut begrip voor maatregelen. Alleen we geloven niet. Kijk, dit is natuurlijk een hele korte termijn, hè, dat er iets wordt besloten door de driehoek. Maar wij geloven niet in het fenomeen collectief straffen.
0: Nee.
2: Is het
0: straffen of is het toch risico's uitsluiten? Want het is eigenlijk net straffen, denk ik. Ja, ik ben maar een leek, maar ik denk toch, ja, zolang je net garanderen kunnen dat dit net weer gebeurt, moet je dat uitsluiten. En dan, ja, helaas.
2: Wow. Helaas. Ja, nee, het garantie is absoluut. Je moet als Cambuur zijn en garanderen dat iedereen veilig is in het stadion. Dus dat staat eigenlijk buiten kijf. Ja, en nogmaals.
0: Maar je denkt dat het wel veilig is om Twente supporters dat te litten?
2: Ja, dus er is geen enkele aanwijzing toe dat zij hun zullen misdragen. En ja, waar gaat het mis? Ja, kijk, wat nog geëvalueerd natuurlijk. Ik zit daar zelf ook, of tenminste, ik zit wel bij die overleggen. Maar ik weet ook niet nog waar het mis is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal nog, wordt allemaal nog onderzocht. Maar ik denk dat je aan de voorkant veel meer moet gaan doen. Beter mensen moet gaan screenen, bijvoorbeeld fouilleren, ik noem maar wat. Daar zit natuurlijk de crux.
0: Ja, ja.
2: Bij heel veel mensen niet.
0: Ja.
2: Maar ik begrijp de gedachte ook zeer zeker wel. En ik snap ook wel op korte termijn dat je een en ander definitief wil uitsluiten. Want stel het gaat mis, of het zou misgaan aankomende zondag. Ja, dat kan natuurlijk niet. En Cambuur is daar zeker zijn verantwoordelijk voor, vindt men. Nou, ik vind dat individuele supporters daarvoor verantwoordelijk zijn. Cambuur moet natuurlijk wel de veiligheid waarborgen, dus dat is heel belangrijk. Dat is ook het allerbelangrijkste.
0: Dus ergens nogmaals zit er misschien toch wel een beetje begrip?
2: Nou, kijk, we hebben begrip in de zin van dat er nu veranderingen aankomen. Hè, dat er ook van alles gebeurt. En er gebeurt ook van alles, ook in voetballand, ook bij de KNVB. Nou, in dit geval, naar aanleiding van afgelopen zondag, heeft dat consequenties voor het uitvak. En helaas dus voor de Twente supporters. We zijn het er niet mee eens dat Twente supporters dus worden gestraft. Wij begrijpen ook daarnaast ook echt wel dat er iets moet gebeuren nu. En dat het op de korte termijn even een ander verhaal zou zijn dan op de lange termijn. Maar er is natuurlijk ook al een tijdje sprake van burgemeesters onderling. Of onderling in ieder geval dat er men naar collectief straffen wil. En dat zit hier ook in. En daar geloven wij uiteindelijk niet in.
0: Nee, dat is wat je net wilde. Dat de goeden onder de kwaden lijden. Nee, Maarten, mij rest alleen nog maar hier een heel soort succes te wensen in komende snijden.
2: Ja, dank.
0: Ja, dat er 3 punten in het stadion blijven.
2: Ja, het zal moeten. Ja, en tijd worden.
0: Oké, dankjewel.
2: Oké, graag gedaan.
0: Hoi. Dag. Dat is Maarten van Tuinen van de kern van Cambuur. En dadelijk Jan Dirk de Haan, maar het Nijs uit Friesland.
3: Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook. De vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
4: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
5: Ik mag graag tuinieren.
6: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
7: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
8: Ik niet.
4: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Voorkom dat je te veel betaalt. Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Gaslicht.com.
4: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
11: Organisaties vragen mij vaak hoe veilig ze nou echt zijn bij een aanval door cybercriminelen. Mijn advies? Laat de hackers van Hofman zo'n aanval uitvoeren. Dan weet je pas wat de echte risico's zijn.
12: Je wil je organisatie kunnen vertrouwen als het gaat om cybersecurity. Door te hacken helpen wij het echt veilig te krijgen. Vertrouwen is goed. Hofman is beter.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Leer uw risico's kennen. Kies voor de hackers van Hofman.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen, zodat u daarna alleen nog maar denkt: oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Dit is Omroep Friesland.
16: 92.2 FM.
0: Het is exact Jelvin. Dus jou ook gauw het wut om Jan Dirk de Haan. Goeiemiddag.
17: Ja, goeiemiddag. De bekende horecaondernemer Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve is bekend van restaurant Spinoza in Leeuwt en op Hadsen bij Dronriep. Hij was jarenlang voorzitter van Horeca Friesland. Hij maakte 2 jaar geleden bekend dat hij vanwege zonsprobleem ophouden moest met zijn werk. Van der Erve is 59 jaar geworden. Het nieuwe culturele seizoen ziet er goed uit voor het Museum Drachten. De interesse vanuit de provincie is maar een trede groeit in vergelijking met Flinier. Een punt van zwaarig is het aannemende draagvlak van poortpodium Bolwerk in Snits. Doch twee blikken uit het vrije tijd merkenonderzoek 2026 van merkenonderzoeker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. Onder een paar duizend mensen werd vragen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het heegst bekende merk, dat is de Snitswieken en ook de popgroep De Kast scoort heel heeg, staat op nummer 2 en terwijl staat het Fries Museum. De provincie verlengt de subsidieregeling van mensen met een leeg inkomen die haar huis isoleren willen. De regeling gaat nu terug rond de 31 december 2020. Huisagenten kunnen op zijn eerst €2500 subsidie krijgen. Het is een besteding om het isoleren van de zouder of de moordenbagelies. De subsidie kan omvragen worden bij het Dworsen bouwloket. Bij een inzijdig ongeluk op de tweebaksmerk in Bolsward is van de morgen een vrachtwagenchauffeur zwaar verwonden rekken. Het slachtoffer botste terug nog onbekende oorzaak in een BM en rekke bekniepen in zijn cabine. De brandwacht had de man bevrijd. Hij is onder politiebegeleiding met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De dijk is vanwege dat ongeluk een schoft dichtbest voor het verkeer.
0: Dankjewel Jan Durk en Corné van Erven. Het berucht oer hem. Hier is het ook rek. Dadelijk praat ik verder oer deze markante horecaman.
8: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
18: Vries een steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
19: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
20: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2- en 3-wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
19: Kom naar EasyZit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. EasyZit.nl, dan zit hij al goed.
21: Werkcentrum Friesloon is te vervragen over werk. Vragen die slaven net lood opstelst.
22: Hoe kom ik je waai?
21: Of in die tij wekker houdt.
23: Hoe kom ik aan het werk?
21: Vragen die toet in toekomst keer.
24: Waar kan ik van over werk leren?
21: Vragen die praktisch binnen.
25: Hoe vind ik personeel?
21: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
26: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
21: Wat in vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het vadij.
27: Wat een naaie pensioen! Heima, service en auto's is er voor Elsen in.
28: Noe Friesland.
29: Simone Skeffer.

0: de komende jaloeren nog omtinken voor Corné van der Erve. Hij is verstoorn, bekend en markant horecaman. En we binnen in Oudeboorn, want hij wordt druk werken on de gondels. En ook voor waar die daarbij krijgen, dat jaren we dadelijk van Tjitske. Goeiemiddag, Tjitske.
1: Ja, een hele goeiemiddag.
0: Maar dan beginnen we eerst maar even mooi op dit stuit.
1: Ja. Nou, op dit stuit is het eigenlijk oeral wel heel mooi waar. De zin is er een heel soort bij. Er binnen wel wat wolkenvelden op hechten. En die skozen nou dan eens even voor de zinnedel. Maar verder, een genoeg rondte voor de zinnen bloed is zeker oer. En dat liet de temperatuur dan niks zien. Op de waardeiland 21 graden. Heerlijk waar in Kwaim, zei de waarnemster der. Zinnen, wolkenvelden en haast 22 graden. Dan wordt 23,2. Is Brechtum dan weer een graad leger. Laaksem 22. En in Frieske Pjeln, daar is het ik al 23,4 graden. Nou, die zinnen die hard zien rond van de middenwol en die liet de temperatuur dan ik nog wat verder oprennen naar zo'n 23 ont lokaal 24 graden. Wolst hier erbij een vlegerige wind, matig ont vrij krachtig uit het eerste ont zuid eerste waai en zeker dat er een afwisseling tussen wolken en zinnen is, dus dat het even tijdelijk aankwalt en dan weer opwarmt, ja, dan krijg je de windvlagen. Maar verder is het dus nog wel een droegiende wind en prima temperaturen. Nou, jong dan hebben we te krijgen, jelwijs de tijd, meis aan yoghurtje graven. Bol is het dan helder waar, maar die wind is heel steenbloe en uiteindelijk komt er, ik wil weer wat wolkenvelden opzetten, dus echt koud, dat wordt de komende nacht net, en bloed het kwik stiekje op zijn tretje of jeetje graven.
0: En dan morgen, Tjitske, wij hebben visserijdagen in Haans, dus ik wil even weten wat komen mat.
1: Ja, nou ja, morgen is het echt brotsig warm, zo ik zeggen. De luchtvochtigheid neemt iedereen van de dij ik ta en ta. Dus dat betekent dus dat ik aan de mand hier. Nou, dan viel het zuur nog wel even noffelijk. Maar ze in de midden, dan kan het toch wel echt wel plakkerig wezen. Vochtige lucht, hege temperaturen, 26 of zo aan 20 graden. Eerst een zuidwestelijke wind, matig wordt vrij krachtig. Maar die wind, die gaat om, veel meer zuidwestelijk ontwestelijk worden. Ja, en met die hege luchtvochtigheid en die hege temperatuur. Een budget dat vaak maar één ding en dat budget tongerbuim. Nou, die verwacht ik eigenlijk in de midden lokaal zo een exemplaar oerloeken kennen. Benamen het westelijke part van de provincie maken daar kans op. Maar de echte knallers, ja, die verwacht ik aan het einde van de juntiet en in de nacht. Vanuit het zuidenwaai komt eigenlijk een heel buiencomplex oerus hinderloeken. Nou, daar kan lokaal even flink wat wetter uitvallen. En verder, er zijn wel wat wienpoesters, maar het is benamen het rijnwetter en de tonger die te haatrol spelen dan in de nacht richting Vreet.
0: Dan gaan we maar op tijd naar huis, zei ik dan. De dagen ernaar.
1: Ja, nou, op Vreet dan hebben we eigenlijk nog zo'n dij. Dan zitten we echt tussen alle keer waarsystemen in. Of eigenlijk tussen de koude en de warme lucht. Het gevucht, dat vindt een plak boppen u's. Maar dan zo'n 23 graden. In de maand die het nog een aardige start. Maar wolken en zinnen. En eigenlijk op de meeste plakken droeg. Maar dan in de midden, dan komt er vanuit het zuiden waar je weer naar je steuring opzetten. Zuidwestelijke wind, matig wordt vrij krachtig. En dan ik weer behoorlijk wat buien. Maitonger en lokaal een soort Rijnwetter. Op sneur en snijn, dus het weekend, dan horen we het wisselende waarbeeld. De wind wordt wat meer west ont zuidwest. Is betekent ik behoorlijk onwijzig, matig ontkrachtig. Soms zelfs even hut in het kustgebied, dat er weer een nieuwe steuring oerloekt. Die steurings die liet je benammen in de juntiet en in de nacht voorbij te loeken. Dus dat is een meivaller. Maar hoe dijs, 21, 22 graden. Mij dus dan ik een enkele bui, maar ik zeker om te verzinnen. En ik in de nachten is het wat onder milde kans dat we dat nemen. 15 graden als minimum temperatuur. Ja, dat is wat onegen kan. Maar hoe dat is, dan is het aardig normaal. En ja, kennen we spreken, Simone, van Rijnwetten van Betjutting. Want dat is het ding wat wis is.
0: En dat is voor de natuur osa goed, zeggen ze
1: absoluut.
0: Maar.
1: Absoluut. Ja, ja.
0: Dankjewel, Tjitske. Und in onderwijs.
1: Jo, ont dan.

Nou, wij krijgen Tjitske, ja, er komt best wel wat wien. Zielerswaar is het dus. Waarom is de band die het spielet? Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 18 voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, de afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van Eat Café Spinoza en letter van het restaurant op Hadsum bij Dronriep. In 2024 sluit een acute dwarren van op Hadsum doet van der Erve ziek waar. Van der Erve is 59 jaar.

0: gedaan tot ongeveer 2017.
1: Ja, dadelijk komen we wel even op die gearworking en ja, wat voor man het weer. Maar wie het een verrassing dat hij verstoren is voor jou?
0: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij en naar alle naasten niet. Hij was ziek. Hij is vaker ziek geweest, heeft heel veel te lijden gehad. Maar hij was op dit moment uitbehandeld voor longkanker.
1: Ja, Van der Erve, wie is dat ik het zei, een markante horecaman. Waar ziet dat in?
0: Ja, nou, mooi dat je dat ook inderdaad zo zegt. Hij was zeker markant en bijzonder. Hij had zijn eigen stijl van manager, voorzitter zijn van de club. Hij had ook zijn eigen stijl van communicatie. Hij was wel heel duidelijk in zijn visie van dit vind ik en zo ziet het eruit. En dat was hij ook in staat om dat op die manier te communiceren. En hij nam daarbij ook geen blad voor zijn mond.
1: Nee.
0: En het leek ook wel alsof hij daarin aan het provoceren was. Maar goed, in de basis was hij juist heel erg sterk gericht op de verbinding. En stelde vragen, was het zoeken van. Maar was ook anderen aan het uitdagen op die manier. Om ook juist daarna die verbinding weer te zoeken.
1: Ja, en wat wie zien leefde voor de horeca?
0: Ja, nou, je gaf ook al aan, hij heeft twee bedrijven gehad. Dus hij heeft was een gastheer puur sang. Staat ook op zijn rouwkaart. Dus dat was ook zijn rol. En ook het belang van het ondernemerschap in de horeca staat hem heel hoog. Het was voor hem heel belangrijk. En ook in de coronatijd, toen kwam hij wat vaker ook wel in de pers. De horeca was ook wel een van de sectoren die behoorlijk belast werd, zeg maar, in die periode. En ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
1: Ja, dus hij is weer emotioneel betrokken. En emoties, daar wie ik net bang voor, dat liet Rick Chen.
0: Klopt, ja, klopt. Ja, dat is ook wel. In zijn communicatie nam hij dat ook wel mee. Ja, zeker.
1: Ja, waart hij wel altijd begrepen, Darien?
0: Nou, dat mijn rol was om te zorgen dat
1: hij. Je moest eens glad strikken.
0: Mijn rol was om te zorgen dat hij wel begrepen werd. En daar heb ik hem ook wel. Hebben we ook samen ook wel heel erg in opgetrokken. Dus ik denk ook wel dat het op velelei fronten wel gelukt is. Maar goed, het is een ondernemer. En wat ik altijd roep, ondernemers zijn eigenwijs. Dus ook als ze bestuurders zijn, blijven ze eigenwijs. Dus het kan zijn dat hij ook wel eens niet begrepen werd. En dat is jammer, want vanuit het hart was het altijd van goede wil.
1: Ja, ja, het wie een passioneel man daarin.
0: Zeker, ja. Ja. Zeker, ja.
1: Wat verliest de horeca in Friesland aan hem?
0: Nou ja, je gaf zelf al aan, het bedrijf is gesloten en er is nu gewoon een nieuwe voorzitter. Dus voor nu is daar de continuïteit geborgd. Maar ja, het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest. Ja. Ja,
1: zij is het. En Fiestend de Jong.
0: Zeker, 59 is niet een leeftijd waarop iemand hoort te sterven.
1: Nee, zo is het. Marjan, dank je wel voor het mooie verhaal over Corné van der Erve.
0: Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht.
2: Goedemiddag, dit is Omroep Friesland.
3: Oort in oren. Noe in Friesland.

0: Stella Lefty with us, my Boston. De 29e editie van de Gondelfeert van Oudeboorn is komende vrijdag. Dan staan er weer duizenden mensen aan de kant van de boorn om naar de gondels te zien. De gondels moeten dan nou wel al haast kleer wijzen vanzelfs. En daarom gee verslagjouwer Dennis Terpstra alvast even te zien.
1: Ik zit nu op de gondel van Wijze Westijn, mijn Malou. Je bent druk met werk. Wat ben je meer aan
2: het
1: doen?
2: Ja, van alles. Het is altijd in de laatste weken ben we zo druk bezig met alle decoratie. En in de weekend daarvoor is het hele grote bouwwerk. Dus echt de grutte dingen die we hier, nou ja, eigenlijk alle jaar wil joggen. En nu komt het echt op de laatste liedse dingetjes aan. En dat kost altijd een hele grote tijd. Maar maak de gondel ik echt wel oud.
1: Nou, was correct al even gezet van een organisatie, een beetje thema. Ik heb een planetarium voorbij komen. Wat is thema, correct?
2: Ja, heel breed. Het is een academie van verwondering. En dat betekent het eigenlijk van blijf nieuwsgierig. Dus ontdek alles in de wereld om die hinnen. En net alleen nog de wereld, maar ik het universum. We hebben hier een klas, mijn Ben, en die doet al hier proefjes. En dan komt hier inderdaad een heel groot planetarium. En daarachter is nog een rariteitenkabinet. Dus eigenlijk alles wat verwondering opropt, dat willen wij een beetje naar voren brengen hier op de gondel.
1: En dan maak ik me dat je voorstellen, want je is een soort hele grote hoepel, hij hem eigenlijk, maar een soort visnet erin. Ja. Hoe komen er planeten om te hingen? Of hoe maak ik me dat voorstellen?
2: Ja, klopt. Er komen planeten in te hingen. Dus dat visnet, dat zijn eigenlijk allerlei logjes. Dus dat is de sterrenhemel. En daaronder komen allerlei hele grote planeten. Maar je hebt meer een hele grote zinnen, die heel fel uitluchten wordt. Dus we zijn heel benieuwd hoe dat straks dan ik eruit zit. Want dat is voor u ik nog wel een verrassing, totdat het eindelijk Saphir is.
1: Dat is echt nog wel een creatief thema. Hoe ben je daar eens opkomen?
2: Ja, nou, ik denk het hele hier terug. En dan denken wij van, oeh, dat zou ik wel leuk zijn voor een gondel. Eigenlijk ben we altijd wel bezig met de gondelvaart. Het is dus een onderdeel van het dorp. En dit is wel een van de thema's die een hele protte meesken wil wat op de bril hier. Een beetje in combinatie met symbolica in de Efteling. Daar zit ik een heel groot kantoor van een soort van professor zit erin. Maar een heel mooi planetarium. En toen dachten we, dit zou wel heel gaaf zijn om in een liedsere vorm naar de gondelvaart in Oudeboorn te brengen.
1: Is het dreig om in al kort te zetten? Want het is nog een bouwwerk.
2: Ja. Nou, we hebben gelukkig een paar hele technische meesten hier op de buurt. Dus die bent daar verantwoordelijk voor West. En een oor die dan weer heel decoratiegevoelig is en heel creatief. Dus die is bezig met de planeten beschilderen, een mooi meidje. En dat is ook wel leuk, dat iedereen had een beetje zijn eigen expertise. En dan komt dat allemaal together in je mooie gondel.
1: Laat een beetje op schema?
2: Ik zou zeggen ja. Maar het is altijd op het les, komt er nog zafvolle bij. En dan denk je, oeh, komt het goed? En toch komt het altijd goed.
3: Ik ben Thomas Jelsma van de gondelvaart Oudeboorn.
1: Je ziet het weer verder door natuurlijk, de gondelvaart.
3: Ja.
1: De heimvest een soort zin in.
3: Ja, absoluut. Het is nou dit hier de 29e editie. Je hebt misschien wel zien in het dorp. Ze zijn druk aan het bouwen. Iedereen is weer hartstikke druk. Dus we hebben er zin in.
1: Hoe vullen toch de mei?
3: Dit hier binnen er 11. Het zingen is wel een beetje te streven. Perielin hebben we er zelfs 15. Maar dit hier 11, dus dat is een mooi aantal.
1: Zie je net een soort skilt of dwien er net over, toch?
3: Nee, bliksem. Ja, een van die buurten die hier een paar weken alleen had, die toch nog oud zijn op het laatste moment.
1: Waarom?
3: Ik loop op meningsverschillen en de bouwerij, dat ging het helemaal lekker. Dus die jek nou. Ja,
1: wie in de meningsverschil noemen?
3: Dat waar ik zo net als is. En dat heb ik net de jaren gekregen.
1: Maar dus ze dienen dus net maar uiteindelijk. En toen wien het zien. En toen?
3: Ja, klopt ja. Nou goed, we hebben een oproep dienen op social media van hoe kunnen we dit oplossen. En de wiegelokker een buurt die dit hier net maar gondelen. Die zijn van, jongens, wij geven machine aan, geven we de var. En die zijn we er ook aan het bouwen.
1: En nou doen er dus al voor gondels mee. Zouden ze al een aantal jaren winnen te 15.
3: Ja.
1: Hoe zit het met de populariteit? Is het elke keer nog een beetje te organiseren? Of rint het wat achteruit?
3: Het is wel op zich, vanuit het bestuur merken we wel dat inderdaad, het wordt wel lastig inderdaad. Er komen steeds meer regels bij natuurlijk. Veiligheid is een belangrijk punt. Qua taskorgers bloot het in principe wel een beetje gemiddeld hetzelfde.
1: Dus het bloot wel populair, alleen in zich wel dat elke keer een beetje dreiger is om het te organiseren.
3: Ja, klopt. Ja, inderdaad. Ja, er komen, er komen protte extra regels bij.
1: Lika's, wat voor regels?
3: Het aantal bezoekers in de tent bijvoorbeeld. Het calamiteitenplan moeten wij elke keer wel een beetje aanpassen van wat als er dit gebeurt of wat als dat gebeurt. En het is toch op oorplakking. Ik was verkeerd gong. Dus ja, dan worden de regels automatisch wel wat scherper.
1: Maar het levert dus nog wel een soort hier in het dorp. Daar leidt het hem naartoe.
3: Nee, absoluut. Nee, klopt, ja. Ja.
1: Daar kom je, 80ste editie. Dat is bijzonder. Had je ook wat speciaals op de planning daarvoor?
3: Nou, daar hebben we natuurlijk inderdaad ook al een tiertje wat horen. Ja, volgend jaar hebben we natuurlijk een extra uitpakken. Dus ja, dat is vooral waarschijnlijk nou, misschien wat extra startgeld. Een extra grote kermis of een mooie band in de tent. Extra activiteiten wat we erbij bedenken voor nou, op of langs het wetter hier in Orbon. Dus daar zijn we nou wat aan het brainstormen.
1: Maar eerst deze editie maar even. Alles loopt op schema, alles komt op tijd klaar?
3: Ja, zeker. Ja, het is, op zich rent het heet dit lekker mooi terug. Snow dan hij is een keer een lief probleem, maar over het algemeen gaat het hartstikke mooi.
0: Dat is fijn. Verslagjouwer Dennis Terpstra dus bij Marloe de Nijboer en haar gondel en Thomas Jelsma van de organisatie. Over 2 dagen, dan gaat het los in Orbon.

0: ja, de Maya Mais jongen, toch? Sam Cooke, weer dat Wonderful World.
1: Ja. Azen bij Omroep Friesland.
2: Het zit ik in die reclame, wist dat nog? Van dat de spiekerbroekenmerk.
0: Ja,
2: wist je dan ik degene die dan naar de winkel te gaan en dat merk kocht? Of
0: nee, want dat paste mij natuurlijk weer net mooi.
2: Oké.
0: Nee.
2: 84, wie dat, hè?
0: Ja, 84.
2: Levi's. Ja. Ja.
0: Ja.
2: De Fiep. De 501. Oh, maar de reclame. Oh, ja.
0: Maar wat heeft er aan, Johan?
2: We gaan contact met België. Gregory Bonarens. Hij lust drie weken terug in zijn provincie. Nou is keren gewoon van hem te jaren. Wat voor u is heel gewoon is. Hij is heel nog fan van uw provincie geworden. Op Vlieland zie ik je zijn nieuwe bestemming van een historische kapwijn uit 1834. Kappenwijn, ik moest het even opzieken. Maar het is een hele oude wijn. Mijn hinders ervoor. En ik zan,
0: wat doe je dan mooi?
2: Ja, Rick Zwettersteert had het beroekt.
0: Oh,
2: die wijn. Zie je naar je bestemming ervoor. En het is Joert Vraat Hoendij. Wat bezieken die hond? Hij zal hier te vertellen. De kwispel naar de stut. Dat hoeft helemaal net te beschutten dat de hond blieerd is.
0: Nee, dat weet ik wel.
2: Oké, okay, ja. Ja, dan ben je meer van de katten, hè?
0: Ja, ik ben van de katten. Nou, dek je onder de stut ik een soortje heen,
2: joh. Ja, ja.
0: Oh, ho, ho, ho.
2: Ja, ik wil toch even, hè. Want de haast dat op een redactie wordt verteld.
0: Ja.
2: De haast twee katten.
0: Ja.
2: Ze zijn nog jong.
0: Ja.
2: En de nam. Simon.
0: Nico en Tine.
2: Hoe komen ze erop?
0: Doordenkertje.
2: Ja, doordenkertje. Hey, met dadelijk zijn Tiert van Aleske Hoenentaal. En daardoor mijn kinoloog Arjen Reitsma. Want wat beziek het in Hoendij eens alle dagen te vertellen? Denk alleen even mij. Platen daarover. Ik ken geen over vanzelfs Hoen. Puppy. Blaffen. Ik ben benieuwd wat voor platen er binnen
0: komen. Ja, genoeg oer.
2: Ja.
0: Ja, hoe let de dog houdt de dovenet, hè?
2: Hoe let de dog houdt... Ja, mij, hè, als u zaak is dat een mooie plaats in de jouw
0: foto. Als zij de meeste voorkomen, dan door die.
2: WhatsApp 0620 voor jou en Jochen Jochen. Ian Jochen Jochen, die linkplaat. Of de Omroep Appcast, Derek Verbroek.
0: Een soort plezier, Johan. En meesken tuzik, Boente de Bruin, Nienke Tunstra en ik wens je een hele mooie medita. Doeg!
3: Nieuw bij Ziggo. Altijd alle vriendenloterij Eredivisie op ESPN. Standaard in elk tv-pakket. Voor de grootste voetbalfanaten. De zelfbenoemde experts. En de meekijkers.
4: Voor wie zijn we ook alweer?
3: Nu standaard bij Ziggo. In elk tv-pakket. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is. Soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
6: Nee, Attents met ds.nl.
8: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
9: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
10: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Bij zware overstromingen in Nepal zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Verder worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Eén van hen is een Nederlander, zegt het Bureau voor Toerisme. De ravage in het getroffen gebied is enorm. Volgens de Nepalese minister van Buitenlandse Zaken is de overstroming waarschijnlijk veroorzaakt door een aardbeving in het gebied die lawines veroorzaakte.
4: In Nederland is iemand overleden aan het West-Nijl-virus, meldt het RIVM. De patiënt was in Nederland besmet geraakt en lag in een ziekenhuis in de provincie Utrecht. Het West-Nijl-virus wordt overgebracht door muggen en veroorzaakt griepachtige klachten. Maar ouderen en mensen met weinig weerstand kunnen eraan overlijden, zegt het RIVM. In Apeldoorn is een flat met 100 woningen ontruimd na de vondst van chemicaliën. Vermoedelijk zat in de flat een drugslab, maar de politie wil dat niet bevestigen. Er zijn ook wapens en vuurwerk gevonden. Eén bewoner van de flat in Apeldoorn is aangehouden. In coronatijd had de Tweede Kamer een informatieachterstand. Kamerleden werden te laat geïnformeerd over maatregelen als het kabinet al besluiten had genomen. Oud-PVV-Kamerlid Agema zei dat bij de parlementaire enquêtecommissie. Agema zei ook dat de Kamer in die periode de belangen van mensen niet goed behartigde. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden geen supporters mee, heeft de club besloten na het vuurwerkincident bij Cambuur. Afgelopen zondag raakten 7 mensen gewond toen Feyenoord-aanhangers vuurwerk afstaken in het supportersvak van Cambuur. Dat in het supportersvak van Cambuur terechtkwam. De clubleiding noemt dat volstrekt onacceptabel. En het weer, zon en wolken, het is 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het is goeiemiddag bij Omroep Friesland. Ja, mooi dat je erbij bent, te volgen op radio en ik op televisie. Het is hier het verhaal Hoenedij. Wat beziek het in Hoenedij eens al jaren te vertellen? Ik denk, ja, een hondje wat lekker kwispelt, dat is heel fleurig wezen. Maar dat hoeft net altijd zo te wezen. Dadelijk stiert van Aleske Hoenetaal van kinoloog Arjen Reitsma. Want wat beziek het in Hoenedij te vertellen? Tinkeling, mij platen hoen. Minke had het al even dien. Tapastelijk op verhaal Hoenedij, zei ze. Vind ik Cat Stevens wel aardig. Maar nou ben ik nijskerig was Tobe Tinkerkist. Plaat nu hun, let het witte, de Omroep app, WhatsApp maar ik 0620 4999.
12: Geniet er nog maar even van. Het geluid van het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt dorpen, verenigingen en de leefbaarheid in Nederland. Dat mag niet gebeuren. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Vries een steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
15: Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
15: Kom naar Easyzit in Burgum. Nou, ons zal noemt het €50 kwatting op jouw oude stoel of bank. Easyzit.nl, dan zit hij al goed.
16: Goeiemiddag.
17: Maar Johan Terpstra.

0: in de clip op mijn gitaar met de koeler absoluut net spielen. Dit is het George Michael. Mooi noemer is het woord. Feet wie dat.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Zoals dat nemen de Knientje-dagen weer voorbij. We hebben hut aan de bak voor zelfs naar de vakantie. Ja, en het wordt weer een goede middag en hing je de slingers op voor zelfs. En dat doen we ik op vraag hoe het dij joert. Maar voor zelfs zit er meer te vieren en dat verzinnen de Omroep Friesland slingers misschien wel. Jouw het nou terug, maar een bericht in de Omroep app, dan komt het aasten op de radio. Wat gaan we vanmiddag? Wat bad er als een Belg drie weken over die loslid in uw provincie Friesland? Gregory Bonarens rekken aardig vereerd op uw provincie. Naar keerig om van hen te jeren wat voor u heel gewoon is. En op Vlieland zie je ze een nieuwe bestemming voor een historische kappenwijn uit 1834. Wat een kappenwijn is, dat jest vanzelfs. En dadelijk eerst, ja, Joet, die verhaalt Hoenedij. Ik praat dadelijk met kinoloog Arjen Reitsma. Wat beziekt die Hoenedij eens wat was te vertellen?
2: Dink en Link.
0: Juist dadelijk en platen er bij linken. Dat is weer massaal die in. Ik haal er een peer uit. John die komt bij Pink Floyd en Dogs en Jan Tinton, Harry Nielsen. De mooiste klassiekers komen ik ben. Hier van Anita en Heute. Patty Page, my how much is that doggy in the window? Ja, maar dat was er in wie dat, hè? Joop, No Dogs Allowed, José Feliciano, Jan, Jaap, Sjoerd, Hendrik. Ja, het is net altijd quizplier, zei Hendrik er nog bij. Ik denk ons wel te en de hoenekop.

0: Joke, goedemiddag, Johan, zei ze nog in de app. Mag het duidelijk doen hoe het mij, hem of haar geeft. Door toch mijn body language. En ik denk aan Queen. Een mooie bidje. Ja, tieren dank, Joke. Doe ik, hè. En mooi dat de radio erbij aan had. Iersbrand, die zei Dog Eat Dog van AC/DC. En Orne, die komt met Snoop Dogg. Drop It Like It Hot.
1: When the pimp's in the crib, ma. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot. Drop it like it's hot.
0: Ja, en wat wordt het dan, hè? U die hele stapel mij insturingen pakt de tinkeling computer. Die Gene van Heuten eruit. Die kwam, kreeg hier wat er al even hoor. Dat hoentje zit erin. Patty Page. Een klassiekerke. How much is a doggy in a window?

0: Het is vrouwt hoenedij, jongens. En tiert van een les oer de hoenetaal. Want hoenen kennen net praten, maar ze communiceren. Wol de hele dij mij, dus. Dat was mij de stut, de eren, houding bij Gliskester Tansjen, eren en ik het gedrag. Dan letten ze Sjen hoe ze aan vielen en wat ze van u ze wollen. Maar begrijpst wat in hoendij eens vertelt? Daar praat ik over mijn kinoloog, hoenenkenner, gedrags- en wolwerzenzaakkundige. Dat is luxe, Arjen, hè, als dat zou juist.
1: Mooi, hoor.
0: Ja. Gaan we het dan een beetje geer verder wat het is, een kinoloog?
1: Ja, een kinoloog, gewoon vertaald, is iemand die maar hoen werkt. Nou, ja, dat klopt. Ik ben dan wel, ik doe geen groepslessen. Ik ben echt voor de gedrags- en wolwijzen van de hoen, zaakkundige. Dat is dat wat toch. Ik kom bij de meesten thuis voor, wij zijn onrennen maar de hoen.
0: Ja, en ben dat dan een probleem? Wij staan inschakelen wist, maar in hoen?
1: Ja, nou, de meesten die ervaren inderdaad een probleem maar de hoen. Gedrag wat ze lastig vinden. En dan ging ik maar hun op onderzoek naar, waar komt het toch?
0: Ja.
1: Wat zit eronder? Wat het hoen eind nederig? Om zich beter te voelen en de gedrag dus ik wat minder werd.
0: Ja, nou, communiceren, hè, hoe doen ze dat? Ik maar denken al zo'n 50 jaar lang, 48 jaar lang ondertussen al. Een kwispelende hoen, dat is alleen maar dat hij blierd is, dat hij mij sjocht. Maar wat voor risico's hak erom?
1: Ja. een kwispel is inderdaad maar een heel iets stukje van wat de hoen die vertelt.
0: Uh-huh.
1: Dus wat jezelf al zei, we moeten eens naar het hele plaatje zien. Naar en de eren en de egen en de houding van de hoen zelf. Is hij heel ontspannen of juist krijgt heel spannen. En dat vertelt hij volle meer. En dan ik nog wat er om de hoen heen gebeurt, hè, de omjouwing. En dan weten we pas wat die kwispel budgettet.
0: Ja, dus niet alleen dat stutje, maar dan mag naar de hele hoen.
1: Nee,
0: oh,
1: nee,
0: dat komt wel wat bij Sjen dus.
1: Dat komt wel wat bij Sjen.
0: Ja, wanneer wist dan dat een hoen zich ongemakkelijk voelt?
1: Dat zijn dus verschillende dingen. Ik kan een peer nemen, maar nogmaals, het is ik de context west in Sjen must. We hebben bijvoorbeeld een poortje heffen. Dat is dat de hoen in van de voorpoort een beetje optilt. Dat is al een heel lied signaal van, hey, ik vind het spannend.
0: Maar, ik dacht meer van, nou, ik wil een koekje ha, of zo, een hoenkoekje.
1: Ja, dat is een fariseer samen met het poortje. Ja, dat kind, en daarom zei ik, de context.
0: Ja.
1: Alles eromheen, dat jouwt die meer informatie wat de hoen op dat stuip betjut. Hoe die zich voelt.
0: Ja, maar
1: wat de kind natuurlijk
0: als, ik wees, als gewoon dat, wij zonder wat te vrezen zijn poortje optilt, wat zou dat dan betjutten kennen?
1: Ik heb wat roken, wat ik denk van, ja, wat is dit? Het is een beetje onzeker over de situatie. Dat zijn al liefste dingetjes die het te wijzen kennen. Maar ja, nogmaals, het is al in de context. Het ken ik wijzen dat de krek maar de poort in een in iets scherps te zien heeft.
0: Ja.
1: En dan met poort zit omheen.
0: Ja, precies. Het is wel een vak, hè?
1: Ja, één ding in Eggenhaag. We hebben het echt naar het hele totaalplaatsje zien. Willen we weten, wat doen we nou eigenlijk vregend on us?
0: Ja, dat ik weer bij de verschillende hoenenrassen, verschilt dat ik weer?
1: Ja, er zit wel verschil in, vanzelfs. Ik bedoel, elke hoen is uniek. Dus zelfs in één en dezelfde nest kist verschilsje in gedrag. Ze hebben natuurlijk altijd van die, voordat ze aan pup naar een gezin gaat, een puppy gedragstest om te zien welke pup het beste bij welke persoon past. Dus ja, ik alle hoen hebben gewoon nog wel een eigen, dialect of zo.
0: Ja, ja.
1: Maar over het algemeen, ik bedoel, blaffen en de toskensjen litten is toch dat ze alle jij wel doggen. Hè?
0: Ja.
1: Had je te vier gaan.
0: Angst.
1: Angst, er is natuurlijk, ik werf verschillende angst in. Ik bedoel, een hoen die bijvoorbeeld loekt onderline en uitvalt onderline naar een oren hoen. Dat kan budgetten. Hey, ik heb bijvoorbeeld pine in het lief en ik wil net dat stichte bijkomst. Maar het kan ik budgetten. Ik ben een beetje onzeker van mezelf. Ik vind dat spannend. Geen fut.
0: Ja.
1: En het kan ik nog budgetten. Hey, ik zit onder lijn vast. Ik ken net fut. Maar dat is mijn vriendje weg heen en wel.
0: Ja. Ja.
1: En dan ben je direct te blaven en nu te vallen.
0: Ja, het kan al je redenen
1: dus
0: hebben. Ja.
1: Ik daar weer, alles moest meenemen om te ontdekken, om te zien van, hé, maar wat vertelt die hoen hier nou?
2: Ja, en Arjen, als dan een hoen haast, hè, en dan gaat het bellen. En ja. Dan begint die hoen als een idioot te blaffen. Wat is dat dan? Is dat angst van wat er achter die door zit? Of is het beschermen van zijn baasje? Wat is dat dan?
1: Ja, de zei dat al. De vreegstal van wat is dat? Dat kind daar ik weer meerdere dingen bezitten. Het kind ik wijzen van, oh leuk, er komt weer wat langs, hè?
2: Ja.
1: Ik krijg weer aandacht en een ooi om je kop heen.
2: Ja, maar is het dan het type blafwestoot aan yes dan? Wat het dan is, de reden? Of het gedrag, wat er omheen is?
1: Ja, alles, het gedrag, het hele plaatsje.
2: Ja.
1: Ja.
2: Mooi, dat is keerig, man.
1: Ja.
2: Dikke dank, mooi dat je er even wist.
1: Ja, graag hier.
2: Arjen Reitsma van de Lemmer, kinoloog. Dit is 8 minuten van jou op het waanbeuren. In goede middag bij Omroep Friesland. Dit is

0: such a variety of music.
1: Nobody. Nog even de maal.
0: Omroep Friesland.
2: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.

0: allemaal uit. Wat kreeg een relatie met elkaar, hè? Maan en de jongen van Goldband. Wie dat? Ja, nog leuke foto's. Je hoort vrouwt Hoenedij. Annie stuurt nog een foto terug van Van Boos. Ze zijn er nog bij. U is Grutte, kameraad. En Anne van der Wal stuurt ik nog een mooie foto terug. En volgens mij is dat erbij. Kennen missen, hè? Dadelijk hier het Nijs uit Friesland.
1: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. Omroepfriesland.nl/freun.
2: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiet.
3: Leren mediteren, Shen.nl.
4: Veel Nederlanders voelen zich niet helemaal zeker over hun verzekeraar.
5: Ach, verzekeraars, die komen altijd met kleine lettertjes.
4: Nou, ANWB niet. Die helpen je direct, zoals je van ze gewend bent. En als ANWB-lid profiteer je ook nog eens van extra voordeel. Van fiets- en woon- tot reisverzekeringen. ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
8: Hey Remo!
9: Koffie en thee smaken nog lekkerder met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Er zijn weer handjeklappers bij Simpel. Nu 40 gig data voor maar 1 euro.
11: Ga voor deze aanbieding en de voorwaarden naar simpel.nl.
12: Simpel.
8: Hey,
9: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
13: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
15: Als je overstapt naar Allianz Direct bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
16: Wow,
15: kost je maar 3 minuten.
16: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
15: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
17: 92.2 FM.
0: Krijgt jou het Waan West. Heeft het hier voor het Nijs in Friesland. Simone, goeiemiddje.
18: Goeiemiddje. Het is net terjocht om de gemeente Smellingland te verwieten dat het Drachtster taxibedrijf Kortal Roendesimmer failliet gier. Dat vindt het college van Smellingland. Maar de oppositiepartijen denken dat het faillissement te voorkomen west hier als de gemeente dat taxibedrijf meer betellen hier. Wethouder Zara Aldaray stelt dat ze al het maximale dienen haar. Maar nevens fractievoorzitter Ince de Vries van de ELP hier het faillissement van Kort net nedig west.
19: Er in 22 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het stadtarief wijzen moest. Dan blind hinder kan dan zien dat het nooit goed komen zo, maar de tarief in het Kort verrieden moest. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar gesteld is. En daarmee hier in de Kort ik heel lang helpen kan, want het faillissement bedraagt weer 400.000.
18: Corné van der Erve is verstoorn, hij heeft longkanker. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 8 jaar voorzitter van Koninklijke Horeca Nederland in Friesland. Hij wie eigenaar van Eetcafé Spinoza en letter van het restaurant op Hadsem bij Dron Riep. Het wie een gastheer puur sang, zes die te lezen op zijn rouwkaart. Marian Soeboer had een skoft mooi van der Erve werken als regiomanager. Doet hij nog voorzitter weer?
4: Het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn. Die staan voor het vak, die staan voor de sector. En ja, dat is jammer dat je die verliest.
18: Ik mag nog steeds dat Van Erve 59 jaar worden is. De wedstrijd tussen Cambuur en NEC wordt een dag jedder spelen als jedder de bedoeling weer. De wedstrijd wordt net spelen op snein tretjen, maar op sneeuw 12 september om 9 uur jongens. Dat had te krijgen met de Europese verplichtings van de club uit Nijmegen. NEC speelt in die week een wedstrijd in de Europa League. Cambuur supporters mijn kaart die het op sneeuw net kennen, die kunnen contact opnemen met de club. De 29e editie van de Gondelfeert van Oudeboorn is komende vrijdag. Dan staan er weer duizenden mensen bij de boorn om naar die gondels te zien. De dogger er al van mij, maar het is net altijd makkelijk om die Gondelfeert te organiseren.
12: Van het bestuur merken we wel dat inderdaad, het wordt wel lastig inderdaad. Er komen steeds meer regels bij natuurlijk. Veiligheid is een belangrijk punt. Qua taskagers bloot het in principe wel een beetje gemiddeld hetzelfde.
18: En dan moet ik deze indrukken.
0: Ja, ik weer het weekend even in Oudeboorn. Maar wat daar gebeurt.
18: Ja, jongen, dat is...
0: Die meerskippen, dat gevoel, dat is zakken.
18: Ja, ja, bij al die buurten en stritten, ja. Het is mooi waar. Ja, als de gondels hier west hier, dan hier het heel mooi waar west. 24 graden is het. Eerst ziet er een zwakke eerstelijke wind van de middie. Loekt die onnij matig. Want vrij krachtig. Joen is er wat meer bewolking, maar bleef het droog. Morgen een afwisseling van zinnen en wolken. Het is dan 26 graden. En dat is brotsig waar, want het is ik nog aardig vochtig. Nachts volg je er dan buien, maar kans op hagel en tonger. En dan komt er naai wat koeler waar naar u staat.
0: Tja, en als dan ook weer door die gondel veert, vreet. Ja, dat liep het net goed op het stuit, hè? Ik heb het idee, hoor.
18: Als ik hier wel wat heen boren.
0: Positief denken, tegentanken. Simone en het nijs uit Friesland. Zelfs Jirik, die hadden op de radio in Goeiemidje. Ja, die hadden 60, dan is de Beach Boys, de Beatles, de Temptations. En er weer nog een oorgroep die in deze tijd de wereld wist te veroveren met haar harmonieuze sjongen. Ze begonnen in de late 50s onder de noemer BG. Dat is Jim Bass genoeg in dit geval, maar dat zie je voor de Brothers Gibb. Ja, de grote hit van de Bee Gees. Komt er dadelijk aan. Night Fever, jest je dadelijk.
20: Leren mediteren? Zen.nl.
21: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
22: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
21: Of,
23: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
22: En, hoe werkt digitale zorg voor mij?
21: Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
24: Leren mediteren? Zen.nl.
25: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
14: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.
26: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
27: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
26: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
27: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Je geniet van stralend sanitair met een Remol waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remolwaterontharders.nl.
28: Mensen vragen me vaak, hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
28: Dus, heb jij Vitapro al besteld op vitapro.nl?
29: Goeiemiddag.
30: Maar Johan Terpstra.

0: Tja, en hoe komen ze nou op de namen, hè? De bandnamen Chef's Special. Een mooi verhaal is dat. Ja, de man wie nog even de waande van, ja, wat we ook betekenen. Muziek hebben we al een beetje, maar ja, er moet een namen komen. Even bij de band Utieten, Jontje. Ja, lekker gezellig bij elkaar horen. En op een gegeven moment komt die menukaart hier op een destje dan de Chef Special in. Ja. Ik kan het net betinken, hè? Dat wordt de naam van de groep. De Jerriste, Chef Special en C'est la vie.
1: Hey, de slingers op!
0: Nou, die slingers hing je weer ik even op. Want ja, nog meer berichtjes zien de Omroep app. Want nou, ik kreeg ik nog een bericht binnen van Jan Jaap. Die zei het, mijn foto. Juurt de dij van de hoen Bouke, de Frieske Wetterhoen. Foto even terug, Juurt. Ach, prachtig toch om te zien, ik, hè? Ja, Frank zei het, wij willen graag de slingers ophingen. En dat doen we aan Sabina, ze werd Juurt 59 jaar. De groeten van Frank en ik, Sietske. Nou, ik ben al even wat winkam is, maar wat kesto betinken. Wat haar sto Juurt te vieren? Lid het mij nou weten. Misschien ben je stof een hele jaar trouwd, of 24 jaar trouwen, diezelfde baas. En Keurt en meisje 4 jaar autorieden. Kom maar op, de Omroep app. Wij hingen de slingers even van die op. Hier is Paul.

0: wat prachtig is er. Gilbert O'Sullivan, Get Down. En Paul Simon, daar weer voor.
1: Wij gingen in de slingers op.
0: Ja, de slingers van Jan de Boer. En we kregen een bericht van Jilke.
2: Ja, wij hij heet Jan de Boer. Dat is een echte omroep Friesland, Harke. Die is Joert Jeetje. Die willen wij graag even feliciteren. Nou, dat weet wel.
0: Jelke, ja, wat leuk dat ze het even in de radio docht, hè. En Antje stuurt een bericht. Ja, Jelle de Hoop van Makkum. Die had zijn jidje alias Jelle Senior. Kim de slingers van hem op. Hing je nou bij deze, Antje, tegen tank. Ja, dit is ik een aardig bericht. Boukje. Ze zei het, graag de slingers voor de Toske dokter van Fransje. 53 hier ben ik, maar ik ben zo bang. Ja, dat ik mijn trin in de egen wil fotter in de wol bij de Toske dokter, Johan. Maar ik ben zo leef hoop. En dat mij deelt weer, hè. Die Toske dokter en zijn assistente, wie een zo leef en geduldig van mij. Ja, en waar zie je het, Joert? Ik had het hier te krenkel leven. Hoor is Pieter Wilkers. Pieter, goeiemiddag.
3: Nou, goeiemiddag.
0: Ja, hey. Ja, maar we de leeftijd voortlitten of zeg maar roppen, Pieter? Alweer pijnlijk. Hey.
3: Nee, ik denk dat elke keer dat wel weet.
0: Nou, en dat is?
3: Zo'n 60.
0: Zo'n 60 hier, hè?

0: Ja, maar zo'n zegt er hier, Pieter, dat betjut dan ik wel wat, hè? Want, ja, hoe viel dat dan?
1: Ja. Ja. Nou ja, het is wat een apart idee. Ik rijd door AOW. Dus ik heb sowieso maar voor het eerst in mijn leven een vast inkomen.
0: Ja. Maar betekent dat ik dat het jong erbij leest?
1: Nee. Altijd mooi trok in.
0: Ja.
1: Ik heb er nog altijd een heel soort nog doen en ik voel me goed.
0: Nou, eerlijk, dus, ik hier ja. In zo'n 60 jong, Pieter.
1: Nou, dankjewel.
0: Begint better voor het lid te kijken, Ajax.
1: Nee.
0: Ja, maar het zijn er wel dat je het leeft in Helje.
1: Nou, vind ik wel. Het is een varjocht.
0: Ja. Nou, even bij Romsje. Hokker leeft dit zoals nou één dag op Nijbelibje willen. En wat zoest die dag dan dwaar willen?
1: Oeh, ja. Ja, nou ja. Als ik er op Romsje dan. Ja, ben het zo volle dingen dat ik zoiets van ja, dat zoek nog wel eens wel op mij belibje wollen of zo, maar dat is natuurlijk onzin, dat is net reëel.
0: Nee.
1: Maar ik heb vooral de periode dat de band heel liet zwien, de eerste jaren van de band, dat heb ik een hele mooie tijd van.
0: Ja, ik heb me voorstellen, hé. Ja. Ja, Sloan zegt er hier dan, maar nog, ja, de viel is hij nog volle jonger, hè? Dat komt ook een beetje door de muziek, Pieter, toch?
1: Dat zeiden ze, hè? Muziek houdt je jong, maar ik denk dat het echt wel zo is, ja.
0: Ja.
1: Nou ja, je bent altijd dwaande en ik denk dat dat wel goed is. Je mag net te druk en te volle wollen, maar een beetje bezig blijven. Ik denk dat dat heel goed is voor de mens.
0: Ja.
1: Nou ja, en muziek is natuurlijk een heel mooi vak. En dus is het altijd onder de meesten. Het is altijd eigenlijk feest. Het is heel noffelijk altijd, ja.
0: Ja, nou, die heet je dus. Hoe feest het je wordt, Pieter?
1: Nou, ik heb bouwvakkers hoe de vlier, dus het feest stellen we nog even uit.
0: Ja, dat kan ik me wel voorstellen, hè? Want ja, als bouwvakkers hoe de vlier haast, dat kost het ook een oog, omdat ik nog wat gebak te hebben. En dat zit er dan.
1: Nee, dat gebak, dat hij zal hangen.
0: Ja.
1: Nee, dat is gewoon een beetje wat een rommeltje.
0: Ja.
1: Dus ja, dan mag je net de volle meester door de vlier.
0: Nee.
1: Maar dat komt later wel, je.
0: Ja, nog even een scoopje. Hè? Wat werd er verbouwd, Huizen Wilkes?
1: Het achterste deel, dat is zoals met de oude timmerwinkel van de Spaken.
0: Ja.
1: Daar heb ik mijn muziekhak nou in. Maar daar komt een heel nieuw dak op.
0: Ah.
1: Dus een nieuw dak beschouwd naar Japan. Want dat weer een skin te nemen, dat moest nodig eens een keer.
0: Nou ja, in de toekomst, daar kan de muziek nog heel tijd mooi droeg uit de studio bij komen, hè? Zo is ik, Pieter. Ik wens je een hele mooie dag en leuk je even te spreken.
1: Nou, we hebben wel mooi water, dus het wordt een hele mooie dag.
0: Hey, wat je, Pieter?
1: Oké, dankjewel.
2: Mooi Maarten in de kroeg, wakker importeert, maar het is krek een hinnehok. Ik versteen net volle weer. En als ze die al wat vreemd je, hark je ze fucking

en blauw lever, maar wat sletten. Ik ga niet, tjoen, ik ga niet, yet, en ik ga het vergeten. Word ouder als je wordt, word dichter bij de deur. En je lever je maar in, mooi zicht, gehoor en leer. Soms heb ik wat net tjoen, soms heb ik wat net yet, soms heb ik wat vergeten.

yet, of ik had vergeten. Ouderdom is rijkdom, al wordt het minder mooi het leven. Geniet je meer van liet ze niet, en dat is een groot gerief. Alles is nou bonus,

mooie kwartermutten. Ik ga niet schoen, ik ga niet yet, of ik ga het vergeten. Ja, dat is mijn mening, er net zo volle taart. En overal ik net meer zo'n soort op een jaren ha. Ik ga net in discussie, ik vind het vaak wel goed. Ik wil

not yet, of ik had vergeten. De allergrootste bekken, die hadden hier een vrouw. Maar zonder al die razers, word ik echt wel oud. En de allergrootste gekken, word ik jong als jong talent. Door ik jong mijn tijd beluid, hoe hard het erin. Als ik als jonkje wat vergeet, waard me van alles aan. Dan moest ik scherper wijzen, zo waard me dan uit lang. Maar nu als oude man, vindt men het net meer zo slim. Een soort begrip en onrecht is wat ik vaak verneem.

0: Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Is jouw keunsgebied stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice voor reparages op het kunstgebied. Bel je nou mijn Kunstgebied en Huis 06 83 242 162. Zorgeles leid je mijn Kunstgebied en Huis.
2: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
3: Voor een nieuwe Citroën. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen hier?
4: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook voor jou. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK. Al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
5: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Buitenlandse Zaken in Den Haag roept Nederlanders in Nepal op om contact te zoeken met het thuisfront. In de Himalaya worden honderden toeristen vermist na hevige overstromingen. Onder de vermisten is zeker één Nederlander. Door die overstromingen zijn in Nepal hele dorpen weggevaagd. Het dodental staat op 17. Van de ruim 200 mensen die in Apeldoorn hun huis uit moesten vanwege een mogelijk drugslab, kan een deel weer terug naar huis. In een flat in het westen van Apeldoorn ontdekte de politie vannacht chemicaliën, vuurwerk en wapens. Gespecialiseerde teams doen onderzoek in de flat. De bewoner is aangehouden. De patiënt die in Nederland is overleden aan het West-Nijl-virus was boven de 80 en had een zwakke gezondheid, zegt het RIVM. De patiënt liep het virus op in Nederland en lag in het ziekenhuis. Er is nog zeker één andere patiënt die het West-Nijl-virus heeft. Feyenoord neemt de komende twee uitwedstrijden in de Eredivisie geen eigen supporters mee. De clubleiding heeft dat besloten vanwege het incident van afgelopen zondag in het stadion van Cambuur. Feyenoord-fans staken vuurwerk af. Dat belandde in een vak met supporters van Cambuur. 7 mensen raakten gewond. De Feyenoord-leiding spreekt van een volslagen onacceptabel incident. Door de maatregel speelt Feyenoord over anderhalve week tegen NEC... en een week later tegen PEC Zwolle zonder eigen supporters. Dan nog het weer. Het is overal droog. Er is veel zon. Het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking en plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer. En het is morgen met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
7: Ja, soms hier moet er een Bel gewoon te pas komen om u eens te vertellen hoe bijzonder uw provinciehuis is. Gregory Bonardens lust dit december drie weken terug uw provinciehuis in de Friesk. Doe ik die nieuwsgierigheid en maak een filmkoers over alles wat hem hier opvoelt. Een beetje verhelen weer op uw provincie. Ja, de gasten dadelijk hier in Goeiemidje. En misschien komt er dadelijk om van Years and Years, King en Disse van de Dijk dadelijk eerst. Ik kan het niet alleen oer een minuut.
8: Do hast een hoes aan het wetter en worst dit verkeerpje. Dan zie ik de makelder die dweien aan het wetter op weer de witte schatten. En dat binnen wij, de experts van wonenaanwater.nl. De keerper van die hoes had u zo voen. Nou do nog. Wonenaanwater.nl.
3: Voor jouw naaie bedrijfsauto. Heima, service en auto's is er voor Elsen.
2: In Friesland. Met de Friesland Post. Het magazine vol boeiende verhalen over bijzondere Friezen. Onze prachtige cultuur en de leukste uitjes in ons heiteloon. Nu in de winkel.
9: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
10: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
11: Goeiemiddag.
12: Maar
5: Johan Terpstra.

0: Tim Stolboer voor het laatste meis uit Friesland.
1: Wie bent er Friesen?
2: De actuele sport.
3: Ja, leuk hè?
4: De beste muziek.
5: Beslist.
0: Dus plak die knop vast op 92.2 FM.
6: Die moet je nooit weg doen.
7: Ik was bij Frieskapje aan de Grenzoekjes.
8: Voor een Groninger is dat niet te begrijpen.

0: Yes en yes en King wie je dat.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van Ian op jouw roeren.
1: Goeiemiddie.
0: Gregory Bonarens is Belg en had een behoorlijk zwak voor uw provincie Friesland. Deze simmerluts hij treien weekend door de provincie. Ja, en doepte in de Friese taal, cultuur en uw skiernis. Dat docht er net al in de farm zelfs. Hij maakte de filmpjes oor. En een van die filmpjes die kwam ik tjen. En ik dacht, ja, dit is grappig. Want het ging om de A. Die een heel soort, ja, in achternaam zit. Hè? Zou ik bij mij.
3: Het achtervoegsel Stra duidt dus gewoon op een geografische oorsprong. Het beste voorbeeld hiervan vind ik de bekende Fries Pieter Jelles Stroelstra.
0: Ja, Gregory, goedemiddag. Je spreekt met Johan Terpstra. Eindigt op een A, hè?
4: Ja, klopt. Weet je waar die naam vandaan komt?
0: Nou, ik denk dat ik het weet, maar ik ben benieuwd naar jouw visie.
4: Stra, dat komt van streek eigenlijk. Dus Stra, dat wijst erop op een geografische oorsprong. Dus je voorouders, die hebben dichtbij een terp gewoond.
0: Ja, ja, ja. Prachtig, hè? Hey, de liefde die je voor onze provincie hebt gekregen, ja, kun je dat verklaren, Gregory?
4: Ja, dat is eigenlijk een beetje lang verhaal. Dus het zit zo. Ik ben heel erg geïnteresseerd in geschiedenis, in toerisme, erfgoed, allemaal dat soort dingen. Ik ga ook graag naar Nederland. En ik heb al veel gezien, maar dan dacht ik, ik wil graag hetzelfde, maar ik wil ook een beetje iets anders hebben. En Friesland vind ik de meest bijzondere provincie van Nederland. Sporten ook, eigen culinaire specialiteiten. En ik vond het heerlijk om daar te zijn.
0: Ja, komt die klik met onze provincie ook een beetje, ja, vergelijkbaar misschien wel met het Vlaams, minderheidstaal in België. Dat is bij ons natuurlijk ook het geval, hè, ten opzichte van het Nederlands.
4: Ja, ja, ja. Ja, dat klopt. Toen ik echt jong was, toen waren er veel problemen tussen Vlamingen en Walen. En zo heb ik.
0: Oh, jammer.
4: De taalkunde. En dat was een van de dingen die ik heel interessant vond om te weten te komen van hoe zit het nu eigenlijk met de relatie tussen het Fries en het Nederlands in de provincie. En dat wilde ik met eigen ogen beter bekijken ook.
0: Ja, de verbinding is niet al te best. Dus als je ergens nog iets ziet van wat een verhoging is of zo, als je er bovenop gaat staan, dat wil wel eens helpen. Hey, je bent hier ruim 3 weken geweest. Wat heb je in die weken gedaan en gezien? Ja, verbinding is al heel en al fot. Ik stel voor dat we even op Nijbeziekje dat wel eens helpen als we naar contact lezen. Dat er naar de verbinding dan een stukje beter is. Dat door we op het stuit beziekje we dat even. Gregory?
4: Hoort het mij beter nu?
0: Ja, dit is wel beter. Ja, ik was even bij de vraag gebleven. Je bent hier nu ruim 3 weken geweest. Wat heb je in die weken gedaan en gezien, Gregory?
4: Dus ja, ik heb ten eerste de 11 steden allemaal bezocht. En ik heb dan ook heel veel andere dingen gedaan. Dus ja, bijvoorbeeld het Wouwdagmaal in Lemmer ben ik geweest. Ik ben naar de Schierstins geweest. Ik heb heel veel leuke kleine dingen gedaan in het Gaasterland. En bijvoorbeeld ook in de Mummiekelder in Wiewert. Dat vond ik ook heel erg interessant.
0: Ja, en je maakt filmpjes over Friesland, hè? De ene filmpje heb ik vanochtend even zitten kijken. Dat ging over de Stra en de A op het einde van namen in onze provincie. Maar andere filmpjes, waar maak je die dan over?
4: Allerlei dingen die te maken hebben met de geschiedenis en de cultuur van Friesland. Ik heb eentje gemaakt over de Friese taal. Ik heb ook een filmpje gemaakt over Anna-Maria van Schuurman. En ik heb er ook eentje gemaakt over de Friese voetbalderby tussen Cambuur en Heerenveen. Omdat ik zie overal in het straatbeeld zie je truitjes van Cambuur en van Heerenveen. En ik vond het een beetje leuk om daarin te duiken. Bijvoorbeeld, waar komt de naam Cambuur vandaan? Dat soort dingen, stadsclub versus de provincieclub.
0: Ja, wat was het meest opvallende wat je daar ontdekt hebt? Cambuur, Heerenveen.
4: Wat ik interessant. Over die voetbalderby.
0: Ja, ja, ja.
4: Dus dat Cambuur de stadsploeg is van de stad Ljouwert of Leeuwarden. En Heerenveen, de provincieclub. Dus ik volg het Nederlands voetbal eigenlijk. Maar ik wist niet dat er voor elke thuismatch van Heerenveen het Friese volkslied werd gezongen, bijvoorbeeld. Vond ik wel bijzonder.
0: Ja, en ik hoor ze nu en dan ook wat Friese woorden. Hè? Je hebt die Friese taal ook een beetje opgedaan bij ons, hè?
4: Ja, eigenlijk een beetje op voorhand. Want als ik op reis ga, ik vind het heel leuk om op voorhand dingen op te zoeken. En dan dacht ik, ja, kan dat even goed in het Fries doen. En op die manier dacht ik, ja, het lijkt wel een beetje op het Nederlands. Maar als taalkundige weet ik eigenlijk meer over het Fries dan dat ik echt Fries spreek.
0: Ja.
4: Maar ik heb wel goede passieve kennis, dus ik ben op reis geweest. Ik heb bijvoorbeeld ook een aantal boeken meegenomen in het Fries.
0: Maar er zijn wel wat woorden die je al eigen gemaakt hebt, hè, Gregory? Wat zijn dat voor woorden?
4: Ja, ik weet niet. Je hebt basiswoorden zoals goed bijvoorbeeld voor vandaag. Je hebt noffelijk voor aangenaam. Maar het mooiste woord, dat vind ik eigenlijk verdivendage.
0: Verdivendage.
4: Voor ontspanning. Ik vind het zo mooi klinken. Het klinkt echt als ontspanning. En ja, zou het eigenlijk ook in het Nederlands moeten introduceren, vind ik.
0: Ik zie voor mijn neus hier dan al berichten binnenkomen in de studio van luisteraars. En zeggen, ja, maar ik wil die filmpjes ook zien. Waar kan ik ze vinden? Nou, Gregory, vertel het maar. Op YouTube.
4: Ja, op YouTube. En het kanaal heet Magna Frisia.
0: Magna Frisia. Ja, en vaker in Friesland te vinden in de toekomst. Wat is de bedoeling?
4: We zullen nog zien. Maar in elk geval veel boeken kopen en allemaal dat soort dingen. En in contact blijven met de Friese taal.
0: Ja, het gaat goed, Gregory. Hey.
4: Oké, dankjewel. Onschön.
0: Kijk, er komen steeds meer woordjes. Als we nog lang blijven hangen, dan gaat het volledig in het Fries, Gregory, hè?
4: Ja, wel. Met een beetje weduwe jouw straat, dan gaat het helemaal in het Fries.
0: Ga je goed, hoi!

0: Chaka Khan en I'm Every Woman. Ik wie, ja, de vakantietiert in Zuid-Duitsland bij mijn zoon even en daarna terug naar Italië. In Italië weer het hartstikke heet, hè? Zo'n 40 graden. Hè?
1: Ja.
0: Niet, ja, ik wist net meer waar ik in een moest. Het is zo warm. Gelukkig zit er airco in het hotel. Maar ik spreek direct met Italiaan en heel tijd meer wordt Uurse provincie. Maar ik Noorwegen, Zweden, daar komen heel tijd meer Italianen zitten. Van ja, ik ging uit die warmte wij, ik woon naar het noorden daar.
1: Nou ja, dat zit mooi in het noorden, dus ja. Net.
0: Nou, krijgen wat Gregory Bonarens, de Belg, krijgt al, zei ik. Helemaal vereerlijk op Uurse provincie.
1: Ja, ja. Nou, kom al, Jezus.
0: Ja, ja. Belgen, alles is welkom voor zelfs in Uurse provincie. Nice keer een verhaal wie dat. Nou, de Jesse te leven werd, dit is vaak het moment dat we even bepalen wat het spultje wordt in goeie midden, aan de Nienke.
1: Het wordt Juwet. Betinkt de titel.
0: Betinkt de titel. Wat voor televisietune of filmtune? Jest Azen, Nij, Jel Vertrijen. Dan zit op het spul. De mooie termscanner van Omroep Friesland. En daarbij doe ik nog, omdat het dit spultje is. Remember movies en series. Dag in Anderuut, met trivia en fragment van verneemde series en films. Dat zit op het spul. Op je hebt een naar jouw trein. Hoor de radio hier om ik kom als te maaien. Hier is Grie-

0: De app van Omroep Friesland. Op die tablet of telefoon.
1: Net alleen nog voor alle actuele beruchten, Efte Groen en het Waar.
0: Maar ik kom uit die favoriete radiostation te harken.
1: Omroep Friesland.
0: Oeral en altijd. West maar worst. Ik was boeten de provincie best.
1: De app van Omroep Friesland.
0: Voor Android en Apple.
1: Download hem nu.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Ook 100 jaar John Coltrane. Met concerten van onder andere Joshua Redman, Branford Marsalis en Diane Reeves en Ravi Coltrane. Bestel op concertgebouw.nl/Coltrane.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Dementie? Bij dagelijks leven woont u gewoon als thuis.
3: Ik mag graag tuinieren.
4: Elke dinsdag ga ik naar de markt.
5: Koken, wassen, poetsen. Ik help elke dag.
6: Ik niet.
2: Kleinschalig wonen met dementie en toch betaalbaar. Ook met een AOW. Dat is dagelijks leven.
7: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
2: Betaalbaar wonen met dementie? Kijk op dagelijksleven.nl.
7: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
8: Dit is Omroep Friesland.
9: 92.2 FM.
10: Jouw trein is het. Het IJs het Friesland. Wat haast voor is mijn naam, Simone?
11: Nijs. het is net terjocht om de gemeente Smellingenland te verwieten dat het Drachtse taxibedrijf kort door Roene Simmer failliet gie. Althans, dat vindt het college. Oppositiepartijen denken er heel oors over. Die denken dat dat faillissement te voorkomen was hier als de gemeente het taxibedrijf kort meer betellen hier. Wethouder Sarah Aldaray stelt dat ze al het maximale dien haar. Meneer fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP, hier het faillissement net nodig
12: was. Er in 2022 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het starttarief wijzen moest. Dan blind hinderlijk en dan zien dat het nooit goed komen zou, maar de tarieven die het kort verrieden moest. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar gesteld is. En daarmee hier we kort ik heel aan helpen kan, want faillissement bedraagt weer 490.000.
11: Corné van der Erve is verstoorn, hij heeft longkanker. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 8 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Friesland. Hij was eigenaar van Eetcafé Spinoza en letter van het restaurant op Hadsum bij Dronriep. Het wie een gastheer puur zang, zo stiet te lezen op zijn rouwkaart. En dat vind ik regiomanager Marianne Soeboer.
13: Het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest.
11: Van der Erve is 59 jaar geworden. Het nieuwe culturele seizoen zocht er goed uit voor Museum Drachten. De interesse vanuit de provincie is mijn tredde groeit in vergelijking met verliezen hier. Een punt van zorg is het aannemende draagvlak voor poppodium Bolwerk in Snits. Het docht blikken uit Vrije Tijd Merkonderziek 2026 van merkonderzieker Hendrik Beerda. Dat onderzoek wordt alle jaren houden, hoe een 4000 mensen wordt vregen naar bekendheid van merken in de culturele sector. Het bekendste merk is de Snitswieken. En ik de popgroep De Kast scoort heel heeg. Treddest dit het Fries Museum. De wedstrijd tussen Cambuur en NEC wordt een dag jeder spelen als jeder de bedoeling weer. De wedstrijd wordt net spelen op snijn tretje, maar op snijn 12 september om 9 uur jongs. Het had te krijgen met de Europese verplichting van de club uit Nijmegen. NEC speelt in die week een wedstrijd in de Europa League. Cambuur supporters mijn een kaart die het op snijn tion net kennen. Die kunnen contact opnemen met de club. Het waren nog, het is een mooie simmerdag, het is al 24 graden. Er ziet wel een stevige wien. Joen en vannacht is er wat meer bewolking, maar het bleef droog. Morgen wordt een brotzige dag, het wordt 26 graden. En het is behoorlijk vochtig, in de lucht vochtig iets steeds maar. Nachts volg je er dan buien, maar kans op hagel en tonger. En vreed, dan komen we in een lege drukke biert. En dan zak je de temperatuur naar een graad of 20. Wat ik persoonlijk nog heel noffelijk vind.
10: Prima, 20 graden.
11: In huiskamer heet ik 20 graden, toch?
10: Zij heeft, ja. Simone, Tiegerdank, Nijzenwaar, Ruud, uw eigen provincie. Of zelfs ik altijd te volgen in die nieuws. Omroep-app en op omroepfriesland.nl, uw website. Het is Njotje 83. Kleur, synthesizer en videoclips. Ja, die ben heel tietwichtiger in de popmuziek. En de, die Elton John nog eens een grutte bril. U ziet een grutte brillencollectie bij. Die zegt in de clip van I'm Still Standing. Don't you know I'm still standing better than I ever did. Ja, die grutte hit van Elton John komt er dadelijk hoor.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Allemaal in het Concertgebouw. Beleef de allerbeste pianisten ter wereld. Van aanstormend talent in de kleine zaal tot gevestigde namen als de broers Jussen en Grigori Sokolov in de grote zaal. Bestel op concertgebouw.nl/piano.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
2: Leren mediteren? Zen.nl.
3: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
4: Wat een geweldige actie. De motto op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie. Dus dan moet je wel in actie komen.
5: Oké, we gaan.
6: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Goeiemiddag.
10: Johan Terpstra.

0: zit er net meer, hè? Bonnie Tyler. Ja, de muziek bloot gelukkig. It's a heartache, wie dat. En daarvoor je rust Elton John.
1: Bedenk de titel.
0: Ja, dat is het speeltje wat we ervoor draaid hebben. H6 van die speeltjes, hè? En ja, dit is ik een nieuwsgierige. Altijd leuk, hè? Wat voor televisietune of filmtune. Yes, dadelijks. Ja, ik heb er wel een liedhintje bij aan. Deze oude serie, uit de jaren 70, had op het stuiten een vervolg op Netflix.

0: Andrew Dynasty komt al binnen. Maar, kijk, dat is het net. Zo hard trots zelf door kerstspelen wij ze kennen, hè, Dynasty. Maar dat is het net, Henny. Goedemiddag. Ja, maar dan haast hem, hè? Hey.
1: Ja, ik heb hem.
0: Nou, vertel het maar. Wat is het?
1: Het kleine huis op de prairie.
0: Ja, pure nostalgie. Laura, ja, Mindy, Hyde, Charles en Mem, Caroline Ingalls.
1: Ja, en de treien
0: band. En de treien band vanzelfs, hè. En die bezit je alles van het leven te meidje. En je doet leefde, familie, tjinslagen, maar vooral ik de farmacoverse. En dan die vervelende familie die er ik wie in hetzelfde dorp. Maar die winkel, wie is dat dan?
1: Ja, schrikkelijk, ja.
0: Ja, wat hier een speelmijlkoor, die dacht.
1: Ja, echt hoor.
0: Ach, mooi. Nostalgie, hè?
1: Ja, echt.
0: Zie je er een soort voor? Ik denk, Jens Santig is het uitstuurd.
1: Ik denk het haast wel.
0: Ja. Ken het mis. Het smiet hij de prijzen op, Henny?
1: Nou, hartstikke mooi.
0: Nou,
1: dat dacht ik.
0: Hey. Ja, maar wie is mijn waande?
1: Ik zit krekker in boven op een hobbykamer.
0: Ja, want we hebben horen wel eens jij de sprutsen, hè? Maar dat is nou een skoflin. Dan zal op die hobbykamer dat project de vorige keer wel klaar zijn. Want we zijn aan het diamond painten, weet ik nog. We hebben snel met waande.
1: Ik ben ook bezig met een kat.
0: Oké, en hoeveel diamond paint, hoe neemt dat? Tegeltjes gaan erin?
1: In deze gaan er 10.000 stentjes in.
0: Zo, en hast al een idee hoe vier dat nou best?
1: Ik ben over de helft.
0: Over de helft, oké. Ja. En de planning, maar dat ik op een bepaalde tijd klaar was, of zijn?
1: Nee,
0: maak het mij dat
1: nee, ik helemaal niet.
0: Zelfs. Nou, een soort willen. En als mijn kleraar stuurt dan even een foto neemt, is wel leuk.
1: Ja, nog een keer.
0: Mooi.
1: Helemaal goed.
0: Hey, bedankt, leuk die weer te spreken, hè?
1: Ja, dankjewel, hè.
0: Dag Henny.
1: Hoi, hoi.
0: Ja, we pakken hem er nog even bij, hè. De tune even wat langer. Het goede antwoord. Henny joeg het al en er weer een meer goede antwoord. Het kleine huis op de prairie. Pure nostalgie.

die oude tune, het zit weer weer te zien op Netflix, maar het vervolg daarop. Toch maar eens even een muziekje om dat ik te zien. Ja, stel voor, er zit in je score een hele oude wijn van als 1200 jaar oud. Wat docht er dan mij? Vlieland, die had zo'n historische kappenwijn uit 1834. Een kappenwijn, wat is dat precies? Zullen we dadelijk een keer naar trein. Jet die het broektrode Rijkswettersteert. Nou zit er vooral stil en dat vindt de gemeente zonde. Dat denkt heel Vlieland mij op het stuit. Hokker naar Lim, jouwe deze oude wijn. Ik praat er dadelijk zoer. Mij wethouder Corrie Ponne. En je hebt hier waarom ik wil je een beetje naar het trein horen. Je bent Sam Vender en Olivier.

0: Omroep Friesland.
1: Twaanjoerd.2FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Werkcentrum Friesland is er voor vragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
3: Hoe kom ik je waai?
2: Of in die tij wekker had.
4: Hoe kom ik aan het werk?
2: Vragen die toet in toekomst keer.
3: Waar kan ik veel over werk leren?
2: Vragen die praktisch binnen.
5: Hoe vind ik personeel?
2: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
6: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
2: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werkt het vadij.
7: Eerst stopt de boer, dan de tuinder, dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ook vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.frl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
10: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in Nepal loopt op. Er zijn zeker 31 doden geborgen, meldt de politie. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 384 toeristen vermist, onder wie bijna 300 buitenlanders. Er zou ook een Nederlander bij zijn, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied in Nepal op contact te zoeken met vrienden of familie. Alle bewoners van de ontruimde flat in Apeldoorn kunnen terug naar huis. Volgens de politie is het er weer veilig. 200 mensen in het westen van Apeldoorn moesten vanmorgen hun huis uit na de vondst van chemicaliën, vuurwerk en wapens in een van de woningen. Onderzocht wordt of daar een drugslab zat. Er zijn spullen in beslag genomen en de bewoner is aangehouden. De man die vastzit vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot wordt ook verdacht van een tweede sterfgeval. De OM heeft dat bekendgemaakt. De verdachte is een 26-jarige medewerker van het woonzorgcentrum. Hij werd dit weekend aangehouden omdat hij betrokken zou zijn geweest bij de dood van een hoogbejaarde bewoner. In het onderzoek kwam een tweede sterfgeval in het woonzorgcentrum naar voren, eveneens een oudere man. De verdachte man uit Oorschot blijft zeker 2 weken vastzitten. Tijdens een familiediner in de Amerikaanse staat Montana heeft een man 8 familieleden doodgeschoten. Het waren zijn ouders, een grootmoeder, een jongere zus en haar 4 kinderen. En daarna stak de 44-jarige man het huis in brand. De dader heeft ook zichzelf doodgeschoten. Het weer overal droog, veel zon, 23 tot 26 graden. Morgenochtend wat meer bewolking, misschien een onweersbui en 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Scoe je een beetje bij Omroep Friesland. Dadelijk, ja, de clip in de jaren 80. Sint-Wurders, zoals mij AI heel makkelijk meidje kennen. Maar in die tijd slag het dat net. Want het idee van Lionel Richie weer om het in een kamer op te nemen. Ja, Dancing on the Ceiling. De had het al in de gaten. Nou, die clip die had wat kosten. Zo'n 400.000 euro. Jontje 86. Mij die speciale kamer die draaide in de clip. Wist dat nog? Dadelijk Jestem, Dancing on the Ceiling, Lionel Richie.
12: Personeel tekort? Zet net langer maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online. Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krijgen en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Sjoch of vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
13: Bouw- of metaalproject? Staal Digitaal. Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
14: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
13: Staal zagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
15: Goeiemiddag.
16: Maar Johan Terpstra.

0: Ah, ik kijk eerst even gitaar. Nee, ja, ik hoor inkomst. Inner Circle, Rock With You, wie dat?
1: Friesland, rom het op.
0: Ja, Friesland had een bijzonder stukje skiernis in haar bezit. Een kappenwijn uit 1824. Je hebt iets waar die broek troch Rijkswetter steert. Het zit wel, het zit er vooral stil. En dat is een zonde. Dat vindt de gemeente. Daarom is de vraag, waar werd een mooie nieuwe bestemming voor deze historische wijn? De wethouder Corrie Ponne, goeiemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, wat ik voor de vraag kreeg, ja, een kappenwijn, wat is dat precies?
2: Nou, ja, dat is een heel bijzonder historisch paardenrijtuig uit 1835, die ooit hier op het eiland is gebouwd. En die destijds werd gebruikt onder meer door Rijkswaterstaat en later ook door Staatsbosbeheer om materialen te vervoeren over het eiland, maar later ook om inspectierondes over het eiland te doen.
0: Ja, nou ben je op televisie te zien, dus de derde letter van de afbeelding op het Zuid-Evenzien van deze kappenwijn, maar voor de radioharkers, kan je het een beetje omscrollen hoe de wijn er dan uitzocht? 1834, hè? Heel oud je dit, hè?
2: Ja, zeker. Dit is een hele oude. Er schijnt zelfs nog maar één zo'n andere wagen in heel Nederland te zijn. Die staat in het Noord-Hollands Museum. En ja, het is een voertuig wat achter een paard geplaatst werd vroeger. Het is helemaal van hout gemaakt. Behalve de banden, die zijn van ijzer. Dus dat maakt ook nog wel het nodige lawaai toen dat vroeger hier over de straten reed. En ja, het is een wagen waar mensen in konden zitten. Waar een menner voorop zat om het paard natuurlijk te sturen. En er konden onder meer ook dingen in vervoerd worden. Ja. En hij is goud, bruin, geelkleurig. En heel rijkelijk versierd zoals ze dat vroeger nog konden met echte ambacht.
0: Ja, het liet het echt zo hard om omskroning. Het liet wel iets van country western film te komen, deze wijn.
2: Ja, nou, daar lijkt hij inderdaad wel een beetje op.
0: Ja. Klopt. In het 2023, hè, we zeiden, ja, hij verstofte, hè, dat is zonde, maar hij had wel een bijzondere tocht maken, hè, Trajelien?
2: Ja, dat klopt. Toen ging een Vlielander stijl ging trouwen en die wilde heel graag in deze wagen over het eiland rijden en dat is destijds gelukt. Iemand op het eiland was ook heel goed in het mennen van paarden en die heeft dat toen gedaan. Maar dat was best wel een uitdaging, want zo'n ijzeren wagen ook, dat maakt natuurlijk heel veel herrie. Dus daar moet een paard aan wennen. Maar dat heeft allemaal nogal wat voeten in de aarde om daar echt weer mee te gaan rijden. En het is heel mooi dat dat toen is gelukt, maar eigenlijk is het nu meer een museumstuk. En is het iets wat kan tonen hoe het vroeger ging, maar niet meer zozeer om echt mee over het eiland te gaan rijden.
0: Ja, je mag wel naar een nieuwe bestemming zocht, maar dat won een net echt slagje, hè?
2: Nee, tot nu toe nog niet. En dat heeft ook te maken met dat het een bijzondere wagen is. Hij is gemaakt van hout en hij wil eigenlijk het liefst het hele jaar rond buiten staan. Dan blijft het hout het beste, maar wel onder een afdak. Dus regen is slecht voor de wagen, maar vochtigheid en frisse lucht is juist heel goed. Dus eigenlijk zoeken we naar een hele mooie plek ergens buiten, waar die wel onder een afdak kan staan. En zodat onze eigen inwoners, maar ook onze badgasten kunnen genieten van deze prachtige wagen en kunnen zien hoe dat vroeger ging.
0: Ja, ja, want we zitten hem zelfs aan te denken. Hij maakt dan fort, maakt er ik wat opbrengen?
2: Nou, het liefst zouden wij als gemeente zien dat hij niet wegging. Maar dat we hem bijvoorbeeld in bruikleen geven aan iemand die een heel goed plan voor de kappenwagen heeft. Het liefst natuurlijk op het eiland zelf. En dat hij dus hier blijft en zodat we de historie kunnen tonen hier op het eiland.
0: Ja, ben er ik betinkt zijn voorwaarden omdat diegene die hem oornemen wil daaraan voldoen had dan?
2: Nou, de belangrijkste wens van ons is dus dat hij op het eiland blijft. Dus dat is een hele belangrijke. En niet dat hij wordt weggestopt, maar dat mensen hem echt kunnen zien. Dus dat onze gidsen die bijvoorbeeld op het eiland zijn er ook langs kunnen gaan met mensen om hem te tonen. En eigenlijk staan wij open voor alle creatieve ideeën die nu maar boven komen.
0: Nou, dit is de kans, Corrie. Waar kunnen we u eens melden? Stel voor, we hebben een idee.
2: Ik zou zeggen, bel de gemeente Vlieland, bel mij, mail. Via onze website gaat dat heel erg makkelijk. En wij staan open voor alle ideeën. En we hopen eigenlijk op een stormloop.
0: Ja, dat zou heel mooi wezen. Hè? En neem die website nog even. Was dat waar, Corrie?
2: www.vlieland.nl.
0: Nou, hopen dat er een soort reactie komt en dat die wijn een mooi nijplakje krijgt, Corrie.
2: Zeker.
0: Een mooie middje, ontjen.
2: Mooie middje, ontjen.

0: Oh, ja, Bruno Mars, hè. Hij is fan van Elvis Presley, Prince en Michael Jackson. Ik heb net in hokkercategorie Dissendo voor, maar wat is die man? Wat ken je wat verschillende zaken, hè? Die werd bij Carol G. Stil, wie dat Jeringoeie met je bij Omer op Friesland. Ja, alle dagen aan het eind van het programma hebben we weer nieuwsgierig wat er weer komt op uw virtuele scorekalender. Die komen uit de provincie, juist de Jerry die van Mariet voorbij komt. Alas toezen en dreem, sjog achterom hoe vier als het kom bist. Ja, die kist zou op een tegeltje pleatsen. Dat is echt zo'n wie je ziet. Nou ja, Joer ben ik op ziek naar een nije. Hartstikke leuke spreuk of sinds wie ze. Lut het vooral weten dat het ken mij een bericht in de omroep heb. En waar wie het, yes, hem dadelijk zo voorbij kom. Ja, dan even een zaak aan de Nienke. We hint er al even hoor. Ja. Kom als je vanzelf 12 weken Moetelaan. En een mooi rondtoertje in zijn eigen mooie provincie Friesland. En zo kwam ik van Leeuwarden naar Bolse bij Wien Marsum. Dat is op ja. N359. De eerste Himmerwij. Dat hebben we nog even opzocht.
1: Ja, ik zocht best over Rienhaas.
0: Ja, en we hint er kreeg hoor. Ik zeg daar een stuk lang mijn mais erop. Nou, dat is heel gewoon vanzelfs. Maar ja. De hele rone van dat maisveld, daar stond een oude sinnebom.
1: Oh.
0: En toen dacht ik, hoe dan?
1: Wat een leuk gezicht, toch?
0: Ja, heel, heel leuk gezicht, maar wat is de reden daarvan?
1: Ja, wat
0: als dan
1: nou
0: één of twaalf van die dingen haast dan eerst een tafel, maar dit wie echt dat, als wie het planten. Haast
1: oh.
0: Dan een idee?
1: Ja, eigenlijk geen idee.
0: Echt geen idee.
1: Misschien gewoon voor een mooie giet.
0: Zo kennen, of gaat het een orenreden?
1: De natuur.
0: De natuur. Nou, dat weet ik niet.
1: Misschien met een van uw zaken.
0: Ja, dat is een goeie. Nou, misschien haast toch een idee wat dan de reden daarvan werken kennen. Dus een maisveld, maar daaromheen een sinnebom. Wat is de reden daarvan? Voor de leuk, of had het een orenreden? Ik ben nieuwsgierig, wat zou dat nou werken kennen? Haast een idee? De omroep app, WhatsApp mij ik. 0620 4 en Jochen.

0: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
1: Het leven zit vol spontane momenten. Een lach, een nies, een reis. Laat incontinentie niet je leven bepalen. Vertrouw op Attens. Comfortabele bescherming voor iedereen. Vier het leven intens. Vertrouw op Attens.
2: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
3: Zo, gratis proefverpakking. Dat is Attent.
1: Nee, Attens met ds.nl.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
5: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
6: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
5: Of,
7: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
5: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
10: 92.2 FM.
11: Krek jij of jou in de West? Het Nijs uit Friesland en Simone praat dus bij.
12: Ja, goeiemiddag. Op de rotonde van de Oranje Nassaulaan op het Jereveen ben van de middie een auto en een motor op me gebotst. De autobestuurder zegt de motorrieder roerde holle. Gelukkig rekken net in verwoenen, maar de motor en auto roen wolskeer op. En de afslag van de rotonde in de richting van het centrum waar tijdelijk afsletten. En daarmee is het verhaal nog net in, want dat zorgde voor frustratie bij een trekkerbestuurder. En die begon een verkeersregelder uit te schelden. En daarna riet de man op de trekker in het zinnenoerstelde richting, dags richting het centrum. De politie had de man steende houden en de trekkerbestuurder kreeg een procesverbaal. Corné van der Erve is verstoorn. Hij heeft longkanker. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 18 jaar vastzitter van Koninklijke Horeca Friesland. Hij wie eigenaar van Eetcafé Spinoza en letter van het restaurant Op Hatsum bij Dronriep. Het wie een gastheer puur zang, zei ik Marian Soeboer, die het een skoft mooi hem werken
13: het. Het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest.
12: Een Bermonde A-San bij het knooppunt Jereveen had van de midden in de branche. Dat wie een Bermonde lus richting de A32 naar het Jereveen en Wolfgeer. Daarbij kwam een soort reek vrij. De brandwachtkorpsen van Chalbert en het Jereveen hadden het vuur uitmaken. Rijkswetten steeds zorgen voor een tijdelijke afsluiting, zodat de brandwacht veilig het werk dwaan kon. En de 29e editie van de gondelveert van Oudeboorn is komende vreed. Dan staan er weer duizenden mensen bij de boorn om naar die gondels te zien. De er al van mij. Maar het is net makkelijk om die gondelveer te organiseren, zei Thomas Jelsma van de organisatie.
14: Van het bestuur merken we wel dat inderdaad het wordt wel lastig inderdaad. Er komen steeds meer regels bij natuurlijk. Veiligheid is een belangrijk punt. Qua taskagers bloot het in principe wel een beetje gemiddeld hetzelfde.
12: Het waren nog, het is mooi simmerwaar, van 24 graden. De wind die loekt wel meer on naar kräftig. En juni vannacht is er wat meer bewolking. Het bloed dan droog, moon, zinnen, wolken en brotsig waar. 26 graden bij een hege luchtvochtigheid. Dan is het oedijs droog, maar nachts volg je er buien. Maar kans op hagel en tonger. Vreed is er dan een lege druk gebied. En dat betekent dat het waar wat oors wordt. Er komt een bui tussen droog. En de temperatuur zakt naar een graad of 20 bij een pittig wien. Kräft 5, 6.
11: Ja, het wit wat het vaker verzinnend om broek te worden is brotsig. Mooi
12: ja,
11: vies kwet.
12: Dat is mooi, ja, vind ik.
11: Houden we erin. Simone Tiegentank, hoe en hoe is het er weer dan in het programma Onderwijs. Ja, het Sint-Willig is hij een van de toppers. Maar dit weer zijn echte eerste grote solo-hit. Jeroen van de Boom komt er dadelijk op.
15: Het is weer prijzenslag bij Odido. Met tijdelijk waanzinnig veel voordeel op glasvezel plus tv. Stap over op een tweejarig abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Mis niks en sla je slag. Odido.
4: Doen, het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaartochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
15: Prijzenslag van Odido is er ook voor ondernemers. Met waanzinnig veel voordeel op LinkedIn Premium bij een zakelijk unlimited abonnement. Sla je slag op odido.nl/business.
16: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
2: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement... van Huub Buysen.
17: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan. En door.
2: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
18: Goedemiddag.
19: Maar Johan Terpstra.

50. Eerst helemaal wij, mais op het lawn, maar al je zinneblom eromheen. En ik denk, ja, wat is dat? Het is net zo dat die zinneblom daar hier en daar is. Maar wie echt planten, zou ik dat wel. En wat is nou de reden daarvan? Nou, die vraag hebben we even gesteld. Dan komen we al via Boukje. Boukje zei dat maar Menno de Vries even bellen, want het schijnt van hem te wezen. Nou, Menno hebben we even sprutsen, maar die zei, nee, dat ben ik net. Maar ik weet het wel, dat zit hier dicht in de buurt. Dan komen we bij Sikke Leidekker uit. Die zei, nee, het mat dan wezen. Dit stuk lawn bij dat spelen van Agricola van Buren. Ja, dus we binden nog net eerlijk uit wat dat reden nou wezen kan. Waarom daar dan zinneblom om dat maisveld heen steken? Ja, die weet ik al zijn in de omroep heb. Ja, Johan, dat jouw bijen, hommels, vlinders en oorinsecten eten, biert plakken, eten aan akkervogels. En ken ik natuurlijke vijanden van skeerlijke insecten aanloeken. En bovendien zou ze aan ronen helpen kennen om vat te komen dat donkstoffen en bestieringmiddels in een sleet komen. Nou, ik ben wel nieuwsgierig wat nou de reden precies is. Ja, mocht al een reden weten of misschien kesten Agricola daarbij biedt Marsum in de buurt. Ja, wat hebben we trots, zou het mooi met je nog eens even behandelen. Kennen wat nou de reden wijze kent waarom er van die mooie zinneblom op dat maisveld staat. Wat er de reden daarvan is. Hartst een tip, jouw terug. Domer op app, WhatsApp en make 0620 Fjouw en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Had dat dus nog even dwaan. En krijgt het antwoord. Heel bedankt, er komt er dadelijk gewoon op een paard. En dit ben Hall & Oates en Maneater. MUZIEK

0: Ja, ik zit op de klok van Sjen dan een paar minuten. Dan maar we schakelen naar de oren studio. Jan-Dirk de Haan zit er dadelijk. Ja, ik ben nieuwsgierig en wij met z'n allen, ik bij de radio. Wat haast in het programma dan?
1: Ja, het programma Onderwijs is er weer van Fjouwer en Sluis. Maar muziek, Nijs en Eftergrond. En ik heb wel weer een nieuwsgierig verhaal. Want wij kregen Joort het zicht op een onderzoek. Wat dien is, had ik daar nou vreugde van... Als het om culturele merken denkt, hè? Het merk Coca-Cola is van cola. Maar het denkt om culturele merken. Wat komt dan bij het eerst bij die op?
0: Ja, dan kom ik ook wel bij de Berenburg, denk ik. Zonder merken te nemen.
1: Ja, zoek in inderdaad. Of als het echt om het culturele veld denkt?
0: Ja. Ja, evenementen, cultuur. De Alfsterrentocht.
1: Ja, en Museum Drachten doet het op in je ziel goed.
0: Oh.
1: Dat is heel opvallend. En Oerok doet het ook heel goed. Ik ben echt van die merken die het in opkomst binnen. Die dus toch heel iets meer mensen neemt worden. En het balwerk in Snits wordt dan weer volle minder neemt. Hoe kan het nou dat zo'n balwerk voortzakert en dat Museum Drachten samen heen komt? Nou, ik heb dadelijk een merkenadviseur. Die is er helemaal op afgestudeerd. En die kinderen wat uitlezen voor jou. Ik vond het wel razend interessant.
0: Nou, en ik ben skeerig genoeg. Ik hou de radio, Jan-Dirk. Succes, dadelijk snijf jouw roeren. Dit weer goeie media. Derin Jerris dat hoen op heel wat manieren met ons communiceren. Een kwispelende stut, met zit namelijk het net bevorst dat die hoen blierd is. Dat vertelt kinoloog Arjen Reitsma.
2: Een kwispel is inderdaad maar een heel iets stukje van wat de hoen die vertelt. We moeten eens naar het hele plaatje zien. Naar en de eren en de egen en de houding van de hoen zelf. En dan ik nog wat er om de hoen heen gebeurt, hè, de omjouwing. En dan weten we pas wat die kwispel budgettert.
0: Gregory Bonaris uit België. Ja, yes, de goed uit België is heel dal verheerlen op Friesland. Die skiernis, taal en cultuur.
3: Het mooiste woord, dat vind ik eigenlijk verdivendage. Ja, voor ontspanning. Ik vind het zo mooi klinken. Het klinkt echt als ontspanning. En ja, zou het eigenlijk ook in het Nederlands moeten introduceren, vind ik.
0: De gemeente Vlieland ziet een plakje van een heel bijzonder stukje skiernis. Een oude kappenwijn uit 1834. Maar waarom is het IJssel dreig om een goed plakje te vinden van San oud pronkstukje?
4: En dat heeft ook te maken met dat het een bijzondere wagen is. Hij is gemaakt van hout en hij wil eigenlijk het liefst het hele jaar rond buiten staan. Dan blijft het hout het beste, maar wel onder een afdak. Dus regen is slecht voor de wagen, maar vochtigheid en frisse lucht is juist heel goed.
0: Nou, gast er nou een mooie plak of een goed idee, dan kerst contact zie je mij, de gemeente Vlieland. Goeiemiddag is de man weer. Hartstikke leuk idee voor uw programma. Dan kerst dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. Op de virtuele scorekalender komt je de 6 wiezen van Jan Jaap. Waar altijd kleers die het voor Elsenien, mij ekre zitten gaan. Hé, hij is prachtig. Moon bij de wijk, goeiemiddag. De laatste van deze programma is van.

0: Omroep Friesland.
1: 12.12 FM.
0: Alles wat er spielet.
2: Voor een nieuwe Fiat. Heima. Service en auto's. Is er voor Elsen.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
5: Goeiedag, welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
6: Werkcentrum Friesland is te vervragen op werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
7: Hoe kom ik je waai?
6: Of in die tij wekker had.
8: Hoe kom ik aan het werk?
6: Vragen die toe in toekomst keer.
9: Waar kan ik veel over werk leren?
6: Vragen die praktisch binnen.
10: Hoe vind ik personeel?
6: En vragen des alle dagen mij omrinst.
11: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
6: Wat in vraag ik is? Werkcentrum Friesland werk het vadij.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het aantal slachtoffers door hevige overstromingen in het noorden van Nepal loopt op. Er zijn zeker 95 doden geborgen, wordt gemeld. Volgens het Nepalese Bureau voor Toerisme worden 341 toeristen vermist. Voor het grootste deel buitenlanders. Er zou ook een Nederlander worden vermist, maar Buitenlandse Zaken in Den Haag bevestigt dat niet. Het ministerie roept Nederlandse reizigers in het rampgebied op contact te zoeken met vrienden of familie. Twee uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan de Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de andere 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. Beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het slachtoffer van 15 woont op een afdeling die specifiek is gericht op problematiek rondom seksuele afhankelijkheidsrelaties. Dat de verkrachting juist daar gebeurde, rekent de rechter de dader zwaar aan. Volgens de rechtbank heeft hij alleen aan zijn eigen seksuele behoefte gedacht. Het kabinet heeft de Tweede Kamer tijdens corona te lang met een speciale wet buitenspel gezet, vindt pro-Tweede Kamerlid Westerveld. De wet was in het begin nodig vanwege de snelheid waarmee maatregelen moesten worden genomen, erkent Westerveld. Maar dat de wet lang bleef gelden was niet goed voor het draagvlak in de samenleving. Verder zei Westerveld voor de enquêtecommissie dat het kabinet zich te veel verschool achter het Outbreak Management Team en deed alsof de adviezen van dat OMT bindend waren, terwijl dat niet zo was. Het weer nog, het is overal droog, er is veel zon, het is 23 tot 26 graden. Ook vanavond en vannacht blijft het droog. Morgenochtend wat meer bewolking, plaatselijk kans op een onweersbui. In de middag schijnt de zon weer en is het met 25 tot 30 graden iets warmer dan vandaag. Dit was het NOS-journaal.
13: En Emma is nou 3 minuten over jou. De Snitswieken, de Kast en het Fries Museum die jaren nog altijd naar de sterkste culturele merken van Friesland. Dagelijk ben ik verrassende stijgers en zakkers. Wat zit er achter die verschouwingen? Daar praat ik aanst in onderwijs over. Maar merkonderzieker Hendrik Beerda, die had het onderzoek ik uitviert. Maar aanst eerst It's a Beautiful Day van Michael Bublé.
14: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vadai. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
15: Personeel tekort? Zet net langzamerhand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
16: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten om denken? Daarover geven wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
17: Eerst stopt de boer, dan de tuinder,
7: dan de leveranciers, dan de winkels. En dan wordt het stil op het platteland. De landbouwplannen uit Den Haag raken niet alleen boeren en tuinders. Het raakt het hart van Nederland. LTO Noord. Achter de boer en tuinder, voor ons allemaal.
8: Onderwijs.
10: Marjan Dirk de Haan.

0: In elk geval had je het waar, Sugar. Dus we het aast een verder hebben. Dit weer Michael Bublé zien constatering bij Joert. It's a beautiful day.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: En het is nu 8:00. Goedemiddag en welkom bij Onderwijs van deze woensdag, 26 augustus 2026. Het is de dag dat de oppositie in Smellingen het net eens is, maar een onderzoek naar de gang van zaken bij het fichement van taxibedrijf Kort dat het WMO voor vier verzwergen. Dat onderzoek docht de gemeente zelfs.
3: Het is nog een beetje de slachterkeurtje in eigen vlees, maar daarin won de coalitiepartij en ik net mee.
0: Het is ook de dag dat bekend werd dat horecaman in Iernessien Corné van der Erven verstoren is. Een man met passie van zijn vak en hoeder van de horeca willens de corona.
4: Ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
0: En in Oudeboorn, daar worden de laatste puntjes op de i zetten voor de gondelveert van Vreed.
5: En nu komt het echt op de laatste liedse dingetjes aan. En dat kost altijd een hele protetiert, maar maakt de gondel ik echt wel oud.
0: En op deze dag hebben we er maar onderwijs van Fjouwer en Suis, muziek, Nijs en Eftegrom. Dadelijk onder oren dat nije hoesdoktersconcept, hast er misschien wat van mij kreeg in column. Nou, dat roept een heel soort vragen en grote zwaargen op. In elk geval een protte emotie. Die blikken bij een informatiegeerkomsten. En Museum Drachten, Pathé en Oerrok, dat binnen evenementen die de aanhoudende jaren flink om populariteit woon hebben. Dat toch blikken uit het vrije tijd merken onderzoek 2026. Ja, net als niet geert vooruit, zou ik in het wijzen zelfs binnen winners en verliezers. Gewoon Friese culturele instellingen die krijgt minder waardering. Hoe komt dat dan en wat zei dat over het culturele landschap in Friesland? Nou, eerst tijd voor het Waarbrugt in het kwad. Hier is Tjitske Wibinga. Goeiemiddag.
6: Een goeie middje. Nou, op de meeste plakken schiet de zin nou oermietig. Hier besteedt een vlegerige eerste wien en is het in trachtsneeds aan 23 graden. Jong is het een gratis joggentje en binden er even geen wolken. Maar vannacht binden de wolken veel en is het op zijn kaart een gratis stretje. Morgen nog een simmerske dij, maar maximaal 27 graden. Maar viel het wel neer aan. De zin had de oerhaan, al is in de middje al een eerste tongenbui mogelijk. De wien wordt zuidwestelijk en hiermee volg je er in de nacht enkele pittige tongenbui.
0: Zo'n 400 inwoners uit Kalm binnen aankomen op een informatiegeerkomst door de komst van Oostergo huisartsen. De theaterzaal in de Kalle weer groot en groot vol. Een soort onwijzigen hien vragen en zwargen hoe die nije hoesdokterspraktiek die het van 1 oktober al in Dokkum iepent en dus net meer in Kalm. De praktiek zal werken, maar ze neemt het chat-first concept, waarbij het patiënten haar zorgvraag eerst via een app in cinematen. Nou, daarin praat de collega Ben de Jager van RTV NOF, maar mensen die er winnen, lijkt als Siboorsma, en die is net wie ze maar deze ontjouwing.
7: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Hij weet net hoe er mijn DigiD omgeven moet. Dan moet ze aan chatten met een arts om te zeggen van nou, wat hun markeert via een app. Dat is gewoon helemaal niks.
8: En begrepen je dat er wel iets barre mat in de zin van ja, huisdokter Bergvoet is het direct net meer. Kan al geen patiënt meer opvangen. Wat zou je graag zien willen? Dat is misschien een betere vraag.
7: Nou, ze had erover dat er diverse artsen zitten in Dokkum.
9: Ik heb alle begrip voor hoe moeilijk deze situatie is. Bij mij komt de hele avond eigenlijk maar één woord omhoog. En dat is, waar is onze overheid? Hier staan twee oudere dames. Die hebben nog nooit van een app gehoord. Nee. Ik heb alle begrip dat het moeilijk is. Ja. En ik voel dat er aan alle kanten wordt gedacht van, er wordt een oplossing gezocht. Maar ik blijf de hele avond de vraag houden, waar is de overheid?
10: Een huisartsenpraktijk in Dokkum. De meeste mensen die hier vanavond waren, wonen misschien in Kolm. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen. Hoe kom ik in Dokkum als ik een dokter nodig zou hebben? Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord.
8: Wat vind je ervan dat de huisdokter aanst in Dokkum zit en hier in Kolm dat je alleen nog bloedprikken kan?
11: Nou, ik vind het lastig voor die mensen. Maar je krijgt ook zijn. Ik denk dat het merendeel wat je bent, dat die het op zich wel bedragen kennen. Die snap ik. Maar als je die 10 of 20% die er die mekeer ik al je wat, maar daar ben ik oplossingen voor, dat is ik zei. Maar ja, ik snap het wel, ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over dan Noor. Ik denk gewoon, het in het oors en wie maakt je mee doen? En had ik niet dag om te maken, ik ga jouw bender, dan ging ik jouw bender. Wat ze mij dan? Ik neem ze mij dan en ze er ook om. En ik kan België en ik leer wel, dat is mijn schoonachter daar. Ik, en die leren mij maar dat ik chat, en wat chatten doe ik nou ook.
12: Zet ik op WhatsApp?
11: Tuurlijk.
12: Rob Rasma, jou bent de wetvierder van de Friesland, van de zorgverzekerder, de grootste zorgverzekerder hier in de Omkrieten, dus van Jonas wie neemt er echt bij. Allereerst, je hebt een best ja, uitvrijde taljochting, human. Wat wie eigenlijk de kern?
13: De kern is eigenlijk wel een beetje dat er was een enorme tijdsdruk op dit probleem. Eind vorig jaar zou de situatie hebben kunnen ontstaan dat 2.500 mensen in Kollum zonder huisarts kwamen te zitten. Dat was opnieuw vlak voor de zomer het geval, omdat de bestaande praktijk niet meer verantwoordelijk wilde zijn voor de patiënten die nog ingeschreven stonden. Dat is dan Bergenvoet, de praktijk. Daarom moesten we heel snel schakelen. Mensen moesten, heeft het ook een beetje overvallen. Dus heel veel mensen hebben de brief gekregen, voelden dat het een beetje moeten was en geen keuze hadden. Dus het was echt wel nodig om op deze bijeenkomst vanavond mensen verder te informeren over de werkwijze en ook waarom dit is gebeurd.
12: Ja, want die waarom, de waarom, eigenlijk ja, wie ervoor, Jim als de Friesland, ek geen oren optie meer. Want nou ja, jouw collega had ek uitlijn dat er. Dat je mijn ziektocht gewoon had van een ier?
13: Ja, uiteindelijk hebben we een jaar. En ik denk de praktijk van Bergenvoet zelf. Mevrouw Bergenvoet heeft ook gezocht al een tijdje. Die wil heel graag iemand hebben die de praktijk overneemde. We hebben daarin meegedacht samen met de overgebleven. De huisartsenpraktijk, de Dauma en de Waard. Ook gekeken wat zij voor rol zouden kunnen spelen. Het is niet gelukt een opvolger te vinden.
12: En dan kom je op het punt. Of dat er 2.400 mensen opstritten komen te staan zonder huisdokter, is voor Jim denk ik als zwaarverzekerder echt niet wenselijk.
13: Nee, zeker niet. Nee, iedereen moet in principe verzekerd zijn van huisartsenzorg. Dat is een belangrijke poortwachter eigenlijk voor de rest van de zorg. En we hebben meegemaakt in Heerenveen en in Leeuwarden dat er toch een behoorlijke groep mensen een hele tijd zonder huisarts hebben gezeten. En dat is niet prettig. Dat kan eigenlijk niet. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken hoe we het hier kunnen oplossen. En op het laatste moment hebben we gevraagd aan Oostgo huisartsen of zij wilden meedenken over een oplossing. Die is er nu gekomen. Een oplossing waar wij heel blij mee zijn. Waar heel veel andere partijen ook blij mee zijn. Wat niet voor iedereen ideaal is. Maar we hopen wel dat mensen het een kans willen geven. Want ik denk dat het misschien wel beter bij hen past dan de meeste mensen denken.
12: Ja, want nou ja, Els, let ik het maar respect zeggen. De jongere generatie is opgegroeid, maar dat ding in de hand, om het maar even plat te zeggen. Voor de mensen in de oudere generaties, begreep je ook dat mensen zeggen van ja, maar ik ga je mobiele telefoon, ik bel je alleen nog. Kun je daar ook wat voor betjutten?
13: Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel moeilijk. Want dit is een praktijk die zegt van we willen best deze regio helpen. En ze helpen niet alleen Kollum, ze helpen ook de praktijk in Den Wouden. Die stopt waarbij ook nog zo'n beetje 2000 patiënten zonder huisarts zouden komen te zitten. En ze hebben gekozen voor een lokale plek in deze regio. Dat is ook wat in Kollum wel een beetje wennen is. Want die hadden het liefst gehad dat het hier in Kollum zou zijn. En dat begrijp ik ook. Maar het is wel de werkwijze van deze huisartspraktijk. En dat zou kunnen betekenen dat sommige mensen daar wat hulp bij nodig hebben. Ik ben zelf 64, ik kan het nog allemaal prima zelf. Dus het is ook weer niet zo dat het alleen aan jongeren is toebedeeld. Maar het zou wel kunnen zijn dat je dus soms even je vader of moeder moet helpen met die chat. Het is een hele simpele manier, maar toch voor sommige mensen misschien nog iets te moeilijk.
0: Ben de Jager is verslagjouwer, of is de verslagjouwer van RTV NOF, de streekomroep in het Natheerste van Friesland. Die praten met de wetvierder van zorgverzekeraar De Friesland en dat is Rob Propsma.

is nu 7 minuten 0 Vjouweren. Dit is Omroep Friesland, het programma heet Onderwijs. We zijn er van Vjouweren, Suis, maar muziek, Nijs en de Groen. Ja, als je een beetje commercieel denken als popgroep, dan moet je voldoen om wat de merk vraagt. En dat de merk vraagt om simpele nummers, maar simpele teksten. Dan maak je daarop inspireren. Dat vond al eerst de band The Police, maar vooral man Sting ergens in, nou, begin jaren 80. Zij toch een lippen simpel horen. De do do do, de da da da.

0: En ze is nog zelfs. Het werkt het wel, hè? Jammerta, daar is mooi zong in de auto. Bij het wat simpeler refrein. Da-da-da-da.
1: Dit is Omroep Friesland Onderwijs.
0: Museum Drachten, de bioscopen van Pathé en Oerak in Oerterp. Deze merken in de culturele sector binnen het aanroeren hier bekender worden en haar meer waardering kregen van het publiek. Daardoor blikken het vrije tijd merkenonderzoek 2026 van merkonderzieker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. Om een paar duizend mensen werd aanvregen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het bekendste merk hier in Friesland is de Snitswieken. Ik de popgroep De Kast die scoort heel heeg. Verder zit het Fries Museum ik heeg. Tredden zit dat. Maar daar ben ik verliezers. Triater bijgelijks. Theater De Koornbeurs in Friesland is dat. En het poppodium Balwerk in Snits krijgen minder waardering. En hoe kan dat nou? En is het slim? Vreeg ik om merkonderzieker Hendrik Beerda. Hij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Ja, u laat dit onderzoek ieder jaar doen, hè? Hoe werkt dat eigenlijk?
2: Daarvoor wordt een onderzoekspanel wordt daarvoor geraadpleegd. In dit geval gaat het dus over een groep van Friese volwassenen. Die worden dan ondervraagd. Dat is een representatieve steekproef van de Friese bevolking. Zij worden in twee fasen ondervraagd elk jaar. Eerst wordt ze gevraagd om namen te noemen. Dus namen te noemen van culturele gezelschappen, van festivals en van musea en van podia. En dan voor de 50 spontaan meest genoemde organisaties, daar wordt dan vervolgonderzoek gedaan. En er wordt uiteindelijk gemeten hoe bekend zo'n naam is, of mensen de organisatie waarderen en of ze er ook een band mee voelen.
0: En waarom laat u dat onderzoeken eigenlijk?
2: Ja, ik ben merkadviseur, dus ik wil graag als ik een advies geef, wil ik ook zeker weten dat ik het goed doe. Dus dan wil ik dat met data doen, dus zo werkt dat.
0: Ja, en wat is het meest verrassend wat u betreft als het gaat over de provincie Friesland?
2: Nou, ik weet niet of het heel erg verrassend is, maar vaak gaat het toch, zeker met die term merken, gaat het over de hele grote. Dus sommige mensen denken bij merken ook nog wel eens een keer aan ja, dat het alleen maar om Coca-Cola en zulke soort dingen gaat, of het gaat alleen maar om het Rijk Museum. Maar dat is helemaal niet zo. Een merk, ik formuleer het als is een naam met een reputatie. En dan valt mij in ieder geval op als je de onderzoeksgegevens van 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, dat Museum Drachten dan als sterkste stijger naar boven komt. Dus niet een naam die iedereen kent of zoiets in Friesland. Maar het is wel, blijkt uit de cijfers, een merk dat het heel erg goed doet.
0: Ja, en heeft u wel een indruk van hoe het dan kan dat zo'n museum Drachten in dit geval, zo omhoog gaat als het gaat om waardering en bekendheid?
2: Nou, het is in zijn algemeenheid is het zo dat cultuurorganisaties die hebben over het algemeen niet heel erg veel geld. Dus als ze bekendheid opbouwen, dan is dat over het algemeen toch wel zo dat ze gewoon veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat zeker een punt.
0: Er zijn winnaars, maar ook verliezers. Laten we daar nog even naar kijken. Poppodium Balwerk in Sneek krijgt minder waardering. Heeft u daar dan een verklaring voor?
2: Het is in ieder geval, als ik uit de cijfers kijk, is het op alle fronten. Dus ik meet dus de bekendheid van organisaties, de waardering en binding. Dat is met elkaar de kracht van dat merk en ook het draagvlak. En de verklaring, dat is toch wel dat Poppodium Balwerk zich te weinig profileert. Dat te weinig mensen, als je naar vorig jaar kijkt, te weinig mensen het zien. Dat het echt een beetje buiten het gezichtsveld van de Friese bevolking komt. Hoe het precies zit. Maar omdat het Poppodium ook een wat minder positief beeld heeft bij de Friese bevolking, dat is niet duidelijk. Dus het is niet zo dat alles verklaard wordt. Ik zou er wel veel meer in detail naar kunnen kijken. Dat is niet zo dat één op één zo is. Uit de cijfers blijkt alleen maar dus dat de bekendheid, de waardering en de binding, dat die dus achteruit gaan Dus als ze niks doen, dan is in ieder geval de kans groot dat het aantal bezoekers vanuit de provincie, het aantal nieuwe bezoekers uit de provincie, dat in de komende jaren naar beneden gaat.
0: Nog één aspect vond ik heel interessant. Want tussen al die culturele namen van de musea en dat soort dingen, evenementen, staan ook popgroepen. De Kast op nummer 2, maar we vinden ook de Hoenekop op nummer 12. Twars staat op nummer 10 bijvoorbeeld. Vangrail op nummer 28. Dat zijn dus namen die kennelijk spontaan bij mensen opkomen.
2: Ja, klopt. Ja, dus dat is ook onderdeel van de cultuur. Dus ook alle gezelschappen voor de gemeente. Daar vallen zeg ik het ook de bioscopen. Dus ja, daar kun je ook een hele discussie over hebben van is paté, is dat cultuur of niet? Nou, de Friese bevolking vindt dat zeker cultuur. En ook dat is populair. Dus ja, alles wordt gemeten.
0: Ja, en dus de Kast een ijzersterk merk?
2: Oh ja, zeker. Ja, absoluut.
0: En weet u ook of dat al landelijk ook genoemd wordt?
2: Dat gebeurt wel. Dat is niet altijd zo. Maar in ieder geval voor de Friese bevolking is de Friese cultuuriconen zijn de Sneekweek. En dat is natuurlijk wel een mengeling van dat Sneekweek niet alleen maar cultuur is, ook sport. Maar als je toch, het wordt toch ook als cultureel festival, cultureel evenement wordt dat gezien. Sneekweek, de Kast en Fries Museum, dat zijn echt de cultuuriconen voor de Friese bevolking.
0: Ja, interessante lijst. En volgend jaar gaat u weer een onderzoek doen, denk ik.
2: Zeker, dus misschien spreken we elkaar volgend jaar weer.
0: Hartelijk dank voor nu.
2: Oké, graag gedaan.
0: Merkonderzoeker Hendrik Beerda, wie dat? En daarmee is het haast jouw vier van dadelijk hier. Simone Schijvers, hij brengt een oersje van het Friese Kanijs van dit moment.
3: Snijn in Bureau de Vries.
4: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
3: Oud Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
4: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
3: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
4: Dat ik niks meer moet voor een ander en dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.
5: Het hart wordt niet dement. Van psycholoog Huub Buysen. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement van Huub Buysen.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
5: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysen.
6: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
7: Hey Remo!
8: Je geniet van een zachtere huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
9: Gaslicht.com is de best beoordeelde energievergelijker van Nederland. Ook makkelijk besparen op je energierekening? Vergelijk en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Hey,
8: ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
11: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
13: 92.2 FM.
0: Het had nog krijgt die Elbe Vieven West. Tiet voor Simone Scheffer, maar het nice van dit moment. Ja, goeiemiddag Simone.
14: Goeiemiddag. Een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt het voor problemen. Ook bij Friese bedrijven en instellings. Onder andere een squalkoepel in Smellingenland had er last van. Landelijk moeten meer dan 10.000 modems van zakelijke Ziggo-klanten vervangen worden. Zo'n 2.000 bedrijven kwamen terug de steuring zonder internet te zitten. Neffens de woordvierder van Ziggo komt dat doordat in gewoon modems een defect is. Het giet hield niet om hetzelfde type modem. Op een rotonde van de Oranje Nassau-laan op het Jereveen bij van de midden een auto en motor op elkaar botst. De autobestuurder zegt de motorrieder hoe de holle. De rekken net hier verwoenen. De motor en de auto roen wolskeer op. En de afslag van de rotonde in de richting van het centrum waar tijdelijk afsletten. Dat zorgde voor frustratie bij een trekkerbestuurder die een verkeersregelder begon uit te schelmen. En daarna riep de man op de trekker in zijn oerstelde richting, dat richting het centrum. De politie koe de man destijds in de haren. De trekkerbestuurder kreeg procesverbaal. Een berm onder Assan bij het knooppunt Heerenveen. Heerenveen had van de midden in de brand staan. Het was een berm onder Lus richting de A32 met Heerenveen en Wolvergeer. Daarbij kwam een soort reek vrij. De brandwachtkorpsen van Chalbert en het Heerenveen hadden het vuur uitmakken. Rijkswetten steeds zorgen voor een tijdelijke afsluiting zodat de brandwacht veilig zijn werk dwang kon. De wedstrijd tussen Cambuur en NEC wordt een dag eerder spelen als eerder de bedoeling weer. De wedstrijd wordt net spelen op snijn tretje, maar op sneu 12 september om 9 uur jongs. Het had te krijgen met de Europese verplichtings van de club uit Nijmegen. NEC speelt in die week een wedstrijd in de Europa League. Cambuur supporters, mijn kaart die het op sneu te joen net kennen, kunnen contact opnemen met de club. En die verhoring in het schema had ik gevolgen voor sportclub Jereveen, want zij zoen haar thuiswedstrijd tegen Telstar speel je op het tijdstip dat no Cambuur NEC is. Jereveen speelt die wedstrijd nu op snijn 3 september. De aftrap is dan om Jelver te rijden.
0: Het is een soort van
14: spoorboekje dit,
0: nou,
14: hè?
0: Het is meer een per seconde wijzer. Ja. Is dat nog, die quiz?
14: Ja, dat nou, mensen nou zijn
0: van waar ik
14: stop
0: eerder,
14: de klok.
0: Waar Simone Scheffer zei, bedoelde ik dat? En waar ik, ja, nou, dan draaien ze dat al in de grote om, stop de tijd.
14: Ik
0: en,
14: snap de associatie totaal. Ja. Stop de tijd.
0: Hierbij is de tijd stoppen bij Simone Scheffer. Dank u wel.
12: Onderwijs.
15: Maar Jan Durk de Haan.
0: Drie minuten naar jouw vier is nou de Friese wenningmerk liet het op het eerste gezicht wel zon. Maar dat zal wel eens skiwijs kennen, zei uw wenningmerk-expert Theo Vos. Hoe komt dat dan en wat komt er op eens aan? Wat zijn de gevolgen? Daarover hebben we dadelijk contact in dit programma. Maar eerst iets voor het waarbrugt. Maar Tjitske Wiebenga, goeiemiddag Tjitske.
16: Een goeiemiddag.
0: Nou, dat ging maar nog een keer, helemaal lekkere temperaturen.
16: Ja, zeker. Ja, de temperaturen die wien echt heel aangenaam, joert. En de stiek wel een aardige, stevige bries. Een koelte. En die liet het, ik voor het gevoel, ik wil noffelijk onvielen. Nou, de maximumtemperaturen in Grauw, daar is het haast 25 graden. Worden derde heeft de temperatuur 24,9 om precies te wijzen. Nou, Vlieland hier 23,2. Kwaim ziet op 24 groen. De Pijn 24,7. Laaksum dan maar 24,5. En Friese Peel die ziet er krek naar weer een tje in de lege. Dus ja, de temperaturen weer een heel ongenaam te nemen. En dat kwam ik wel wat door die droegje in de wien. Bij het weer nog mij te krijgen hier in Ut het eerste wij wel wat vlegerig, matig, want vrij krachtig en verder een heel soort rond te verzinnen. Nou, jong en vannacht, dan hebben we eerst nog te krijgen maar heldere condities. De temperatuur die zakt heel stadig om. En dat komt ik omdat de wien die shell aardig voor de grootste part wil steen. Dus het bloed dat vlegerig, ek jong en vannacht. En ja, maar wat wolkenvelden in de nacht, wordt het dus ik net heel koud en zakken de temperatuur net onder de 13 graden uit.
0: Nou, er komt verhoring aan, dat heeft dus heel niet al zijn. Ja. Maar vernemen we dat nog morgen al of is morgen eigenlijk nog een prima dag?
16: Nee, dat vernemen we morgen eigenlijk al. Had ik dan nou even naar de radar zorg, dan zorg ik de eerste buien op het westen van Frankrijk al opkomen. Daar zit een heel soort tong erbij. Nou, dat jet alle keer bij een eerste warmtefront. Nou, dat warmtefront dat schoot vannacht uw kant op. En dat leidt eigenlijk morgen hier wat over de helte van Nederland heen. Dus bij u zal het morgen hier echt nog wel heel mooi waar wezen. Een soort rond te verzinnen. Maar het roekt al wat oors. De wind wordt heel stadig om wat meer zuidelijk. En die zal in de beetje ik zuidwestelijk wijzen en dan hebben we aan het einde van de maand hier het of in een beetje eigenlijk al lokaal kans op een tongerbui, maar dat zal dan echt zo'n simmerske bui wijzen die het, nou ja, dat komt dan even op, dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij. Nee, het is morgen echt al wel brotsig, zeker het tweede part van de dij. Dan heb ik in een temperatuursteen van 26 of 27 graden, misschien lokaal zelfs 28, maar dat hing het even van de bewolking aan die er morgen nog oer is van dat complex tekst wat nou boppen Frankrijk hing het. En nou ja, dat hing het ik van nou van ja, komen die buien in het begin van de midden, ja of de nee. Maar wel, het viel brood zich aan, trodde ongeveer van vochtige lucht, moord de midden, dan komt de wien eigenlijk al voor het grootste pad uit het west naar het zuidwest. Maar de buien, echt de tongerbuien, die verwacht ik pas in de nacht. En ik weet intussen ik al dat het KNMI het dan ik voor uw provincie vanaf 1 uur nachts, dus in de nacht van tongersje op vreed, een koordegiel al jong voor tongerbuien.
0: Ja, zou ik die eens een hele drege vraag stellen?
16: Nou, kom maar terug.
0: Zullen we daarmee de hoogste temperaturen van deze zomer hoorn hebben? Morgen? We komen verder in de tijd natuurlijk.
16: Ja, we komen verder in de tijd. En de hoogste temperaturen in deze zomer, nou ja, die wien vanzelfs vier boppen de 30 graden. Maar morgen, ja, het zit er om te komen dat er wel echt een waarsomslag komt. Tak een week ik toch geregeld buien. Maar als ik op de lange termijn zorg, dan zorg ik toch wel weer een warme rieten. Uw kant op komt toch weer een nijhege drukke biep. Maar Safir is het nog net. Want ja, de simmer is eigenlijk wel haast op Sinein. Dus,
0: ja, want zo'n 28 is dan die we dan morgen nog heli, dan nog wel weer een keer heli tankst.
16: Oh, dat is zomaar mogelijk. Ja? Dat zou in september ik nog wel kennen. Ja, okay. Dat sluit ik net uit met deze omstandigheden. Tja, dat maar droeg is en droeg bloed, dan warmt het ik vlug weer op.
0: Ja, maar eerst nog even naar die vreedschijn, want ja. dat lege drukke biep komt er dus om.
16: Ja, ja, en meerdere. Dus we krijgen echt wel meerdere op Riegen. Het wordt een Polonaise van lege drukke bier. En op vreed hebben we nog zo'n tussen in daar maar 22 graden. En dan echt het verdrongen van de warmte. Dat zal met name in het tweede pad van de dij wijzen met stevige tongenbuien. En dan in het weekend, dan is het echt wikselend. Wolken, zinnen, zal ik zeker wel zien litten, maar ik uit een trog wat buien. Een stevige wien uit het zuidwesten waar matig ontkrachtig. Jouwt dus Oedijs een temperatuur van zo'n 21 of nog 22 graden. In de nacht bloedt het dus mild met 15 graden en dan ik mogelijk de meeste wien en rijnwetter. En ja, en ik op de lange termijn zat ik zucht naar de menje, dan stond er ik nog weer stevige tongenbuien op het programma. Dus ja, het wordt wel echt wikselend, maar het is wel echt rijnwetter van budgetting, zodat we dat saneer me kennen. Ja.
0: En dat er een echte Polonaise is, dat staat daar mooi.
16: Ja, ik ben wel van de Polen. Ik maak wel graag een feestje vieren. Lekker het zou zitten.
0: Nou, eerst een noffelijke junta wezen.
16: Ja, hetzelfde. Hoi, hoi. Hoi.

0: Muziek uit Friesland van Van der Werf, Barry de Trog. Dit bieden Four Tops en Don't Walk Away.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: De woningmarkt in Friesland die is lang net seizoen als dat het misschien wel lijkt. Nou binnen nog hier wenten die het massaal verkocht worden. Maar als die haast nou hier een keerperfoon hebben, dan komen de oude problemen eigenlijk als een boemerang waarom. Is het betoogjuwd van Theo Vos, uw verste expert het gaat om de woningmerk. Theo Vos is directeur van een groot makelaarskantoor in Friesland, maar vestiging in Snits, Ljouwt en Stiens. Theo Vos, goeiemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Je zond zes het aanbod is flink tanom. De prijzen binnen eigenlijk wel prima. He, die gaan een beetje omheeg, maar ja, een beetje in lijn met de inflatie. Daar zoest toch zeggen, het gaat best prima.
3: Klopt, helemaal. Wat dat betreft liep het helemaal goed. En het is eigenlijk hartstikke goed. En er is, zoals de onjuist, is er ten opzichte van vorig jaar is er ongeveer 20% meer aanbod. Dus keukenketens hebben wat meer en meer keuze. En ja, de woningen worden nog prima verkocht. Alleen als er wat verder op inzoomt, dan is er eigenlijk wel wat een gevaar.
0: En dat gevaar is?
3: Nou, het gevaar, wijs ik al bij de gongst, is... er is ook een hele belangrijke werend meer aanbod is... is omdat er de voormalige huurwoningen... Ik ben toch, nou ja, verschillende redenen, waar toch de belastingreden, wat een hele belangrijke is, dat die huurwoningen verkocht worden. En moeilijk wordt, ze worden uitpond. En dat uitponden, dat is eigenlijk alle oer de hechte punt hinnen. Dus dat zal straks minder worden. Dus er is straks minder huurwoningen verkocht worden. Waar toch eigenlijk hetzelfde probleem met naar farmen komt. Dat er ja, te weinig woningen binnen.
0: En dus maar erbij bouwt weer een soestheze.
3: Ja, en dat is eigenlijk ook wel een... dus dat is ook wel een beetje de schuim. Terwijl het liefde dat er op dit moment meer woningen binnen. Alleen wij bieden muizen al en ik wil... dat de nijbouw best wel heel lastig is. En dat komt, aan de ene kant komt het omdat die bouwkosten zo'n stijgen binnen... Dat komt uiteraard, ik ben bijvoorbeeld terug de onrust in de wereld. De rente is weer omheen. Die binnen al omheen gegaan. En als het heel eerlijk mijn zus, dan hadden banken, ik dan het IS, alle verhevingen terugrekken in de rentes. Dus als ze dat binnen doen, dan zal het ik verder stijgen. Ja, en de procedures zoals het stroomnet en het stikstof, ja, dat zult gewoon bloemen besteden.
0: Ja. En dan is het hartstikke leuk dat ik dit nou weet. Ik word er eigenlijk alleen nog maar ongereisd van... dat ik een beetje een woningkeper ben. Wat mat ik hier nou, met dit idee?
3: Dat valt wel wat bij, ja. Maar wat in ieder geval op breder niveau... ben je heel wat rekening mee met horen. Als er bouwt mat worden... dan moet in ieder geval de juiste woningen bouwd worden. Zodat er terugstroming komt. En... dat gebeurt, ik ben altijd even goed, omdat de verschillende partijen net altijd hetzelfde tegen. Dus het advies is wel heel erg daarin, zorg heel erg per dorp of per regio, wat is er echt nodig om die stroomstroming op gang te brengen?
0: Ja, maar goed, dat ken je als hoe ze kepen het net vol ontwaan natuurlijk.
3: Nee, dat is absoluut niet. Als hoe ze kepen, keer daar niks van dan. En als goede keper is het op dit moment is in essentie nog niks aan de hand. Want die prijzen die stijgen, ik net hudder de inflatie op dit moment. Er is meer keuze. Maar het enige wat ik daarmee wil, van ja,

0: de komende maanden of het komende jaar hier wordt het wel heel ben ik wel heel nieuwsgierig wat er dit gebeurt.
1: Ja, je zoon en ik betogen kinderen dat je nou ja, eigenlijk word je een hoeskeerpje hier de komende tijd, maar je denkt nou ik wacht hier nou maar even oh, er komt wat meer aanbod, de prijzen zijn wel wat zakkie. Dan zou je dit ik als een waskoging zien kunnen.
0: Ja, het is altijd maar gek vanuit welke filosofie bestuurt het. Ik denk dat er onder prijzen kan nog een ISAF-volle dit gebeuren de komende periode. In de zullen sowieso te weinig winningen. In de zullen minder winningen ten opzichte van de keters. Dus onder die prijzenkant zullen, denk ik, dat ISAF-volle gebeuren. Alleen je moet er graag troststroming in krijgen, want ja, het is nog steeds heel lastig voor bijvoorbeeld starters om die eerste wenningen te zien.
1: Ja, en tegelijk, even last van de verkepers, of de kepers en de onkepers, ja, get jouw oproep eigenlijk weer richting beleidsmakers om nou echt die nijbouw aan te pakken.
0: Ja, dat is absoluut een belangrijke. En met name ik in de beleidsmakers, omdat ik tussen alle partijen die in die wenning merk ik een rol spelen. Ja, om daar met name op regioniveau of op dwarpenniveau heel specifiek te zien van wat is er echt nodig. En om daarop in te zetten. Want wij weten alle hier dat het stroomnet net een eentje gaat verhoren. Het stikstofproblematiek gaat net verhoren. En de bouwkosten die misschien ik net een eentje enorm dalen. Dus de problematiek zal bloemen bestaan. Alleen zwaar ze er dan voor. Dat je in ieder geval met de mogelijkheden die er binnen. Om in ieder geval de juiste beslissingen te nemen.
1: Theo Vos, dank weer voor de analyse voor deze mannen. 8 minuten voor 4 is het onderwijs, ons huis horen, maar muziek, Nijs en Eftergrond. En nou, geven naar Alan Clark. Hij zong door de leefde, die is, had ik zien, analyse zou volgen. Hij schijnt er goed in te wezen. De leefde is eigenlijk overal. Love is.

0: Alan Clark en Love is Everywhere. Ja, de plan die wint er al langer, maar takken bieke buis die dan is echt z'n vier. En wordt het nagel naar je knooppuntennetwerk van Ruters Ierbra. Dat naaie netwerk is een uitbreiding op de bestaande verschenningen in het gebied. Op dit stuit kunnen Ruters en Menners ook gebruik maken van vijf dijroutes. Die binnen Santjen en daartussenin heeft dan ondel ontemaai zo'n 20 kilometer. Maar dat knooppuntensysteem kunnen Ruters in kwarten dus eigenlijk zelf bepalen wat voor traject dat ze rijden willen. Wat voor knooppunt dat ze ondoggen en hoe lang het er toch dan echt wordt. Kist het misschien wel he, van het fietsnetwerk. Nou, is ik allemaal weer van die knooppunten. En er is ook het netwerk van Kuiders trouwens in het Drents-Friese Wold. Onder andere op de Veluwe en in Salland de Hessel zulke knooppuntenroutes van Meesemijn hinder. En dadelijk bel ik Marjolein van Tichelen. Zij is voorzitter van de stichting Paardenroutes Drenthe. En dan hebben we nog meer over hoe dat nou alweer in elkaar zit. En wat je er maar kan als Ruter, had ik grote borden komen bij jullie in het bos. Zodat je die route weer bepalen kunnen. Verder ben er grote problemen bij mensen die het zakelijk gebruik maken van Ziggo. Ze hebben dadelijk ook op inzoomen. Aanstaan in de 12 uur na het NOS Journaal van 4 uur in onderwijs.
1: Omroep Friesland.
2: 12.8.12 FM.
1: Alles wat er spielt.
3: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
4: Werkgevers zijn vaak op zoek naar ervaren professionals met veel bagage. Goed nieuws. De nieuwe Toyota BZ Touring heeft maar liefst 669 liter bagageruimte. En zelfs 1718 liter als je de achterbank neerklapt. Dat is een flinke bak aan ervaring. De nieuwe Toyota BZ Touring. 100% elektrisch en klaar voor het echte werk.
3: Ontdek welke rol bij jou past. En meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
4: Met 669 liter bagageruimte is de nieuwe Toyota BZ Touring ook klaar voor het weekend. En je rijdt hem vanaf €277 netto bijtelling per maand.
5: Leren mediteren. Zen.nl.
6: Je wasgoed voelt veel zachter aan met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
7: Leren mediteren? Zen.nl.
8: Hey Remo!
6: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.

0: doe.
1: Leverinvuurwerken.nl.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
4: Clemens Peters met het NOS-journaal. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact hebben kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van dat land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden vermist, onder wie veel toeristen. Volgens de BBC komen ze uit 26 landen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander. Maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met 29 Amerikaanse staten over zijn sociale media platformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt ruim $16 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was aangeklaagd omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. Het Openbaar Ministerie heeft 4 jaar cel geëist in de kinderpornozaak tegen de voormalige bassist van de punkband Heideroosjes. De 52-jarige Fred H. wordt verdacht van het verwerven, bezitten en verspreiden van kinderporno tussen 2018 en 2025. De politie kwam hem op het spoor tijdens een onderzoek naar kinderpornografie en kinderseks-toerisme. Volgens Fred H. heeft hij nog nooit een kind gemisbruikt, maar hij geeft wel toe dat hij deelnam aan chats waarin onder meer werd gesproken over het verminken van kinderen. De Europese voetbalbond UEFA staat op het punt om de boycotplannen tegen Wereldvoetbalbond FIFA in te trekken, meldt persbureau Reuters. De UEFA wilde FIFA-toernooien boycotten na de aankondiging van een aandelenplan rond het WK door FIFA-voorzitter Infantino. Nu expliciet is beloofd dat er niet meer zulke plannen zullen volgen, ziet de Europese voetbalbond volgens Reuters af van een boycot. En dat zal morgen in Monaco bekend worden gemaakt. Het weer vanavond en vannacht blijft droog. Morgen eerst bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
5: En daarmee is nu 12 minuten door 34 is onderwijs. Een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor grote problemen bij Friese bedrijven en instellingen. Ze kennen Joort net terug bij de balies van de gemeente Smellingeloon en ik verskate squalen binnen troffen en Joort daar is dat nog net zo makkelijk op te vangen. Soms moesten lessen gewoon helemaal af zijn omdat ze echt nedig dat digitale boord broeken matten. Daardoor hebben we het aanstaan in onderwijs, maar aanstaan eerst Alex Warren.
6: Een cursus Friesk van de AVOEK is er ek vandaag. Leer het Fries schreeuwen, verstaan en praten. Meer info en opjaar via cursus.avoek.nl. AVOEK, al haast 100 jaar een vertrouwd Friesk adres.
7: Kom op 28 augustus naar de gondelvaart in Orebongen. Vanaf 4 uur is er een gondelmerken met cremen, theater en muziek. En ek voor de bijen is er genoeg van. Om 9 uur wordt het stadskotjoen voor de 29ste gondelvaart. Dit radiospotje is mogelijk maakt door de EK, de energiecoöperatie Ordebongen.
8: Voor een nieuwe Suzuki. Heima, service en auto's is er voor Elsen hier.
9: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
10: Werkcentrum Friesloon is er voor vragen over werk. Vragen die slaven net loet opstelst.
11: Hoe kom ik je waai?
10: Of een die tij wekker houdt.
12: Hoe kom ik aan het werk?
10: Vragen die toe in toekomst keer.
13: Waar kan ik van over werk leren?
10: Vragen die praktisch binnen.
14: Hoe vind ik personeel?
10: En vragen dest alle dagen mij omrinst.
15: Hoe blauw ik zon in mijn werk?
10: Wat die vraag ik is, Werkcentrum Friesloon werkt het voor jou.
16: Maar Jan Durk de Haan.

0: Science Minute nog even buiten het maar. Alex Warren en Fever Dream.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Ons wijs.
1: Maar Jan Durk de Haan.
0: Welkom bij de Twaroeren van Onderwijs van deze buis, die 26 augustus. Mooi, dat is de radio onherst. Het is de dag dat inwenners van Kalm informeert binnen hoe dat ze tenaai in Dokkum naar de dokter moeten. En eerst via een app communiceren moeten. En dat valt lang net bij Els niet goed.
3: Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail.
0: Het is ik de dag dat we jaren dat merken uit de culturele sector, zoals Museum Drachten en Oerak in Oerterp, dit hier een stuk bekender worden binnen. Doch blikken uit het vrije tijd merken onderzoek wat hoe ze 26. Zonder geld is dat een kunst en dan maak je creatief wezen.
4: Dat ze veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat zeker een punt.
0: En in Oudeboorn, daar worden de laatste puntjes op die zetten voor de gondelveert van Vreed.
5: En nou komt het echt op de laatste liedse dingetjes aan. En dat kost wel een hele protetiert, maar maakt de gondel ik echt wel oud.
0: En op deze dag hebben we er nog een urenlang maar muziek, nijs en eftergrond. Dadelijk onder oren, ja, wat voor fietsers en kuiden zal hier een gewoon is, komt nooit van meesgemaakt. Hinder, taak een week gaat in het Drents-Friese Wold het knooppuntennetwerk van Ruiters Iepen, hoe de mogelijkheden praat Maarten verder. En een grote steuring bij zakelijke klanten van Ziggo zorgt het voor grote problemen bij Friese bedrijven en instellingen. Onder andere de gemeente Smellingeloon is trof. En ik praat er dadelijk over met burgemeester Fred Veenstra. Eerst nog tijd voor het waarbericht in het kwart met Sjitske Biebinga. Ja, goeiemiddag.
6: Een goeie middje. Nou, op de meeste plakken schiet de zin en de oermietig. Je besteedt een vlegerige eerste wien en is het in trachtsneed zo'n 23 graden. Jong is het een gratis joggentje en binden er even geen wolken. Maar vannacht binden de wolkenvelden en is het op zijn kast een gratis stretje. Morgen nog een simmers gedij, maar maximaal zo'n 20 graden. Maar viel het wel neer aan. De zinnen had de oerhaan, al is in de middje al een eerste tongenbui mogelijk. De wien wordt zuidwestelijk en hiermee volg je er in de nacht enkele pittige tongenbui.
0: Een grote steuring bij de zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor een groot probleem bij Friese bedrijven. Landelijk moet er meer dan 10.000 modems vervangen worden, omdat duizenden bedrijven nou zonder internet zitten. Ze kun je hoort net terug bij de balies van de gemeente Smellingeloon. Die bent dicht, maar werkers werken zoveel mogelijk van huis uit. Het geldt bijgelijk voor de makelaar in Grauw. Thuiswerkje, dat is net een optie voor de squalen die zonder internet zitten. Van Adenium hebben zo'n juster meerdere squalen en ik het kantoor geen internet. Fancy Hoekstra is squaldirecteur bij meerdere squalen van Adenium. En zij is aan de telefoon. Ja, goeiemiddag.
7: Goedemiddag, hallo.
0: Hoe groot is het probleem bij Jim?
7: Nou, Adenium heeft 30 scholen en op 11 daarvan is de storing merkbaar. En inderdaad ook ons servicebureau is getroffen. En ja, dat heeft natuurlijk een flinke impact op onze organisatie. Tegelijkertijd zijn we wel direct in gekomen en proberen we ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. En inmiddels hebben de eerste twee scholen alweer internet. Dus we zien gelukkig ook beweging. Maar de impact is zeker wel groot.
0: Ja, nou ga ik op mijn squallen zitten in het verliezen dan weer helemaal geen internet en kort gewoon teruggaan. Maar Sint-Wurg is dat toch oors. Wat wordt aan rekken? Wat gaat er echt mis?
7: Nou ja, we zijn tegenwoordig gewend dat een groot deel van ons onderwijs digitaal ondersteund wordt. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook uitdagingen in de communicatie. Onze bereikbaarheid voor ouders, collega's. Het mailverkeer ligt eruit. Dus je bent eigenlijk ook slecht bereikbaar. En daarnaast de digitale ondersteuning van je onderwijs.
0: En hoe hij dat oplost, voor zover mogelijk?
7: Nou ja, als ik kijk naar het onderwijs, dan vraagt dat wat creativiteit, flexibiliteit en voorbereiding. Maar daar redden we ons mee. Onze ICT-collega's die zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan. We zetten hotspots in. En het telefoonnummer van de school wordt doorgeschakeld naar de directeur. En we proberen ook creatief te zijn. Een gymles die op vrijdag gepland staat, dinsdagmiddag op het veld. Een ontruimingsoefening die binnenkort ook op de planning stond, kan ook naar voren gehaald worden. En gelukkig bestaat het onderwijs uit veel meer dan een computer en een internetverbinding. Ondanks dat het wel impact heeft op het onderwijs.
0: Ja, Ziggo had onjong dat het probleem zit bij de modems. Hoe ver ben ze nou maar de oplossing? oplossing daar bij jou op Squalla?
7: Ja, nou, wij hopen dat we deze week ook nog aan de beurt zijn om het modem te vervangen. Inmiddels zijn er twee scholen binnen Adenium die, waarvan het modem al is vervangen. Die hebben weer internet. En we hopen dat we deze week allemaal aan de beurt komen.
0: Ja, ken je on jou welke squalen dat dan nou nog min of meer stil is binnen jouw groep?
7: Nou, bij mij is dat OBS Sinnehonk in Oortjerk. Daarvan is de storing. Daar is nog een storing. En verder dan nog op 8 andere scholen binnen Adenium.
0: Ja,
7: en dat is nou ja, het hele gebied Smallegaland, Tietjerk, Stradiel. Ja.
0: Ja, dus het is voorlopig nog even pionieren.
7: Het is voorlopig nog even pionieren, maar. Met elkaar. Het is inderdaad heel vervelend, maar we zoeken samen naar oplossingen. En met een beetje creativiteit en flexibiliteit kunnen we met elkaar heel veel aan. En dat is heel fijn, die saamhorigheid binnen Adenium.
0: Ik wens jou daar verder maar sterkte bij.
7: Ja, dankjewel.
0: Fancy Hoekstra, dus squaldirecteur bij Adenium. En ik zei het niet correct al, bij de gemeente Smellingeloon Winjoet, de balie is helemaal dicht. Want die hebben eigenlijk vrijwel geen internet. Fred Veenstra, de burgemeester, is aan de telefoon. Goedemiddag.
8: Ja, goeiedag.
0: Hoe ga je hem dit? Wanneer begon het bij hem eigenlijk?
8: Justermoon, heel beteet kwamen wij erachter dat de boel net werkte. Het internet leidde eruit. En ja, dat is voor een gemeente heel vervelend. En als ik ze kreeg, de mevrouw van het onderwijs, ja, wij zien je natuurlijk bij ongeveer dezelfde oplossing. Bij Usk en Wallen protomeens kan thuis werken. Bij Usk hebben we eggenbroekmaatje van hotspots. En als Jost, ja, de printers doen het net, maar dat is misschien wel eens goed voor het milieu. Maar burgerszaken, dat is natuurlijk wel het wichtigste. En Juster en Juwert konden de mensen net aan de balies komen. Nou, gelukkig werken wij tegenwoordig het meest op afspraak. Dus iedereen die een afspraak hier, die is benaderen. Om te melden dat dit aan de water weer. En dus kunnen we daarmee grote problemen ook voorkomen.
0: Ja, dat is nou, echt wat je als publiek zegt. Maar ik neem aan dat verderop in de gemeente. Hoe zit een soort mensen maar de hand niet hier zitten?
8: Ja, maar wij zitten toevallig al op een aantal tijdelijke locaties. Hè, omdat dus gemeentehuis verbouwd wordt.
0: Ja.
8: Dus iedereen is al wend aan wat pionieren. En nou, dan moeten we misschien nog iets meer thuiswerken dan dat we al dienen. Mijn hotspot kist toch via die telefoon. Ik weer een verbinding krijgen met die computer. Dus dat rint eigenlijk al. Ja, wel vergadering. En ik moet terug in. Dus dat is op zich het punt net. Maar burgerszaken, dat is echt het belangrijkste. Nou, in dit soort situaties, dat nemen we dan maar een crisis. We hebben een crisisorganisatie die zoekt naar oplossingen. Vanzelfs is er mijn Ziggo-contact geweest. Daar kwamen we er al snel achter dat het probleem zit in een upgrade van hun modem. Nou, daar kunnen wij verder niks ontwan. Maar wij gaan juster met onze mensen van ICT betocht dat het handig is om voor burgerszaken de balies zelf maar een paar modems om te schaffen. Dat is juster gebeurd. Juster Jonne tot let op een jongen. En Joert is er aan werken om die te installeren op een zodanige manier dat 12 van onze drie balies mooi weer werken kunnen. En zat het nou liek het slaggen dat en kan morgen weer paspoorten rebewijzen en dergelijke in ieder geval al hellen worden. En ik heb een beziekje de rest van de dienstverlening weer op gang te brengen.
0: Ja, en daar zou een tuin van de Pateren, je weet ongeveer hoe dat verrent. Dan is het tijd om een vervelende vraag te stellen, dus ik stel hem toch maar. Ben je als gemeente net al hinkelijk van je provider, hier dat net oorsmatten?
8: Nou, dat is dus even een punt. En dat had te krijgen met de tijdelijke locaties waar wij in zitten. Ik ga mij vertellen, Litten, dat op onze definitieve locatie, onze vorige locatie die nou verbouwd wordt, dat we dan dubbele lijnen hebben en dat het probleem waarschijnlijk zich net in deze mate voordoen zou. En voor het geval dat, we gaan nou extra modem oorschaffen zodat die balies weer werken kunnen. We gaan nog een uitwijklocatie. We zoeken in echte noodgevallen of naar uw eigen boetendienst kennen. Daar functioneert de boel wel. Dus daarin de ekwat dwangkind. En eventueel, en daar is ik al contact mee geweest, zoeken we naar een buurgemeente Utrecht kennen.
0: Dus de BO-protocol.
8: Dus er is altijd een oplossing. Ja. Het is tijdelijk jammer, spietig dat dit probleem er is. Maar daar mag uw inwoners net de dupe van worden. Dus we gaan heel hard werken aan een noodoplossing en een structurele oplossing.
0: Dank u wel voor jouw reactie, Fred Veenstra.
8: Graag gedaan.
0: De burgemeester. Ja, meerdere bedrijven zijn getroffen. We hadden net een volslaande oezig van. Maar we kwamen krijgt een bericht binnen van de collega's van Omroep Leeuwarden. Daar zijn de radio- en televisieuitsturingen versteurd. Maar ja, door die grote steuring bij Ziggo. Ze hadden al verschillende reacties gekregen over de minne ontvangst. Maar ze hopen eigenlijk dat Ziggo zo gauw mogelijk maar een oplossing komt.

En als presentator van Onderwijs prijs ik mij gelukkig dat de internetverbinding hier Boomer op Friesland het wel docht, dat de techniek het docht en dat mijn computer het docht en dat die computer dan nou een leuke plaatsje spelen kan. Wat dacht het van de Doobie

0: De Doobie Brothers en What a Fool Believes. Krek komt er nijsbeus de studio binnen in de persoon van Hajo Bootsma, uw verslagjouwer. Want van de week is het bekend worden, he, die wedstrijd van Cambuur, die wordt verbeen in dat opzicht dat de supporters van Twente net welkom binnen. Burgemeester Voort van Oosten had dat besluit genomen. Maar er komt krek een brief binnen, Hajo Bootsma. Goeiemiddag.
1: Ja, goeiemiddag. De brief van de gemeente eigenlijk waarin zij Sisse Cambuur, daarom zissen wij dat de geen supporters komen mee.
0: Ja, en dat blijkt eigenlijk nog volle meer reden te wijzen om de supporters van Twente, die het eerst ambitie zijn, maar ze hebben nergens schuld om als ze maar net komen. Maar er blijkt nog meer reden te wijzen om die wedstrijd te behinden qua supporters. Wat is daar aan de hand?
1: Nou ja, wat de krek plak van had, Arum de Sneun, dus van de wedstrijd Cambuur Feyenoord, het er de Sneun te doen. Op twee momenten haast een confrontatie plakvoen tussen de huddekeren van, of tenminste, huddekeren meisken van Cambuur en van Twente. Dat zo plakvoen had twee locaties in Ljouwen. Nou, de politie had beide keren erbij geweest. Bij de eerste keer bij dat het plakvoen bij het Kjellendiek in Ljouwen, de sporthal. Daar doet de politie onkwam, troffen ze maar een groep aan. Dat wie een oude meisje niet identificeren als onhinger van Cambuur. De meisken uit Twente binnen Utnaid. Maar letter op de jongen kwamen de groep een werbouwkoor en doe in de stad. Er gaan mensen een melding dienen van hey, er in de meisje mooi wat bivakmutsen, mooi reerde tinten, mooi slag- en stekwapens. Derp heeft de politie acteerd. Meisje aanhouden, hebben ze de confrontatie voorkomen. Het is geen vluchtpartij West. En toen het de politie eerst Nederlands zijn. Hey, ja, die meisje die kennen wij. Die jaren bij FC Twente. Nou, en dat is dus mooi een van de redenen dat Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester hier in Ljouwen, nou zei van oké, zoen alles wat er plak van had in de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Alles wat er nou plak vindt, hè, in die confrontatie tussen groepen van Cambuur en Twente. Ja, dan kan een grote confrontatie in het stadion komend weekend mogelijk net voorkomen worden. Dus ik zit gewoon uit supporters verbinden.
0: Dank voor deze update over het nijs. Dus dat die supporters net welkom binnen. Blijkt dus nog meer achter te zitten. Hajo Bootsma, die vertelde erover.
2: Onderwijs.
0: Ja, de plan wint er al langer, maar tak een week waars die dan heeft echt zover. Dan wordt het nagelnijen knooppuntennetwerk van Ruters Iepenen in het Drents-Friese Wold. Het nieuwe netwerk is een uitbreiding op de bestaande verschillings in het gebied. Op dit stad kunnen Ruters en Mennes ook een broekmaatje van 5 dui-routes van Sandje rond zo'n 20 kilometer. En maar dat knooppunt systeem kunnen routes in kwarten zelfs bepalen wat voor traject dat ze rieden, wat voor knooppunt dat ze ondoggen en hoe lang het had tacht dan ik word. Eigenlijk te vergelijken met het fietsnetwerk en het netwerk van kuiders. Onder horen op de Veluwe en in Salland ben ik al zulke knooppuntenroutes van meester mijn hinder. En ik bel je met Marjolein van Tichelen, zij is voorzitter van de stichting Paardenroutes Drenthe. Ja, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Dit was een lang gekoesterde wens, waarom eigenlijk?
3: Om allerlei redenen. Drenthe is natuurlijk echt al een wandel- en een fietsprovincie. En door heel Drenthe is het natuurlijk een prachtig knooppuntennetwerk voor wandelaars en fietsers. En Drenthe is daarnaast natuurlijk ook wel echt een paardenprovincie. En een knooppuntennetwerk biedt gewoon heel veel mogelijkheden voor ruiters en menners om ook wat meer een eigen route samen te stellen. Ja, en daarom is het eigenlijk een lang gekoesterde wens.
0: Ja, het heeft ook best wel een poosje geduurd. Wat is er eigenlijk de afgelopen jaren gebeurd om dit mogelijk te maken?
3: Nou, een knooppuntennetwerk, dat heb je eigenlijk niet zomaar. Want ten eerste ga je natuurlijk nadenken over wat voor tracé heb je dan. En als je natuurlijk met paarden onderweg bent, dan heb je natuurlijk wel wensen voor de veiligheid. Dus je wil niet langs een 80 kilometer weggaan met je paard. Je wil natuurlijk het liefst gescheiden van mountainbikers en van wandelaars, zodat je echt je eigen route hebt. En je hebt natuurlijk met dieren te maken, dus dat vraagt natuurlijk ook wel wat. De ondergrond vraagt natuurlijk ook wat. Als je met een menwagen door het bos gaat, heb je een bepaalde breedte nodig. Dus nou, dat gaat er dan vooraf. Maar je wil ook toestemming hebben om een knooppuntennetwerk neer te leggen. Want ja, wij zijn een stichting die zich daarvoor inzet. Maar ja, er is geen zandkorrel grond van ons. Dus je hebt natuurlijk te maken met staatsbosbeheer, natuurmonumenten, maar ook particulieren die grond hebben. En daar wil je toestemming van hebben.
0: En hoe ging dat? Waren ze enthousiast of juist afwachtend?
3: Nou, wij wisten natuurlijk eigenlijk niet zo goed wat we konden verwachten. Er is natuurlijk al een heel knooppuntennetwerk voor fietsers in Drenthe. En nou, de afgelopen jaren is het knooppuntennetwerk voor wandelaars uitgerold. Dus op zich zijn terreineigenaren zeg maar al gewend aan deze vragen. En wij wisten natuurlijk ook niet wat we konden verwachten. Maar we hebben dus toestemming gekregen. Dus er is enthousiasme en dat is natuurlijk heel mooi.
0: En komen er ook echt nieuwe routes bij? Of is het alleen maar bestaande routes aan elkaar knopen?
3: Nou, het is voor een groot deel zijn het de bestaande routes. Zoals je in de inleiding al zei, zijn er al bestaande dagroutes. En daar overheen is het knooppuntennetwerk gelegd. En het is soms wel zo dat er een stukje bijvoorbeeld openbare weg, hè, bijvoorbeeld dan een gemeenteweg, dat die er ligt en dat die er mooi zandpad bijgetrokken kon worden. Maar het voordeel juist van een knooppuntennetwerk is dat je niet één route hoeft te volgen, maar juist allerlei verschillende routes voor jezelf over die paden heen kan maken. En dat maakt het juist zo flexibel en dat maakt het zo mooi.
0: Is het nu helemaal af? Want ik weet aan het fietsroutenetwerk, ik heb daar ooit een kaart van gekocht, en als je dan later weer terugkomt in het gebied, dan blijkt er toch weer een aantal nieuwe knooppunten bij te zijn gekomen. Kan dat bij jullie ook?
3: Ja, kijk, het hele leven is dynamisch en dat is ons knooppuntennetwerk ook. Op dit moment, ik denk dat bijna alle knooppunten bordjes, hè, want het zijn natuurlijk net als bij wandelen fietsen bordjes met nummers erop, die worden dus in het veld gezet. Nou, dat is eigenlijk voor een groot deel af. Dus de ruiters en de manners die al in het bos komen dit weekend, die zien die bordjes. Maar er zijn natuurlijk plannen, bijvoorbeeld van Staatsbosbeheer. Soms worden de routes net wat verlegd. Dat blijf je gewoon houden. Dus er is volgende week woensdag, als we de officiële opening hebben, presenteren we ook een kaart. Maar ja, het is altijd belangrijk om online te blijven toetsen hoe het er nu voor staat. En ja, daar moet je altijd bovenop zitten om het actueel te houden.
0: En u bent zelf enthousiaste ruiter, hè? Of tenminste paardenliefhebber. Ja, heeft u zelf al delen van de routes even kunnen checken hoe dat nou voelt, hoe dat dan gaat?
3: Nou, ik persoonlijk nog niet, maar collega-bestuursleden die waren zo nieuwsgierig. Die zijn al met het paard het bos in geweest. Wij zijn heel druk met de voorbereiding van de officiële opening. Met gedeputeerden en met een aantal wethouders. Dus daar was ik in ieder geval nog even druk mee. Maar dat gaat zeker binnenkort gebeuren.
0: Nou, hartelijk dank alvast. Veel succes richting de officiële opening. En ik stel me zo voor dat we daar nog wel even langs gaan. Hartelijk dank voor nu.
3: Mooi. Dank u wel.
0: Marjolein van Tichelen dus. Daarbij is het Hastiaal Weshuizen dadelijk die het van een oersje van de belangrijkste zaken door het Nijs van deze daar het krijgstuinsten van Simone Scheffer.
2: Het Freun van Omroep Friesland. Als Freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/Freun.
4: Word lid en lid zien dat Friesland daar on het head geeft.
5: Het Forte en Vesting Festival van 5 tot en met 13 september. Ontdek die bijzondere wereld van verdedigingserfgoed. Actueler dan ooit. Excursies, voorstellingen, vaarttochten en lekker eten. Kijk op forte.nl. Initiatief van Stichting Forte Nederland. Ondersteund door de Vriendenloterij.
6: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
7: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
8: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
9: Schoonmaak is een fluitje van een cent met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
10: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
9: Ontdek de voordelen van zacht water op remonwaterontharders.nl.
10: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: Baanjoegedug.fm.
0: Het is nou hartst heel besuizend dat je tieten voor het Friesknijs van dit moment en van de Arunendai. Mij Simone Scheffer.
13: Goedemiddag.
0: Ja,
13: we beginnen eerst maar met Van der Moorn, want daar is de dag mooi begonnen. Het is neffens wethouder Zara Aldaray net terjocht om de gemeente Smellingeland te verwieten dat het drachtse taxibedrijf Kort de Arunde Simmer failliet ging. Het bedrijf verzwargen het WMO-vervier in de gemeente. Daray stelt dat ze het maximale dien had om een faillissement voor te komen.
14: We hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen en dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
13: Maar neffens fractievoorzitter Inse de Vries van de ELP hier het faillissement van Kort net nedig west.
15: Er in 2022 al uit een onderzoek van de gemeente bleek dat zo'n 25 het stadtarief wezen moest. Dan blind hinder kan dan zien dat het nooit goed komen zou, maar de tarieven die het Kort verrieden moest. Maar ik vind het vooral frustrerend dat er dus nu 830.000 extra beschikbaar gesteld is. En daarmee hier we Kort ik heel aan helpen kan, want visement bedraagt weer 400.000.
13: En we husselen wat trodde daar heen, want het laatste nieuws is dat de politie het afgelopen weekend een twee keer ta een confrontatie tussen supportersgroepen van Cambuur en Twente voorkwam. Beide groepen stonden op twee plakken in Leeuwarden het rugje in een waroer. Het is voor burgemeester Voort van Oosten maar een reden dus om uitsupporters bij de komende wedstrijd van Cambuur in Twente te keren. Zo schreeuwt hij in een brief aan SC Cambuur. Hajo Bootsma vertelt er meer over.
1: Op twee momenten haast een confrontatie plak tussen de huddekeren van, of tenminste, huddekeren meisken van Cambuur en van Twente. Dat zo'n plak van had 12 locaties in Leeuwarden. Nou, de politie had beide keren erbij geweest. Bij de eerste keer bij dat het plak van bij het Kjellerdijk in Leeuwarden, de sporthal. Daar, door de politie omkwam, troffen ze maar een groep aan. Dat we een oude meisje niet daar identificeren als onhinger van Cambuur. De meisje uit Twente binnen Utnaid. Maar letter op de jongen kwamen de groepen weer bij elkaar en doe in de stijl.
13: De fractie van D66 in Drie van Smellingeland zet van 1 september als enige fractie een vrouw aan het roer. Jantine Meister Klaasema neemt dan het fractievoorzitterschap over van Roy Postma. Drie van Smellingeland is neffens Klaasema een mooies bolwerk.
16: Nog geen 30% is vrouw van de raadsleden. Vrouwen zijn gewoon in de minderheid in de politiek, zeker in de lokale politiek. Dus dat is sowieso een aandachtspunt. Het is als vrouw soms ook lastiger om het te combineren allemaal, want je hebt vaak een gezin of ander werk en heel veel andere taken. Het is ook best een mannenwereld, dus het is ook niet altijd makkelijk om ertussen te komen. Maar allemaal zaken waar we wat mee kunnen.
13: Corné van Erven. Van der Erven is verstoorn. Hij hier longkanker. Van der Erven, wie een bekend horecaman en haast 8 jaar voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van het eetcafé Spinoza en letter van het restaurant op Hadsen bij Dron Riep. Het wie een gastheer puur zang, vertelt ik Marian Soeboer, die ten skoft met hem werken.
17: Het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest.
13: Van der Erve is 59 jaar geworden. En de iconische country-jongeres Dolly Parton is op 80-jarige leeftijd verstoorn. Ze wie voor een soort meisken een voorbeeld, een verbinder en ik boane van inspiratie. Het nijs kwam dan ik het aan. Dat is ik het geval bij Gerbrich van Dekken, die het momenteel met de voorstelling Why van Dreamen oer Dolly Parton trocht de provincie toert.
18: Die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen en die muziek die ze achterliet, maar ze wie ik zo'n energie, bron van energie en dat dacht dus van nou die wordt wel 100, maar toch niet.
13: Nee, toch net.
0: Nee.
13: Wij hebben net voor het zezen, Jan Durk.
0: Wat dacht de stoot, dus dat berucht juist triomfeerst?
13: Van Dolly Parton?
0: Ja. Is dat wat, My Dolly Parton?
13: Dat is een icoon.
0: Ja, toch?
13: Het is een icoon, natuurlijk is dat. En qua type, ja, een geweldig mens, maar het westen. Dat leuk ook echt.
0: Ik heb er nooit bij geweest. Ja, maar ik herinner me wel een DVD met Norah Jones. Die dan op eens aankondigt dat er een speciale artiest komt. En meestal winnen echt uitzinnig bij zijn concert.
13: Ja, nou, maar dat klinkt me wel.
0: En dan zie je, ik zei van, zij is fragiel en al ja. Natuurlijk. En Norah Jones, nou, fantastisch plaatje. Hele jongeres toen nog. En dan toch, ze stiel de show. Ja, magisch.
13: Een iconische vrouw.
0: Dat wie het nijs van Dissedai in een kwaad oersjug. En daarna kruist van u het waarbericht van nou en de komende dagen.
19: Is jouw keunskebit stikken? Dan wolle jou dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebit aan Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snijen en vlugge haal- en brengservice van reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 242 162. Zorgelis leidt je mijn kunstgebied aan huis.
20: Jouw mooiste momenten verdienen het om vastgelegd te worden. Maak ze tastbaar met Fotofabriek. Van unieke fotoboeken tot prachtige wanddecoratie. Fotofabriek. Herinneringen die blijven bestaan.
21: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
22: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
23: Onderwijs.
24: Bij Jan Dirk de Haan.
25: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
0: Het is nou zuis met Noord-Jouwenshuizen. Een rijstige zonbeenput bij Jestergeer. Zien in het middelpunt worden van een voele discussie. Op het water komen mogelijk zinnenpanelen en grote batterijen komen de naaste steen. Maar om wenners, die zullen dat helemaal net zitten. En jong besieken ze de gemeenteraad te uitzoeken dat het net een goed plan is. Dadelijk zullen we daar verder op praten. Maar nu eerst is het voor het waarbericht van nou en de komende dagen met Sjitske Wiebinga.
26: Nou, jong en vannacht, dan hebben we eerst nog te krijgen met heldere condities. De temperatuur die zakt heel stadig om. En dat komt ook omdat de wind die zal aardig voor de grootste part wil steenbloeien. Dus het bloeit dat vlegerig, ek jong en vannacht. En ja, maar wat wolkenvelden in de nacht, wordt het dus ik net heel koud. En zakt de temperatuur net onder de 13 graden uit.
0: Nou, er komt verordening om, dat heeft dus heel niet al, al zijn. Ja. Maar vernemen we dat nou morgen al? Of is morgen eigenlijk nog een prima dag?
26: Nee, dat vernemen we morgen eigenlijk al. Als ik dan nou even naar de radar zorg, dan zorg ik de eerste buien op het westen van Frankrijk al opkomen. Daar zit een heel soort tong erbij. Nou, dat jet alle keer bij een eerste warmtefront. Nou, dat warmtefront dat schoot vannacht uw kant op en dat leidt eigenlijk morgen hier wat over de helte van Nederland heen. Dus bij u zal het morgen hier echt nog wel heel mooi waar wezen. Een soort rond te verzinnen. Maar het roekt al wat oors. De wind wordt heel stadig om wat meer zuidelijk en die zal in de midden ik zuidwestelijk wijzen. En dan hebben we aan het einde van de maand hier of in de midden eigenlijk al lokaal kans op een tongerbui. Maar dat zal dan echt zo'n simmerske bui wijzen die, nou ja, dat komt dan even op. Dat scoot voorbij en daarna komt de zinnen er weer bij. Nee, het is morgen echt al wel brotsig. Zeker het tweede part van de dij. Dan heb ik in een temperatuursteen van 26 of 27 graden. Misschien lokaal zelfs 28. Maar dat hing het even van de bewolking af. Die er morgen nog oer is van dat complex wat nou boven Frankrijk hing het. En nou ja, dat hing het er ik van nou van, ja, komen die buien in het begin van de midden, ja of de nee. Maar wel, het viel brood zich aan, trodde onvier van vochtige lucht, morgen te midden, dan komt de wien eigenlijk al voor het grootste pad uit het westen naar het zuidwesten. Maar de buien, echt de tongerbuien, die verwacht ik pas in de nacht. En ik weet intussen ik al dat het KNMI het dan ik voor uw provincie vanaf 1 uur nachts, dus in de nacht van tongetje op vreed, een kordegiel al jong voor tongerbuien.
0: Ja, zou ik die eens een hele drege vraag stellen?
26: Nou, kom maar terug.
0: Zullen we daarmee de hoogste temperaturen van deze zomer hoorn hebben? Morgen? We komen verder in de tijd natuurlijk.
26: Ja, we komen verder in de tijd. En de hoogste temperaturen in deze zomer, nou ja, die wien vanzelfs vier boppen de 30 graden. Maar morgen, ja, het zit er om te komen dat er wel echt een waarsomslag komt. Tak een week ik toch geregeld buien. Maar als ik op de lange termijn zorg, dan zorg ik toch wel weer een warme rieten. Uw kant op komt toch weer een nijhege drukke biep. Maar Safir is het nog net. Want ja, de simmer is eigenlijk wel haast op Sinai. Dus,
0: ja, want zo'n 28ers dan die we dan morgen nog heli, dan nog wel weer een keer heli tankst.
26: Oh, dat is zomaar mogelijk. Ja? Dat zou in september ik nog wel kennen. Ja, okay. Dat sluit ik net uit met deze omstandigheden. Als dat maar droeg is en droeg bloed, dan warmt het ik vlug weer op.
0: Ja, maar eerst nog even naar die vreedje, want ja. dat lege drukgebied komt er dus om.
26: Ja, ja, en meerdere. Dus we krijgen echt wel meerdere op Riegen. Het wordt een Polonaise van lege drukke bier. En op vrijd hebben we nog zo'n tussen in daar maar 23 graden. En dan echt het verdrongen van de warmte. Dat zal met name in het tweede part van de dij wijzen met stevige tongenbuien. En dan in het weekend, dan is het echt wikselend. Wolken, zinnen, is zal ik zeker wel zien litten, maar ik uit een trog wat buien. Een stevige wien uit het zuidwesten waar je matig ontkrachtig. Jouwt dus Oedijs een temperatuur van zo'n 21 of nog 22 graden. In de nacht bloedt het dus mild met 15 graden en dan ik mogelijk de meeste wien en rijnwetter. En ja, en ik op de lange termijn zat ik zucht naar de menje, dan stond er ik nog weer stevige tongenbuien op het programma. Dus ja, het wordt wel echt wikselend, maar het is wel echt rijnwetter van budgetting, zodat we dat zo neer me kennen. Ja.
0: En dat er een echte Polonaise is, dat staat daar mooi.
26: Ik ben wel van de Polen. Ik maak wel graag een feestje vieren. Lekker het zou zitten.
0: Nou, eerst een noffelijke junta wees.
26: Ja, hetzelfde.
0: Hoi, hoi.
26: Hoi.
2: Het slotstuk van onderwijs.
0: Van de versuizen, wat moet we draaien als allerlaatste plaat van dit onderwijs? Der hoek is het op mij denken, mij bepalen. Naar aanleiding van een verhaal uit de actualiteit van deze dag. En joh, het is wel weer een bijzonder verhaal. Want in Amerika, daar is een jong katje, een kitten, binnen met 29 tien. Dan denk je misschien, hoeveel heeft een kat dan gewoon? Nou, gewoon heeft een kat 18 tien. 4 van elke achterpoort en 4 van elke voorpoort. Het er nooit zo bij stilstaan dat hele oors is als bij wijzing, maar dat is dus echt zo. Maar het komt wel vaker voor bij deze Maine Coon kittens. Zeker dat het wat in de familie het, zit. De huid van deze kitten, die had ik 24 tien. Om elke poort 6. Misschien je gewoon maar functioneren te kennen. Maar 29 tien, dat is wel een record. Sond 2002 stiert het record op 28 tien. Dus ja, wat past er nou bij als je denken om platen? Ze even zien ik goed nadenken. Misschien zou dit een optie wijzen kennen. The Greatest Showman, my This Is In Me. Zo zou maar een optie wijzen kennen. Of misschien dat dit, ja, dit plaatsje, dat wordt dan wel extra ingewikkeld, volgens mij. Dan was dat bij 29 tien dan. Nou, dat weer wat wij bedenken kon. Maar misschien is dan nog volle leukere opties. Bij tien, bij katten, bij kittens, bij baby's. Wat maar bijzonders. Speciaal record. Nou, zeg het maar. En kom maar terug maar die suggestie. 0 size. 20, 4, 9, 9, 9, 9, 9. Of broek de app van Omroep Friesland.

0: Muziek, het is eigen provincie van Wiebe Kaspers. Dit weer Aardegeer.
1: Onderwijs.
2: Maar Jan Durk de Haan.
0: Het is een spannende tijd voor de omwenners van de karpervijver bij Jestergeer. Nou zwemmen er nog karpers, maar als de plan teruggaan, dan komen er op een deel van deze oude zonwindpunt simmerpanelen, maar daarbij grote batterijen om die stroom op te slaan. Een groep omwenners is er poer op zin, vindt dat de fiber zijn natuurlijke uitstraling behouden moet. Een petitie in de komst van de zonnepanelen is nog meer dan 8600.

0: op attendeert, de oude ronde 2 dagen. Ja, dan komen er zo'n 2400 bij.
1: En wat is nou jouw voornaamste bezwier? Want ja, we zitten midden in de energietransitie. Zonnepanelen, windmolens, het is heel hutnedig. Waarom vind je dat ze daar net kennen?
0: Nou, ten eerste, het is een hele mooi stukje natuur van Jesterweer. Nou, Jesterweer waait dus volgend jaar ellendig. En daar leidt die natuurpauze aan. Het is een belangrijke dik naar de Lemmerta. En ja, dan moet men daar industriële zinnenpark van maaitje. Ja, en dan ben wij poer op tien. Het is nu een karpervisserij, wat jou al zijn. Er zitten ongeveer 400 karpen in. En ja, dat vinden wij een prachtige oplossing voor zo'n mooi stukje natuur. Alleen nog, ja, het grote geld dat loont natuurlijk. En men wil daar zonnepanelen op liggen.
1: Ja, maar hij wil er als omwenner ik echt last van, had hij nog zonnepanelen liggen?
0: Nou, het schittert verschrikkelijk. En daar hebben wij last van. En wat wij nog volle slimmer vinden, zullen we denken aan mogelijkheden om zonnepanelen te liggen. Want wij zijn absoluut net in die transitie. Maar de daken is vol. En er binnen een aantal boeren en particulieren op uw streek, die willen dat graag, maar die krijgen toestemming. Omdat zo'n groot park, ja, dat neemt al wat.
1: Mm-hmm.
0: En we zitten dan in de netconcessie, dat bieden we al hier. En ja, dat is een lastig verhaal. Maar wat wij ook heel slim vinden, is dat de meerskip sterk verdeeld is. En wij hebben in het dwarshoes in volle keer een bijeenkomst aan. Nou, die verschrikkelijk grimmig. En uiteindelijk is het trots dat zijn om daarop weer om te komen. Op de vragen die wij hebben als bevolking. Maar die jongen die nooit afmaken. En er is nooit een terugkoppeling geweest naar de meerskip. Dus ja, er is een breed draagvlak. En we begonnen inderdaad met die petitie. Ja, er zijn heel veel de mensen die tekenen.
1: Ja,
0: en dat is net al in de eerste keer, maar ik al die omliggende dwarpen.
1: Dan is nou wel de vraag, jong is dus dat inspreken. Zal daar manmachtig gebruik van maken worden? Wat verwacht je er eigenlijk?
0: Ja, ik verwacht je een boermeester als taskouwer. Er zijn een aantal insprekers. En ik hoop dat de gemeente er goed naar luistert. En ja, 9 september is dan de gemeente Rie's vergadering. Ja, en we hopen van harte dat dit verschrikkelijke plan van tafel biedt.
1: Ja. Wat is jouw inschatting, dat besluit?
0: Moeilijk in te schatten, maar wij gaan er wel voor.
1: Maar het kan wel eens heel spannend worden.
0: Het wordt wel spannend.
1: Dank en succes, jong.
0: Ja, dankjewel, ja.
1: Sjoerd van der Mark, wie dat in dus... die zin is op de komst van die zinnenpanelen. Dat hebben we gisteren.

0: Hutchinson. En You Got It.
1: Het slotstuk van Onderwijs.
0: Dat wie de allerlaatste plaat in dit Onderwijs. Nou is het om te beschermen wat we draaien, maar het was allerlaatste plaat. En docu's hebben mij denken over een actueel onderwerp om daar een plaat bij te vinden. Nou, daar is goed op reageert. Best wel een ingewikkeld onderwerp, want in Amerika is een kitten, een Maine Coon, dat is het merkelijk, het ras, bijna mij 29 tien. Gewoon bij een kat 18 tien. Maar het gaat wel eens vaker mis, zeker bij dit ras. Dan haal je 24 tien. 28 tien, dat wie het record. En nou dus een liedspoeske maar 29 tien. Wat voor plaat past er dan bij? Er zijn misschien wat er binnenkwam is zo'n reacties. Het slotstuk, misschien is Stray Cats wel wat. Leuk bandje destijds. De frontman is letter in de klassieke muziek belonen. Tocht ik. Zuid Louis, dank voor die reactie, Louis. Onze poes en buurmans kater. Four Tak, zou je hem draaien kennen. The King's Phenomenal Cat, Teun komt er mij. The Cat Crept van, of The Cat Crept In van Mutt. Grote voeten van André van Duin zou je hem draaien kennen. Eigen van der Woude, die komt er mij. Het is een triest berucht van Jan Jaap. Die zei het, Us Mika is een peer wiekelien derie. En ik denk van u dat Mika ik een katje wie een poeske bier. De kat van Ome Willem is op reis geweest van Wim Sonneveld. Dat zou draaien kennen, zei het Jan Jaap. Goeie Jan Werk, jonge poeskes, kittens, Atomic Kitten, My Hole Again, zei het Reinder Nauta. Toes werd neemt van de Zac Brown Band. Of Sure He's a Cat van de Cats komt ik voorbij. Nou, dat zijn wat de suggesties. Wat zullen we dan eens eventjes draaien? Ik ben eigenlijk wel benieuwd naar die plaat van André van Duin. Zullen we dat gewoon doen?
1: Het slotstuk van Onderwijs.

0: Omroep op Friesland.
1: Twaanjoerd.twa.fm.
0: Alles wat er spielen.
2: Gelderland levert je mooie streken. Fiets of wandel van hotel naar hotel door de Achterhoek. En ontdek na iedere bocht een verrassing. Boek een compleet verzorgd hotelarrangement op www.hotelsindeachterhoek.nl.
3: Vlieg door je tijdlijn. Dansend online zijn. Oma, altijd dichtbij met Vodafone.
4: Iedereen maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Vodafone Unlimited. Vanaf €22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
5: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Ik ben vrijwilliger bij Vluchtelingenwerk Nederland en ik help nieuwkomers hun weg te vinden. Want samenleven begint met een welkom. Met een gesprek. Met iemand die naast je staat. Ook iets betekenen voor vluchtelingen in jouw buurt? Deel je talent. Word net als ik vrijwilliger.
7: Je hebt minder last van een droge huid met een Remo waterontharder. Zacht water, zonder zorgen. Kijk op remowaterontharders.nl.
6: Ontdek welke rol bij jou past en meld je aan op vluchtelingenwerk.nl.
8: Hey, Remo!
7: Ontdek de voordelen van zacht water op remowaterontharders.nl.
9: Dit is Omroep Friesland.
0: Roerendijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Clemens Peters met het NOS Journaal. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen geëist van 120 uur voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. De 6 demonstreerden tegen subsidies voor fossiele industrie. Het ministerie van Buitenlandse Zaken in Den Haag zegt dat het enkele telefoontjes heeft ontvangen van mensen die niet meteen contact kunnen krijgen met hun naasten in Nepal. Het noorden van het land werd vanochtend getroffen door een enorme overstroming. Zeker 95 mensen kwamen om het leven en honderden mensen worden nog vermist, onder wie ook veel toeristen. Eerder vanmiddag werd in Nepal melding gemaakt van een vermiste Nederlander, maar dat kan het ministerie nog niet bevestigen. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. En ook zou het de risico's daarop bewust verborgen hebben gehouden voor ouders en autoriteiten. Door de schikking is de rechtszaak voorbij. 2 uitzendkrachten van een zorginstelling in Alphen aan den Rijn zijn veroordeeld voor seksueel misbruik van meisjes in die instelling. De een krijgt 4 jaar cel voor verkrachting van een 15-jarige, de ander 6 maanden voor aanranding van een meisje van 14. En beide krijgen ook een jarenlang beroepsverbod. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het droog. Morgen eerst wat bewolking en een plaatselijke bui. In de middag schijnt de zon weer en dan is het met 25 tot 30 graden warmer dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
11: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op Computrain.nl.
12: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
13: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters. Uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
14: Het hart wordt niet dement, van psycholoog Huub Buysse. Ontdek dat niet alles verloren gaat bij dementie. En wat behouden blijft, juist de sleutel is tot de ander. Het hart wordt niet dement, van Huub Buysse.
15: Natuurlijk zijn er veel vragen over digitale zorg. Zoals,
16: wat zijn voor mij de voordelen van digitale zorg?
15: Of,
17: hoe blijf ik in contact met mijn zorgverlener?
15: En, hoe werkt digitale zorg voor mij? Dit zijn een paar vragen over wat digitale zorg voor jou kan betekenen. Praat er gerust eens over met je zorgverlener. Jouwzorgdigitaal.nl.
14: Nu in de boekhandel. Het hart wordt niet dement. Van Huub Buysse.
18: Noordewien.
19: My Willem de Vries.

0: is Noordewien.
1: Welkom bij Noordewien op deze versie. Ja, nou, mooi dat je erbij bent. Ontzorgen hoe er bent. We hebben hele mooie muziekjes. Dit is een professie bij. Soms wat live-opnames, maar heel vaak gewoon eigen singles of albumtracks van Friese artiesten. En zo zetten we daarmee de gekke band William Scenes Transport Music en de Oldham Park. En we blijven nog even in de Engelstalige sfeer met Thomas Azier en The Room of Love.

Thomas Azier. And the Room of Love. Geweldig, fantastisch. Muzikaal talent trouwens. En internationaal inmiddels een aardig vermaard. Orbe Cape, daar is hij van een grutpad opgroeit. En daar zit ik op de Popacademie in Leeuwarden. Dan had ik nog een mooie sessie met hem opnamen hier in de studio. Ja, die klinkt van Slijn Oors. Die draai ik nog wel eens even weg. Dolly Parton is net meer. Ze is 80 hier worden. Ja, wat een grut hit. Amerika. Maar ik denk de hele muziek vroort eigenlijk. Had wel even een trintje dingen van... ja, de vrouw die het ongelooflijk mooie noemerskleuren had. Maar een fantastisch verhaal. Een geweldige carrière. En ja, boppen alle partijen is dit. Wordt ze in ieder geval omskreun. Straks daarvan het live resultaat in Noorwegen met Gerberich van Dekken. Hilde Vos weer een tietje vrienden te gast. Ik draai nog even een mooie live opname van. Maar ik dacht ik deze nog, want die is sfeer inspireert op het noemer van deze Dolly Parton. Soman en Sikke. Njochen und vijf, working 9 to 5, maar dan op een hele andere manier. Maar toch, om Dolly te eer.

0: Ja, zo kreeg ik dan. Samen met Sigge en Johan rond 5. Aas is het echte eerbetoon. Want Dolly Parton, die dus verstoorn is, 80 jaar geworden is. En ja, een prachtig leven gewoon had. Tuurlijk, je kunt iedereen de 100 jaar. Maar ja, als het dan zo eindigt, dan heb je er ook wel weer een beetje vrede mee. Ze liet in ieder geval hele mooie noemers nee. Beginnen Sarat. Ja, de personage in een prachtig boek van Bart Kingma. En hier door de dreien.
1: Ja, mi de han, wie ken op wij. Nijt onderlaan, de dreem wees vrij.

Sarat en Dream. Dit is wel leuk van Noordwien. Het is Wens Janne. Harkensnij. Dit programma dat rond zo'n uur is. Alle werkdagen overigens op de radio. Komende vrijdag hebben we weer opnames in de televisiestudio. De Nijke Week weer los natuurlijk op de Wensje en de Snijs. Op de Kijkbuis. En natuurlijk 24/7 op internet. Vooral youtube.com/Noordwien. Kijk in Noordwien. Hier nemen we terug bij een singer-songwriter. Een hele liefst dwarpje in Friesland. J.B. Bacon. Hope.

spelen. J.B. Bacon, een hoop en sfeer. Ja, Norwin is het dus gewoon weer oorlogwieken los. Nieuw seizoen. En we hopen natuurlijk altijd weer wat nieuwe namen op de doekeling. Komen we nog even op rond. Maar de Hoenekop Big List get ik nog steeds heel sterk hier. Voor de festivals en dwarsfeesten hebben ze een visioen natuurlijk. Er komt weer een Hoenekop Festival om. Worden we een Hoenekop Still Alive.

0: De Hoenekop en de ouderwetse woordpik. Ja, je hoeft je niks meer bij u te lezen. Nogmaals, het Hoenekopfestival komt er weer om. We roeren en dus in oktober in Una Drachten. En ja, dat wordt dik feest. Kijk je hem nou vertellen. Ekke woordpik. Helaas neem er onder u. En hier net oer houden op de bek. Maar ik zie wel mooie teksten en mooie nummers en mooie covers over. Wie Ernst Lang houdt. Je hebt hier mij de wel.
1: When the sword comes down, there ain't no mercy for innocent souls, for innocent souls.

Herslang Oud en De Wel. Brengt dus bij zaken. Ja, tja, Ernst, de woordpik. Zaken is natuurlijk wel een man van Liauwerts. Is de man bij een nieuw album. Ja, is een mooie gearwerking met een hele band eromheen. En ziet zijn broersman van de kast bemoeit hem ermee. Dus dat komt helemaal goed. Nou ja, luister maar even naar de nieuwe single daarvan.

Jouter Wolversteeg, bezongen hier, trok zaken, zaken Hilkema. We kennen hem ook wel eens Beukema trouwens, dus op alle mogelijke manieren. Even, wat ik al zei, is Dwanen met Nij Wurk, komt een album uit. En ja, heb ik goede muzikanten erbij, Sietse Broersma. Dat wordt weer een hele mooie productie. Geef we zeker op Weromkomen in Noorderwien, op radio, televisie en natuurlijk ook internet. We gaan even van Leeuwarden naar het beeld, maar wat mee het Engels dan wij? Jon de Vries, vaak, meestal in het beeld. Maar dit is Walk On, dat is echt wel Engels, ja.

Birds af als de mooie veske van Jan de Vries. De Bilker, in dit geval mij een Engelstalige single, Walk On. Dan gaan we naar de nieuwe generatie. Ja, die let ik gewoon jaren dat ze geen AI nodig hebben om fantastische nummers te schrijven. En om in, ja, wat is het, wereldmuziek, blues, jazz, alles wat te griepen. Toskens Brew, Big Leaks, hier in Friesland, wij. Grain!

0: It's the new generation. Ja, ja, Taskens Brew, kom hier uit Friesland bij. En wat kan zij, de nieuwe generatie, mij een nieuwe single? Oh ja, is ook wel een pipje knut, trouwens, is ik maar even bij. Graham. En ja, die jongens letten toch, ja, dat ze fantastisch muziceren kennen. Ja, ze ben ik heel Europa trouwens, trouw, deze simmer. Dus ik het hartstikke mooi. We blijven bij de jonge generatie. Dit is Thijs, Tommy Rose en Kom is Dromen.
1: Veel ruis, sluit het uit. Pop de bubbel tot de prijs.

Thijssen, Thijssen, kom is dromen. Ja, er is maar hier een programma van je ja, wat hip-hop-achtige klank. Samen maar even naar de countrymuziek. Ja, switch ik in eigenlijk. Hilde Vos, Teach Flynn, mijn hele band live te gast. En ze wie er nou, best wel voor onder indruk dat Dolly Parton net maar onder u is. Ik denk dat is een mooie oorlering om Hilde en

Mooie opname van Hilde Vos. Geweldige jongeres hier uit het noorden van Nederland. Maar ja, natuurlijk ook nog wat friske artiesten erbij, muzikanten. En dan krijg je een prachtig mooie Noorwegen live sessie. Kom er vrij, zetten we weer uiteind. Dan broeken we dat al weer van de radio, televisie en internet. Ja, Dolly is net meer 80 hier. Nou goed, iedereen hier te roeien, hoort. Dus dat verhaal hoef ik net meer uitgebreid te doen. Maar Tietje Verlin hier, ik Wol Gerbrich van Dekken en het Grutte Gwots in de studio. In verband met haar voorstelling. En ja, dat is een, ja, ik heb het volslijn oer. Dolly Parton, dit wie ze live in Orleans.

0: drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook de vreemde uitstappen van drumband Halleluja.
1: Klaar voor het perfecte nazomeravontuur? Dan zijn de Opel Private Lease Deals er voor jou. Ontdek Duitse technologie en design als standaard. Met nu tijdelijk 20 euro korting op je maandbedrag. Of je nu kiest voor de compacte Corsa, de ruime Frontera of de stoere Grandland. Er is altijd een Opel die past bij jouw volgende avontuur. Dit is het moment om in te stappen. Ga dus snel naar jouw Opel verkooppunt of kijk op opel.nl.
2: Het Greatest Hits Concert van Ennio Morricone komt terug. Na het overweldigende succes van de eerdere concerten is de muziek van The Master of Film Music vanaf januari te bewonderen in de Nederlandse theaters, uitgevoerd door een indrukwekkend koor en orkest. Ga voor kaarten naar worldconcerts.nl.
3: Nu bij Zeeman, 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen, 2 voor 5 euro. En kinderonesies, 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
4: Hoe ik mijn Toyota bedrijfswagen heb gefinancierd? Oh, een klant. Met Bert bezorgd. Nu gelijk, kom maar dan.
5: Werk gaat altijd voor. En dat kan met Toyota Professional. Want daarmee is alles goed geregeld. Zoals de financiering van je bedrijfswagen. Vraag hem aan op toyota.nl. Klaar voor het echte werk. Toyota Professional.
6: Wie vaak de A2 tussen knooppunt Del en Everdingen neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van 7 september tot en met 16 oktober wordt er tussen Culemborg en Geldermalsen in beide richtingen aan de weg gewerkt. Dit levert ernstige vertraging op voor het verkeer. De extra reistijd kan oplopen tot 1 uur. Check voor je vertrek even je route en kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Nu 2,99% rente op een elektrische Toyota bedrijfswagen met Financial Lease.
7: Bouw- of metaalproject? Staaldigitaal! Jouw staalspecialist in Zuidbroek. Snel geregeld, scherp geprijsd en vlot geleverd. Ga naar staaldigitaal.nl.
8: Personeeltekort? Zet met lange maar de hand niet hier, maar boek een pakkende wervingscampagne via Omroep Friesland Radio en online.
9: Breng die organisatie op een unieke en opvallende wijze onder de aandacht van potentiële werknemers. Een personeelscampagne is er voor elk budget. Hoe werkt het krek en wij moesten omdenken? Daarover gaan wij graag met die importeer. Show of Vester is op omroepfriesland.nl/adverteren. Of bel je bij Omroep Friesland Reclame.
10: Staalzagen, boren of lassen? Ga naar staaldigitaal.nl.
11: Dit is Omroep Friesland.
12: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Clemens Peters met het NOS-journaal. Vanavond overleggen de fracties van de drie regeringspartijen over de begroting. Minister van Financiën Heijnen heeft die begroting bijna af, zegt hij. Maar binnen het kabinet is er nog discussie, zegt politiek verslaggever Ewout Kiefiet.
14: Wat er nu op tafel ligt, is een begroting waar eigenlijk voor iedereen wel iets in zit. Voor links en voor rechts. Maar vooral D66 en CDA, die willen heel graag een deal met de oppositie en dan het liefst met pro.
13: Maar daarmee komen D66 en CDA juist tegenover de VVD te staan, die liever niet met links wil samenwerken. De begroting moet op Prinsjesdag gepresenteerd worden. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de tv-serie It. En ook speelde hij in Home Alone 2 als hotelconcierge. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion zijn werkstraffen van 120 uur geëist voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. En ook eiste de officier van justitie voorwaardelijke celstraffen van een maand. Dat versperren van de snelweg gebeurde in april op 2 plaatsen, waardoor het verkeer op de hoofdrijbaan werd geblokkeerd. De snelwegblokkade was vooraf verboden door de burgemeester van Utrecht. Techgigant Meta heeft een rechtszaak met tientallen Amerikaanse staten over zijn sociale mediaplatformen Facebook en Instagram geschikt. Meta betaalt zo'n $18 miljard voor hulp aan verslaafde kinderen en het aanpassen van de platformen. Het bedrijf was door in totaal 47 van de 50 Amerikaanse staten aangeklaagd, omdat het Facebook en Instagram zodanig zou hebben ingericht dat kinderen eraan verslaafd raken. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en hier en daar kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig. Het wordt morgen 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
15: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: in de mail.
1: Hij is vergees en hij is superactueel.
2: De nijsbrief van Omroep Friesland.
0: Eén keer in de week het belangrijkste nijs. En als bonus...
3: nijskerige programma en online tips van de Omroep.
1: Scroll die nou in. omroepfriesland.nl/nijsbrief

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Clemens Peters met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het Rode Kruis is met helikopters onderweg naar het rampgebied. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor nog veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd, meldt de Wall Street Journal. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Het beleid werd de afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. En ook zijn strengere regels voorgesteld voor bepaalde werkvisa. Het Openbaar Ministerie eist werkstraffen van 120 uur en een voorwaardelijke celstraf van een maand tegen 6 klimaatactivisten van Extinction Rebellion. Ze staan terecht voor het blokkeren van de A12 bij Utrecht. Dat was bedoeld als demonstratie tegen de subsidies voor de fossiele industrie. De Britse acteur Tim Curry is overleden. Hij is vooral bekend van zijn rollen in de film The Rocky Horror Picture Show en de horrorserie It, waarin hij de moorddadige clown Pennywise speelde.
3: Hiya, Georgie. Aren't you going to say hello?
4: Oh, come on, Marco. Don't you want a balloon?
2: Een andere bekende rol van Curry was die van gluiperige hotelconcierge in Home Alone 2. In totaal speelde Curry in meer dan 100 films en series. Tim Curry had al langer gezondheidsproblemen. Sinds 2013 zat hij in een rolstoel na een beroerte. Hij was 80 jaar. Het weer vanavond en vannacht droog en dan koelt het af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig en dan wordt het maximaal 25 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Friske vlogger docht vrijwilligerswerk.
1: En wel een begin alleen hoor.
0: Ja. Een nieuw programma waarin ik, Eduard Rekker, vrijwilligers moedje en help. Eltse Manje, naar Friesland joert en het waar.
2: Mienskip, zeggen ze in Friesland, toch?
3: Ja, wat zeggen ze hier dan?
2: Ja, nou, Mienskip.
4: Geweldig.

Nou, dit is een schitterend verske van Joop Obama. Dat is een echt artiest. Ik ben dat net, ik ben een echte visker en ik ken gewoon betere visje als hem. Nou, het beste en tot noorvisslag. Hulp zien.

0: online in Bureau de Vries.
1: Ik had niet zo vaak zin om te voetballen.
0: Oud-Cambuur voetballer en trainer Sander van der Heijden.
1: Alleen mijn vader die wil heel graag dat ik wel dat kon doen wat hij niet mocht.
0: Oer het trauma van het matten en hoe hij daar los van kwam en nou succesvol ondernemer worden is.
1: Dat ik niks meer moet voor een ander. En dat ik alleen nog iets doe wat ik echt wil.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Uur, Clemens Peters met het NOS-journaal. Het aantal doden dat is geborgen na de overstroming in Nepal is inmiddels opgelopen tot bijna 160. Er wordt rekening gehouden met veel meer slachtoffers, aangezien honderden mensen nog worden vermist. Het Rode Kruis denkt dat het nog dagen kan duren voordat de gevolgen van de ramp echt duidelijk zijn. De Nepalese gemeenschap in Nederland is aan het kijken wat ze kunnen doen om te helpen.
3: Het liefst zou ik op dit moment gewoon daar zijn om die mensen te helpen. Maar dat gaat niet. Maar vanuit hier, wat wij kunnen doen, is eigenlijk fondsen werven, geld inzamelen.
2: In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed al in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt zijn journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar de Russische reactie is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd al eerder strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer vannacht blijft het droog en het koelt dan uiteindelijk af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking en lokaal kans op een bui. De rest van de dag blijft het droog en is het vrij zonnig. Het wordt 25 tot 30 graden. Morgenavond volgen vanuit het zuidwesten stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
1: De tijd voorbij.
0: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Rob Friesland.
1: Het is net terjocht om de gemeente Smellingen aan te verwijten dat het drastentaxiebedrijf kort door een december failliet gaat. Wethouder Sarah Aldaray zei dat Justrion op een extra raadsbijeenkomst hoe de probleem met WMO-vervier in haar gemeente. De oppositiepartijen ELP, FNP, VVD en SGP die hingen het debat omvregen. Nevens die partijen hield faillissementen voorkomen was dat de gemeente het taxibedrijf meer betellen hier. Maar de wethouder verklaarde dat zij in haar eerste weekend als wethouder het maximale dien had om een faillissement vat te komen.
2: Dit kwam heel snel, of ja, kort na de installatie. Maar we hebben het maximale gedaan wat we konden. En dat hebben we vanavond ook geprobeerd uit te leggen.
3: Ja, dat had ik zei, nou, alles om dien om te besiekjen dat bedrijf kort toch in te litten.
2: Ja, we hebben echt geprobeerd om te kijken van... Kijk, het WMO-vervoer en het leerlingenvervoer is gewoon ontzettend belangrijk. En we hebben echt geprobeerd het maximale eruit te halen. En dat is helaas niet gelukt. En uiteraard binnen de kaders die kunnen. We kunnen natuurlijk niet oneindig geld blijven steken in een bedrijf. Dat heb ik ook in mijn bijdrage genoemd. Ja, maar we hebben wel het maximale gedaan.
3: Ja, dat zei toen de Rietslid als Inse de Vries van de ELP van ja, het hier net nederig west.
2: Ja, die vind ik inderdaad ingewikkeld. Had niet nodig geweest. Ja, als we ontzettend veel geld gaan steken in een bedrijf, dan is dat is denk ik ook niet de bedoeling. Dus had het niet nodig geweest, ja, binnen het onderzoeken die wij hebben gedaan en de gesprekken die wij hebben gevoerd, was dit gewoon niet te voorkomen helaas.
3: En er is nou een nieuwe vervierder. Dus het WMO-vervier, het leerlingenvervier is weer regelen. Maar won nog maar wat bennenziektes, wil ik.
2: Ja, klopt. Maar goed, met zo'n operatie als deze en met zo'n omvang heeft een normale bedrijf wel 5 tot 6 maanden nodig om te kunnen opstarten. En dit moest in nog geen 2 weken. Dus die signalen zijn bij ons bekend. Die evalueren we ook iedere week. En daar zitten we bovenop samen met de vervoerder. Om te zorgen dat het vervoer gewoon goed geregeld is in onze gemeente.
3: Er zijn een aantal partijen, een aantal reedsleven, zei ik van ja, het college van BMW, hier is wel wat jij er informeren kan. Want kort had november Flinier al onder bel lutsen. En wij kregen pas informatie in juni dit jaar.
2: Ja, het college heeft destijds gehandeld binnen de kaders wat ze is meegegeven. Dus regel het WMO-vervoer en binnen de financiële kaders. Op dat moment is de keuze gemaakt om er samen met de vervoerder te kijken of ze eruit komen. Er is tot het laatste moment is daarop ingezet en daarna was het niet meer te voorkomen. En de raad is toen geïnformeerd en we hebben ook gezegd er komt nog een evaluatiemoment. De raad is zelf aan zet. En wat ik ook zei, als de raad het liever anders zag dan doen we dat.
3: Je woont WMO-vervier zelfs graag in je portefeuille haar.
2: Nou, zelfs graag. Niet dat ik het heel graag in mijn per se in mijn portefeuille wil. Het is gewoon een ontzettend belangrijk onderwerp. Dit raakt gewoon heel veel mensen. En ik voel die verantwoordelijkheid ook samen met het college om daar gewoon goed bovenop te zitten. En te zorgen dat mensen van A naar B vervoerd kunnen worden.
3: En dan wel eens toch de oude tijd van waar ben ik om begonnen?
2: Nee. Als je deze taak aangaat, nee, het is helemaal prima. Ik sta hier, ik neem mijn verantwoordelijkheid en we gaan zorgen dat we vooruit gaan. En we wachten op het evaluatiemoment.
3: Dus je zullen hier nog een keer over praten?
2: Ja, we zullen hier nog een keer over praten. Hier is het laatste woord wellicht niet over gezegd. Alleen, we gaan hier gewoon nog wel met de raad over praten. Alleen, het was natuurlijk heel kort. Het was letterlijk 2 weken voordat dat alles geregeld moest worden. Het was midden in het zomerreces. De helft was al met vakantie. Dus we gaan daar op zeer korte termijn op reflecteren samen met de raad.
3: Ja, want je wil je lessen uitlopen?
2: Uiteraard. Je moet altijd lessen trekken uit dit soort situaties. Dus dat gaan we zeker doen. Absoluut.
3: Wat is voor jou dan de belangrijkste les? Weet je dat al?
2: Nee, dat vind ik nu nog te vroeg om te zeggen. Ik zat net een paar dagen op dit dossier toen dit gebeurde. Ik denk dat het heel goed is. En dat is ook het signaal wat de raad heeft meegegeven. Van neem ons wat actiever mee in die informatiestroom richting de raad. En daar zullen wij zeker wat mee doen. Dat heb ik ook toegezegd in het debat.
4: Alles wat je op dein is hadden, jongens, dus kunt zien en oven.
5: Dit is de dag voorbij.
6: Een grote steuring bij de zakelijke klanten van Ziggo zorgt voor een prot probleem bij Friese bedrijven. Landelijk maakt er meer dan 10.000 modems vervangen worden om de duizenden bedrijven no zender internet zitten. Ze kregen je het net terug bij de balies van de gemeente Smellingen. Die bent dicht, maar werkers werken zoveel mogelijk van huis uit. Het geldt bijgelijk voor de makelaar in Grauw. Thuiswerkje, dat is net een optie voor de squalen die zonder internet zitten. Van Adenium hebben we zo'n juster meerdere squalen en ik het kantoor in internet. Fancy Hoekstra is squaldirecteur bij meerdere squalen van Adenium. En zij is onder telefoon. Ja, goeiemiddag.
0: Goedemiddag, hallo.
6: Hoe groot is het probleem bij Jem?
0: Nou, Adenium heeft 30 scholen en op 11 daarvan is de storing merkbaar. En inderdaad ook ons servicebureau is getroffen. En dat heeft natuurlijk een flinke impact op onze organisatie. Tegelijkertijd zijn we wel direct in actie gekomen en proberen we ervoor te zorgen dat het onderwijs zo goed mogelijk door kan gaan. En inmiddels hebben de eerste twee scholen alweer internet. Dus we zien gelukkig ook beweging. Maar de impact is zeker wel groot.
6: Ja, nou heb ik op mijn squallen zitten in het verleden, dan wie er helemaal geen internet en kort gewoon teruggaan. Maar het Sint-Wurg is dat toch oors. Wat wordt aan rekken? Wat gaat er echt mis?
0: Nou ja, we zijn tegenwoordig gewend dat een groot deel van ons onderwijs digitaal ondersteund wordt. Ja, en daarnaast hebben we natuurlijk ook uitdagingen in de communicatie. Onze bereikbaarheid voor ouders, collega's. Het mailverkeer ligt eruit. Dus je bent eigenlijk ook slecht bereikbaar. En daarnaast de digitale ondersteuning van je onderwijs.
6: En hoe hij dat oplost voor zover mogelijk?
0: Nou ja, als ik kijk naar het onderwijs, dan vraagt dat wat creativiteit, flexibiliteit en voorbereiding. Maar daar redden we ons mee. Onze ICT-collega's die zijn eigenlijk direct aan de slag gegaan. We zetten hotspots in. En het telefoonnummer van de school wordt doorgeschakeld naar de directeur. En we proberen ook creatief te zijn. Een gymles die op vrijdag gepland staat, dinsdagmiddag op het veld. Een ontruimingsoefening die binnenkort ook op de planning stond, kan ook naar voren gehaald worden. En gelukkig bestaat het onderwijs uit veel meer dan een computer en een internetverbinding. Ondanks dat het wel impact heeft op het onderwijs.
6: Ja, Ziggo had ongejoen dat het probleem zit bij de modems. Hoe ver ben ze nou maar de oplossing daar bij jou op squallen?
0: Ja, nou, wij hopen dat we deze week ook nog aan de beurt zijn om het modem te vervangen. Inmiddels zijn er twee scholen binnen Adenium waarvan het modem al is vervangen. Die hebben weer internet. En we hopen dat we deze week allemaal aan de beurt komen.
6: Ja, ken je on jou welke squal dat dan nou nog min of meer stil is binnen jouw groep?
0: Bij mij is dat OBS Sinnehonk in Oortjerk. Daarvan is de storing. Daar is nog een storing. En verder dan nog op 8 andere scholen binnen Adenium.
6: Ja,
0: en dat is het hele gebied Smallegaland, Tietjerk, Stradiel.
6: Dus het is voorlopig nog even pionieren.
0: Het is voorlopig nog even pionieren, maar met elkaar. Het is inderdaad heel vervelend, maar we zoeken samen naar oplossingen. En met een beetje creativiteit en flexibiliteit kunnen we met elkaar heel veel aan. En dat is heel fijn, die saamhorigheid binnen Adenium.
6: Ik wens jou daar verder maar sterkte bij.
0: Ja, dankjewel.
6: Fancy Hoekstra, dus squaldirecteur bij Adenium. En ik zei het niet correct al, bij de gemeente Smellingeloon Winjoort, de balies helemaal dicht. Want die hebben eigenlijk vrijwel geen internet. Fred Veenstra, de burgemeester, is aan de telefoon. Goedemiddag.
5: Ja, goeiedag.
6: Hoe ga je hem dit? Wanneer begon het bij hem eigenlijk?
5: Justermoon heel betreed kwamen wij erachter dat de boel net werken. Het internet leidde eruit. En dat is voor een gemeente heel vervelend. En als ik zei, de mevrouw van het onderwijs, ja, wij zien je natuurlijk bij ongeveer dezelfde oplossing. Bij Usk en wel een protomeens komt thuis werken. Bij Usk hebben we eggenbroekmaatje van hotspots. En als Jost, ja, de printers doen het net, maar dat is misschien wel eens goed voor het milieu. Maar burgerszaken, dat is natuurlijk wel het wichtigste. En Juster en Juwert konden de mensen net aan de balies komen. Nou, gelukkig werken wij het Sint-Wurg het meest op afspraak. Dus iedereen die een afspraak hier, die is benaderen om te melden dat dit aan de water weer. En dus kunnen we daarmee grote problemen ook voorkomen.
6: Ja, dat is wat je als publiek zegt, maar ik neem aan dat verderop in de gemeente, hoe zeg ik een soort mensen maar de hand niet hier zitten.
5: Ja, maar wij zitten toevallig al op een aantal tijdelijke locaties, hè, omdat dus gemeentehuis verbouwd wordt.
6: Ja.
5: Dus iedereen is al wend aan wat pionieren. En nou, dan moeten we misschien nog iets meer thuiswerken dan dat we al dienen. Mijn hotspots kist toch via die telefoon. Ik weer een verbinding krijgen met die computer. Dus dat rint eigenlijk al je wolvergadering. En ik moet terug in. Dus dat is op zich het punt net. Maar burgerzaken, dat is echt het belangrijkste. Nou, in dit soort situaties, dat nemen we dan maar een crisis. Hebben we een crisisorganisatie die zoekt naar oplossingen. Van zelfs is het mijn Ziggo-contact geweest. Daar kwamen we er al snel achter dat het probleem zit in een upgrade van hun modem. Nou, daar kunnen wij verder niks ontwan. Maar wij gaan juist met onze mensen van ICT betocht dat het handig is om voor burgerszaken, de balies, zelf maar een paar modems om te schaffen. Dat is juist gebeurd. Juster Jonne tot let op Joen en Joert is er aan werken om die te installeren op een zodanige manier dat 12 van onze drie balies morgen weer werken kunnen. En staat het nou liek het slaggen dat en kan morgen weer paspoorten rebewijzen en dergelijke in ieder geval al helle worden. En kunnen we beziekje de rest van de dienstverlening weer op gang te brengen.
6: Ja, en daar zou een tuin van de Peter, je weet ongeveer hoe dat verrent. Dan is het tijd om een vervelende vraag te stellen, dus ik stel hem toch maar. Ben je als gemeente net al enkelijk van je provider, hier dat net oorsmatten?
5: Nou, dat is dus even een punt. En dat had te krijgen met die tijdelijke locaties waar wij in zitten. Ik ga mij vertellen, Litten, dat op onze definitieve locatie, onze vorige locatie die nou verbouwd wordt, dat we dan dubbele lijnen hebben en dat het probleem waarschijnlijk zich net in deze mate voordoen zou. En voor het geval dat, we gaan nou extra modem oorskracht zodat die balies weer werken kennen. We gaan nog een uitwijklocatie, we zoeken in echte noodgevallen of naar uw eigen boetendienst kennen. Daar functioneert de bol wel. Dus daar in de ekwat dwangkind. En eventueel, en daar is ik al contact met West, zoeken we naar een buurgemeente Utrecht kennen.
6: Dus de beeld.
5: Dus er is altijd een oplossing. Ja. Het is tijdelijk jammer, spietig dat dit probleem er is. Maar daar mag uw inwoners net de dupe van worden. Dus we gaan heel hard werken aan een noodoplossing en een structurele oplossing.
6: Dank u wel voor jouw reactie, Fred Veenstra.
5: Graag gedaan.
6: De burgemeester. Ja, meerdere bedrijven zijn getroffen. We hadden net een volslaan hoesje gevonden. Maar we kwamen krijgt een wolkbericht binnen van de collega's van Omroep Leeuwarden. Daar zijn de radio- en televisieuitsturingen verstoord. Maar ja, door die grote steuring bij Ziggo. Ze hebben al verschillende reacties gekregen over de minne ontvangst. Maar ze hopen eigenlijk dat Ziggo zo gauw mogelijk maar een oplossing komt.
7: Alles wat jouw dies mist hebben, jongens, tussen 10 en 11.
4: De dij voorbij.

0: beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Corné van der Erve is verstoorn. Van der Erve, wie een bekend horecaman en haast 18 voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, de afdeling Friesland. Hij wie eigenaar van Eat Café Spinoza en letter van het restaurant op Hadsum bij Dron Riep. In 2024 sluit een acute dwarren van op Hadsum doet Van der Erve ziek waar. Van der Erve is 59 jaar geworden. Het wie een horecaman in ieren en zinnen. En vooral ik markant. Marian Soeboer had een skoftmaai van der Erve werken. Goedemiddag, Marian.
4: Goedemiddag, Simone.
3: Op wat voor manier werken ze ook geer met Corné?
4: Nou, Corné was, zoals jij inderdaad al bij de introductie aangaf, voorzitter van de regio Koninklijk Horeca Nederland. En mijn rol was vanaf zijn aantreden en daarvoor ook al regiomanager van Koninklijk Horeca Nederland. Dus ik ondersteunde hem als bestuurder in zijn rol als voorzitter.
3: Ja.
4: En dat heb ik gedaan tot ongeveer 2017.
3: Ja, dadelijk komen we wel even op die gearworking en ja, wat voor man het weer. Maar wie het een verrassing dat hij verstoren is voor jou?
4: Nee, voor mij niet. Nee, voor mij en naar alle naasten niet. Hij was ziek. Hij is vaker ziek geweest, heeft heel veel te lijden gehad. Maar hij was op dit moment uitbehandeld voor longkanker.
3: Ja. Van der Erve, wie is dat ik het zei, een markante horecaman. Waar zie je dat in?
4: Ja, nou, mooi dat je dat ook inderdaad zo zegt. Hij was zeker markant en bijzonder. Hij had zijn eigen stijl van manager, voorzitter zijn van de club. Hij had ook zijn eigen stijl van communicatie. Hij was wel heel duidelijk in zijn visie van dit vind ik en zo ziet het eruit. En dat was hij ook in staat om dat op die manier te communiceren. En hij nam daarbij ook geen blad voor zijn mond.
3: Nee.
4: En het leek ook wel eens of hij daarin aan het provoceren was. Maar goed, in de basis was hij juist heel erg sterk gericht op de verbinding. En stelde vragen, was het zoeken van. Maar was ook anderen aan het uitdagen op die manier. Om ook juist daarna die verbinding weer te zoeken.
3: Ja, en wat wie zien leefde voor de horeca?
4: Ja, nou, je gaf ook al aan, hij heeft twee bedrijven gehad. Dus hij was een gastheer puur sang. Staat ook op zijn rouwkaart. Dus dat was ook zijn rol. En ook het belang van het ondernemerschap in de horeca staat hem heel hoog. Het was voor hem heel belangrijk. En ook in de coronatijd, toen kwam hij wat vaker ook wel in de pers. De horeca was ook wel een van de sectoren die behoorlijk belast werd, zeg maar, in die periode. En ook daarin kon je merken dat hij gewoon ook emotioneel wel heel erg betrokken was bij die sector. Dus gastheer en betrokken als ondernemer bij de sector.
3: Ja, dus hij is weer emotioneel betrokken. En emoties, daar wie ik net bang voor, dat liet Rick Chen.
4: Klopt, ja, klopt. Ja, dat is ook wel. In zijn communicatie nam hij dat ook wel mee. Ja, zeker.
3: Ja, waart hij wel altijd begrepen, daarin?
4: Nou, dat mijn rol was om te zorgen dat
3: hij. Moest eens glad strikken.
4: Mijn rol was om te zorgen dat hij wel begrepen werd. En daar heb ik hem ook wel, hebben we ook samen ook wel heel erg in opgetrokken. Dus ik denk ook wel dat het op vele fronten wel gelukt is. Maar goed, het is een ondernemer. En wat ik altijd roep, ondernemers zijn eigenwijs. Dus ook als ze bestuurders zijn, blijven ze eigenwijs. Dus het kan zijn dat hij ook wel eens niet begrepen werd. En dat is jammer, want vanuit het hart was het altijd van goede wil.
3: Ja, ja, het wie een passioneel man daarin.
4: Zeker, ja. Ja. Zeker, ja.
3: Wat verliest de horeca in Friesland aan hem?
4: Nou ja, je gaf zelf al aan, het bedrijf is gesloten en er is nu gewoon een nieuwe voorzitter. Dus voor nu is daar de continuïteit geborgd. Maar ja, het is mooi dat je ondernemers hebt die markant zijn, die staan voor het vak, die staan voor de sector. En dat is jammer dat je die verliest. Ja. Ja,
3: zij is het. En fierstend jong.
4: Zeker, 59 is niet een leeftijd waarop iemand hoort te sterven.
3: Nee, zo is het. Marian, dank je wel voor het mooie verhaal over Corné van der Erve.
4: Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor de aandacht.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dijk voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Een icoon. Oorskeer we haar net omschreeuwen. Dolly Parton, de Amerikaanse jongeres van hits als Working 9 to 5, Jolene en I Will Always Love You. ze is net meer. Juster is ze op 80-jarige leeftijd verstoorn. Dolly Parton wie de hele wereld misschien wel een voorbeeld, een verbinder en ook een bronne van inspiratie. En dat geldt ook van jongeres Gerbrich van Dekken. Gerbrich, goeiemorgen.
7: Ja, goeiemorgen.
6: Ja, juster wie dan toch dat bericht wat eigenlijk een beetje wel in de loft hangt, hè?
7: Ja, het ziet er wel wat om te komen, maar toch weet ik wel weer een schok, vond ik, hè, toen ik het juist jonge. Ik dacht, dat kind toch net.
6: Nee, dat kind toch net in die, want Dolly Parton lieke onsterfelijk, hè?
7: Ja, en ik denk dat ik is, ja. Want die vrouw verdwijnt nooit weer uit harten van heel veel mensen. En die muziek die ze achterliet. Maar ze wie ik zo'n energie, bron van energie. En dat dacht dus van, die wordt wel 100. Maar toch niet.
6: Belly die net zonder reden. Want toen stierst op het punt om te beginnen met een voorstelling. Oer Dolly Parton, wij van Dremen. Dan komt het dubbel binnen, denk ik. Hè? Want dan had die helemaal verdiepen in haar lippen de laatste tijd.
7: Ja, we hadden al een eer spelen. We hadden al aan heel veel theaters en zalen om die in vorig jaar, sinds 4 oktober. Dus we zijn al het hele jaar met haar bezig. Dus ja, het viel inderdaad wel eens een stukje wat dan voortvalt. En het zal grijp ik wel heel bijzonder worden, de tour die het nou nog komen gaat. Want ze hier al een plakje mis had, maar dat zit nou nog wel wat steviger, denk ik.
6: Waar is dat voor jou begonnen?
7: Ja, ik ben al mijn heel leven fan van Dolly Parton. Ik vond al country muziek heel mooi en ja, kan bij Dolly uit. En, ja, en later leerde ik wat beter kennen dat de persoon erachter ik nog echt formidabel is. Dus toen koos ze van mij echt naar misstukken. En ik dacht, als ik nog eens een keer de theater zie in mijn voorstelling, dan mat dat oehagien.
6: Nou had ze zoveel maken. Ze had echt duizenden liedjes, net alleen van haarzelf, maar ik verhoorde maken. Maar is er één specifiek nummer van zij van, ja, dat is de Dolly die ik zien wil in die voorstelling die ik doch?
7: Zij is die al een hele kar om 20 nummers eruit te zieken. Dat is wel slagen, maar voor mij is die altijd Bob Owen, The Grass is Blue. Dat vind ik een van haar mooiste nummers. Ik heel erg Dolly-achtig skreun. Die zit vertaald ik in het programma. Komt die waarom? En, ja.
6: Ja, ik kan een liedstukje er even van, Jerry. Voor de meesten even in het sfeer gekomen. Hoe stoer dat dorst? In de

0: Nou, wie Dolly ook wel een verbinder, hè? Zeker in Amerika. Hoe zorgt u naar haar rol als, ja, als ambassadeur in haar nieuwe lidmaatschap?
1: Ze weer heel erg inclusief, hè? Iedereen houden van Dolly en Dolly houden van iedereen. En ze spruit ik net zien in en uit. Dus ik denk van Amerika had wel een groot verlies leiden. Denk ik nou hoe het erin leidt. Dat de grootste verbinder van Amerika, denk ik, nou net meer is. Maar ik weet zeker dat ze echt wel dingen achterlitten met mensen met verder kennen.
0: En
1: zeker
0: die,
1: wel.
0: Ja, en die voorstelling liet ze uiteindelijk ook achter. Maar nou ook nog ja, dingen ompassen omdat ze verstoren is? Of steert alles als een hoes?
1: Het zit wel als een hoer. Ze hebben misschien textueel iets uit het heden naar het verliezen matten. Maar dat de voorstelling kan gewoon terug in. En ik ben blij dat ik nog een jaar lang zo'n mooi eerbetoon om zo'n prachtige vrouw aan mij.
2: Alles wat je daar is mis hebben, jongens tussen 10 en 11.
3: Dit is De Dij Voorbij.

dan rechtsaf, dan best op de Ewal. En kijk ik dan zo eens even om je heen, nou dan hoop ik dat het hier zo blijven zal. En eentje verder, het Gouverneursplein met zijn kroegjes.

met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand. Kijk, daar gaat ook nog een bootje door het water. Het kan hier allemaal in de stad. Ik krijg soms wel eens wat

0: Dit is de dag voorbij.
1: Zo'n 400 inwoners uit Kallen binnen aankomen op een informatiegeerkomst toe de komst van Oostergo huisartsen. De theaterzaal in de Kallen weer groot en groot vol. Een soort afwezigen hien vragen en zorgen hoe die nieuwe huisdokterspraktijk dit van 1 oktober al in Dokkum iepent en dus net meer in Kallen. De praktijkzaal Workumassa neemt het chat first concept waarbij het patiënten haar zorgvraag eerst via een app in cinematen. Nou, daarin praat de collega Ben de Jager van RTV NOF, waarmee die er winnen, lik als Siboorsma. En die is net wie ze maar deze ontjouwing.
2: Nou, ik vind het gewoon een dikke bullshit. Ik ben hier voor mijn heid. En die is 88 jaar. En die beste man had geen smartphone, die had geen computer, had geen mail. Hij weet net hoe er mijn DigiD omgeen moet. Dan moet ze aan het chatten met een arts om te zeggen van nou, wat hun markeert via een app. Die gewoon helemaal niks.
3: En begrepen jou dat er wel iets barre mat in de zin van, ja, huisdokter Bergvoet is er direct net meer. Kan al geen patiënt meer opvangen. Wat zou je graag zien willen? Dat is misschien een betere vraag.
2: Nou, ze had erover dat er diverse artsen zitten in Dokkum.
4: Ik heb alle begrip voor hoe moeilijk deze situatie is. Bij mij komt de hele avond eigenlijk maar één woord omhoog. En dat is, waar is onze overheid? Hier staan twee oudere dames, die hebben nog nooit van een app gehoord. Nee. Ik heb alle begrip dat het moeilijk is. Ja. En ik voel dat er aan alle kanten wordt gedacht van, er wordt een oplossing gezocht. Maar ik blijf de hele avond de vraag houden, waar is de overheid?
5: Een huisartsenpraktijk in Dokkum. De meeste mensen die hier vanavond waren, wonen misschien in Kallen. Ik ben alleen, ik heb geen kinderen. Hoe kom ik in Dokkum als ik een dokter nodig zou hebben? Ik heb niet eens een telefoonnummer gehoord.
3: Wat vind je ervan dat de huisdokter aanst in Dokkum zit en hier in Kallen dat je alleen nog bloedprikken kan?
6: Nou, ik vind het lastig voor die mensen. Maar je krijgt zijn. Ik denk dat het merendeel wat je bent, dat die het op zich wel bedragen kennen. Die snap ik. Maar sure, die 10 of 20% die dat is, die mekeer ik al je wat. Maar daar ben ik oplossingen voor, dat is ik zijn. Maar ja, ik snap het wel. Ik ben zelf trainer zonder. Maar ik stap daar misschien wat makkelijker over dan Noord. Ik denk gewoon, het in het was en wie maakte je mee de man? En had ik niet dag om te maken, ik ga jou bender, dan ging ik met jou bender. Wat zei dan? Ik neem ze daar en ze er ook om. En ik in België, en ik leer wel, dat is mijn schoondochter daar. En die leren me maar dat ik chat, en wat chatten doe ik nou ook.
3: Zet ik op WhatsApp?
6: Tuurlijk.
3: Rob Rasma, jou bent de witvierder van de Friesland, van de zorgverzekerder. De grootste zorgverzekerder hier in de Omkrieten. Dus van Jonas, wie neemt er echt bij? Allereerst, je hebt een best uitvrijde taljochting, jongen. Wat wie eigenlijk de kern?
7: De kern is eigenlijk wel een beetje dat er was een enorme tijdsdruk op dit probleem. Eind vorig jaar zou de situatie hebben kunnen ontstaan dat 2.500 mensen in Kallen zonder huisarts kwamen te zitten. Dat was opnieuw vlak voor de zomer het geval, omdat de bestaande praktijk niet meer verantwoordelijk willen zijn voor de patiënten die nog ingeschreven stonden. Dat is dan Bergvoet, de praktijk. Daarom moesten we heel snel schakelen. En dan heb ik, mensen moesten, heeft het ook een beetje overvallen. Dus heel veel mensen hebben de brief gekregen, voelden dat het een beetje moeten was en geen keuze hadden. Dus het was echt wel nodig om op deze bijeenkomst vanavond mensen verder te informeren over de werkwijze en ook waarom dit is gebeurd.
3: Ja, want die waarom, de waarom, eigenlijk ja, wie ervoor, Jim als de Friesland, ek geen oren optie meer. Want nou ja, jouw collega had ook uitlijn dat je mijn ziektocht gewoon had van een ier.
7: Ja, uiteindelijk hebben we een jaar. En ik denk de praktijk van Bergenvoet zelf. Mevrouw Bergenvoet heeft ook gezocht al een tijdje. Die wil heel graag iemand hebben die de praktijk overneemde. We hebben daarin meegedacht samen met de overgebleven. De huisartsenpraktijk, de Dauma en de Waard. Ook gekeken wat zij voor rol zouden kunnen spelen. Het is niet gelukt een opvolger te vinden.
3: En dan kom je op het punt. Of dat er 2.500 mensen opstritten komen te staan zonder huisdokter, is van Jim, denk ik, als zorgverzekerder echt niet wenselijk.
7: Nee, zeker niet. Nee. Nee, iedereen moet in principe verzekerd zijn van huisartsenzorg. Dat is een belangrijke poortwachter eigenlijk voor de rest van de zorg. En we hebben meegemaakt in Heerenveen en in Leeuwarden dat er toch een behoorlijke groep mensen een hele tijd zonder huisarts hebben gezeten. En dat is niet prettig. Dat kan eigenlijk niet. Dus we hebben er alles aan gedaan om te kijken hoe we het hier kunnen oplossen. En op het laatste moment hebben we gevraagd aan Oostergoo huisartsen of zij wilden meedenken over een oplossing. Die is er nu gekomen. Een oplossing waar wij heel blij mee zijn. Waar heel veel andere partijen ook blij mee zijn. Wat niet voor iedereen ideaal is. Maar we hopen wel dat mensen het de kans willen geven. Want ik denk dat het misschien wel beter bij hen past dan de meeste mensen denken.
3: Ja, want nou ja, Els, nou ja, let ik het maar respect zeggen. De jongere generatie is opgegroeid met dat ding in de hand, om het even plat te zeggen. Voor de meesten in de oudere generaties, begrijp je ook dat mensen zeggen van ja, maar ik ha je mobiele telefoon, ik bel je alleen nog. Kun je daar ook wat voor budgetten?
7: Dat is best wel moeilijk. Dat is best wel moeilijk. Want dit is een praktijk die zegt van we willen best deze regio helpen. En ze helpen niet alleen Kollum, ze helpen ook de praktijk in Den Woude. Die stopt waarbij ook nog zo'n beetje 2000 patiënten zonder huisarts zouden komen te zitten. En ze hebben gekozen voor een lokale plek in deze regio. Dat is ook wat in Kollum wel een beetje wennen is. Want die hadden het liefst gehad dat het hier in Kollum zou zijn. En dat begrijp ik ook. Maar het is wel de werkwijze van deze huisartspraktijk. En dat zou kunnen betekenen dat sommige mensen daar wat hulp bij nodig hebben. Ik ben zelf 64, ik kan het nog allemaal prima zelf. Dus het is ook weer niet zo dat het alleen aan jongeren is toebedeeld. Maar het zou wel kunnen zijn dat je dus soms even je vader of moeder moet helpen met die chat. Het is een hele simpele manier, maar toch voor sommige mensen misschien nog iets te moeilijk.
1: Ben de Jager is verslaggever, of is de verslaggever van RTV NOF, de streekomroep in het Nat Eersten van Friesland. Die praten met de wetvierder van zorgverzekeraar De Friesland, en dat is Rob Props.
0: Een selectie, de beste interviews en reportages van Joerts.
8: Ontovoeren.
0: De dag voorbij.
9: Collectief straffen is niet de oplossing. Dat is de reactie van de keren van Cambuur op het besluit dat Utsupporters nou net welkom binnen bij de wedstrijd Cambuur FC Twente. Nou, we weten het al een jaar, Arune Snijn wien er ongeregeldheden met vuurwerk in dat uitvak met Feyenoord, de Rotterdammers, die smeerten mammachtig vuurwerk. Zo mensen rekken daarbij verwoenen. En dat mij net weer barren. En daarom had burgemeester Vols van Oosten nodig zijn dat het uitvak Snijn leeg bleef.
10: Uiteindelijk heb ik als burgemeester natuurlijk ook een verantwoordelijkheid die ik zwaar voel, dat het verantwoord moet kunnen zijn in dat stadion. En nou, die zekerheid heb ik tot nog toe van Cambuur niet kunnen krijgen. Dat zegt men zelf ook. Dus men omarmt ook die stelling in de zin dat men snapt dat er werk aan de winkel is. En dat ligt nu bij Cambuur.
9: Dat is duidelijke taal van de burgemeester bij Cambuur. De directie die het zijn dat ze dat begrijpen en dat ze ermee aan de slag zullen. Feyenoord heeft intussen bekendmaken dat ze de komende 2 wedstrijden hun supporters net naar uitwedstrijden te nemen. Maar goed, wij hebben het over ons eigen Cambuur. Maarten van Tunen van de kern van Cambuur. Goedemiddag.
11: Ja, goedemiddag.
9: Ja, wat de burgemeester kreeg zei van nou, er binnen geen Twente supporters welkom. Dat vind je net een goed idee?
11: Nou, we vinden het niet, zeker niet fair inderdaad. En, dat er werk aan de winkel is, dat is een understatement. Dat moet zeker, hè, dat is zeker het geval. Maar je moet ook niet collectief mensen gaan straffen. En in dit geval Twente supporters die er helemaal niks mee te maken hebben. Wij pleiten juist wel voor hardere straffen, maar dan echt op individuele basis.
9: Ja, maar blijkbaar is dat heel moeilijk, hè?
11: Ja, dat blijkt inderdaad.
9: Ja.
11: Dat begrijp ik ook, hoor, dat het heel moeilijk is. En toch zullen we daar meer naartoe moeten, hardere straffen.
9: Ja, nou, dat is ook een duidelijk statement. Maar nou, het elke nieuw, de Feyenoord neemt geen supporters maar de komende 2 wedstrijden. De burgemeester zei het. Bij Cambuur zelf snappen ze eigenlijk, ik wil dat die Twente supporters, zolang dat het net veilig is, net welkom binnen. Wat wil je hem nog berikken, met je statement?
11: Nou, in eerste plaats, we hebben een statement geplaatst. En dat in eerste plaats, wat wij het allerbelangrijkste vinden, dat is natuurlijk dat de veiligheid van supporters, en dan met name onze eigen supporters natuurlijk, gewaarborgd is. Als je ziet hoe het afgelopen zondag ging, je wil het niet zien of horen. Ik heb filmpjes teruggezien, ik heb slachtoffers gesproken. En het kan gewoon echt niet. Het is gewoon echt ridicul. Er bestaat ook geen enkele discussie over. Dat mag gewoon absoluut niet. Het is ook vaker gebeurd. Dat moet heel hard aangepakt worden. Er moeten maatregelen voor komen. Dat is ook heel goed. Dat zal ook gaan gebeuren. Hoe, weet ik ook nog niet. Het is allemaal nog vrij vers. Dat is absoluut het belangrijkste. En daarnaast, ja, het collectieve straf, daar geloven we gewoon niet in. Nogmaals, ook omdat wij weten, en dat geldt ook voor, bij Cambuur, het geldt ook voor andere clubs, dat er heel veel goedwillende supporters tussen zitten, die er echt niks aan kunnen doen.
9: Maar dat veilig iets aspect, Maarten, dat is toch ik van belang. Als er in Ierte treikje misgiet bij Cambuur, dan moet je misschien toch die risico's uitsluiten en het eerst van elkaar hebben voordat je weer uitsupporters der. En in elk geval supporters die er misschien net onbekend staan dat ze heel vriendelijk binnen.
11: Nee, dat klopt. Dus we hebben ook zeker zin, we hebben absoluut begrip voor maatregelen. Alleen we geloven niet. Kijk, dit is natuurlijk een hele korte termijn, hè, dat er iets wordt besloten door de driehoek. Maar wij geloven niet in het fenomeen collectief straffen.
9: Nee.
11: Dat
9: maar
11: is het meer,
9: straffen of is het toch risico's uitsluiten? Want het is eigenlijk net straffen, denk ik. Ja, ik ben maar een leek, maar ik denk toch, ja, zolang je net garanderen kunnen dat dit net weer gebeurt, moet je dat uitsluiten. En dan, ja, helaas.
11: Wow. Helaas. Ja, nou, je garanties absoluut. Je moet als Cambuur zijn en garanderen dat iedereen veilig is in het stadion. Dus dat staat eigenlijk buiten kijf. En nogmaals.
9: Maar je denkt dat het wel veilig is om Twente supporters dat te litten?
11: Ja, dus er is geen enkele aanwijzing toe dat zij hun zullen misdragen. En waar gaat het mis? Ja, kijk, wat nog geëvalueerd natuurlijk. Ik zit daar zelf ook, of tenminste, ik zit wel bij die overleggen. Maar ik weet ook niet nog waar het mis is gegaan. Dat is natuurlijk allemaal nog, wat allemaal nog onderzocht. Maar ik denk dat je aan de voorkant veel meer moet gaan doen. Beter mensen moet gaan screenen, bijvoorbeeld fouilleren, ik noem maar wat. Daar zit natuurlijk de crux.
9: Ja, ja.
11: Bij heel veel mensen niet.
9: Ja.
11: Maar ik begrijp de gedachte ook zeker wel. En ik snap ook wel op korte termijn dat je een en ander definitief wil uitsluiten. Want stel het gaat mis, of het zou misgaan aankomende zondag. Ja, dat kan natuurlijk niet. En Cambuur is daar zeker zijn verantwoordelijk voor, vindt men. Nou, ik vind dat individuele supporters daarvoor verantwoordelijk zijn. Cambuur moet natuurlijk wel de veiligheid waarborgen. Dus dat is heel belangrijk. Dat is ook het allerbelangrijkste.
9: Dus ergens zit er misschien toch wel een beetje begrip?
11: Nou, kijk, we hebben begrip in de zin van dat er nu veranderingen aankomen. Hè, dat er ook van alles gebeurt. En er gebeurt ook van alles, ook in voetballand, ook bij de KNVB. Nou, in dit geval, naar aanleiding van afgelopen zondag, heeft dat consequenties voor het uitvak. En helaas dus voor de Twente supporters. We zijn het er niet mee eens dat Twente supporters dus worden gestraft. Wij begrijpen ook daarnaast ook echt wel dat er iets moet gebeuren nu. En dat het op de korte termijn even een ander verhaal zou zijn dan op de lange termijn. Maar er is natuurlijk ook al een tijdje sprake van burgemeesters onderling. Of onderling in ieder geval dat er men naar collectief straffen wil. En dat zit hier ook in. En daar geloven wij uiteindelijk niet in.
9: Nee, dat is wat je net wolle. Dat de goeden onder de kwaden lijden. Nee, Maarten, mij rest alleen nog maar hier een heel soort succes te wensen in komende snijden.
11: Ja, dank.
9: Ja, dat er 3 punten in het stadion blijven.
11: Ja, het zal moeten. Ja, en tijd worden.
9: Oké, dankjewel.
11: Oké, graag gedaan.
9: Hoi. Dag. Dat we Maarten van Tuinen.

0: Alles wat er spielt.
1: Yes, hier.
2: Alles wat er spielt.
0: De dij voorbij.
2: Omroep Friesland.
3: Van de week is het bekend worden, he, die wedstrijd van Cambuur. Die wordt verbeën in dat opzicht dat de supporters van Twente net welkom binnen. Burgemeester Voort van Oosten had dat besluit genomen. Maar er komt correct een brief binnen. Hajo Bootsma, goeiemiddag.
4: Ja, goeiemiddag. De brief van de gemeente eigenlijk waarin zij zissen. Cambuur, daarom zissen wij dat de geen supporters komen mee.
3: Ja, en dat blijkt eigenlijk nog volle meer reden te wijzen om de supporters van Twente, die het eerst ambitie zijn, maar ze hebben nergens schuld om als ze maar net komen. Maar er blijkt nog meer reden te wijzen om die wedstrijd te behouden qua supporters. Wat is daar aan de hand?
4: Nou ja, wat er krek plak van had, Arun de Sneun, dus voor de wedstrijd Cambuur Feyenoord, het er de Sneun te doen. Op twee momenten haast een confrontatie plakvoen tussen de huddekeren van, of tenminste huddekeren meisken van Cambuur en van Twente. Dat zo plakvoen had twee locaties in Ljouwen. Nou, de politie had beide keren erbij geweest. Bij de eerste keer bij dat het plakvoen bij het Kjellerdiek in Ljouwen, de sporthal, daar door de politie onkwam, troffen ze maar een groep aan. Dat we een oude meisje niet daar identificeren als onhinger van Cambuur. De meisken uit Twente binnen Utnaid. Maar letter op de jongen kwamen de groep een werbouwkoor en doe in de stad. Er gaan mensen een melding dienen van hey, er in de meisje mooi wat bivakmutsen, mooi reerde tinten, maar slag- en stekwapens. Daarop werd de politie acteerd. Meisken oorhouden, hebben ze de confrontatie voor kaam. Het is geen vluchtpartij West. En toen had de politie eerst Nederlands zijn. Hey, ja, die meisken die kennen wij. Die jaren bij FC Twente. Nou, en dat is dus mooi een van de redenen dat Voort van Oosten, de waarnemend burgemeester hier in Ljouwen, nou zei van okay, zoen alles wat er plak van had in de wedstrijd Cambuur Feyenoord. Alles wat er nou plak vindt, hè, in die confrontatie tussen groepen van Cambuur en Twente, ja, dan kan een grote confrontatie in het stadion komend weekend mogelijk net voorkomen worden. Dus ik zit gewoon uit supporters verbinden.
3: Dank voor deze update over het nijs, dus dat die supporters net welkom binnen. Blijkt dus nog meer achter te zitten. Hajo Bootsma, die vertelde erover.
1: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
0: Wordt overvoeren.
1: De dag voorbij.
3: Museum Drachten, de bioscopen van Pathé en Oerak in Oerterp, deze merken in de culturele sector binnen het aanroeren hier bekender worden en haar meer waardering kregen van het publiek. Daardoor blikken het vrije tijd merkenonderzoek 2026 van merkonderzoeker Hendrik Beerda. Dat onderzoek werd alle jaren houden. Om een paar duizend mensen werd aanvregen naar de bekendheid van merken in de culturele sector. Het bekendste merk hier in Friesland is de Snitswieke. Ik de popgroep De Kast, die scoort heel heeg. Verder zit het Fries Museum, Tredden zit dat. Maar dan ben ik verliezers. Theater bijgelijk. Theater De Koornbeurs, in Friesland is dat. En het poppodium Balwerk in Snits krijgen minder waardering. En hoe kan dat nou? En is het slim? Vreeg ik om merkonderzoeker Hendrik Beerda. Hij is aan de telefoon. Ja, goedemiddag.
5: Goedemiddag.
3: Ja, u laat dit onderzoek ieder jaar doen, hè? Hoe werkt dat eigenlijk?
5: Daarvoor wordt een onderzoekspanel wordt daarvoor geraadpleegd. In dit geval gaat het dus over een groep van Friesen.

0: verstand mee voelen.
1: En waarom laat u dat onderzoeken eigenlijk?
0: Ja, ik ben merkadviseur, dus ik wil graag als ik een advies geef, wil ik ook zeker weten dat ik het goed doe. Dus dan wil ik dat met data doen, dus zo werkt dat.
1: Ja, en wat is het meest verrassend wat u betreft als het gaat over de provincie Friesland?
0: Nou, ik weet niet of het heel erg verrassend is, maar vaak gaat het toch, zeker met die term merken, gaat het over de hele grote. Dus sommige mensen denken bij merken ook nog wel eens een keer aan dat het alleen maar om Coca-Cola en zulke soort dingen gaat, of het gaat alleen maar om het Rijksmuseum. Maar dat is helemaal niet zo, want een merk, ik formuleer het als is een naam met een reputatie. En dan valt mij in ieder geval op als je de onderzoeksgegevens van 2025 en 2026 met elkaar vergelijkt, dat museum erachter dan als sterkste stijger naar boven komt. Dus niet een naam die iedereen kent of zoiets in Friesland. Maar het is wel, blijkt uit de cijfers, een merk dat het heel erg goed doet.
1: Ja, en heeft u wel een indruk van hoe het dan kan dat zo'n museum Dracht in dit geval, zo omhoog gaat als het gaat om waardering en bekendheid?
0: Nou, het is in zijn algemeenheid is het zo dat cultuurorganisaties, die hebben over het algemeen niet heel erg veel geld. Dus als ze bekendheid opbouwen, dan is dat over het algemeen toch wel zo dat ze gewoon veel publiciteit veroorzaken. Dus dat is met Museum Drachten, dat toch grote plannen heeft, is dat is dat zeker een punt.
1: Er zijn winnaars, maar ook verliezers. Laten we daar nog even naar kijken. Poppodium Bolwerk in Sneek krijgt minder waardering. Heeft u daar dan een verklaring voor?
0: Het is in ieder geval, als ik uit de cijfers kijk, is het op alle fronten. Dus ik meet dus de bekendheid van organisaties, de waardering en binding. Dat is met elkaar de kracht van dat merk en ook het draagvlak. En de verklaring, dat is toch wel dat Poppodium Bolwerk zich te weinig profileert. Dat te weinig mensen, als je naar vorig jaar kijkt, te weinig mensen dat zien. Dat het echt een beetje buiten het gezichtsveld van de Friese bevolking komt. Hoe het precies zit. Waarom dat het Poppodium ook een wat minder positief beeld heeft bij de Friese bevolking, dat is niet duidelijk. Dus het is niet zo dat alles verklaard wordt. Ik zou er wel veel meer in detail naar kunnen kijken. Dat is niet zo dat één op één zo is. Uit de cijfers blijkt alleen maar dus dat de bekendheid, de waardering en de binding, dat die dus achteruit gaan. En dus als ze niks doen, dan is in ieder geval de kans groot dat het aantal bezoekers vanuit de provincie, het aantal nieuwe bezoekers uit de provincie, dat in de komende jaren naar beneden gaat.
1: Nog één aspect vond ik heel interessant. Want tussen al die culturele namen van de musea en dat soort dingen, evenementen, staan ook popgroepen. De Kast op nummer 2, maar we vinden ook de Hoenekop op nummer 12. Twars staat op nummer 10 bijvoorbeeld. Vangrail op nummer 28. Dat zijn dus namen die kennelijk spontaan bij mensen opkomen.
0: Ja, klopt. Ja, dus dat is ook onderdeel van de cultuur. Dus ook alle gezelschappen voor de gemeente. Daar vallen zeker ook de bioscopen. Dus daar kun je ook een hele discussie over hebben van is Pathé, is dat cultuur of niet? Nou, de Friese bevolking vindt dat zeker cultuur. En ook dat is populair. Dus alles wordt gemeten.
1: Ja, en dus de Kast een ijzersterk merk?
0: Oh ja, zeker. Ja, absoluut.
1: En weet u ook of dat al landelijk ook genoemd wordt?
0: Dat gebeurt wel. Dat is niet altijd zo. Maar in ieder geval voor de Friese bevolking is de Friese cultuuriconen zijn de Sneekweek. En dat is natuurlijk wel een mengeling van dat Sneekweek niet alleen maar cultuur is, ook sport. Maar als je toch, het wordt toch ook als cultureel festival, cultureel evenement wordt dat gezien. Sneekweek, de Kast en Fries Museum, dat zijn echt de cultuuriconen voor de Friese bevolking.
1: Ja, interessante lijst. En volgend jaar gaat u weer een onderzoek doen, denk ik.
0: Zeker, dus misschien spreken we elkaar volgende week, of volgend jaar weer.
1: Hartelijk dank voor nu.
0: Oké, graag gedaan.

0: Morgen is er weer.
1: De dag is voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat de spiert. Omroep Friesland.
3: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep. Thinks mij en bleefst op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
4: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
1: Dit is Omroep Friesland.
5: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
6: 11 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstroming van vanochtend aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost. Maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, daaronder veel toeristen. De plotselinge golf van water, modder en stenen heeft hele dorpen weggevaagd. Niets vermoedende omstanders leken geen schijn van kans te hebben. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zullen zijn. De Amerikaanse regering heeft de aanvragen van visa tijdelijk stilgelegd. Eerst worden er nieuwe richtlijnen ingevoerd. De regering Trump wil met de aanpassingen vooral de immigratie beperken. Beleid werd afgelopen tijd al strenger. Zo werden deze maand al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Mensen die al een afspraak hadden voor een visumgesprek hebben te horen gekregen dat dit wordt uitgesteld. Het is nog niet duidelijk hoe lang de pauze duurt. Met een bedrag van $18 miljard heeft techgigant Meta in de VS geschikt in een rechtszaak over zijn sociale mediaplatformen. Meta was door tientallen staten aangeklaagd omdat het kinderen verslaafd maakte aan Facebook en Instagram en de risico's daarop verborgen hield. De miljarden gaan naar hulp aan verslaafde kinderen en de platformen worden aangepast. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Allgemeine Zeitung. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïnse president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De Frankfurter Allgemeine steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is vanavond een man doodgestoken. De politie kreeg de melding rond 6 uur. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man aangehouden. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. En in Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns worden volgende week woensdag gespeeld. Het weer vannacht droog. Het koelt af naar 14 tot 18 graden. Morgenochtend wat bewolking, lokaal kans op een bui. De rest van de dag droog en vrij zonnig, 25 tot 30 graden. En morgenavond volgen vanuit het zuiden stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
7: Ster. Nu volgt een politieke reclameboodschap over beleid of maatschappelijke thema's. Meer informatie op ster.nl/politiek.
8: Ze staan allemaal onder ede, maar vertellen de hoofdrolspelers de hele waarheid? Worden de belangrijkste vragen wel gesteld? Kijk op corona-enquête.nl voor het complete beeld over de crisis van de eeuw. En vorm uw eigen oordeel. Gratis, volledig en onafhankelijk. corona-enquête.nl.
9: Blijf thuis.
8: Dan weet u hoe het echt zit.
10: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts korte mouw, 2 voor €6. En winterjassen voor baby's en kinderen vanaf €14,99. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
11: 12 lege kerken, 12 transformaties door kunst. Een onvergetelijk cultureel bezoek aan het Ruhrgebied, vlak over de Duitse grens. Deze zomer gratis toegankelijk, Manifesta 16 Ruhr. Kijk op manifesta16.org voor meer informatie.
12: Hoor de natuur eens vrolijk zijn. En dat is niet voor niets. Biologisch zit in de lift. Net als de wijnen van Nelemann. het beste bio-wijnmerk volgens de grote Hamersma. Daar wordt iedereen vrolijk van. Bestel op Neleman.org en proef hoe lekker bio smaakt. Neleman, biologische wijn voor een mooiere wereld.
9: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's GROW.
13: Bezoek Hiswater Water, de beurs voor watersportliefhebbers. 2 tot en met 6 september, Batavia Haven Lelystad. Tickets hiswaterwater.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
14: Is uw badkamer eigenlijk niet meer van deze tijd, maar ziet u op tegen een verbouwing? Dan is een Molenaar badkamer echt iets voor u. Met hun team van professionele adviseurs en monteurs nemen zij al uw zorgen uit handen. Zodat u daarna alleen nog maar denkt, oh, dit hadden we veel eerder moeten doen.
15: Voor een badkamer zonder zorgen. Molenaar.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 20 graden. Binnen zit Pieter van der Wielen.
2: Tijdens zijn eerste persmoment als bondscoach werd Xavi Hernandez voor de voeten geworpen dat hij niet de eerste keuze was geweest. Er waren eerst anderen gevraagd. Wat maakt dat nou uit, dacht ik. Toen de NOS mij belde of ik vanavond het oog wilde presenteren, was ik ook niet de eerste die ze belde. Weet ik ook wel. Winfried kon niet. Wilfried werkte aan zijn fotoboek. Mieke is een weekje weg. Koen belde niet terug. Rob had journaaldienst. Marcia had een deadline. En Chouette had verplichtingen. Ik was 15e keus. Nou en? Ik zit er. Ik heb er zin in. Ik ben een winnaar. Daar gaat het om. Goedenavond en welkom bij het Oog op Morgen, Brabant en Limburg. Totaal verschillend, onvergelijkbaar. Goed, een paar overeenkomsten wellicht. Maar wat maakt ze zo verschillend? Waar zit de competitie? Frans Pollux en Bjorn van der Doelen, Limburger en Brabander, duiken in de zusterprovincies voor een reeks De Zuiderling voor L1. Ik spreek ze zo meteen. Het einde van de zomer is traditioneel een drukke tijd voor relatietherapeuten. Sophie Zeestraten is relatietherapeut. Zij bedacht iets nieuws, relatietherapie in je eentje. Dat is dan niet relatietherapie voor alleenstaanden, maar voor halve stellen. De gedachte is, werk eerst even aan jezelf en niet meteen aan die ander. Ze gaat zo meteen er meer over vertellen. De homo-ontmoetingsplaats. Ze staan onder druk, ze worden bestuurlijk ontmoedigd en tegengewerkt. Waarom eigenlijk? En hoe werkt dat? En wat is nog het belang van zo'n ontmoetingsplaats? Hans Scheffer zet zich in voor cruiseplekken. En hij zal me zo meteen daarover vertellen. Een grote schikking vandaag in de VS met Meta. Wat betekent dat voor Europa? Daarover hoort u twee experts, Marietje Schaken en Lokke Morel. Maar allereerst het nieuws van
1: woensdag 26 augustus.
3: This is CNN Breaking News.
4: Yeah, and the breaking news, these devastating flash floods in Nepal near the Chinese border.
2: Paniek in Nepal als een muur van water hele dorpen wegvaagt. Er was een aardbeving, zeggen deskundigen.
5: Wat we nu denken, dit moeten we allemaal nog bevestigen, dat er hoog daarboven op ongeveer tussen de 5.000 en 6.000 meter een gletsjer is afgebroken.
2: Die gletsjer is gaan rollen.
5: Hij heeft op zijn pad enorme hoeveelheden ijs, rotsen, sedimenten meegenomen en daar ook een soort hele grote watergolf mee gecreëerd.
2: Er is veel hulp nodig.
6: Het Rode Kruis heeft vandaag ook al echt teams met hulpverleners die kant opgestuurd. Die zijn met helikopters naar het getroffen gebied gegaan.
2: De eerste hulpgoederen komen nu aan.
6: Dingen als schoon water, het gaat over dekens, over zeilen, over EHBO-kits, om ervoor te zorgen dat mensen medische en eerste hulp krijgen.
2: Er zijn honderden vermisten en 157 doden, maar dat aantal zal waarschijnlijk nog oplopen.
4: Truly, truly devastating.
2: Voor Prinsjesdag is er een begrotingsakkoord, zegt D66-fractievoorzitter Pater Notte.
7: Ja, dat moet absoluut kunnen.
2: Volgens minister Heijnen van Financiën is de begroting zo goed als af.
8: Echt moeilijk in elkaar te passen, maar het goede nieuws is de puzzel valt te leggen.
2: Maar hij heeft daar in het kabinet nog geen steun voor, blijkt uit de reactie van CDA-leider Bontebal.
9: De minister van Financiën doet gewoon zijn werk, namelijk die probeert alles natuurlijk in tabellen te vatten en die komen dan op tafel en worden dan besproken.
10: En kunt u zich daar dan mee vinden?
9: Nee, want we hebben nog lang natuurlijk geen akkoord en je moet met oppositiepartijen praten.
2: De gasvoorraad is een stuk minder gevuld dan de afgelopen jaren. Er is recent te weinig ingekocht.
11: Ja, normaal vullen de marktpartijen de gasbergingen omdat de gasprijs in de zomer laag is en in de winter hoog.
2: Maar door de spanningen in het Midden-Oosten ligt dat nu anders.
11: Op dit moment is de gasprijs in de zomer zelfs hoger dan in de winter en worden de bergingen dus niet door de markt gevuld.
2: De voorraad is nu voor zo'n 45% gevuld. Dat zou normaal 80% moeten zijn, volgens minister van Veldhoven. Zouden de gasleveranciers beter hun best moeten doen?
12: Is allemaal invullen van die leveringsplicht. En daar spreken we natuurlijk ook de bedrijven op aan.
2: Een alternatief is dat er in de winter meer vloeibaar gas wordt besteld, maar...
11: We hebben ook gezien dat LNG-aanvoerketens gestoord kunnen worden. We zien dat nu uit Qatar weinig LNG kan komen.
2: Volgens de Gasunie komen we in de winter niet in de kou te zitten, maar, zo zegt de minister...
10: Wat we eigenlijk vooral als risico zien, is dat op het laatste moment de gasprijs wel eens kan stijgen als je dan nog van alles in moet kopen.
2: Op verschillende plekken in Amerika hebben mensen bloemen neergelegd om de gisteren overleden Dolly Parton te herdenken.
12: She was like America's sweetheart. Everyone loved her.
13: She's as American as apple pie and Coca-Cola and she is everything.
2: Ook in haar geboorteplaats Sevier County kwamen veel mensen bijeen.
14: People loved her, not just Tennessee, not United States, but all over the world.
15: No matter how famous she became, she never forgot where she came from.
16: And I'm blessed to be from Sevier County.
2: Nederland kent ook veel Dolly-fans, zoals Pieter Roberts uit Limburg.
17: Ik heb zelfs vorig jaar toen gedacht van ik kan niet altijd een Dolly Parton shirt aan hebben, maar laten tatoeëren. Tenminste de naam, het logo.
2: En hij treedt zelf ook op als Dolly Parton lookalike.
17: Dat blijf ik ook aan doen hoor. Ter nagedachtenis.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
17: Het is wel treurig.
2: De krant van morgen is vast ingezien en samengevat door Clemens Peters.
18: Verwoeste gezinnen, een demografische crisis en wanhopige ouders op zoek naar hun ontvoerde kinderen. 10 jaar na de afschaffing van de één-kind-politiek zijn de sporen van de harde maatregelen nog overal in China zichtbaar. Trouw leeft mee met Wang, die na 30 jaar zoeken zijn vermiste zoon terugvond. Toen het jongetje als peuter verdween, verbood de overheid zijn vrouw om nogmaals zwanger te worden.
2: Het welkomstfeest in Shandong draait niet alleen om de terugkeer van de verloren zoon, maar fungeert ook als zoekbijeenkomst voor andere ouders. Vader Wang heeft tientallen lotgenoten uitgenodigd die hij in de loop der jaren tijdens zijn zoektocht leerde kennen. Ze zijn gemakkelijk te identificeren aan de t-shirts met erop een foto en de gegevens van hun vermiste kind.
18: Het Parool is een dagje op de bosbaan in Amstelveen, waar nog de hele week het WK roeien wordt gehouden. Een van de vele vrijwilligers is Caitlin Bakker. Zij is vandaag een vlothondje en houdt aan de start, liggend op haar buik, de punt van de boot vast tot het startsein klinkt. Een Amerikaanse roeister zei tegen haar dat ze heel nerveus was. En toen zei ik tegen haar, je kunt het, je hebt het.
2: Op de tribune zitten Ellie van Eerde van 71 en Hella Poldervaart van 69... voor wie de bosbaan vertrouwd terrein is. Op hun 14e deden ze hier mee aan zwemwedstrijden. Het water was wel een beetje vies, zegt Hella. Als je uit het water kwam, had je een zwarte snor.
18: Koekjes bakken uit plastic kan volgens Amerikaanse wetenschappers een uitkomst zijn op plekken waar je moeilijk aan voedsel komt, zoals in een ruimteschip. Onderzoekers haalden de koolstof uit het plastic en met behulp van gist ontstond een biomassa vol eiwitten, vetten en suikers die samen met zetmeel omgezet werden in een koekje. De Volkskrant heeft er een bericht over.
2: Mark van Loosdrecht, hoogleraar Milieu Biotechnologie aan de TU Delft, vindt het een leuke manier om te laten zien wat je met wetenschap allemaal kunt doen. Tegelijkertijd is dit ook weer geen baanbrekende innovatie, zegt de hoogleraar. Heineken of DSM zouden dit ook gewoon kunnen doen met gist.
18: De meeste luisteraars van Met het Oog op Morgen weten het vast nog wel. De Nederlandse Rijkspolitie reed vroeger in Porsches over de snelwegen op zoek naar snelheidsduivels. En die Porsches die werden in 1996 afgeschaft, want te duur. Maar verdwenen zijn ze niet allemaal. Het waren er 507. Een gaaf exemplaar met alle toeters en bellen erop heeft nu in Amerika op een veiling maar liefst $252.000 opgebracht.
2: De auto was eerst van de Nederlandse autoverzamelaar Mark Weg. Hij verkocht de auto voor zo'n €160.000 aan een Amerikaanse verzamelaar. Of die spijt heeft? Nee hoor, zegt Weg tegen de Telegraaf. Hij wist wat hij van de hand deed en bovendien had hij er 2. En ik hoef er niet 2, zegt de verzamelaar nuchter.
1: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Joe Buck, The Way You Take Time. U kent het misschien wel. Even scrollen op Instagram of Facebook, ben je ineens 3 uur verder. Die apps worden wellicht bewust verslavend gemaakt. Althans, dat was de inzet van een rechtszaak van vele Amerikaanse staten tegen Meta. En er is een schikking gekomen. Meta betaalt een bedrag dat zou kunnen oplopen tot $18 miljard. En ze gaan de platforms aanpassen voor minderjarige gebruikers. Marietje Schaken, onderzoeker technologiebeleid aan de Amerikaanse Stanford Universiteit. Goedenavond.
1: Goedenavond.
0: 18 miljard klinkt als een reusachtig bedrag. Is dat eigenlijk iets dat ze zo ophoesten? Hebben ze dat in de kas liggen?
1: Nou, het is natuurlijk een nederlaag voor Meta dat ze, hè, dat ze dit moeten betalen en dat ze aanpassingen moeten doen aan hun producten. Maar als er niet geschikt was, zoals nu, maar als de rechter uitspraak had gedaan, had die boete nog veel hoger kunnen zijn. Dus het is verleidelijk om dan te kijken naar, oh, was het eigenlijk een meevaller voor Meta qua geld? Ze kunnen dit prima betalen. Ze zetten honderden miljarden per jaar om. Dus ik denk dat dat het probleem niet is. Ik denk dat het bedrijf zich meer zorgen moet maken over het feit dat deze rechtszaak nu zo is uitgepakt, dat ouders en ook anderen die schade hebben ondervonden van sociale media, zoals die van Meta, denken dat een stap naar de rechter iets kan opleveren en dat er wel degelijk grenzen gesteld kunnen worden aan het gedrag van techreuzen.
0: Want dit is niet een rechtszaak van de openbaar aanklager. Dit is echt vanuit bezorgde burgers en ouders tot stand gekomen.
1: Ja, maar het is een soort massaproces geworden dat vanuit 29 staten is gevoerd. Om inderdaad de schade aan het welzijn van kinderen aan te tonen en daar een halt aan toe te roepen. Want de algoritmes van Meta, zoals bijvoorbeeld op Facebook of Instagram, maken die kinderen verslaafd en dat leidt tot allerlei problemen. En dat was de strekking van deze zaak inderdaad. Dus het is ook wel mooi, vind ik, vanuit Europees perspectief, dat we nu zien dat er een Amerikaanse boete wordt opgelegd, omdat het verhaal vanuit Silicon Valley altijd is, oh, die vervelende Europeanen beboeten ons altijd. Ze willen een stok om Amerikaanse bedrijven mee te slaan. Maar dit zijn Amerikaanse gezinnen die zeggen, het is niet goed voor onze kinderen. Wij willen gewoon dat dit stopt.
0: Ze hebben bewust kinderen verslaafd gemaakt, sociale media verslavend gemaakt. Dat was de inzet. Wat hebben ze allemaal gedaan om het zo verslavend te maken?
1: Het gaat om niet goed opletten op leeftijdsbeperkingen, maar ook verslaving van algoritmes, waardoor kinderen eindeloos blijven kijken en dus eigenlijk steeds maar weer nieuwe filmpjes en content zien waardoor ze de telefoon of het scherm niet meer wegleggen. En Meta moet nu met oplossingen komen om bijvoorbeeld 's nachts het kijken voor minderjarigen of voor jongeren niet meer mogelijk te maken of om er een tijdslimiet aan te stellen. Dus wat denk ik interessant zal blijken aan deze rechtszaak is dat er ook aan de producten nieuwe eisen worden gesteld. En Meta wil nu dat dat niet alleen voor hen geldt, maar ook voor YouTube en ook voor TikTok. Zij denken natuurlijk, wij kunnen niet de enige zijn. Maar als dit inderdaad een nieuwe norm wordt voor sociale media, dan is wat er over een aantal jaar over deze rechtszaak gezegd wordt veel belangrijker, dat producten zijn aangepast, dan welke boete er is betaald.
0: En dan moet je denken aan een maximale tijd dat je kan scrollen of een maximaal aantal filmpjes dat je kunt krijgen, dat soort dingen. Gaan die veranderingen ook in Europa worden doorgevoerd? Wordt het meteen voor alle producten gedaan of alleen in de VS?
1: Nee, niet direct. Dat is ook niet hoe ver deze schikking reikt. Maar in Europa wordt wel aan wetgeving gewerkt om die verslavende effecten van algoritmes aan te pakken. En zie je natuurlijk ook in Nederland dat discussie over leeftijdsgrenzen van sociale media, hè, dat je pas boven een bepaalde leeftijd mag gebruiken, smartphone-vrije generatie, al veel langer groot worden. En dat ouders daar ook veel voor voelen, dat ze graag willen dat hun kinderen beter beschermd worden. Dus in Europa zijn we denk ik verder in het bereid zijn om in te grijpen als de excessen van sociale media te groot zijn. Of het nou gaat om mededinging of om kinderen of om de gevaren van kunstmatige intelligentie. Wat denk ik wel belangrijk is dat we zien dat er nu ook in Amerika barrières worden opgelegd en normen worden gesteld tegenover deze techbedrijven. En dat is relatief nieuw. Amerikanen hebben heel lang gezegd, laten bedrijven zelf hun verantwoordelijkheid nemen. En ze vonden eigenlijk dat ze dat uitstekend deden. En we kunnen wel vaststellen dat Meta nooit deze schikking had getroffen als ze niet bang waren geweest voor de uitspraak. En als ze dus niet toch vrezen dat hun verantwoordelijkheid aan het licht zou komen.
0: Is toch een keerpunt. Voorlopig alleen voor kinderen, terwijl die volwassenen volgens mij ook flink verslaafd zijn.
1: Ja, maar ja, er is niks tegen om vervolgens te zeggen, kijk, mijn oma heeft ook hinder ondervonden van de verslavende algoritmes. Of het kan best leiden tot een bredere discussie over, goh, dat ingrijpen in de verslaving van die algoritmes, dat zouden we breder moeten trekken. Ik denk dus dat het een startschot zou kunnen zijn van veel meer acties. En er volgen natuurlijk ook nog meer rechtszaken over net weer andere schade die mensen hebben ondervonden. Dus het laatste woord is er niet over gezegd. Ik denk dat het belangrijkste is dat deze schikking aantoont dat het mogelijk is om aanpassingen te zien en tegenwicht te bieden aan deze sociale media giganten. En in Amerika vinden mensen veel makkelijker de weg naar de rechter dan in Europa. En ik verwacht ook eigenlijk dat er veel meer mensen zullen zeggen, ik heb ook schade ondervonden, daar moet ook wat aan gebeuren. Dus dat het ook het debat kan kantelen in Amerika. Dat hoop ik ook.
0: Lokke Morel is hoogleraar nieuwe technologie en recht in Tilburg. Goedenavond.
2: Goedenavond.
0: Ja, het is eigenlijk een soort letselschadezaak, hè? Waar hierin is geschikt in de VS. Iemand heeft schade ondervonden en gaat naar de rechter.
2: Van een product wat schade toebrengt, hè, verslavend is. En er waren ook nog wel andere regels die Meta overtreden had. Zoals de Children Online Act. Die verbiedt om data te verzamelen van kinderen onder de 13 zonder ouderlijke toestemming. Dus dat soort dingen. En die data hadden ze dan ook weer gebruikt om algoritmes te trainen. Dus er waren wel, het was consumentenbescherming regels en de COPPA regels. En ja, daar is gewoon een schikking getroffen om. Ik moet wel zeggen, het is dan zo'n bijna 18 miljard, maar wel verdeeld over 10 jaar. En de grote impact hiervan gaat zijn, is dat het een voorwaardelijk, dat 30% van dat bedrag is voorwaardelijk. Alleen als YouTube en TikTok eenzelfde bedrag ophoesten en ook diezelfde toezeggingen doen. Omdat Meta zegt, ja, wij kunnen wel strenge regels stellen, maar dan gaan al die kinderen naar die andere platforms.
0: Dan heb je nog je concurrent. Is hiermee het hek van de dam of hebben ze hiermee heel veel afgekocht? Er zijn natuurlijk heel veel klachten die je kunt hebben over deze bedrijven. Er zouden best nieuwe zaken kunnen.
2: Waar de beperking in zit, is voor mij is dat die Advocate Generals van die staten. Hè, uiteindelijk hebben 52 van die staten hier aan meegedaan, behalve Florida en New Mexico. Maar is dat ze zo gedetailleerd die maatregelen die Meta moet treffen opgeschreven hebben, dat de implicatie daarvan is, ja, dat zijn dus juist de verslavende dingen. Hè, niet, ze mogen niet meer gedurende de nacht. Geen notificaties van die push-notificaties gedurende schooltijden. Er moet een hele zware age verification komen. Je mag niet meer die extreme make-up filters en cosmetic surgery filters, hè, dat je kan kijken hoe zie je er dan uit als je dat doet. Je mag niet meer die zichtbaarheid van die likes, wat heel verslavend is, omdat die kinderen dan alsmaar gaan kijken en ook heel teleurgesteld zijn en anxiety krijgen als ze zien dat hun post geen likes krijgen. Komen hun contentfilters. Dus het is heel concreet geworden wat er allemaal moet veranderen om die platforms minder schadelijk te maken. En ja, dat is in Amerika, maar dat is ook in Europa. Dus in die zaken is wel nu aangetoond welke dingen dan wel en niet schadelijk zijn, waardoor die verslavingen komen.
0: En denkt u dat het veel gaat helpen? Of blijft het uiteindelijk onderaan de streef verslavend en blijven ze heel veel macht behouden? Kan je die geest eigenlijk wel helemaal weer in de fles krijgen? Want iedereen, kijk maar op straat, iedereen zit de hele godganse dag op zijn telefoon.
2: Ja, nou, ik denk dat dit de eerste keer is dat er gewoon paal en perk wordt gesteld aan allerlei features die gewoon niet goed zijn voor kinderen. En dan zal je straks zien dat dat ook niet is voor volwassenen. En dan gaat dat zo verder. Maar met een nieuwe technologie heb je altijd, en dit is dan ook een nieuw platform, even dat die techniek de wereld bepaalt. En nu zie je dat iedereen de impact daarvan begint te zien. Hè? En daar dan ook, als je iets, je mag alles maken. Maar als dat echt schadelijk is voor de maatschappij, waardoor de ziekenhuizen en de psychologen allemaal te veel werk hebben om te dealen met jouw producten, uitval van jouw product. Dat is ook met de sigaretten. Dan grijpt de rechters en de wetgever, die grijpen in. En Ik denk wel degelijk dat dit... Het wordt lastig voor Meta en ook YouTube en allemaal vol te houden... dat in Europa dat dan niet schadelijk is. Ik denk dat je met het bewijs wat er nu is in Amerika... ook die zaken kan gaan voeren hier. En ja, ik denk eerlijk gezegd dat deze... Of het zou me erg verbazen als deze partijen... dit niet doorvoeren op wereldwijde basis en zeggen... nou, dit wordt de nieuwe baseline en dat moet het maar zijn. Want vergeet niet hoeveel zo'n bedrijf... ik geloof, dat zag ik ergens, dat Facebook laatste maand... 2 miljard al uitgegeven had aan advocaten. Ik bedoel, los van deze bedragen heb je natuurlijk... Je hele bedrijf is bezig met alleen maar procederen... in plaats van nieuwe producten en dingen te ontwikkelen. Dus
0: je zou, je zou kunnen zeggen dat de Wild West-jaren voorbij zijn.
2: Nou, ik denk dat dit de eerste grote perk en paal is. En ik denk dat dit wereldwijde consequenties heeft. En niet alleen voor Meta, maar ook voor die anderen. Want die AG's, die Advocate Generals, die zijn ook nog bezig tegen TikTok en YouTube. En die gaan zeggen, ja, dit vond Meta redelijk. En jij moet ook meedoen. En anders blijven we jou vervolgen. Hè? Dus ik denk dat het een enorme impact en ook een echte ommekeer gaat zijn, in ieder geval voor de consumentenplatforms.
0: Dat is duidelijk een belangrijke uitspraak, kortom, en een belangrijke schikking. Lokke Morel, hartelijk dank. En ook Marietje Schaken, dank voor deze toelichting over de schikking van Meta.

0: Bless the Telephone van Labyrinthe. Homo-ontmoetingsplaatsen, ze bestaan al eeuwen in Nederland. De laatste jaren komen ze een beetje in het gedrang, zegt het dan stichting Platform Kilbos. Die probeert dat soort plekken te behouden. Vanochtend een uitspraak van de Raad van State ging over zo'n ontmoetingsplaats bij Tilburg. De stichting kreeg geen gelijk. Hans Scheffer van Platform Kilbos, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: Ja, wat betekent die uitspraak in Tilburg? Is er dan nu zo'n plek minder?
1: Ja, inderdaad. Dat is wel teleurstellend. Maar ja, goed, ja, dat is één keer zo. Maar het is inderdaad, het was een plek die wel gebruikt werd. En wel aardig populair. En ja, die kan dus in principe niet meer.
0: Wat voor plek was het? Was het een parkeerterrein of een plantsoen?
1: Ja, het is een bosachtige omgeving. Een beetje parkachtig. En daar werd vlakbij geparkeerd. En met name parkeren, dat is nu een probleem geworden, omdat daar over dat terrein een transformatorstation van Tennet is neergezet.
0: Dus daar kan je niet meer parkeren?
1: Nee, precies, dat is het probleem.
0: Maar er staat nergens homo-ontmoetingsplaats op een bordje, of homo-ontmoetingsplaats nog 5 kilometer tweede naar rechts. Nee, dus het is een informele betiteling.
1: Ja, het is inderdaad informeel en meestal staat het ook niet aangegeven, hoor. En dat is in principe ook wel fijn, want dan krijgen we niet te veel, wordt er niet te veel rugbaarheid aangegeven. Want het is allemaal een beetje anoniem gebeurd.
0: Maar als het niet officieel is, hoe kan het dan zo in het gedrang raken? Wat doen dan de autoriteiten om het te ontmoedigen?
1: Nou, ze gaan niet direct het verbieden, het bezoek aan een mannenontmoetingsplaats, maar gaan het indirect verbieden door andere bestemmingen aan het gebied te geven. Of wegen af te sluiten, of parkeerplaatsen af te sluiten en dat soort dingen. Gewoon om het bezoeken onmogelijk te maken, eigenlijk.
0: Waarom willen ze dat?
1: Ze krijgen wel wat klachten over ons binnen, maar ja, goed.
0: Wat zijn dat voor klachten?
1: Nou, meestal mensen die hebben een beetje hekel aan dat wij met elkaar wat contacten hebben, laten we het zo zeggen. Maar goed, wij proberen altijd ons zoveel mogelijk binnen de regels aan de regels te houden. En we hebben daar een speciale instructie van de politie voor gekregen. Dat is politie op de mannenontmoetingsplaats. En dat komt van roze in blauw. En dat zegt, het bezoeken van een mannenontmoetingsplaats is niet strafbaar. Het hebben van seks in de buitenlucht is niet strafbaar. Alleen schenders van de eerbaarheid komen op de hoek kijken, maar door zich terug te trekken op een beschutte plaats neemt dat af.
0: Juist, dus je mag niet in het volle zicht dat iedereen ziet.
1: Ja, precies.
0: Want een homo-ontmoetingsplaats, dat klinkt eufemistisch, maar het gaat gewoon over seks, toch?
1: Nou, in principe wel. Dat is het hoofddoel. Maar het zijn ook sociale contacten natuurlijk. Even met elkaar kletsen. En wat ideeën uitwisselen en zo. En dat is ook natuurlijk van belang. Omdat je dus allemaal in dezelfde positie bent eigenlijk. Je bent inderdaad op zoek naar contacten en dan kun je wat ervaringen uitwisselen.
0: Maar de schending van de eerbaarheid, als je seks hebt in de openbare lucht, ja. Schend je dan de eerbaarheid? Hebben mensen daar last van? Die omstanders het vies vinden?
1: Nee, precies.
0: Of zegt u van loop dan door, dan heb je er ook geen last van?
1: Nou, daar komt het ongeveer wel op neer. Maar goed, mensen die hebben er inderdaad altijd een hekel aan dat er inderdaad die contacten plaatsvinden.
0: Het is ook even schrikken als je de hond uitlaat, toch?
1: Precies. Maar goed, ik wil nog niet zeggen dat je dan meteen die eerbaarheid geschonden is. Daar komt wel wat meer bij kijken. Dan moet je in principe argeloos wezen en niets vermoedend. En wie is dan niet vermoedend? Als iemand dus weet dat er al dat er inderdaad mannencontacten plaatsvinden, dan moet je inderdaad wel heel erg.
0: Dan ben je niets, maar u zei net, er wordt geen rugbaarheid aangegeven.
1: In het informele circuit, ook bij de bezoekers van andere bezoekers, weten ze heus wel wat daar speelt. En zijn ze altijd aardig geïnteresseerd in wat we precies doen.
0: Als je blijft staan en blijft kijken, dan schend je je eigen eerbaarheid.
1: Ja.
0: Waarom zijn die plekken zo belangrijk voor u? Want je hebt toch inmiddels allemaal apps en dan kan je met iedereen afspreken om van alles te doen.
1: Ja,
0: maar waarom heb je dan nog die parkeerplaats nodig?
1: Ten eerste is de parkeerplaats wat anoniem. En als je dat via internet doet, dan is het, is het meestal 1-op-1. En dat is ook altijd maar de vraag van, of diegene die waarmee je contact wil hebben, of dat inderdaad aan je verwachtingen voldoet, laten we het zo zeggen. En dat is, dat is ook maar toevallig natuurlijk. En als je dus twee personen dus elkaar ontmoeten op een man- en moedersplaats, dan kun je zien van nou.
0: Is hij wel echt die persoon, zo knap?
1: Ja, nou precies, aantrekkelijk. Of die persoon je aanstaat, ja of nee, daar gaat het eigenlijk om.
0: Dus eigenlijk, eigenlijk zegt u, de lat ligt hoger als je naar de ontmoetingsplaats gaat dan op de app en niet lager.
1: Ja,
0: want
1: nou,
0: het heeft een beetje reputatie van nou ja, het maakt niet meer zoveel uit, ik kijk wel.
1: Ja, nou goed, zo is het wel ongeveer. Mensen die bezoeken het en ja, ze zien wel wat er gebeurt. En het kan natuurlijk wel best wezen dat het niemand is die je bevalt. Is ook helemaal niet zo'n probleem, maar het is wel. Het hoort erbij.
0: Wat is de meerwaarde van de homo-ontmoetingsplaats? Waarom zou u het eigenlijk aanbevelen?
1: Nou, het is een beetje anoniem en je hoeft niet allemaal te verklaren van welke geaardheid dat je bent. Want het woord homo, dat is in het grootste deel van de gevallen niet van toepassing.
0: Wat bedoelt u daarmee?
1: Nou, de meeste mensen die zijn biseksueel of nog een andere geaardheid. En die zijn daar ook aanwezig. En dat hoef je ook allemaal niet te verklaren. Wij gaan in principe uit van nou, hoe gedraagt iemand zich? Wat voor signalen geeft hij af?
0: Dus u zegt eigenlijk ook mensen die helemaal niet officieel uit de kast zijn of een coming-out hebben gehad of zich niet tot de doelgroep rekenen, die kunnen daar ook gewoon terecht voor een avontuur of een uitstapje of wat
1: nee,
0: dan ook.
1: Precies. Ja, nee, zo gaat het meestal. De grootste deel, ik denk wel 80%, die heeft een achterban en die durft er niet voor uit te komen en die kan dan wat anoniem wat doen en die hoeft ook niks te verklaren of zoiets. Nou ja, goed, zo gaat het meestal.
0: Maar het gaat slecht, hè, met die plekken, er zijn er steeds minder.
1: Ja, wat iedere keer wordt ontmoedigd met name door de overheid. En ja, ze hebben altijd wel argumenten om het te sluiten. Meestal niet direct, maar allemaal indirecte argumenten. Dus van ja, klachten en zo. Maar ja.
0: Wat zou u ervan vinden als het op een geheel Nederlandse wijze zo uitmondde op een officiële gedoogzone homoerotische ontmoetingsplaats door de gemeente gereduteerd? Artikel 35, lid 7.
1: Nou ja, goed.
0: En dat het dan ook nog subsidie krijgt. En hoe zou u dat vinden als het informele karakter wegging?
1: Is er wel in Amsterdam. Volgens mij is Rietland of zo. Ik weet niet precies hoe het heet. Maar het is wel zoiets. Dat is ook bebord en dat soort dingen. Maar goed, ja.
0: Is dan de lol eraf?
1: Nou, precies. Maar dan is de anonimiteit ook een beetje weg natuurlijk dan. Hè? Ik bedoel, ja, dan
0: ziet iedereen helemaal wat je gaat doen?
1: Nou, precies. En dan weet je ook precies waarom dat iemand daar komt. Dus dan heb je geen keuze. Dus dan is de anonimiteit is ook wel veel minder. Dus daarom is dat niet zo'n goed idee. Het moet altijd een beetje anoniem kunnen blijven natuurlijk. Hè. Je hoeft helemaal niet te verantwoorden. En ja.
0: Juridische nederlaag vandaag, maar de strijd gaat door. Hans Scheffer van Platform Kilbos, hartelijk dank. En een goede avond nog. Ja, het is het einde van de zomer. De vakantie was hopelijk een succes, niet altijd. Het is een drukke tijd voor relatietherapeuten. En relatietherapie, je zou zeggen, dat doe je met z'n tweeën. Maar er is een nieuw boek van relatietherapeut Sophie Zeestraten. En die zegt, relatietherapie in je eentje. Dat zou je eens moeten proberen. Hartelijk welkom.
2: Dankjewel.
0: Ja, je begint in je boek met dat je zelf relatietherapeut bent, maar dat je eigen relatie helemaal niet goed ging.
2: Ja,
0: en dat
2: klopt.
0: Je je eigenlijk een beetje als een imposter voelde. Iemand die de boel bedroog.
2: Ja, dat klopt. Dat was dat voelde ook echt zo. Want ik begeleide stellen. En thuis ging het niet altijd even makkelijk. En op een gegeven moment kreeg ik daar een soort gewetensbezwaren van. Ik dacht, ik kan het zelf niet eens. Dus wat zit ik hier nou te doen?
0: Maar ja, het dak van de loodgieter lekt ook wel eens. Ja. En de tandarts heeft ook rotte kiezen. Dus ja.
2: Ja, nee, dat is ook wel zo. Alleen, ik zit nou eenmaal in elkaar dat ik dat niet werkt voor mij. Want ik denk, ja, je moet je eigen talk walken. Of hoe je dat ook zegt. En ik had er last van. Ik dacht, ja, dit kan ik niet aan mezelf verkopen.
0: Dat maakt het boek wel heel interessant. Omdat je ook bij jezelf diep in je eigen problemen duikt. En je eigen mechanismen. Ik vind het interessant, relatietherapie in je eentje.
2: Ja.
0: Wat gebeurt er eigenlijk als mensen als stel komen? Want je schrijft ook wel tussen de regels dat je er niet meer zo heel erg in gelooft. Relatietherapie met z'n tweeën.
2: Nou, ik moet zeggen dat mijn boek is zeker geen pleidooi voor geen relatietherapie samen. Ik denk dat het wel belangrijk is om even te zeggen. Want dat kan echt heel goed werken en heel helpend zijn. als beide partners dat ook echt willen en ervoor willen gaan en bereid zijn om naar zichzelf te kijken, dan kan het superveel opleveren.
0: Maar je zegt, ik zie mensen hun patronen herhalen.
2: Ja,
0: maar dan
2: zeker.
0: Bij mij op de bank.
2: Ja, dat klopt, dat klopt. En ik heb heel veel met stellen gewerkt. En dat was precies wat er gebeurde. En dat vond ik eigenlijk heel zonde van de tijd. En ik dacht, dat kan efficiënter. En vandaar dat ik eigenlijk ben gaan werken met individuele partners. Maar wel over hun problemen in de relatie. Omdat ik dacht, wat er bij mij op de bank gebeurt. Hè, hoe het eigenlijk zit, is dat als mensen in therapie komen, dan hebben ze meestal al langere tijd problemen. De meeste mensen gaan niet bij de eerste ruzie meteen een relatietherapeut bellen. En die zitten dus al vaak in een groef samen.
0: In een soort patroon.
2: In een patroon, steeds terugkerende ruzies waar ze maar niet uitkomen. En heel vaak herhaalt zich dat op de bank, op de relatietherapiebank. Maar dan gaat het iets beleefder. Maar eigenlijk kijken ze je allebei aan van, nou ja. Zeg jij er nou eens wat van?
0: Als ik heel eerlijk ben, heb ik ook altijd de neiging gehad om de problemen in de relatie bij de ander te leggen.
2: Ja.
0: In de eerste plaats.
2: Ik denk eigenlijk iedereen. Want je wil eigenlijk natuurlijk niet zelf de schuld krijgen. Je denkt altijd van, ja, het ligt in ieder geval niet aan mij.
0: En dan bij jou is het van, zie je wat hij doet?
2: Ja, natuurlijk. Ik heb zelf ook relatietherapie met mijn partner samen gedaan. En ik zat toch echt op die bank om van die therapeut te horen. Zeg jij nou ook eens wat over deze... Ja, dan hoor je het ook eens van een ander. Maar ja, zo werkt het natuurlijk niet.
0: Als je alleen zou komen, hè, in relatietherapie. Dus Je komt als een halve relatie met jouw deel van de problemen.
2: Nou ja, je hebt natuurlijk... het gaat om de dynamiek en jouw aandeel in die dynamiek. Hè. Daar gaat het steeds over. Daar gaat het boek ook over. Het is niet... Kijk, als iemand alleen komt. Ik begeleid overigens alleen nog maar individuele vrouwen. Ik begeleid geen stellen meer, omdat ik het gewoon... dit vind ik gewoon efficiënter en beter werken.
0: Maar je zei vrouwen, ook geen mannen meer?
2: Ik werk voornamelijk met vrouwen. Heel af en toe een man, maar meestal met vrouwen. Dus
0: Waarom zijn die ontvankelijker voor advies?
2: Ik vind het sowieso een leuke doelgroep. En ik kan natuurlijk niet iedereen helpen. Dus ik heb gekozen voor de doelgroep die ik zelf heel leuk vind om mee te werken. Ik ben zelf een vrouw. Ik heb zelf een heel proces hierin meegemaakt. Dus in die zin veel herkenning, denk ik. Maar ik denk ook dat meer... Ja, dat klinkt een beetje zwart-wit. Dus ik zet het maar gewoon even zo neer. Vrouwen willen over het algemeen liever in relatietherapie dan mannen. Want ze vinden vaak dat er gebrek aan verbinding bijvoorbeeld is. Hè, emotionele intimiteit, wat veel vrouwen missen in de relatie. Willen dan graag dat hun partner meegaat, zodat ze dat dan met die partner kunnen hebben. En ik schrijf in mijn boek daar verschillende dingen over. Hè, onder andere over dat ik denk dat het echt een mythe is dat je alles bij één partner zou kunnen vinden. Ik zeg niet dat dat nooit zo is. Want heel fijn als dat wel zo is, maar heel vaak ook niet. En dat wil niet per se zeggen dat je een slechte relatie hebt. Dus dat, dat ten eerste. En wat was voor de rest je vraag? Want ik dwaal volgens mij helemaal af.
0: Nee, dit is heel, heel interessant wat je zegt. Je zegt al iets heel groots van, leg niet alles bij die partner. Het gaat dus over verwachtingen. Maar jij schrijft ook, iedereen heeft zijn triggers. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, zijn trauma's. Zijn reacties, waardoor onbegrip ontstaat. Dus je moet graven in je eigen verwachtingen, je eigen patronen. Ook de familietrauma's van vorige generaties. Helemaal begrijpen hoe al jouw eigen reacties in elkaar zitten.
2: Ja, nou ben ik zeg maar, ik vind het zeker heel zinnig om terug te kijken. Hè? Dus naar dat verleden. Maar om daar eindeloos in te vroeten, dat geloof ik ook niet. Het gaat natuurlijk wel om dat je in het hier en nu een concreet probleem ervaart in je relatie. Daar gaat het om. Daar wil je graag een oplossing voor. Maar je kan wel heel veel verklaren vanuit de jeugd. En dat kan heel erg verzachten. Want als jij je partner ziet opeens als dat kleine ventje wat hij ooit was. Hè? Of je vrouw als het kleine meisje wat ze ooit was. En dat hij eigenlijk staat te schreeuwen om aandacht. Dat ziet er toch dan opeens heel anders uit. En dus in die zin kan het helpen. En
0: Want je bijvoorbeeld, dat schrijf je, jouw eigen moeder die verliet jouw gezin toen jij 5 was.
2: Ja, dat klopt, ja.
0: Dat is natuurlijk een groot gegeven in iemands leven. Dan kom je zelf in die relatietherapie. Dan lijkt het me heel moeilijk. ook wel pijnlijk om onder ogen te zien dat veel van jouw relatieproblemen een projectie zijn van een jeugdervaring.
2: Ja, dat is super confronterend. Dat vond ik ook een van de moeilijkste dingen in mijn eigen relatie. Dat ik echt dacht, zoveel kostbare jaren zijn verloren gegaan doordat ik dit niet kon zien. Echt blinde vlekken. En
0: zoals je het zo zegt, dan lijkt het heel evident.
2: Ja, het is ook heel logisch, maar toch, als je ziet hoe ver dat eigenlijk reikt. En hoeveel je de ander eigenlijk aandoet, maar ook jezelf. Wat je jezelf ook ontzegt eigenlijk, namelijk echte verbinding. En dat doe je natuurlijk niet expres, want iedereen wil graag een fijne relatie. Maar in die zin kan het wel dus heel helpend zijn om terug te kijken van, hey, wat heeft die jeugd eigenlijk voor impact op jouw reacties en jouw gedrag in jouw relaties nu? En niet alleen je liefdesrelaties, maar al je relaties eigenlijk.
0: Dus daarom relatietherapie in je eentje. Maar ja, dan heb je het helemaal gedaan. Dan ben je helemaal in balans en in het reinen met je eigen herkomst en jeugd. Gaat die ander weg? Kan
2: ja,
0: nog steeds.
2: Dat kan natuurlijk altijd gebeuren. Daar heb je natuurlijk geen garanties voor. Maar kijk, als je problemen ervaart in een relatie, en dit is wat ik net eigenlijk nog wilde toevoegen, maar dat was ik weer even vergeten. Over wat vrouwen heel vaak zoeken in de relatie, is die emotionele verbinding. Maar wat zij vaak niet doorhebben, is dat ze onbewust zelf die verbinding vaak saboteren. En dat is best confronterend als je daarop gespiegeld wordt. Maar het kan wel super helpend zijn als jij echt heel graag die verbinding wil. Maar als jij samen met je partner op die bank zit en je wordt gespiegeld op je pijnlijkste punten, en je zit al een tijdje niet zo lekker met je vent, ja, dat is echt niet makkelijk. Dus vandaar dat ik gewoon echt voor deze vorm heb gekozen. Van relatietherapie, dus in je eentje. Omdat ik denk dat het probleem ligt veel sneller op tafel. Je hoeft niet rekening te houden met de gevoelens van die ander. Je wil de ander natuurlijk ook niet kwetsen. Want je zit niet voor niks in relatietherapie. Dus je wil eigenlijk wel dat het gaat werken. Maar je kan gewoon eigenlijk vrij uit spreken. Je gevoelens,
0: zonder
2: je
0: stress, in rust.
2: Ja.
0: Het is een mooi boek geworden. Dank je wel. Relatietherapie in je eentje. En ik wens je heel veel succes, Sophie Zeestraat. Dank je hartelijk. Wij.

0: Ja, één pot nat. Een stukje uit een nummer van Brabander Björn van der Doelen en Limburger Frans Pollux. Geschreven naar aanleiding van hun nieuwe gelijknamige serie. En ze gaan op zoek naar het DNA van de Zuiderling. Limburg en Brabant. Allebei met verbinding vanuit Eindhoven, respectievelijk Venlo. Frans, met jou te beginnen. Is er eigenlijk kift tussen beide provincies Limburg en Brabant?
1: Soms. Over wie het meest anders is dan de Westerling. Daar gaat het dan wel eens over. Of wie het leukste carnaval viert. Of wie het mooiste dialect heeft. En dat was eigenlijk ook wel de uitgangspunt van het televisieprogramma dat we wilden maken. Met regisseur Ruud van der Beelen. Die zei van jullie moeten eigenlijk tegen elkaar en dan kijken wie de beste buterreed nog heeft. Wie het lekkerste bier heeft. Wie de beste voetballer heeft. En aldoende kwamen we erachter dat er eigenlijk meer overeenkomsten zijn dan verschillen.
0: Maar er is toch ook wel, ja, voor mij als buitenstaander, het verschil tussen Brabant en Limburg is evident. Maar als ik het probeer op te noemen, kom ik er niet helemaal uit, Björn. Jij zei, oké, de Limburger staat vroeg op en de Brabander gaat gezellig laat naar bed. Zijn er andere?
2: Dat?
0: Ja, ik geloof het wel. Zijn er andere verschillen? Hebben.
2: Het grootste verschil, denk ik, waar we achter kwamen, is dat Brabanders over het algemeen heel goed kunnen samenwerken. En Limburgers beduidend minder, ook onderling, zijn niet zo goed in samenwerken.
0: Hoe kan dat?
2: Ja, dat weet ik niet. Je moet dan Frans vragen.
0: Frans?
1: Ja, kijk, volgens mij als je heel diep de geschiedenis induikt. En je weet, dat hoorden we net van de relatietherapeuten, alles van vroeger werkt door in het heden. Gewoon omdat je doorgeeft aan je kinderen en je opa en oma gaf het door aan je vader en moeder. Als je heel vaak teruggaat, Brabant is altijd een soort van staatkundige eenheid geweest. Een roemrucht landsdeel met steden als Den Bosch en lang geleden Antwerpen nog. Hè, dat was gewoon een soort van land. En Limburg is altijd, tot 160 jaar geleden, een lappendeken geweest. Dat was allemaal haat en nijd onderling. Dat hoorde bij, het ene stukje hoorde bij Pruisen en een kilometer verderop zat je in Spanje eigenlijk. En volgens mij werkt dat nog steeds door tot de dag van vandaag. Dat kerktorendenken, dat elk dorp vooral voor zijn eigen belangen opkomt, dat heb je in

0: Een sport van. En wat wij doen is eenvoudig is inzetten van hoe vaak zal mijn haan kraaien in een half uur tijd.
1: Ja, Björn, je moest vroeg op.
2: Ja, heel vroeg. Ik moest net rijden ook.
1: Oh ja, ook dus, nog eens.
2: Ja, maar ik had wel gevraagd of laat ik kom, maar dat ging niet. Dan zie je alweer dat Limburgers toch moeilijk is aan het werk. Nee, maar het was heel erg leuk, eerlijk gezegd. Het grappige is, je denkt van tevoren hanen kraaien en het slaat natuurlijk eigenlijk om nergens op. Maar op het moment dat je erbij bent, snapte waar het om gaat, is natuurlijk een goed excuus om gewoon bij elkaar te komen in het café. En dan liefst natuurlijk ook zo vroeg mogelijk, want daar hebben we hier in Brabant ook. Als het op drinken aankomt, beginnen we het liefst zo vroeg mogelijk op de dag. En waar je tegenkomt is met name dat die hang naar... Weet je, dat verenigingsgevoel, dat zou je veel tegenkomen, maar gewoon het sociale gebeuren. En dan kun je de gekste dingen verzinnen om bij elkaar te komen, zoals zo'n wedstrijd hanenkraaien. En als je er dan bij bent, toen dacht ik, ja, ik snap het eigenlijk ook wel, ja.
1: Het is ook wel weer
2: Brabant,
1: leuk.
2: Ja, zeker in Brabant had je het altijd met duivenmelk, hè. Dan gingen mannen met de duiven naar het café en konden ze thuis zeggen, we zijn de sport aan het doen, maar het is eigenlijk gewoon een excuus om toch het café in te duiken.
1: Ja, dat hebben beide provincies gemeen, hè, Frans? Het café en de kerk.
3: Ja, maar daaronder zit een diep menselijke behoefte, denk ik, om samen te zijn. En dat merk je, denk ik, in het zuiden en misschien in het oosten, hoor, misschien aan de randen van het hele land, merk je dat wat meer dan in het westen. Ik bedoel, individualisering, dat is een groot goed en de vrijheid die dat heeft gebracht. Maar dat gemeenschapsgevoel en dat bij een groep willen horen, volgens mij zit dat toch heel diep in de mens. En je kunt dat kapot analyseren. Misschien zit dat ook meer in het katholieke geloof dan in het protestantse geloof. Dat weet ik niet. Maar ik merk wel dat er allerlei smoesen worden verzonnen en nog steeds bestaan en in stand worden gehouden om dat samen zijn te faciliteren. Van hanenkraaien tot schutterijen. Gewoon het verenigingsleven en dat gemeenschapsdenken. Dat is wel iets wat Brabant en Limburg bindt, denk ik.
2: Nou, het grootste daarin is natuurlijk het hele carnavalsfeest natuurlijk. Waar ze boven de rivieren met verwondering naar kijken. Maar en wat je ziet is, denk ik ook met het hanenkraaien en allerlei andere verenigingen en zo. Het is, in wezen is het natuurlijk, en carnaval is het beste voorbeeld. Het is natuurlijk een hoop flauwekul. Waarin je het vooral niet serieus moet nemen. Maar wat wel heel serieus genomen wordt, is dat bij elkaar komen. Dat is wat met name carnaval ook is. Is dat je gewoon die dagen in het jaar hou je gewoon vrij om met je familie en je vrienden te zijn. Iedereen heeft de druk en waai je het uit. En dat zijn de dagen dat je gewoon zeker weet, dan zijn we weer bij elkaar en dan hebben we een paar dagen lol en geen zorgen en dat soort dingen.
1: Maar nou is Brabant ook, ja, ook de provincie van Eindhoven, Brainport en internationale grote bedrijven, ASML. Al die steden hebben allemaal opleidingscentra die wereldwijd studenten aantrekken. Zit er in deze serie ook een beetje een vrees dat er iets verloren gaat?
3: Ja, dit is super interessant wat je zegt. Want die wereld, ja, waar we aan vastzitten, die is aan het veranderen. Ook in Brabant en Limburg. Misschien wat later dan bij jullie in Hilversum. Maar dat gaat wel gebeuren. En de vraag is, kun je vasthouden? Kun je dat wat er nu is en de waarde en de winst die dat oplevert aan een gemeenschap, kun je dat vasthouden? En ik denk dat dat kan. Want ik denk, wat ik al zei, dat iets heel menselijks is. Die behoefte om bij elkaar te zijn. Dus dat zullen ook de nieuwe mensen die komen wonen in die provincies en die deel uit gaan maken van die gemeenschap zullen willen. Maar misschien moeten die tradities, moet je wel bereid zijn om die aan te passen en om die smoesjes om samen te komen aan te passen aan de tijd. En
1: maar kun je aan een Pakistaanse high-tech medewerker carnaval uitleggen? En lukt dat om die mee te laten doen?
3: Ja, dat is de vraag. Niet als die na 4 jaar weer weg is, maar als die daar gaat wonen, als die in die stad gaat wonen en als zijn kinderen daar blijven wonen, zal die uiteindelijk deel gaan uitmaken van die stad. We delen gewoon de plek waar we leven en we delen de verantwoordelijkheid voor die plek. En carnaval is een manier om dat te vieren. Carnaval viert de lokale gemeenschap. Daar worden de banden versterkt. Daar kom je de mensen tegen die je de rest van het jaar wel ziet, maar niet aandurft te raken of niet aandurft te spreken. Dus daar zal die Pakistani uiteindelijk ook profijt bij hebben.
1: En in welke provincie is het leukst, carnaval? Is dat Brabant of Limburg? Dat vroeg ik me nog af.
3: Nee, dat is Limburg. Dat zegt Björn ook, hè, Björn?
1: Ja?
2: Nee.
3: Wel.
2: Ja, nee.
3: Wel.
2: Wel. Nee. Wel. Ik ben een keer in Maastricht carnaval gevierd. Nooit meer.
3: Nee, ja, dat is Maastricht.
2: dat bedoel ik. Nee, maar ja. Kijk, muzikaal gezien is het in Limburg natuurlijk een stuk interessanter. Ik moet zeggen, ik vier het altijd in Den Bosch.

0: En daar is het qua muziek ook dik voor elkaar. Daar hebben ze echt...
1: Nou, jullie zijn er nog niet helemaal over uit. Het is een leuke serie geworden op L1 te zien.
2: En Omroep Brabant,
1: niet te vergeten.
0: Dan niet. Nee.
1: Eén pot nat. Dankjewel, Björn van der Doelen en Frans Pollux. En dit was het Oog voor deze nacht. Morgen, Lucelle Carasso. Voor nu, een goede nacht.
3: Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
4: NPO Radio 1.
5: Human, de publieke tribune met Koen Verbraak.
6: Voor een paar tientjes en wat speeksel weet je tegenwoordig via een DNA-test al van wie je afstamt. Maar zo'n test geeft niet alleen antwoord op wat je wil weten, maar brengt soms ook familiegeheimen aan het licht die jarenlang verzwegen zijn. In de publieke tribune praat ik met mensen die weten wat DNA allemaal kan blootleggen. Hoe is het om een familiegeschiedenis te ontdekken waar je helemaal niet naar zocht?
5: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00
4: op NPO Radio 1.
5: Wie luistert, weet meer.
7: Ster. Is je bedrijf af? Of onafhankelijk als het gaat om je data?
8: Denk ik.
7: Precies. Veel bedrijven weten niet exact waar hun data staat. Ergens in de cloud bij zo'n big tech bedrijf.
8: Nou, daar ben ik toch af.
7: Bij LeaseWeb helpen we je de regie weer terug te pakken. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
9: Leren mediteren? Zen.nl.
7: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independent sinds 1997.
10: Leren mediteren? Zen.nl.
11: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
12: Sta je in de file en spot je ruitschade?
13: Opgelost. Autotaalglas.
14: Social deal, wellness deal, steek 1 en...
15: Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness.
17: Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
17: Social deal, deals die je niet mag missen.
18: Dit is Willem van Oranje, de musical. Het verhaal van onze vader des vaderlands. Overweldigend, briljant en spectaculair, volgens pers en publiek. Boek nu op willemvanoranje.nl.
17: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
19: Start jij een studie- of bedrijfsopleiding? Bestel je boeken dan bij managementboek.nl. Wij staan klaar om jou een goede start te geven. Makkelijk en snel. Managementboek.nl.
20: Bij Stoic doen we niet aan vermogensbeheer, maar aan calm capital control. Dat betekent dat we ons niet druk maken om zaken die we niet kunnen beïnvloeden, zoals beurskoersen. In plaats daarvan houden we ons bezig met de dingen die we wel kunnen controleren, zoals het verlagen van de kosten. Want dan weten we zeker dat er meer rendement overblijft. En dat voelt ongeveer zo. Kies voor calm capital control van Stoic. Dat is niet alleen goed voor uw geld, maar ook voor uw gemoedsrust.
21: Let op, beleggen kent risico's. U kunt uw geld verliezen.
22: Dit is Omroep Friesland.
23: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
24: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. En er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht zullen doorgaan. Justitie in Suriname heeft een foto gedeeld van een verdachte in de vermissingszaak rond Rodney Leisner. De Nederlandse filmproducent wordt al bijna 2 weken vermist. De politie houdt er rekening mee dat hij niet meer in leven is. Eerder werden in de zaak al 3 mensen opgepakt. Voor een 4e verdachte is nu een opsporingsbericht uitgevaardigd. Het gaat om een 42-jarige man uit Paramaribo. Hij wordt verdacht van meerdere strafbare feiten, waaronder moord, doodslag en deelname aan een criminele organisatie. De Surinaamse politie hoopt dat het verspreiden van zijn signalement leidt tot tips over zijn verblijfplaats. Rusland heeft een Duitse journalist op een internationale opsporingslijst gezet. Het is Michael Martens van de Frankfurter Tijd. Het Kremlin is woedend dat hij op een bijeenkomst aan de Oekraïense president Zelensky vroeg wat Europa kon doen om bij te dragen aan het doden van Russen. Daarna zei hij dat hij Russische militairen bedoelde. De krant steunt de journalist. De vraag van Martens werd ongelukkig genoemd, maar het is volgens de krant een voorbeeld van intimidatie van de buitenlandse pers en een aanval op de persvrijheid. Het weer, vannacht droog en het koelt uiteindelijk af tot een graad of 16. Komende dag begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig en droog bij maximaal 30 graden. En in de avond kans op stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Noorderwien.
1: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Goedemorgen, het is een versie, Anna. Morgen is erbij, best ontzorgen hoe er bent. We hebben hele mooie muziekjes, deze professie bij. Soms wat live-opnames, maar heel vaak gewoon eigen singles of albumtracks van Friese artiesten. En zo zetten we uiteindelijk de gekke band William Scenes Transport Music en de Old Ham Park. En we blijven nog even in de Engelstalige sfeer met Thomas Azier en The Room of Love.

Thomas Azier. And the Room of Love. Geweldig, fantastisch. Muzikaal talent trouwens. En internationaal inmiddels een aardig vermaard. Ja? Orbe Cape, daar is hij van een grut pad opgroeid. En daar zit ik op de Popacademie in Leeuwarden. Dan had ik nog een mooie sessie met hem opname hier in de studio. Ja, die klinkt van Slijn Oors. Die draai ik nog wel eens even weg. Dolly Parton is net meer. Ze is 80 hier worden. Ja, wat een grut hit. Amerika, maar ik denk de hele muziek vroort eigenlijk. Had wel even een trintje dingen van... ja, de vrouw die het ongelooflijk mooie noemers kunnen had. Maar een fantastisch verhaal. Een geweldige carrière. En ja, boppen alle partijen is dit. Wordt ze in ieder geval omskreun. Straks daarvan het live resultaat in Noord-Wien met Gerberich van Dekken. Hilde Vos weer een tietje vrienden te gast. Ik draai nog even een mooie live opname van. Maar ik dacht ik deze nog, want die sfeer inspireert op het noemer van deze Dolly Parton. Soman en Sikke. Njochen und vijf, working 9 to 5, maar dan op een hele andere manier. Maar toch, om Dolly te eer.

0: Ja, Sakee Dek Dwan. Samen met Sigge en Johan Oont Vief. Aas is het echte eerbetoon. Want Dolly Parton, die dus verstoren is, 80 jaar geworden is. En ja, een prachtig leven gewoon had. Tuurlijk, je kunt iedereen de 100 jaar. Maar ja, als het dan zo eindigt, dan heb je direct wel weer een beetje vrede mee. Ze liet in ieder geval hele mooie noemers nemen. De Sarat, ja, de personage in een prachtig boek van Bart Kingma. En hier de droom.
1: Jou mi de hand, wie kin op wij.

Sarats en Dream. Dit is wel leuk van Noordwien. Het is Wens Janne. Harke Snij. Dit programma dat rond zo'n uur is. Alle werkdagen overigens op de radio. Komende vrijdag hebben we weer opnames in de televisiestudio. De Nijke Week weer los natuurlijk op de Wens en de Snijs. Op de Kijkbuis. En natuurlijk 24/7 op internet. Vooral youtube.com/Noordwien. Kijk je horen hier. Hier hebben we terug bij een singer-songwriter. De hele is dwarp hier. Het is van mij. J.B. Bacon. Hope.

niet spelen. JB Bacon, een hoop en sfeer. Ja, Norwin is het dus gewoon weer oorlogwieken los. Nieuw seizoen. En we hopen natuurlijk altijd weer wat nieuwe namen op de doekeling. Komen we nog even op rond. Maar de Hoenekamp Big List gaat ik nog steeds heel sterk hier. Pro de festivals en dwarsfeesten hebben ze een visioen natuurlijk. Er komt weer een Hoenekamp festival om. Worden we een Hoenekamp stille live. Onderwetse.

0: De Hoenekop en de ouderwetse woordpik. Ja, je hoeft hier niks meer bij u te lezen. Nogmaals, het Hoenekopfestival komt er weer om. Roeren en dus in oktober in Una Drachten. En ja, dat wordt dik feest. Kijk je hem nou vertellen. Ik heb woordpik. Helaas neem er onder u. En hier het net oer houden op de bek. Maar ik zie wel mooie teksten en mooie nummers. En mooie covers overigens wie Ernst Langhout. Je hebt mij de wel.
1: When the sword comes down, there ain't no mercy for innocent souls, for innocent souls.

Hans Langalten, de Wel. Brengt dus bij zaken. Ja, tja, Ernst, de woordpik. Zaken is natuurlijk wel een man van Liauwert. Is de man bij een nieuw album. Ja, is een mooie gearwerking bij een hele band eromheen. En Sietse Broersman van de Kast bemoeit hem ermee. Dus dat komt helemaal goed. Nou ja, luister maar even naar de nieuwe single daarvan. Volgens

Wouter Wolversteeg, bezongen hier, trok zaken, zaken Hilkema. We kennen hem wel eens Beukema trouwens, dus op alle mogelijke manieren. Even, wat ik al zei, is Dwanen Menei Wurk, komt een album uit. En ja, een goede muzikant erbij, Sietse Broersma. Dat wordt weer een hele mooie productie. Geef eens zeker op waarom komen in Noorderwien. Op radio, televisie en natuurlijk ook internet. We beginnen even van Leeuwarden uit beeld. Maar wat mij het Engels dan wij? Jan de Vries, vaak, meestal in het beeld. Maar dit is walk on, dat is echt wel Engels, ja.

Het zou vast een mooie veske van Jan de Vries. De Bilker, in dit geval mij een Engelstalige single, Walk On. Dan gaan we naar de nieuwe generatie. Ja, die let ik gewoon jaren dat ze geen AI nodig hebben om fantastische nummers te schrijven. En om in, ja, wat is het, wereldmuziek, blues, jazz, alles wat te griepen. Toskens Brew, Big Leagues, hier uit Friesland, Grain!

0: It's the new generation. Ja, ja, Taskens Brew, kom hier uit Friesland wij. En wat kan zij de nieuwe generatie mij een nieuwe single? Oh ja, is ook wel een pipje nu trouwens, is ik maar even bij. Graham. En ja, die jongens letten toch, ja, dat ze fantastisch muziceren kennen. Ja, ze ben ik heel Europa trouwens, trouwens, deze simmer. Dus ik het hartstikke mooi. We bloeien bij de jonge generatie. Dit is Thijs, Tommy Rose en Kom is Dromen.
1: Veel ruis sluit het uit.

Rozen Thijssen, kom is dromen. Ja, er is maar hier een programma van je ja, wat hip-hop-achtige klank. Ga maar even naar de countrymuziek. Ja, switch ik in eigenlijk. Hilde Vos, Teach Flynn, mijn hele band live te gast. En ze weer nou, best wel voor onder indruk dat Dolly Parton net maar onder ons is. Ik denk dat is een mooie aanleiding om Hilde in ieder geval weer even te draaien met die live Noord-Wien-sessie opname. En straks ook nog het resultaat van echte Dolly Parton noemers, maar dan van Gerbrich van Dekken. Maar is maar even deze Hilde Vos live in Noord-Wien.

0: I could see her face.
1: Mooie opname van Hilde Vos. Geweldige jongeres hier uit het noorden van Nederland. Maar ja, toen kreeg ik nog wat friske artiesten erbij, muzikanten. En dan krijg je een prachtig mooie Noorwegen live sessie. Kom maar vrijdag, zetten we weer uiteind. Dan broeken we dat al even van de radio, televisie en internet. Ja, Dolly is net meer 80 hier. Nou goed, iedereen hier te roeien, hoort. Dus dat verhaal hoef ik net meer uitgebreid te doen. Maar Tietje Verlin hier, ik Wol Gerbrich van Dekken en het Grutte Gwot in de studio. In verband met haar voorstelling. En ja, dat is. En ja, ik heb het volslijn oer. Dolly Parton. Dit wie ze live in Orleans.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De overstromingen in Nepal en Tibet zijn nog niet voorbij. Volgens het Rode Kruis lopen mensen die aan de overstroomde rivieren wonen nog altijd gevaar. Het staat vast dat de plotselinge overstromingen van gisteren aan zeker 157 mensen het leven heeft gekost, maar gevreesd wordt voor veel meer doden. Honderden mensen worden nog vermist, met onder wie heel veel toeristen. Het Rode Kruis denkt dat de gevolgen van de ramp pas over enkele dagen echt duidelijk zijn. Europa moet veel strenger optreden tegen China om economisch overeind te blijven. Dat adviseert de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Europa moet niet bang zijn dat China met tegenmaatregelen komt, zegt de raad. Niets doen is op langere termijn risicovoller, omdat Europese sectoren dan zullen verdwijnen. Volgens de raad moet Europa meer investeren in eigen innovatie en bijvoorbeeld importheffingen invoeren. Chinese producten zijn nu vaak goedkoper dan Europese producten, waardoor er sprake is van oneerlijke concurrentie. In een huis in Neede in de Achterhoek in Gelderland is een man doodgestoken. De politie kreeg een melding rond 6 uur afgelopen avond. Onder meer een traumahelikopter kwam naar de plek van het incident, maar het slachtoffer overleed in de woning. Vlak daarna werd een man opgepakt. Hij wordt verhoord. Zowel de voetbalsters van PSV als die van Ajax hebben hun eerste wedstrijd in de play-offs voor de Women's Champions League niet weten te winnen. De Amsterdammers verloren in eigen huis met 2-0 van Real Madrid. In Eindhoven begon ook PSV met een nederlaag. Het werd 1-0 tegen het Deense HB Keuken. De returns zijn volgende week woensdag. Het weer vannacht droog en het koelt af tot een graad of 16. Komende dag eerst bewolkt met lokaal kans op een bui en 's avonds onweer.
2: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste

Drumband Halleluja van Makkum maakt een plaat met Arnold de Boer, alias Zea. Het is echt een avontuur buiten haar comfortzone. Dit weekend in Friesland ook, de vreemde uitstappen van Drumband Halleluja.

0: Ja, de wekker kan vreed wezen. Maak een lokker gitter Friesland van de Moorn.
1: Goedemorgen.
2: Erit, Harm en Feike praten erbij.
1: En mooi dat ze erbij is bij Friesland van de Moorn.
0: Hoe het neus van de dag.
3: Jazeker.
2: En maar de muziek was vleurig wekker.
1: Hij zult zo wel komen.
2: Van Saison, Jochen Oren.
1: Dat is Netlo.
3: Nee, dat is Netlo.
0: Friesland van de Moorn.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Verschillende landen hebben Nepal hulp aangeboden na de verwoestende vloedgolf. India stuurt 10 ton aan hulpgoederen en medicijnen en het Chinese leger zet drones in om de schade in kaart te brengen. Het internationale comité van het Rode Kruis stuurt ruim 1 miljoen dollar aan noodhulp. Bij de plotselinge overstroming van afgelopen dag kwamen zeker 157 mensen om het leven. Er wordt nog gevreesd voor meer slachtoffers, want honderden mensen worden nog vermist. De Nepalese autoriteiten zeggen dat de reddings- en zoekoperaties de hele nacht doorgaan. Europa moet meer investeren in eigen innovatie en strenger optreden tegen China. Dat zegt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, een onafhankelijk adviesorgaan. Om economisch sterk te blijven zou Europa bijvoorbeeld importheffingen op Chinese producten moeten invoeren. Anders zullen volgens de Raad steeds meer Europese sectoren verdwijnen. In Suriname is een opsporingsbericht verspreid voor een verdachte in de vermissingszaak rond een Nederlandse filmproducent. Ryan T. wordt gezien als vuurwapen en vluchtgevaarlijk. Hij wordt verdacht van onder meer moord en deelname aan een criminele organisatie. In de vermissingszaak rond Leisner werden eerder al 3 mensen opgepakt. De filmproducent verdween bijna 2 weken geleden. De Verenigde Staten behandelen voorlopig geen visumaanvragen. De regering Trump wil eerst nieuwe richtlijnen invoeren en het consulair personeel trainen in het beoordelen van aanvragen. Met de aanpassingen wil Trump vooral de immigratie beperken. Het beleid werd eerder al strenger. Deze maand werden al meer dan 175.000 visa ingetrokken. Het weer droog en het koelt nog verder af tot een graad of 16. De ochtend begint bewolkt met lokaal kans op een bui. 'S Middags zonnig bij 30 graden. En 's avonds stevige regen- en onweersbuien. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de